0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

En de eerste de beste die nou nog het lef heeft om bezopen op de training te verschijnen, die wordt voor 6 wedstrijden geschorst.

0: bist er weer. En nou?
1: Goedemiddag en welkom bij Onderwijs.
0: Dat is het moment van Onderwijs. Van drop naar rest, van dij naar joen. Mijn muziek, verhalen en het waar dat er nog aan komt.
2: Zullen we een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
0: Onderwijs. Alle werkdagen van 4 en 6.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeren ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden.

0: land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanval op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Minskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, minskip.
4: Geweldig.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen.

0: In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag en de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

9 4 oktober. Live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends. In de Harmonie. Na een verbouwing van 5 mannen in het theater in Ljouwerterrie. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder oren De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. 9 4 oktober. Bij Omroep Friesland. Op web, app en televisie van kwartier oer 8 na 9.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

Want ik ben als glas en net van stiel. Mijn grutspraak en mijn lids verdriet. Doe jest de tranen in mijn lied. Doe kist mijn hetslag en mijn zin.

0: Wij speel je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is oeral west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de Wezi de Jong. En wanneer maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarsplein.

alles verlend. Ik hak in Sint meer op de bank. Ik kreeg van Dij alleen nog stank voor dank. Is de vertrok in mijn kerel uit de pijn.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 6 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder hen zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat er afspraken over waren gemaakt. Maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan de kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die twee ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor.
0: My Erit Science.

0: Bluebells en Young at Heart.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Frieslo van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erit Seijers.
3: En dat hoop je denk ik als dokter altijd. Dat je mensen goed begeleidt. Dat je iets voor ze bedenkt dat ze beter worden. En als dan maar 12% van jouw patiëntengroep echt herstelt. En dan vind ik dat heel erg weinig.
0: Ja, het grootste part van de post-covid patiënten wordt nooit weer beter. Daar gaan we het aan zien hoor. En hoe maakt het verder met de bolus van spelend sporten dat haar een accommodatie er net meer is?
4: We hebben bewust nu even een soort even op de pauzeknop gedrukt. Even rust en niet gelijk, oh ja, maar we gaan naar het andere bowlingcentrum, want dat zou misschien wel kunnen.
0: Ja, dan mag jij als oorzaak bowlen inderdaad. Goedemorgen, en morgen is de best bij Friesland van de Moorn. Jaap en Tjalkje die binnenwekker. Tjalkje die stuurt een plaat in van The Offspring.
5: Die Offspring, oké. Okay. Ja,
0: dat is een stevige kooi.
5: Dat is een stevige kast, absoluut. Nou, daar ben ik wel wekker van.
0: Nou, dat denk ik echt wel, ja. Jan Jaap die stuurt goeiemorgen, ik ben direct weer bij, Mivika zit erop. En dat stuurt, Jelle die stuurt goeiemorgen, maakt ze er een mooie dij van.
5: Nou, dat doen we altijd dus best voor.
0: Ja. Dat is even persiekje. En Fijke,
5: ja,
0: toch ben je direct weer bij.
5: Jazeker, ja. En we hebben weer even het nijzen indoken en verste en dynamische energiecontracten binnen duurder worden. En de Nederlandse bank die zocht dat er vaker tankt wordt over de grens.
1: Om het nieuw genoeren.
2: Onder Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Hoe dat komt zo vreemd?
5: Ja, hoe zou dat nou komen dat er vaker over de grens tankt wordt?
0: Ja.
5: Nou, hier creëren.
0: Ik heb wel een idee, denk ik.
5: Ja.
0: Het is tijd voor muziek van Davina Michel. Het duurt te lang.

0: Davina Michel. Ze wordt neemt voor het Songfestival. Nederland die doet bij mij vanzelf, oororganisatie. En Davina Michel die stoel wel eerder naar wat daarna. Maar dat is natuurlijk ook al wat je.
1: Om het nog een oren.
2: Friesland van de Moor.
0: De impact van post-covid op patiënten die is volle grutter als dat tocht waard. Johan op de 10 mensen die de diagnose kregen had, wordt neer weer hierendal de orde. Nog blikken uit een studie van onderzoekers van het Frieses MC en het UMCG in Grijns. Longdokter Jolanda Kuivenhoven van Frieses MC oer dat onderzoek.
3: We zijn eigenlijk begonnen om alle patiënten die bij ons geweest zijn vanaf het begin van de post-covid-poli tot aan het meetmoment waarin we gingen meten, hebben we ongeveer 1200 patiënten gedocumenteerd die de post-covid-poli bezocht hebben, waar we allerlei onderzoek bij hebben gedaan, die we behandeld hebben of verwezen hebben voor een bepaalde behandeling. En al die data zijn we vanuit het patiëntdossier hebben we geraadpleegd om die in een grote database neer te zetten.
4: Je maakt eigenlijk een enquête, Udien. En dat je dan naar de uitkomsten zucht. Wat ben jij van de uitkomsten?
3: Ja, al deze 1200 patiënten hebben we eigenlijk geprobeerd te categoriseren. Naar aanleiding van hun klachten, naar aanleiding wat ze verteld hebben. Hebben we geprobeerd van kunnen we nou die patiënten in een bepaalde groep indelen. Zodat we daarin clusters kunnen krijgen. En zo kunnen zien van goh, wat doet zo'n cluster en wat kunnen we dan voor zo'n patiëntengroep betekenen. En dan komen er eigenlijk 4 grote clusters uit. En die kan je indelen in 2 verschillende groepen. Eén groep wat echt een longcluster is, waarin longklachten op de voorgrond staan. En 2 groepen waarin meer de moeheidsklachten en de neurocognitieve klachten, dus de brain fog, niet goed kunnen concentreren, dat op de voorgrond staat. En het cluster waar echt superveel klachten zijn, waar eigenlijk alle klachten een beetje door elkaar heen lopen. En dat noemen we dan een beetje het systemische cluster. Nou, dat is echt een rits aan klachten wat daar allemaal in onderverdeeld is. Waarbij we in alle 4 de groepen zien dat moeheid eigenlijk bovenaan staat.
4: Dat is dus eigenlijk wat je eruit herrie, de samenhangende factor is, burgers, vermoeidheid.
3: Vermoeidheid, neurocognitieve klachten, dus de brain fog, de hersenmist, de concentratieklachten. En dat zie je echt op de voorgrond staan in bepaalde clusters. Maar er is ook een cluster waar bijvoorbeeld ook angst en depressie ook voor een groot gedeelte op de voorgrond staat. En een cluster waar ook de luchtwegklachten, benauwdheid, hoesten, dat ook op de voorgrond staat.
4: Dan wil je heel graag als dokter dat je mensen helpen kunnen. Heb je het idee dat je mensen uit deze groepen, uit die 1200, dat je die helpen kunnen? Hè?
3: Nou, ik zou natuurlijk ja willen zeggen op deze vraag. Maar dat is denk ik niet het meest eerlijke antwoord. Ik denk dat we voor een gedeelte van deze patiëntengroep echt wel iets hebben kunnen betekenen. Maar helaas voor een hele grote patiëntengroep ook niet. We hebben al deze 1200 mensen hebben we ook een vragenlijst toegestuurd. Waarin we hebben gevraagd, hoe gaat het nu met je? Welke zorg heb je gekregen? Waar heb je nou het meeste aan gehad? Wat heb je gemist in zorg? En ook al deze mensen hebben nu gevraagd, hoe gaat het nu met je? Zoveel jaar nadat je COVID hebt gekregen of dat je bij ons op het spreekuur bent geweest. En ja, dan zijn de uitkomsten best wel verdrietig of zorgwekkend.
4: 12% is hersteld, 60% is ongeveer onveranderd bij datgene wat ze hier. En dan hou je 8% hoor. Die is echt nog min. Valt het alle?
3: Nou, ik vind dat ontzettend tegenvallen. Ja, kijk, je hoopt natuurlijk, en dat hoop je denk ik als dokter altijd, dat je mensen goed begeleidt, dat je iets voor ze bedenkt, dat ze beter worden. En als dan maar 12% van jouw patiëntengroep echt herstelt, dan vind ik dat heel erg weinig. En ook dat er een grote groep is die exact dezelfde klachten houdt, of dat het niet beter of slechter wordt, is natuurlijk eigenlijk ook niet goed. En dat er dan zo'n grote groep is van 18% die zelfs nog slechter wordt, ja, dat is heel, dat vind ik verdrietig en ook heel vervelend dat we daar nog niks voor gevonden hebben.
4: Ja, want ik had je zorgen naar de maatschappelijke impact. Want je mag ik vragen van hoe steen je nou in het werk? En die cijfers ben ik, ja, nou ja, net om heel vrolijk van te worden.
3: Nee, eigenlijk zijn de cijfers van om te kijken van goh, zijn deze mensen weer teruggegaan in het werkende leven? Als je kijkt voordat ze COVID kregen, werkte iedereen gemiddeld zo ongeveer 32 uur. En je ziet dan ook de groep die hersteld is, die is gewoon weer teruggegaan naar zijn eigen uren. Maar je ziet dat de groep die juist slechter is geworden en helemaal niet hersteld is, eigenlijk helemaal niet meer kan werken. En ook de groep die zegt, ja, ik heb nog steeds dezelfde klachten, het verbetert helemaal niet. Ook die groep is fors teruggegaan in uren en werkt veel minder uur dan dat ze van tevoren deden. Dus de maatschappelijke impact van deze patiëntengroep is zowel voor henzelf als voor de werkgever als voor iedereen eigenlijk echt ontzettend groot.
4: Werd het onderschat?
3: Nou, ik denk het eigenlijk nog steeds. En je ziet wel in de media, er is nog steeds aandacht voor, maar dat zijn vaak verhalen van de individu. En ik denk dat wij in ons onderzoek nu heel goed hebben kunnen laten zien over een grote patiëntengroep met mooie gevalideerde vragenlijsten, ja, dat de impact enorm is.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, het Nijse Toren Media.
2: Het afsluiten van Nijfest energiecontract, dat is duurder worden, dat is al bekend. Maar ik huishoudens mijn dynamisch contract, die vielen de hegere stroomprijzen. De gemiddelde kele stroomprijs is deze mannen haast twee keer zo heeg als in dezelfde periode vliegen hier. En dat blijkt uit een analyse van nu.nl. Je hebt een dynamisch elektriciteitscontract, dan beweegt de stroomprijs mij de merk. En ja, die prijs die kan per kwartier of uren verroeren. Dus mensen dat willen even goed in de gaten houden. Nou, binnen wij systeem voor natuurlijk, die dat automatisch voor die doggen. Maar nou, waar biegelijks de wasmachine misschien op een goed keer moment draaien lid of dan de elektrische auto oplaten, die kan dan geld besparen. Ja, had je er net goed om te denken, dan kent dus het geld kostje. En ja, van voor iedereen onder mijn 24 september van dit jaar weer de gemiddelde merkprijs voor stroom bij dynamische contracten gemiddeld 15,14 cent per kilowattuur. Dat wie vliegen hier nog zo'n 29 cent per kilowattuur.
5: Dus, of verschil, ja.
2: Dat is wel een behoorlijk verschil. En dat gaat om een merkprijs. Dus dan komt de energiebelasting, de btw en de kosten die de leverancier in rekening brengt, komen daar dus nog een keer bij. Dus, nou, tel uit je winst, zoek hartstikke. Maar nou ja, van winst is in dit geval geen sprake, alleen maar verlies. Ja, en als je daar even een beetje verder op trok in, dan zei de Nederlandse bank dat de Nederlanders in het eerste jaar hier duidelijk vaker tankt hebben bij Duitse en Belgische tankstations. Pomphouders in de grensregio's die klaaien al langer uit verlies van onklandisie. Terug die hege accijns en btw op brandstoffen in Nederland. Ja, we betalen iets van 3 keer belasting over die brandstoffen. Kwartje van kak heb ik nog heel net weer omkrijgen. Dus dat zet er ik altijd nog op. En de Nederlandse bank heeft nou dus concrete cijfers. Automobilisten die profiteren van de legere benzineprijzen over de grens. Nederlanders rekenen 20% vaker op bij Belgische en Duitse tankstations. En hebben ze 32% meer uitjong. En dan komt het dus op 1,4 miljard euro. Nou. Ja, dat missen dus die tankstations onder de Nederlandse grens. Dus ja, ik kan me die klachten wel een beetje voorstellen van die ondernemers. Want je oorland hebben wel maatregelen nam om de benzine- of dieselprijs naar onderen te brengen, door die accijns wat te verlegen. Ja, in Nederland gebeurt dat maar net. En dan krijg je dus dit. Dan je meesten, uiteindelijk. Het is toch het geld dat regeert. Dus de meesten die gaan toch eens even in de beursje van wat is nou goedkoper. En ja, hoeveel kilometer mag ik rijden dat het nog uitkent? Ja, dat aantal kilometers wordt heel iets langer. Dus ik ken heel iets meer mensen die kennen naar het boeteland, naar Duitsland of België om te tanken.
5: Maar ik kies nu een lege tank. En ik heb een diesel. Dus
2: dat, ja, dat is even een hypotheekje erbij.
5: Nou. Zo, dat net om mijn nacht.
2: Nee, dat is zeker net om mijn nacht.
5: Ik rijd dan toch even om. Er zitten bij mij, tegen mijn huis, er zitten twee tankstations. Die beide, nou ja, prima tankstations. Maar ja. Nou ja. Er zit verderop in. Dit krijg wat op een onhandigere locatie zit. Ja. Maar dat geldt dan toch wel 12 cent per liter.
2: Ik ben ik al ontrijken hier geweest. Ja. Want ik heb nog benzine. En ik mag van een beetje even in Meppel wezen. En dan weet ik, op een waaromreis, dan kom ze langs Steenwijk. En daar is een tankstation. Daar is het heel goed keep. Zit er gewoon bekend. Dus het is ik altijd droog daar.
5: Dus dat is ook de grens dus.
2: Het is wel een beetje de Friese grens, inderdaad. Maar goed. Dus je kan toch rekenen in.
5: Ja. Ja, dat is dan zo. Ja.
1: Zis het maar.
5: De Offspring die kwam al voorbij. Ik heb mijn koffieplaten. Ik zag dat Mariet krijgt het nog van Fats Domino Instituut.
2: Ja, Fats Domino.
5: Fats, ja.
2: Fats. It keeps raining. Nou, je hoort net.
5: Nou, dat... Nee, lukt niet. Valt er. Als er nog andere ideeën van koffieplaten, die moest trostjuren naar 0620-4-9-9-1-9-9. Of vanzelfs de Omroep-app. Welke plaat jou krijgt even wat meer energie hoort. En dat zou ik deze wijze kennen. Ja.

0: Mark Ronson en Bruno Mars en Uptown Funk.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijens
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: De bowlers van vereniging Spelend Sporten die zitten met de hond in het hier naar de Grote Bron orde week bij bowlingcentrum De Grote Keizer in Ljouwt. De vereniging biedt verskate sporten en activiteiten aan van mensen met een verstandelijke beheining. Een van haar grootste activiteiten dat wie de tweewekelijkse bowling doen bij De Grote Keizer. Gelukkig kunnen haar zwemuitstapjes wel trokken in. Dus verslaghouder Dennis Terpstra, die keer naar de Blauwe Golf in Ljouwt en praatte daar met spelend sportenvoorzitter Sander van Lien en Ruud Woltering, een van de deelnemers.
3: Dat is wel helaas jammer, ja, want ik ben ook bij die bowlingbaan ben ik al sinds mijn jeugdjaren al meerdere keren geweest. Dus het is een beetje een klein verlies van cultuur.
4: Dan is het voor jou ook wel even schrikken dat hij ineens in vlam opging, denk ik.
3: Ja, zeker. Het was echt behoorlijke schrikken toen ik het las.
4: Wat was het eerste dat je dacht?
3: Ik dacht van, oh man. Het was echt, dat is gewoon heel erg jammer.
4: Want wat betekent zo'n bowlinguitje met deze vereniging?
3: Een bowlinguitje, dat is ook een beetje, echt heel erg sociaal. En ook, zo leer je ook nog eens met andere mensen om te gaan, et cetera.
4: Ja, en nu zwemmen jullie hier lekker. Wat vind je daarvan?
3: Nou, dat is op zich wel ook wel fijn. Dan kan ik tenminste ook even nog vooralsnog begeven onder de mensen. En dan kan ik ook een beetje wat meer mijn lichaam ook verfrissen.
4: Wat tochtte jou toen jouw liaison of vernamen dat het bowlingcentrum in de Bron stond?
5: Nou, ik werd zondagochtend wakker en mijn telefoon stond helemaal vol met appjes. Ik dacht, met een beetje half slaperig hoofd. Ik denk, oh, nou ja, dat is wel... En heel heftig. En je denkt inderdaad gelijk naar de gevolgen. Want ja, het was wel duidelijk. Daar wordt voorlopig niet meer gebold.
4: Ja, hoe belangrijk wie dat bowlen?
5: Ja, het is voor die groep. Hè, er zijn zo'n 50 deelnemers. Echt variërend van in een jaar of 15 tot, ik weet niet precies, 80 of zo. En het is voor hun echt elke twee weken een uitje. Hè? Absoluut.
4: Ja, want wat budget dat voor de deelnemers? Wat levert dat ze op?
5: Het is sociale contacten, hè, vooral. De ene kan echt wel goed bowlen, maar het gaat voornamelijk om gewoon een gezellige avond met elkaar hebben. En leuk een uurtje met een vaste club, want ze zijn allemaal altijd bij elkaar. Ze kennen elkaar allemaal goed. Dus het is eigenlijk dat sociale is het hele belangrijke.
4: Ja, want even voor de context, wat voor deelnemers hebben we het?
5: Nou, bij Spelend Sporten zitten eigenlijk allemaal mensen met een beperking of een verstandelijke beperking. En dat kan een hele lichte verstandelijke beperking zijn. Er zijn ook mensen die meer in het autisme spectrum zitten, zeg maar. Dus het is een heel breed, een brede groep met deelnemers.
4: Maar hoe viel het dan voor hun? Wat zijn de reacties van de deelnemers? Want het leek het mij dat die dit ook wel heftig vond.
5: Zeker. We hebben woensdagavond een praatavond gehouden, zeg maar. Waar eerst... Nou ja, we zouden normaal gaan bowlen. En toen hadden we zo, nou, het is goed dat ze gewoon even een avondje hebben om wel hun verhaal te kunnen doen. En even te kunnen ontspannen, zeg maar, op een avond waar ze toch al op gerekend hadden. Nou, daar was een deel van de deelnemers was daar. En die waren wel, ja, die waren echt wel van onder de indruk. Ja, dat was wel, dan denk je in eerste instantie, hoor je, oh ja, het gaat niet door. Dat is een beetje de eerste reactie op zondag. Maar als je dan doorvraagt en zo praat op zo'n woensdagavond. Ja, dan heeft het echt wel impact op echt een aantal mensen.
4: En tot slot, hoe vang je hem dit god nou op van het bowlen?
5: Nou, we hebben bewust nu even een soort even op de pauzeknop gedrukt. Even rust en niet gelijk, we gaan naar het andere bowlingcentrum. Want dat zou misschien wel kunnen. Maar we zijn wel in gesprek inmiddels over, hoe kunnen we het eigenlijk wel weer op poten zetten. Maar ja, het Grote Keizer kende iedereen heel goed. Het was een vertrouwde omgeving met... Nou ja, het barpersoneel kende de deelnemers en iedereen had zo'n beetje zijn eigen ritueel. Dus ook met een kopje koffie aan in de pauze en dat soort dingen. Dus daarom hebben we gezegd, nou, even rust. En nou, we proberen wel aan alle kanten om het wel weer voor elkaar te krijgen. Absoluut.

0: volle werkdagen tussen Tolve en Ienoeren.
1: Oh ja, in ieder geval Wolkom of iets dergelijks. Hè?
2: En op Sneur om 8 en Tolve voeren.
0: Nou in Friesland.
3: Ja, daar ben we wel blij om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport, die libbet.
1: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar dat erom komt.
4: Dat komt dan even op, dat scoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stoïeren worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
5: Het is 12 minuten nu, Jelverson. Feike, goeiemorgen.
6: Een goeiemorgen. De problemen met de beveiliging van de IT-systeem van het Friesius MC in Ljouwert zijn voorbij. Vanwege die probleem heeft het ziekenhuis gewoon het digitale systeem uitzet. Daardoor kon een patiënt een skoftlang het digitale portaal net inzien. Maar help van een expertisecentrum is een update terugviert wanneer het systeem met zo'n justjong werd doggen. Patiënten van Djerrevingen en omkrieten die het gebruikmaatje van het portaal Mijn Jonge Schans konden jeder alweer in het systeem komen. Het ziekenhuis zei met klam dat ze net hackt binnen. Ziekenhuizen in Breda, Tilburg en Waalwijk hier te krijgen met hetzelfde beveiligingsprobleem. Het is op zichzelf een goed idee van de sociaal-economische rieën om asielziekers jeder als nou ontwerp te helpen. Maar als dat in de praktijk echt slagjes heel, daar ben gemeenten tegen sceptisch over. Dat die juster blikken in het Nijsforum van Bureau de Vries. De SER wil dat gemeenten een belangrijke rol krijgen bij het vinden van werk voor asielziekers. Maar wethouder Tjebbe Brinkman van de gemeente Akkarspelen vindt dat gemeenten daarmee oevregen worden.
7: Wie ben maar een lidse gemeente, en met draagkracht en alles. Dus ja, dan denk ik van, je kan alles wel zeggen. Maar dat ik het vierbaar wijzen. Alleen mijn poedeeld komt er net. De meeste moet er echt wijzen.
6: De theatervoorstelling De Zonnekoning in Dokkum hier dit weekend een bijzondere voorstelling. Speciaal voor mensen die het net goed of jaren kennen. En dat klinkt dan sa. Ja, ik vind het toch wel een soort prikkels leuk.
8: Ja. Net bijkomen.
6: Ja. Een lange riegemeesing zaterdag jong voor ingang van Fries Museum in Ljouwert. Gewoon wijs museum dan al lang dicht. Maar bij de museumnacht wie er wat bijzonders organiseren. Meesten konden een speciale Red Bat tattoo zetten in het museum. En dat wie populair, zou die blikken.
9: Ik zoek eigenlijk in voor het pompen bij het Meide Beermarien. Toch een beetje het Friese symbolisme, maar een beetje natuur. Daar hoor ik wel van. Ja. Dus, ja.
10: Want haast de tentoonstelling zelf, ik als shoot?
9: Nee, dat nog net. Nee. En omdat het tattoo zo populair was, dacht ik van nou, ik rin eerst zo goed mogelijk naar boven. Dus ja. Ik ben een beetje met naar.
6: Nou, het is uiteindelijk slagen om de tattoo zetten te litten.
8: Ja, ik zag je een plaatje ervan. Het is een shirt.
6: Het is een shirt.
8: Een shirt.
6: Ja, een shirt. Ja.
8: Ja. Ja. Nou ja, dat kan.
6: Het kan.
8: Feike, dank u wel. Het is tijd voor het waarbericht. Tjitske, goeiemorgen.
11: Een hele goeiemorgen.
8: Het vind wie een mooi weekend. Dat kunnen we ook concluderen volgens mij.
11: Ja, absoluut. Ja, we zijn echt. Nou ja, we kennen we mooi genietje kennen. Juster wie het ik een hele noffelijke tijd. Wie kalm waar. De temperatuur, maximum temperatuur, juster 18 graden in het westelijke part van de provincie. En nou, hartst 22 graden in het eerstelijke part van de provincie. En het, de zinnen wie er geregeld bij al. Ja, honderd, toch geregeld is even een fluske voordeel. Nou, dat smiert. En dan ik wil weer mooie optische verschijnsels op. Ik heb verskate foto's van bijenzinnen of eigenlijk. In het Fries keerde dat twaalf zinnen. Maar ik wil de oren halo-achtige verschijnsels. Foto's van binnen kregen. Dus nee, het was een prachtige mooie dag. En zinnen Delgong sneuwen wie ik prachtig. En de opkomst van de mannen wie vanuit het eerste wij dat wie ik werd een heel mooi ja, samenspul eigenlijk. Ja, dat, het wie echt een geniertje van het weekend. Nou, Joert is dat eigenlijk wel wat een oorverhaal. Joert speelt toch wel weer de bewolking, de haatrol. Om ik wel sinds dat een glimp zinnen ik verspreid hoe de dij zeker wel mogelijk is. Ook dan nou even naar de radar, Sjurk vanuit het zuidwesten, waar al wel de eerste delslag echt uw kant op komen, of eigenlijk eerste. We hebben al een paar drippen Rijnwetter gehad. Nee, daar leidt Joert een steuring boppen u's. Ja, en die bloed ik eigenlijk wat slepen. En daar krijgen we morgen ik nog wel wat bewolking van. Ja, dus dat zal Joert eigenlijk wel de haatrol spelen. Nou, de wind die dat daarbij echt wel kalm on. De streaming nou is nog zuidelijk, maar die wordt u uiteindelijk in de rin van de Mian die het wat meer westelijk en om uiteindelijk aan het einde van de dag heel dol in werd in het noordeerste uur te komen. Dus hij, nou ja, het klokje roem wat ik nou net zei ze. Maar jong dan komt er alweer uit het noordeerste wij. Nou, daartussenin hebben we van de midden, of eigenlijk zouden richting de maand die het einde van de maand die de maximumtemperatuur al, met die zuidelijke streming, 18 en 20 graden lokaal nog. Maar zodra dat de wind omgeert naar het westen en noorden, ja, dan zakken de temperatuur uiteindelijk. En dan hebben we van de midden nog in trogsneed een zontje graden. Maar er komt ik nog meer rijnwetter uw kant op. Het grootste pad zullen we aan het einde van de midden en in de joent die het hebben. Ek vannacht binnen er nog buien mogelijk. Dan is een klap tonger ik mogelijk. In die buien, ja, dan zakken de temperatuur toch wel weer wat vlugger. 14, 15 graden heb ik dan steen. Ja, en verder, de wien vannacht helpt het dan wel wat om. Maar die buien is dan in terugsneed matig ont vrij krachtig. En die komt dan alweer uit het wat eerste wei. Dus ja, het is een dij mij van alles en nog wat, Erit.
8: Wat dan een mooi dan, Jochen. Dan ging die temperatuur dan wat omheen, of net?
11: Ja, absoluut. Ja, morgen dan zitten we weer in een eerstelijke zuid-eerstelijke streming. Zwak ontmatig. Het eerste part van de dag hebben we nog heel tijd wat, nou ja, wat restanten van die steuring die we joerd hebben. Maar dat hele front, dat loopt eigenlijk joerd wat van het zuidwesten naar het maat-eersten. Maar dat kan tot eigenlijk dan vannacht. En dan schoot de bewolking eigenlijk naar het noorden tafut. En dan hebben we het tweede part van de dag hebben we daar dan geregeld zin erbij. En dan kan de temperatuur ik weer vlug omheen rennen naar 22 rond 24 graden. Dus morgen eigenlijk al werden op sommige plakken al werden een simmerske dij te pakken. Ja.
8: En verder vooruit, de trend die zorgt dat het een beetje om die temperaturen heen skommel in bloot?
11: Nou, eigenlijk alleen nog op Wensje. Hè. We morgen en Wensje, dat binnen echt de twee piekdagen. Ek dan heb ik 22 rond 24 graden steen. We zitten dan echt tussen een lege drukke biert dat westelijk van u leidt en een hege drukke biert wat eerstelijk van u leidt. Of na het eerstelijk. En daarmee komt het echt in een vlot tempo nog warmere en droegere lucht uw kant op viert. We hebben dan alleen nog wat hege wolken. Ik geregeld de zinnen erbij en let er op de dij mogelijk een bui. Want dat lege drukke biert dat westelijk van u leidt, ja, dat scoot wel degelijk ik u kant op. En daar hebben we dan toontje vooral mee te krijgen. Een steuring in erin van de dij. Buien en rijnwetter. Ja, dat wikselt ook over het aard. Dus dat deurt, ja, toontje we toch wel echt de minste dij van de weken. Zullen we om de temperatuur dan nog een maximum van 20 en 21 graden steen. In de juni en nacht is het dan helder, maar zo'n 11 graden. En dan op vrede toe dij. Ja, dan zitten we weer onder een nijhege drukke biert. En dan hebben we echt een mix van wolken en zinnen. En dan likt het dan hoe dij is droeg te bloeien. Maar ja, in de koelere lucht dus, maar nog hield hij het prima. En eigenlijk ik dan nog hege temperaturen voor de tijd van het jaar, maar jochentje rond 20 graden.
8: Jitke, dank u wel.
11: Ja, graag het hier.

0: Karel Wilms. En nooit te... Ja, laten. Het komt de Sultan van Bekoop. Dus de laten. Ja, dat moet de meeste zelf maar beoordelen die erbij komen. Hoe dat in de stelling wermen klinkt.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Op het Reerklif in het weekend betocht dat de Friezen in het jaar 1344 een Hollandsk invasieleger verjoegen. Je hebt al een jubileumeditie van de betinking daar. De stichting Slag bij Waans bestiert 400 jaar. Op de betinking komen een paar honderd mensen aan. Daarbij ek gasten uit Eerst Friesland in Duitsland en West-Friesland in Noord-Holland.
3: Ik wil je alle heren van harte welkom hitten op deze speciale betinkings- en bewegingsdag. Ik wil u vreunen die het van verder kon winnen, liek als de delegatie uit Eerst Friesland, een speciaal woord van welkom hitten.
4: Ik ben Freya Vanner, ik ben 17 jaar oud en ik kom van Oud-Auwerk. Dat is in de hart van Oost-Friesland. En ja, ik ben richtig blij dat ik hier zijn duur. Ik woer vracht in mei bij de Opstelsboom. Waar het thema was Jugend en de Plattdeutsche Sprache. Of ik hier wohl brauchen wil. En ja, daar heb ik mich richtig over gefreut. En nu sta ik hier.
5: En de sprache die we horen, dat is Plattdeutsch.
4: Ja, dat is Plattdeutsch. Dat is een heel coole spraak, würde ik zeggen.
5: En zijn er een soort jongeren die Plattdeutsch praten? Gibt es viele Jugendliche die Plattdeutsch reden?
4: Nee, niet zo veel. Er zijn een paar. Ik kom van theater in Auwerk. En daar hebben we een jugendgroep van de theater. En daar spreken tüchtig veel Lü Plattdeutsch. Maar zo in de school of zo wat, daar niet zo veel.
6: Ze is al goed voor mij. Maar alles als ik vrij. Fühl mich ja gut bei Haar. Au tretchen hier.
7: Nou, ik ben Wester. Ik kom net uit de provincie Friesland, maar uit West-Friesland. Want de Friese Gouden is Holland noemen, aan de oerkant van de IJsselmar. En sinds een aantal jaren ben ik stadig aan Fries aan het leren. Ben ik lid worden van de Friese Kriet, terug de taal voor boeren in Horen. En daar ben ik het jongste lid van. En de mensen in mijn omgeving vernuveren zich door oer. Waarom praat ze toch Fries? Ja, waarom net?
5: En wat spreekt je aan in deze betinking?
7: De welkomst, het weeromsje en met kunnen en freunen. En de gezelligheid alom en de aandacht voor het eigene.
5: Jenny Douwens, hier in Jewelers Jelle West bij de Slag bij Maars.
8: Ja, ik ben hier als ik het vind, dan kom ik hier als het organiseren wordt. Dus ja, ik ben hier wel Peker Jelle West.
5: Vind je het mooi om hier te spreken?
8: Ja, ik vind het eigenlijk best wel een eer. Ik ben benieuwd wat de meesten OJC's zullen. Maar ik zie vooral uit naar die paneldiscussie, na de tijd. Dus een discussie over van ja, wat is nou het Fries? Hoe zit het ervoor, denk ik, op dit moment met de Friese identiteit? Het zal wel interessante onderwerpen worden waar we praten met straks.
5: Ja, dan maak je een discussie met deputière Eke Volkerts.
8: Ja, ik ben benieuwd. Er zijn alleen wat stellingen waar we op reageren, Maaije. Dus ik kom vast wel goed.
5: Ja. Wat wil je kwijt?
8: Nou, hoe belangrijk wat de Friese identiteit van een persoon wezen kan. Ik ga natuurlijk persoonlijk meemaken met de blokkeerfriese zaak in 2012. Dat taal een hele belangrijke drager van identiteit is. En hoe belangrijk wat dat is. Dat we bijvoorbeeld praten met je in een rugbank. Dus dat is van mij wel een kern van ja, een sterke identiteit. Dat is gewoon belangrijk voor het wolwezen van de Friese.

0: Chris Norman en Suzy Quattro en Stumbling In.
1: Friesland van de Moorn.
0: Frensje krijgt een bijzondere morgenschildering. Je moet beginnen de werkzaamheden om een schilderij op het historische Waaggebouw in het centrum van de stad. Het kunstwerk wordt 4 bij 5 meter groot en is aanstaande de eerste morgenschildering van Frensje in de publieke ruimte. Het initiatief dat komt van Bernard Siesling en hij is nu onder telefoon. Een goeie morgen.
2: Goedemorgen.
0: Je bent de initiatiefnemer daarvan, dus. Maar waarom moet je zo graag een morgenschildering gaan in de stad?
2: Ja, dus je hebt dat overal, hè. Dus, ja, het sneeuwt ze overal en de meesten vinden het allemaal prachtig. Ik denk, nou, dan mag de ventje eigenlijk naar achter blauwen, dus we moeten los.
0: Ja, dan heb je dus betaald van de mat- en morgenschildering komen, maar dan moet er ook nog een soort invulling komen. Wat maak je zin op die morgenschildering?
2: We hebben betaald dat Anne Verschuurman der, Annemarie Verschuurman erop maat.
0: Oh.
2: Dat is, nou, aan Frensje is dat natuurlijk wel de universiteit, waar ze op zien. Nou, dat zit je achter de bakkerij. Dus ik denk dat ze 300 jaar lien hier wel eens even langs doen had.
0: Ja.
2: Nou ja, het museum is er natuurlijk vlakbij. Daar ben ook aan werken en haar schilderijen. Nou, dat is direct vlakbij. Dus ik denk, ja, dat één en één is klaar.
0: Ja, dan heb je een plak, dan weet je wat erop opkomen maat. Maar je kan je vinden die dat meidje in.
2: Ja, ja. Nou, daar hebben we een schilder voor. Man die, ik hoop dat die Joet, dat het waar een beetje mooi zit. En dan zou die Joet beginnen en heeft 3 dagen werk en dan komt hij drachten. En die gaat dat helemaal uittekenen en die maakt het warm.
0: Oh. Dus als het waar wat mij zit, dan begint hij dan pakt hij de verf en de kwast en dan...
2: Ja, maar dat in 3 dagen moet dat dan kleren wijzen.
0: Oké, dat is nog wel even een putje dus.
2: Ja, dat is zeker een putje. Ja, 4x4, dat is een aardig grut natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus, nou ja, dat moest natuurlijk het pand, nou de ondergrond moet goed wijzen. Nou, dat het... Dus het krijg schilder letten, dus dan moet ik horen, nou. Want ja. Het is net afbladeren. En, dus dat wil je nog wel een tikje. Je moest natuurlijk naar de gemeente, want het is natuurlijk een rijksmonument.
0: Ja.
2: Ik kan net horen als ze maar wat opkladderen, dus dat mag wel even verantwoord. Dus, maar dat die allemaal goed is.
0: Ja, en de gemeente wil enthousiast, ik?
2: Ja, die wil enthousiast. Maar ja, je moet altijd even praten natuurlijk.
0: Ja, vanzelf.
2: Maar dat is goed kom, dus nee, hartstikke mooi.
0: Dus altijd je mij zit en je zegt al het waar, dat is natuurlijk ook een factor. Dat weet je ook net altijd. Maar dan zoen je, mits eind deze week, zoen je daar in Frensje, even zin kennen hoe dat worden is.
2: Ja, zeker.
0: En
2: dat hoop ik dat de mensen altijd een schilderen.

0: De media van de morgen.
1: Fijke, het Nijsutoren Media.
2: Ja, de Universiteit Maastricht die had een student skorst naar aanleiding van een intussen verwijderde of een futhelle videopost op sociale media. Daarin zei de student uit Gaza dat hij belutsen weer bij de Hamas-aanslagen in Israël van zo'n oktober in 2023. Waarmee die hele oorlog dus begonnen is. Ja, de universiteit zei, ja, we maken zich zwaar genoeg de veiligheid van studenten en mijnwerkers. In de video is te zien dat die student die zit op een bank in de studentenhuis en dan zit hij naar een filmpje over die Hamas-aanslagen van zo'n oktober. En dan wies hij op een gegeven moment naar een van die maskeren jihadisten. En dan zei hij, this is me. Nou, dat zou wat wijs dat het wier is. Het is natuurlijk dat het nou grutspraak is of dat het
3: nou,
2: echt is.
3: In welk geval dan ik net verstandig om dit te zeggen en op social media te smitten.
2: Nou ja, en het zou zijn iets net bij je grutskop wijzen maten, denk ik. In elk geval, dus ja, ze, we moeten nou even dit helemaal goed uitziekje. We moeten zien of we onjef te dwaanselen of net. Het is wel pijnlijk voor de universiteit, want die heeft de student zelf naar Maastricht hellen. Dus dit zou wel een heel pijnlijk geval wezen, want je een terrorist je henne helle verzels. Dus wordt nou uitzocht. Het wordt een show van met de lokale politie dat waan of met de geheime dienst dat waan. Dus dat is al je, ik al je nog wat duidelijk. Het komt net echt heel dierkrachtig hoe Max is. Maar goed, hij is in elk geval skorst. Dus voor de veiligheid van de orenstudenten en ik de meiwerkers. Erit.
3: Ja, de titel is
2: afgelopen. Ja, de eerste oren is voorbij flying.
3: Het is van de NOS, het komt erom.
0: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
4: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
0: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
8: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is. Heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
7: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1-zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
9: Ons had die overtuiging gefehlt, dat moet man zo zeggen. Zit ik hier en zeg, we hadden meer overtuiging hebben moeten. We hadden ze niet. Dus het is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
7: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haast niet frisse van de mond. Houdt door post-covid. Post-covid-patiënten die worden haast net meer beter doorblikken. Daar wat haast hoor. En misschien komt er al van John Lennon.
10: Nobody told me that it is like this. De nieuwe wet WTTA is

0: voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Friesland van de Moor.
9: My Erit Science.

0: John Lennon en Nobody Told Me.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Maar dat ik het vier bewijzen, alleen mijn podiel komt er net. De meeste maat rijkwijzen.
0: Het wordt regen om asielziekers eerder on het werk te krijgen. Ik heb het noord in Friesland van de Moorn. Politici die daar die conclusie komen. En post-covid-patiënten, die worden haast net meer beter.
4: En dat hoop je denk ik als dokter altijd. Dat je mensen goed begeleidt, dat je iets voor ze bedenkt dat ze beter worden. En als dan maar 12% van jouw patiëntengroep echt herstelt, dan vind ik dat heel erg weinig.
0: Resultaten dus uit onderzoek dienen naar post-covid-patiënten. Fijke, door de media, wat is daarin te vinden, Joerd?
5: Ja, meer dan 100 Nederlanders die binnen Arona Jern oorhol in Kroatië vanwege menskensmokkel. En de burgemeester van de gemeente Goeree over Vlaké, die vindt het brengen van besieters aan jubilerende echtpaar zonde van de tijd.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is eerst tijd voor het waarberjocht mij, Tjitske Wiebenga.
6: Een goeie morgen. Nou, het is wisselend beroen, maar dus kan toch een glimp zinnen, maar soms ook een spat rein. De wien is zwak ontmatig en draait van zuid naar noord en naar het eerst. Je troch warmt het van de morgen nog op naar 18-20 graden. Dan is het van een beetje een gratis zandje. Jong en vannacht buien, mogelijk met tonger, meer wien en dan een gratis vuftje. Morgen hoe dijs droeg waar, maar staarde gewoon meer ruimte voor de zinnen. En bij de matige eerste wien warmt het dan noffelijk op naar 22-24 graden.
0: Het is op hemzelf een goed advies van de Sociaal-Economische Raad om asielziekers volle jaar snel ontwerp te helpen. Ik als hier krijg binnen en haar een asielprocedure nog rint. Maar om het advies echt u te vieren, dat wordt een groot probleem. Doe je tenminste de conclusie in het wekelijkse nieuwsforum van Bureau de Vries. Aan tafel twee wethouders, Piet Fortuyn van Smellingeloon en Tjibbe Brinkman van Acht Karspelen. Verder ook de fractievoorzitter Erik de Keurs van de VVD in de Steerten. En de SER, de Sociaal Economische Raad, die wil dat de gemeente een belangrijke rol spelen in het vinden van werk voor asielziekers. Maar die zullen dat net echt zitten.
7: Als je Rijksoverheid een nieuwe taak geeft aan gemeenten, dan horen daar patiënten bij. Nee, dat is hoe het normaal. Dat zal hier misschien weer wat spannend worden. Ik vind dat uitvoerbaar moet zijn. Dus dat je als gemeente ook zegt van, wij nemen die verantwoordelijkheid, wij gaan hiermee aan de slag. Want het zijn misschien ook wel je toekomstige eigen inwoners. Maar in zijn algemeenheid, als je als Rijk zegt, gemeente, je hebt hier een taak. Hè, en zover is het nog niet. Het is alleen maar een advies van de werkgevers en werknemers. Maar als je als Rijk zegt, we nemen dat advies over, ja, dan hoort er ook een patiënt erbij om het mogelijk te kunnen maken.
8: Piet Fortuyn, je bent nou wethouder in Smellingeloon. Denk je ook dat de gemeente dit erbij doen kan?
9: Nou, dat wordt ook wel kritisch. De Geertbuze over echt al honderden mensen. Dan hebben we het, Oekraïners en het AZC, dan hebben we het zo over echt honderden. Maar ik vind wel dat het wel moet. Wij dachten dat natuurlijk voor een deel al in de participatiewet. Maar ik kan heel grote ondernemers wel. Dus dat was die geerwerking. Maar ik ben het wel eens, als er een nieuwe taak bij krijgt, dan maakt er ik de centen bij. Maar dat ontslaat hij net van de verantwoordelijkheid om te gaan met het bedrijfsleven al vast maar te zien van wat kennen we. Maar het is een advies van de SER. En ik hoop dat het kabinet er ik wat mee doet. Zafir is nog net, maar ik denk dat we er een probleem mee helpen.
8: En dan nog naar Acht Karspelen. Zullen ze daar ambtenaars hebben om dit mogelijk te maken zien, heer Brinkman?
10: Nee, we zitten al heel krap. En ik vind ook, de net alleen met werkziekje, maar ons bijstand gaat natuurlijk ook omhoog. Want de cijfers liggen er net omdat een soort mensen ook, omdat het systeem nog werkt, die binnen langdurig komen in de bijstand. We hadden cijfers hebben gezien en dat hing het direct vanaf welke bevolkingsgroep maar door, dus uit welk land komen ze. En sommigen kunnen eigenlijk gewoon net mij komen, maar ook de taal, soms die installaties van nee, burgers, dat ze gewoon naar de taal net kennen. Hoe licht gaat dat al je? Ik vind die Acht Karspelen zitten druk er wel volledig op mij en de Oekraïne opvang en de statushouders die we elke jaar hier een kwotum krijgen vanuit de provincie. En daar is zoveel ambtelijke capaciteit om dat al je te begeleiden en in die maatschappij in te krijgen. En dan krijg je er wel een taak bij. Ja, we kunnen het gemeentehuis aanhandelen uitbreiden. Dus ja, ik ga er wel echt nooit over. Het is gewoon een industrie op mezelf haast worden.
8: Ja, hoe is het met die asielziekers op het gemeentehuis aan de slag om haarzelf aan de slag te krijgen?
10: Ja, ik kan er echt gewoon werken, dus dat kan iedereen. Maar nee, maar het houdt net op wat er van ons vregen wordt als lids roerheid. En we gaan niks te zeggen. Het is elk jaar die krijgt een papierke. Dit is het aantal dat we opvangen moeten. Als we dat net doen, dan hebben we wat in treden, hebben we straf en alles. Nou, dan hebben we de spreidingswet. Dan is het van, om net mij doen, dan dit. Dat we constant, we als leger roerheid, we dwongen om dat te doen. Maar wie ben maar een lidse gemeente. Echt met draagkracht en alles. Dus ja, dan denk ik van, je kan alles wel zeggen. Maar het moet ook het vier bewijzen. Alleen maar een poorde geld komt er net. De meeste moet er echt wijzen.
8: Ja, dus je bent op mezelf wel voor het idee. Maar zeker. Je zegt, ik nog wel problemen in.
10: Ja, het is net altijd mijn geld op te lossen.
1: De media van de morgen.
0: Ik zal dat Tjalk, die vreeg het met de koffieplaat bloot. En zei hier onvregen, why don't you get a job? En de vorige reportage zit dat Guido asielziekers ontwerkt. Ik denk, ik was nog even draaien, maar dan beklaam je dat die twee niks met korte meisjes hebben.
5: Nee, het is een mooi berichtje, maar zijn niks met korte meisjes.
0: Nee, fake, door de media.
5: Ja, nou ja, Urbaan praat. Meer dan 120 Nederlanders die binnen oude 4-4 in Kroatië oorholden of verdenking van mensensmokkel. Op zoek naar snel geld gingen ze in op oproepen om illegale migranten te vervieren. En alleen nog dit jaar al binnen meer dan 46 Nederlanders oorholden. Dat bleek uit onderzoek van RTL Nijs. Die bij het ministerie neemt die aantal schokkend. En de Nederlanders die krijgen in de praktijk ontstrijden cel in Kroatische veensnissen. En die zitten intussen vol met mensensmokkelers. Die het vaak om jonge meesken. Ze nemen het voorbeeld van een 23-jarige jongen. En die kregen zo'n 1000 euro ombien om migranten te vervieren in Kroatië. En dat gaat al je via Snapchat, via advertenties op Snapchat.
0: Oh.
5: Dus via sociale media. Dus dat is wel heel bijzonder. Nou, dit is Jonathan, maar dat is net zijn echte naam. Die hopen dus dat hij mij dat geld uit de schulden komen zoeken. Maar ja, hij is alleen nog maar jipper in de problemen komen. Dus, opmerkelijk dus dat dan de sociale media daarvoor broekt worden. En dan is in de gemeente Goeree over Vlakke al zo manlang is wat gemor, zeggen ze daar. Hoe het echt peren die 60 jaar trouw binnen in Sintje zet worden. Want burgemeester Ada Grotenboer Dubbelman die is eindelijk hier opgehouden om die echtperen om daar even langs te gaan.
0: Die vond het mooi geweest.
5: De gemeente die dogen dat, hè? Die stuurde de burgemeester dat die net ken een wethouder. En zij zei van, ik stuur een felicitatiekaart.
0: Ja.
5: Ik stuur een kaartje. Nou, de gemeente die zei, nee, maar dat is net genoeg.
0: Ja, maar het is natuurlijk het werkje. Je komt mijn koffie drinken en dan ben je wel aan de bak. En,
5: ja, altijd weer aan de bak.
0: Vreselijk.
5: Het is voor die meisjes natuurlijk wel een hechtepunt.
0: Ja.
5: En dan ben ik, meestal die zeggen, nee, ik hoef geen drukte van de gemeente, ik hoef dat net. Maar dan ben ik een heel soort mensen die vinden dat juist heel mooi. Maar de burgemeester, die zei dus, ja, bij die volle agenda's, is er eigenlijk geen tijd meer om langs te gaan bij die diamanten echtperen. Mensen worden in de toekomst steeds ouder en er blijft er helemaal geen tijd meer over voor andere dingen, zei de burgemeester.
0: Nou.
5: En ja, ze vreef dus gemeenteraadsleden, dus niet eens wethouders, maar gemeenteraadsleden om haar taak over te nemen. En naar je coalitie het dus een vaststel inzinnen. En de raadsleden die ben nou al negatief. Het wordt over de schutting gegooid, zeiden ze. Dus bij name een SGP-raadslid Erwin Guit, die had geen goed woord verroer voor het plan. Ik mag toch hopen dat dit college een paar uurtjes vrijmaakt om deze mensen te bezoeken die onze samenleving hebben opgebouwd. Ja, het argument dat het college in tiert hersoeën is net uit jeugd. Als je de huwelijksbezoeken goed verdeelt, dan lijkt mij dat geen probleem.
0: Nou. Dit wat toch op te lezen.
5: Dit wat toch op te lossen geweest, toch?
0: Ja. Mooi alle problemen in de wereld.
5: Nou.
0: Goed. Fijke, dank u wel. En dan die plaat maar draaien, hè? Die Tjalk Jonvregen.
5: Ja, lekker.
0: Ja.
5: Wekker weer.

0: The Offspring, wie dat mij, Why Don't You Get a Job? En dat die plaat, die onverlegen Oscoff-plaat, toch Chalkje.
1: Alles wat er speelt, Omroep Friesland.
0: En dan houden we het van oren muziek van Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Tenminste, hè?

0: Teddy Swims.
1: En Mr. Know-it-all.
2: Omroep Friesland.
3: Friesland van de Moor.
0: Patiënten van het Friesisch MC in Ljouwt die konden juist er urenlang haar digitale portaal net inzien. Er was een probleem met de beveiliging van de IT-systeem. Het ziekenhuis had daarom een aantal digitale systeem tijdelijk uitzet. En dan praat ik verder over met Erik Kofman van het Friesisch MC. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Wat wie er eigenlijk onder hoorn precies? Het er gevaar was voor het uitlekken van gegevens bij leaks?
4: Nee, dat werd ze sowieso net. En was het eigenlijk zelf voorstellen dat we eigenlijk eind vorige weken terug mannelijke cybersecurity organisaties informeerd binnen over een verheugd risico op misbruik en van bepaalde IT-apparatuur dat eigenlijk tot heel veel bedrogen in Nederland gebruikt werd. Ja, en dat is voor u de reden dat wij uit voorzorg eigenlijk enkele digitale voorzieningen uitschakelen hebben. En werd toch mensen dus inderdaad in hun patiëntendossier net weer inloggen kon. Maar er was absoluut geen sprake van een storing. En dat wil ik wel even benadrukken. Het was wel echt een bewuste maatregel eigenlijk om uw systemen en de gegevens te beschermen.
0: Ja, dus er is een lek bekend worden, of tenminste een kwetsbaarheid bekend worden in de systemen. En uit voorzorg, om voor te komen dat mensen de misbruik van meidje, hij mag ook zijn van, nou, dan tiel ik maar even de stekker eruit, om het maar even zo te zeggen, omdat het weer veilig is.
4: Ja, dat is eigenlijk precies wat het is. Hè. Dus risico's eigenlijk gewoon vroegtijdig signaleren en eigenlijk leak handelen en net afwachten. Om dan inderdaad gewoon heel bewust te kiezen voor die veiligheid van die patiënt en mijwerkgegevens en de continuïteit van zorg.
0: Hoe gaat dat bij jou ook achter de schermen? Want ik kan me voorstellen dat Adsox bad. We zitten in een tijd waarbij het lekken van data, van hacks, dat toch regelmatig voorbij komt. Dus als je dan als ziekenhuis communiceren dat er iets onderhoorn is, wat in het geval zo slim nog net wie. Hoe werd erop reageerd?
4: Ja, dat is een volle goede vraag. Dat merken wij ook wel gauw. Hè. Als er zoiets gebeurt, dan is het altijd wel wat ziek en de wudden in de communicatie. Omdat mensen vaak niet denken, nou, storing, hack. Ja, en dat wie in dit geval net aan de hoorn. Dus dan is het wel gewoon, we scalen wel op. Hè. Dus we hebben wel een crisisteam actief achter de schermen. Die het maar snel krijgt het werkje. Om dit weer voor elkaar te krijgen. Zodat alles gewoon weer snel werkt. Maar ja, het is wel, we leven wel in een wereld waarin dit soort dingen gewoon steeds kwetsbaarder worden. En dat zou wijken. Daarom zie ik van net alleen reageren als er wat gebeurt, maar vooral tierig handelen om te voorkomen dat er wat gebeurt.
0: Ja, ja, en dus constant utilisme blowen, want die had er natuurlijk ook bij dan.
4: Ja, dat vinden wij ook heel wichtig. Vanuit BN gewoon communiceren. Daarmee vangst ik automatisch wel de wien vanuit media. Dan krijg je de nodige vragen. Dan is vrij zichtbaar als ziekenhuis. Maar ja, we kiezen er wel heel bewust voor. Omdat we wel, wij vinden het wel echt onze plicht om mensen gewoon goed mee te nemen in wat er speelt. En soms kerst dat net wat achter de punten en komma's sissen. Maar wij vinden het wel wichtig om daar gewoon iedereen in mee te nemen. Want ja, mensen kennen simpelweg ik net in hun dossier. En dat is wel heel lastig. Ik al wie het weekend, hè, want dan is het natuurlijk krek wat oors. Maar ja, mensen kennen het in, hebben vragen, dan moet die wel beantwoorden worden.
0: Ja, Heemek als uiteindelijke deadline of stip aan de horizon, hoe je het maar nemen wollen. Maar hier in het voorbetal van, we willen eigenlijk worden dat altijd week uit ijs, stop maar je dat de boel dan weer hier mis?
4: Ja, dat hopen we natuurlijk wel. En dit spelen al vanuit Vrede Jong. En dat het duurde tot Just de Jong Jochen Oeren. Dus dat wie wel eigenlijk qua timing. Ja, het is wie ongelukkig, maar qua timing richting deze week kwam het wel heel mooi uit. Alleen nog, wij wisten dat ik pas in de ring van Juste dat mogelijk een beetje die kant op ging zoeken. En dat is voor u natuurlijk voor deze week wel heel mooi. Want dan kan alles gewoon weer normaal draaien. En dan ben je geen probleem meer. Iedereen kan gewoon in het patiëntdossier zijn uitspraken en uitslagen zien. En dat is gewoon hartstikke belangrijk.
0: Dus van waar je een afspraak had bij het Friesisch MC of letter deze week, die ging gewoon op gebroekmaatje van alle systemen en liek als dat oorzaak zei is.
4: Absoluut. Mooi. Alles werkt weg.
0: Tegen dank van de taalochting over het Friesisch MC. De IT-systemen die binnen daar weer up and running. Erik Kofman van het Friesisch MC die vertelde de roer. Dank u wel.
4: Yes.
2: 9 4 oktober, live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends, in harmonie. Na een verbouwing van 4 mannen in de theater in Ljouwert en Rieten. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder oren De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. 9 4 oktober, bij Omroep Friesland op web, app en televisie van kwartier uur 8 na.
5: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
6: Hey Raymond!
7: Je
3: Draag bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Hey, Remon!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
0: Het is Jelwachten. Diet van het Nijs. Fijke, goeiemorgen.
12: Een goeiemorgen. De problemen met de beveiliging van de IT-systeem van Friesius MC in Ljouw zijn voorbij. Vanwege die problemen heeft het ziekenhuis gewoon het digitale systeem uitzet. De terugkomende patiënten een skoft lang hadden digitale portaal net inzien. Met hulp van een expertisecentrum is een update terugviert wanneer het systeem met zo'n justjoen werd doggen. Patiënten van het Jere Vinjan en Omkrieten die het gebruikmaatje van het portaal Mijn Jonge Schans konden jeder alweer in het systeem komen. Het ziekenhuis zei mij klam dat ze net hackt binnen. Het ziekenhuis neemt Breda, Tilburg en Waalwijk hier te krijgen mij hetzelfde beveiligingsprobleem. Op het Reerklif is dit weekend betocht dat de Friezen in het jaar 1344 een Hollands invasieleger verjoegen. Het gaat om een jubileumeditie van de betinking. De stichting Slag bij Waas bestiert 75 jaar. Op de betinking komen een paar honderd mensen aan. Daar zijn ook gasten uit Eerst-Friesland in Duitsland en West-Friesland in Noord-Holland. Een van de gasten uit West-Friesland laat uit waarom er graag naar die betinking komt.
13: De herkomst, het weeromzien met kunnen en freunen. En de gezelligheid alom en de aandacht voor het eigene.
12: Het is op zichzelf een goed idee van de sociaal-economische rie om asielziekers jeder als nou ontwerp te helpen. Maar als dat in de praktijk ik slag is heel, daar ben gemeenten tegen sceptisch hoe. Dat die eerste blikken in het Nijsforum van Bureau de Vries. De SER wil dat gemeenten een belangrijke rol krijgen bij het vinden van werk voor asielziekers. Maar wethouder Tjebbe Brinkman van de gemeente Akkasperen vindt dat gemeenten daarmee oefregen worden.
14: Wie ben maar een lidse gemeente, echt met draagkracht en alles. Dus ja, dan denk ik van je kan alles wel zezen. Maar het moet ook uit vier bewijzen. En alleen mijn poedeeld komt er net. De meesten moet rijk bewijzen.
12: De eigenaars van bowlingcentrum De Grote Keizer in Ljouwert, de Vliene Wieken, bij een grote brand van Lengie, is dankbaar voor de stiepen die ze krijgen. Dat schreeuwt de familie op haar Facebook-side. Na haast 18 jaar is er in hier geen bowlingcentrum meer schreeuwen ze. Ze hebben daarom ik tijd nodig om dit alle keer te verwerken. Dochs eindig je ze het bericht met de woorden tot snel weerziens. Nou, dat soepetje, dat ze er een herstart van meisje
0: maken. Ja, dat klinkt toch redelijk.
12: Ja.
0: Fijke, dank u wel.
15: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsenien?
16: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums.
17: Bouw of metaalproject?
18: Staal Digitaal.
17: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
5: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
19: Hoe kom ik je waai?
5: Of in die tij wekker had.
20: Hoe kom ik aan het werk?
5: Vragen die toet in toekomst keer.
21: Waar kan ik veel over werk leren?
5: Vragen die praktisch binnen.
22: Hoe vind ik personeel?
5: En vragen des alle dagen mij omrinst.
23: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
5: Wat die vraag ik is,
19: Werkcentrum Friesland, Burk het Vadij.
20: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
22: Friesland van de Moor.
23: Erit Science.
24: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
0: Het is 4 minuten over 7:30. Tijd voor het Waanberucht met Jetske Wiebenga. Goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Hoe binnen we deze nije dag en nije week? Hoe ben we die uiteindzetten?
1: Ja, ik zit dus nou even naar boeten te zien. Als je naar het eerste tasje dan zie je, nou ja, in elk geval je in het veen is dat heel goed te zien. Er zijn al je kleuren te zien. En ik zie op hicht dat toch ik wel een heel soort onstabiele bewolking. Hele lietse plukjes bewolking. Hier en daar ik al een beetje mooi beskind willen trouwen. De zinnen. Ja, het smiet een heel mooi schouwspul op. Er zijn heel soort kleuren te zien. Het van ze krijgt nog even een beetje rozig. En nu wordt het wat gierig. En ja, de bewolking die is dan weer wat donkerder van kleur. Nou ja, in elk geval, als ik nou boet nu steen hier maar een wiets uitzicht, dan hier ik nog volle misschien ken. Wat tot onbelangrijk ben ik nou jaloers op die mensen die die mogelijkheid vol hebben. Het is een hele kalme uiteenzetting. We hebben in het westelijke part van de provincie, ik wil te krijgen gaan maar een beetje diezen. Ik zeg het nou ik wil, als ik naar boeten zeg, het liek het een beetje skiën, dus het is wat vochtig. En de temperatuur, ja, die ben ik echt wel te heeg voor het iets van hier. Maar ik zeg ze dat de minimumtemperaturen in het westelijke part van de provincie, dat ben eigenlijk de temperaturen die het oedijs normaal binnen voor de tijd van het jaar. Nou, ik zet even nu daar in mijn skielge, daar ben je de leegste temperatuur van de Waadeiland, maar 16,1 graad, dwaai om 15,6, de pijn die ziet op 15, roen, grauw 15,3, laaksem daar, zandje 1,2, de minimumtemperatuur. En voor zelfs de leegste temperaturen werd in het eerstelijke part Frieske Pjeln, die schroeft 12,3 als leegste meten temperatuur en Bakkeveen 11,2. Nou, vierde van de morgen. Dan hebben we echt een mix van wolken en zinnen. Het is ik wikselend beroen. Daarmee zeg ik eigenlijk dat we op verschillende niveaus te krijgen hebben met bewolking. Maar het meeste dat zit nog vrij heeg. En dus koot toch ik al hier en daar een licht buikenoer. Verwacht ik een lichte drip Rijnwetter zal dat opsmieten. Het stelt al net een heel soort voor. Dat is eigenlijk een beetje het waarbeeld van Joert. Van een beetje zullen we daar toch wel wat meer bewolking bij hebben. Ook dan is een spotje Rijnwetter mogelijk. Maar zal het dan op de meeste plakken nog droeg wezen. Nou, vanmorgen hebben we nog een wind uit het zuiden, waar die zwak ontmatig is. En ja, die lit de temperatuur dan ik wel weer aardig vlot oprinnen. 18,20 graden. We zitten nog echt in die warme luchtsoort. Maar van een beetje, ja, dan komt de wind toch echt wel wat meer uit het westen, noord en noordwesten. En die zal uiteindelijk jong en vannacht heel in het noordeersten uitkomen. Maar dan zitten we dus wel wat in een koelere luchtsoort. Eerst tijdelijk, moet ik erbij zissen. Van een beetje is het dan in terugsnijd een graad als zandje, maar als het dan al even wat wie het oorslaagt, dan zakken die temperatuur wel. Nou, jong, dan hebben we eigenlijk het meeste Rijnwetter. En vannacht worden dat ik wat meer buien. En dan zou er ik nog wel eens even een klap tongen bij zitten kennen. Dus ik ken wel zeggen dat bename jong en vannacht, dat we dan nog wel wat millimeters verwachtje kennen. Daarbij helpt de wien, de nat eerstelijke wien die er dan al stiert, die helpt wat meer om met die buien. En is in terugsneedmatig gewoon vrij krachtig. Ja, en mij die Rijnwetter en een heel soort bewolking vannacht, zal de temperatuur in alle gedachten ik net onder die 14 graden uitkomen.
0: En over een mooie show, hoe lukt dat dan?
1: Ja, nou dan zitten we eigenlijk een beetje aan de achterkant van dat front. Dat front dat leidt nou eigenlijk nog zuidwestelijk, noordeerstelijk oriënteerd. Een beetje skeef oer Uslaan heen. Maar die kantelt eigenlijk vannacht wat en dan loopt er naar het noorden tafut. En dan hebben we het hege drukke biert noordelijk van Uslissen. En dat betekent dus dat we morgen een eerstelijke en zuideerstelijke streaming hebben. Nou, die vier gelijk weer wat warmere en droegere lucht us kant op. En dat merken we eigenlijk gelijk al in de rin van de dij, moet ik zeggen. Het eerste part van de dij nog wel aardig voor wat bewolking. Ik smiet ik nog een drip Rijnwetter heel in de betierde man die het in het noorden al net heel uit. Maar oedijs is het oerel droeg en krijgen we eigenlijk heel iets meer rondte voor de zinnen. En maar die eerste van zuideestelijke streming, dan wordt het zo'n 22 rond 24 graden. Dus dan is het lokaal alweer simmersk warm, Erit.
0: Dat klinkt toch best ongenaam. En ja. Houden we dat ik wat vol?
1: Nou, wensje, die wordt er nog een vers plakt. Dan hebben we ook een zuidoostelijke streming en dezelfde temperatuur. We zitten dan precies tussen een lege drukgebied dat westelijk van ons leidt en een hege drukgebied wat noordoostelijk van ons leidt. En daarmee wordt eigenlijk nog warmere en droegere lucht dus kant op. Ja, pompt als het ware vanuit het zuiden van Europa. Nou, daar profiteren we dan maar even van. Maar ik dan dus diezelfde temperaturen en hoe dij is droeg. Ja, hoe verder op de dij, zullen we toch ik vanuit het westen dus dat lege drukgebied dichterbij komen. En dan hebben we daar in de nacht en op tongetje hebben we daar een steuring van te pakken. Tongetje toch wel echt een compleet orendij. Geregeld buien en dan 20 en 21 graden. En dan op vreed dan komen we alweer onder een nijhege drukgebied te lanen. Betjutten alweer kalme omstandigheden. Uit het zuidwesten wij matig ons zwak ontmatig moet ik erbij zeggen. Het liket hoe dijs droeg te bloeien. En dan een prima temperatuur voor het tijd van het team en yoghurtje rond 20 graden. Ja, dus joert en moorn. Nou ja, en wensje hebben we echt nog wel een beetje simmerske tafereel. En daarna dan kroept de temperatuur naar normaal voor de tijd van het dier. En komt de zinnen er wel wat vaker bij.
0: Even geniet je dus van dat zinsje.
1: Ja.
0: Ja. Jitke, dank u wel.
1: Hey, een mooie dijfje er.

0: De Grut Lankhebber Blues van Highway 54.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Ja, en dan is het alweer haast kwartier voor achten. En we zullen het hebben over de zinnekening. Waar kan ik parkeren? Is er een garderobe? Haast ik een pauze? Een joentje naar het theater, dat komt nog volgens mij wat uitdagings en vragen. Maar voor mensen die het net goed zin of jaren kennen, komt een theaterjoen mij heel wat uitdagings. En om haar een team te komen, met dit weekend in Dokkum een speciale voorstelling voor haar organiseren van het stuk De Zonnekoning. De collega's van RTV NOF beginnen bij de voorstelling Del om rustig zin hoe het zo snel werkt. En ze praten mij onder oren Greta Dijkstra van de organisatie.
3: We zien je voor de Bonifatiuskapel. Samantien zal de Zonnekoning beginnen. Maar een speciale editie deze keer.
4: Ja, dit is een matinee-voorstelling en helemaal toegankelijk. Dus inclusief voor iedereen.
3: Ja, ja, want je bent mensen die zoggen slecht of net en jaren slecht of net.
4: Ja.
3: Wat is jouw rol daarin best?
4: Samen vragen in de werkgroep voor de inclusiviteit. Om mij te denken over hoe kunnen we dat toegankelijk maken. Ik heb zelf ervaring met het organiseren van evenementen. Ook. Dus ja, daar hebben we maar snel over praat en dingen. En ja, we hadden dus nu een gebarentalk, ringleiding, schrijftalk. En de stichting komt het zien die de audiodescriptie verzwaart.
3: Ja, dus echt iedereen kan het nou ja, op zijn eigen manier bezin.
4: Ja.
3: Hoe mooi is dat?
4: Ja, dat is fantastisch en geweldig. Dit is een stukje cultuur en je wil wel dat iedereen mooi doet. Dus ik heb terug wat je haar heen, mooie cultuur beleven. En ja, voor sommige mensen betekent dat gewoon dat er iets extra's komen met als hulpmiddelen en toegankelijkheid. Dus we hopen dat een groot succes wordt.
3: Ja, want jou bent zelf de ervaringsdeskundige. Wat ja. Maakt het jou de ervaringsdeskundige?
4: Nou, ik ben slechtziend en slechthorend. Dus ja.
3: Dus dat maakt het wel dat je goed mij denk ik kennen in wat voor onpassingen er eventueel die in willen maken.
4: Ja, en het scheelt natuurlijk dat ik had ik wel vaker mooi tocht ha gewoon evenementen en de inkomsten. Dus ik wist wel wat de paardjes winnen om iets te organiseren. Ja.
3: En had je er zin in?
4: Ik had er heel veel zin in. Ja, hartstikke leuk. Ja, ja.
5: Ik ben blindentolk, dus ik ga aan de blinden vertellen wat er op het toneel allemaal gebeurt. Dus alles wat daar gebeurt ga ik vertellen, zodat iemand die niet kan zien of een klein beetje kan zien, net zo kan genieten van deze voorstelling als de mensen die het wel kunnen zien.
3: En hoe gaat het in zijn werk?
5: Dat is eigenlijk vrij eenvoudig. Ik zit hier in een hokje met een microfoon en een zender. En al die blinden en slechtzienden hebben een koptelefoon op en een ontvanger. Dus alles wat ik zeg, kunnen zij horen. En de rest van het publiek, ja, die hoort mij niet.
3: Nee. En wat maakt dat werk nou zo leuk?
5: Oh, ik mag zoveel theater zien. Ik vind, theater is het mooiste wat er is. Echt, dat is echt, dat is mijn hart. Theater is gewoon prachtig. En dan denk ik, daar moet iedereen van kunnen genieten, toch? Ook mensen die het niet zo goed kunnen zien. Waarom zouden die niet van theater mogen genieten? Dus ik faciliteer dat. Hoe mooi is dat? Ik heb gewoon de mooiste baan van de hele wereld. Gewoon heerlijk. En het is ook heel gezellig. Ik ken ook heel veel blinden nu ineens. En dan komen we van tevoren ook al, een uurtje van tevoren ongeveer, komen we met z'n allen hier. En dan laten de acteurs even hun stem horen. Ze mogen wat requisieten voelen. Ze mogen kleding voelen. We mogen even over het toneel lopen. Zodat ze een beeld hebben van, nou oké, zo ziet het decor eruit. Nou, en als de voorstelling dan gaat beginnen, gaan ze zitten ergens in het publiek waar ze zelf willen. Ze krijgen een koptelefoon op. En ze luisteren naar mij. En uiteraard naar de zang en de tekst van de acteurs.

0: Kim Wilde. En You Keep Me Hanging On. Fijke, er bad wat op de Friske Dieken.
1: Ja, er bad genoeg op de Friske Dieken. En ik krijg de boete, maar de het Friske verkeer het er. Ik wil wat mij te krijgen. Ik begin even met de A6 tussen Lemmer en Bont. Er zit 8 kilometer file. 3 minuten extra reistijd. Dan de A7, de oude Friske Pjel naar industriegebied Westpoort, bij Grains. 9 kilometer file. Jeluren langer onderwijs. En de oren kant uit van tussen Beesterswerg en Tjalbert. Er zit 6 kilometer file. Haast 20 minuten. Een extra reistijd. Dan gaan we naar de A32. Daar is tussen Wolvegeer en Jereveen Zuid 4 kilometer file. 6 minuten extra reistijd en de andere kant uit. Jereveen Centrum ter Itzert. Daar zit 4 kilometer file en 3 minuten extra reistijd.
2: Omroep Friesland.
3: Friesland van de Moor.
0: In Friesland hadden een schatting meer dan 44.064 plussers een verhegen risico om te vallen. En daarom we deze week extra omteken vregen voor valpreventie. Met de Nationale Valpreventie Week we de ouderen bewust maken van de risico's. Aan de telefoon Rosanne van der Veen, expert valpreventie. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Het zijn er nogal wat ongevallen dus op de spoedeisende hulp. En ik zei dus al, meer dan 45.000 65-plussers die een verhoogd risico hebben om te vallen. Is dat een verhoogde kans? Is dat veel eigenlijk?
4: Ja, dat is best veel. Hè? Het komt neer op 3 op de 10 Friezen van 65 jaar en ouder die jaarlijks op de spoedeisende hulp terechtkomen. En we verwachten daarnaast dat in Friesland dit jaar zo'n 1965-plussers in het ziekenhuis zullen belanden na een val. Op landelijk niveau zie je dat ook elke 4 minuten is, een 65-plusser op de spoedeisende hulp. En in 78% van die gevallen is ook echt sprake van ernstig letsel.
0: En de valpreventieweek, die is er dan om te voorkomen dat het al zo oploopt. Of tenminste om mensen meer bewust van te maken dat ze misschien een verhoogd risico hebben. Hoe moet ik dat voor me zien? Wat kunnen jullie precies doen om mensen te helpen eigenlijk? Om te voorkomen dat het zover komt?
4: Nou, de belangrijkste eerste stap is te weten dat je een verhoogd valrisico hebt. Tijdens deze week, de week van de valpreventie, roepen we daarom ook 65-plussers op om het eigen valrisico te testen. Dat kan via www.testjevalrisico.nl. En daarnaast worden er ook door het gehele land allerlei activiteiten georganiseerd. Zo trekt de Ik Sta Sterk Brigade door het land. Daar kunnen 65-plussers samen met hun naasten een simpele balanstest doen en ontdekken hoe stevig ze op hun benen staan en krijgen ze ook tips en adviezen. En het is heel belangrijk om met je spierkracht en je balans aan de slag te gaan. Dus oefeningen te doen om je spierkracht en balans te versterken. Dat kan bijvoorbeeld door een valpreventiecursus te volgen, die de gemeente ook aanbiedt. En je kan ook wel heel simpel dingen ook thuis doen. Hè? Kijk bijvoorbeeld naar eventuele risicofactoren in je huis. Liggen er losliggende kleedjes of liggen er losliggende snoeren? Haal die dan weg. Zorg dat er niet te veel spullen op de trap liggen. Maar ook gezond eten met voldoende eiwitten en vitamine D. Zodat je botten stevig en je gewrichten soepel blijven en je spierkracht op peil zijn. Heel belangrijk.
0: Het lijkt me ergens mentaal ook wel een beetje een omslagpunt of zo. We hebben het over 65-plussers. Ik ken 65-plussers die voelen zich nog heel erg jong en die willen er vooral niet aan dat ze bepaalde maatregels moeten nemen en zo. Dus is dat ook iets waar jullie tegenaan lopen? Dat mensen soms wel echt eventjes de knop om moeten zetten?
4: Ja, zeker. En dat is natuurlijk ook heel begrijpelijk. Vooral de jongere 65-plussers, die voelen zich vaak nog heel fit en actief. En zijn ook nog vaak helemaal niet bezig met valpreventie. Maar toch kan ook deze groep al te maken krijgen met beginnende gezondheidsproblemen. Die ook kunnen leiden tot verminderde spierkracht of evenwicht. We zien ook in de landelijke cijfers dat juist de toename in het ernstige letsel na een valongeval in deze jonge categorie het sterkst stijgt. En dat komt denk ik ook omdat ze er inderdaad ook nog niet zoveel mee bezig zijn. Niet zo bezig met spierkrachtbalans en voeding. En denken dat ze bijvoorbeeld ook toch altijd wel makkelijk over die trap kunnen stappen of nog kunnen klussen op hoogte bijvoorbeeld. En daarom roepen we ook juist deze jonge 65-plussers op deze week om eens te kijken naar je valrisico.
0: Nou, altijd goed om daar bewust van te zijn. En om daar vroegtijdig dus mee bezig te gaan. Om te voorkomen dat dat tot iets ernstigs leidt.
4: Ja, zeker.
0: Want daar is deze week natuurlijk voor. Hartelijk dank voor de toelichting, Rozan van de Veen, over de Valpreventieweek dus. Hartelijk dank.
4: Graag gedaan. Fijne dag.
2: De media van de morgen.
0: Fijke. Het Nijs Uttoren Media.
1: Ja, werkende als rijke belast. Dat staat voor op de Telegraaf met grote letters. Toptarief geldt straks ook voor 1,5 keer modaal. Toptarief in de inkomstenbelasting is al lang niet meer alleen nog voor rijke Nederlanders. Intussen betaal je 1,4 miljoen belastingplichtigen het heetste tarief van 49,5%. Over 3 à 2 jaar vallen ook hoofdagenten, docenten en gespecialiseerde verpleegkundigen met 1,5 keer modaal in de hoogste schijf. En dat staat nevens de kranten vol slijnheks op de belofte dat werken dat moet leren. En er is dus ook een hoogleraar die daar wel wat van vindt. Ze zeggen dat meer werken moet lonen, maar door die hoge belastingdruk is dat niet zo. En dat zei emeritus hoogleraar Flip de Kam. Dus we moeten het met je allen opbrengen. Maar maar hield hij meer meesken dus.
0: Ja.
1: Kist ik zeggen, het riek zou misschien ik even bezuinigen kennen. Maar ja, daar is geen sprake van, want we hebben natuurlijk een minderheidscoalitie en die met cadeautjes uitdelen om mensen tevreden te houden en om partijen onharden te bieden. Dus ja, het mag toch ergens bij komen. Dan even zien, heb ik hier het NRC nog formulezen. Huursoldaat in Oekraïne. Via sociale media worden Colombiaan recruteerd, mag ik zeggen. Terug Oekraïne, net terug de Russen. Ze vlucht je tegen de Russen. En die hierlingen, de Colombiaanse hierlingen, die binnen heel gewild. Want zijn natuurlijk jarenlang heeft de derde oorlog geen drugs gehad. En toen ben een heel soort Colombiaan die binnen opleerden om met wapens omgingen te kennen. En dat ze dus dan in milities het opnemen konden tegen die drugsbaron. En ze kennen dus goed met wapens omgingen. En dan wist gewild in bepaalde kring. En ze verdienen je dus zo volle. Daar verdienen ze per maand wat ze in Colombia nog niet in een half jaar verdienen.
0: Oh.
1: Dus er ben heel veel meer Colombiaan die dus als hier.

0: tips van de Omrop.
1: Schrijf die nooit. omropfriesland.nl/nijsbrief.
2: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's. Is de voor Elsen hier.
3: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
4: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
5: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.
8: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen, ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
7: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, in het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen, dan wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En naast in Friesland van de Morgen, dat door speciale Red Bad tattoos bij het Fries Museum. Ja, wat dat kijkt, dat eerst haast niet voorbij komt. En de eerste komt er gewoon. De

0: in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons Heiteloon. Nu in de winkel.
1: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd veroordeelt, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
2: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
3: Tromeesje mij in beëinding.
4: Maar gewoon CA Plus, een certificering, hè?
2: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
5: Friezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
6: Easy zitpunten.

0: Bel, dan zit hij al goed.
1: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
2: Een telefoon met een snoer. Ja, die gaan weg.
1: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
0: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzal nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl. Dan zit hij al goed.
1: Friesland van de Moorn.
3: Mai Erik zei

0: Trucken eens kijk. Die hebben een record op de naam steen. Tenminste, volgens mij is het een record. Die hebben een songtitel. En dat, ja? dat is in elk geval een van de langsten die er is.
1: Oh jee, nou, ben benijd.
0: Zou je niet tegenstaande de recente gebeurtenissen toch nog een verblijf op Amoreus gebied in overweging willen nemen, alsjeblieft? En dat is dan een songtitel.
1: Oh, juist, jongen. Ja. Vrede worst dan best wel even waande.
0: Wat dat betreft is hart en ziel, met hart en ziel is kwaad.
1: Ja.
0: En die er is krikt.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: My Erit Science.
4: Ik zou eigenlijk in voor het pompen blijft mij de beamer in. Toch een beetje dat Friese symbolisme, maar een beetje naartoe, daar hoor ik ook wel van. Ja. Dus, ja.
0: Ja, het gaat door bijzondere tattoos. Meesten die zien dit weekend in de Riege voor speciale redbad-tattoos bij het Fries Museum. En meertalig is dit weekend bij de jubileum-editie van de betinking van de Slag bij Waas.
5: Dat is Plattdeutsch. Dat is een leuk koerspraak, moet ik zeggen.
0: Ja, precies. Dat zo kijkt ze. Feike, ja. Door de media, wat is erin te vinden?
1: Die mij wil tinken om die lange songtitel. Ja. Ja. Ja, op een eigen brandende powerbank in een vleentuig. Dit keer net van Camille Eurlings. En een jonkje van Tretje samen met flessen in voor zijn leraar Duits.
0: Goed als erbij zei dat het net van Camille Eurlings is.
1: Nee, precies. Ja.
3: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is niet voor het waarberucht in het kwaad met Jitske Wiebenga.
6: Een goeiemorgen. Nou ja, het is wikselend beroen met dus een glimp zinnen, maar soms ook een spat rein. De wien is zwak ontmatig en draait van zuid naar noord ont naar eerst. Je troch warmt het van de morgen nog op naar 18 ont 20 graden. Dan is het van een beetje een gratis zandje. Jong en vannacht buien, mogelijk met tonger, meer wien en dan een gratis vuftje. Morgen hoe dijs droeg waar, maar staarde gewoon meer om te verzinnen. En bij de matige eerste wien warmt het dan noffelijk op naar 22 ont 24 graden.
0: Wat sneunt Jon en Jout weer, die had misschien wel iets bijzonders, jongen. Een lange riegemeesing voor de ingang van het Fries Museum. Op dat tijdstip is dat best bijzonder, want gewoonwij is het museum dan al lang dicht. Maar bij de museumnacht wie er wat bijzonders organiseren. Meestal kon een speciale redbad-tattoo zetten zitten in het museum. En dat wie nogal populair.
7: Nou, ik zou hem voor een tattoo, Jout. Maar het is zo griezelig droog, ik dacht. Ik denk net dat ik aan de beurt kom, zeg maar.
8: Op wat voor een tattoo zult zetten?
7: Nou, een tattoo in het thema van de tentoonstelling hier, van Red Bad, volgens mij heet het. Ja, ik dacht dat is wel leuk, maar ja. Ik denk net dat het wat wordt, zeg maar.
8: Nee? Hoe zou net?
7: Ik weet net of het jonk is, maar er zijn zo volle mensen en nou ja.
8: en waarom die tattoo?
7: Nou, dat lijkt me wel mooi en het weer net duur.
8: Nee.
7: Dat is altijd goed.
8: En wat is er mooi, honk? Is dat een beetje omskrouwen?
7: Nou ja, als dat dus mooi vis, dan vist het mooi. Ik vond het een mooi design en ik dacht Friesland, ja, ik ben natuurlijk een Fries, dus dat maak ik her.
8: Ja. Wat wisten ze al van Redbad? Wisten ze überhaupt al iets over?
7: Ik weet er helemaal niks van. Nee, ik zag het op Facebook en ik dacht, jongen, dit maak ik her.
8: Nou, succes. Ik hoop dat het daartoe werkelijk iets wordt.
7: Ja, dank u wel.
9: We gaan eigenlijk een beetje lopende bandwerk te werken. Er zit iemand de formuliertjes in te vullen, iemand alle stenceltjes op te plakken. En dan hoef ik en mijn collega alleen nog maar de tattoos te zetten.
10: Yeah.
9: Dus zo kunnen we zoveel mogelijk mensen helpen. Mm-hmm. Hopelijk. Ja.
11: Verwachten jullie veel drukte?
9: De vorige keer was goed druk. Dus ik hoop dat het nu een beetje rustiger is. Maar ik zag al de rij buiten staan. Dus ik denk het niet. Ja, maar dat komt goed. Komt goed.
11: Levert dit ik volle stress van je op?
9: Een beetje zenuwachtig natuurlijk, dat hoort er ook wel bij, maar het komt wel goed.
11: Nou, ik vind het heel vet, dankjewel. Wat doe zo jij, Joet?
12: Ja, ik kom ik eigenlijk voor alle festiviteiten hier in het museum, maar ik hoop dat ik nog plak haar voor een tattoo. Want ze weer ik tattoos aan het zetten, dus ja, leuk.
11: Ja, want hoe snel wien ze vol?
12: Ja, ik weer om Jelwe Zon en toen zong er eigenlijk al denk ik wel 100 mensen van me. Dus ik ga wel even wachten en nu is het kwartier hoor, het weer al vol, maar ik hoop eigenlijk dat er nog een plekje oor is. Dus begin het Shen, bij wit.
11: Ja. Snap ik. Het zou leuk wezen.
12: Ja, zeker.
11: Want als je ze in een rij.
12: Ja, het is vol. Dus het protomeesken ben ik al bij Futron. En ik snap het ik. De hessen en de tattoo moet wel goed zetten. Daar is een 18 voor nodig. Maar ja, we wachten en we zullen het wel.
11: Ja, want welke was zo graag?
12: Ik zou eigenlijk in voor het pompen blijft mij de beermarine. Toch een beetje dat Friese symbolisme. Maar een beetje naartoe, daar hoor ik wel van. Ja. Dus, ja.
11: Want haast de tentoonstelling zelf ik als shoot?
12: Nee, dat nog net. Nee. En omdat de tattoos populair was, dacht ik van nou, ik rin eerst uit mogen naar boven. Dus ik ben een beetje wit naar adem. Maar...
11: Nou, ik hoop voor jou dat het echt nog lukt.
12: Dankjewel.
11: Yes. Wat heb je net gedaan?
13: Ik heb een tattoo gezet.
11: En waar?
13: In het Fries Museum.
11: Oké, en waar, ja, wat voor tattoo is het?
13: Het is een zwaardje met een pompenblad erop.
11: Oh.
10: als een Fries dingetje. Mm-hmm. En dat te maken heeft natuurlijk met de tentoonstelling Redbad.
11: Heb je de tentoonstelling zelf ook al gezien?
10: Nee, ik ga hem zo meteen kijken. Nice. En daar heb ik heel veel zin in.
11: Dus eerst de tattoo, dan de tentoonstelling.
10: Ja, ik kom toevallig als eerste naar binnen. Dus.
11: Ja, want jij was als eerste. Hoe lang heb je in de rij gestaan?
10: Hoe laat waren we hier? Bijna 2 uur. We waren toevallig gewoon in Leeuwarden, dus dachten we gaan gelijk door, zijn we in ieder geval op tijd.
11: Nou ja, je was eerste, dus het loont. En hoe pijnlijk was het? Viel het mee?
10: Hij viel hartstikke mee, echt waar.
0: Het drokte er dus bij het Fries Museum voor de Redbad Tattoo. Ik heb orenplakken drokte.
1: Jazeker, op daar zo met naam. Even zien, als je van Frieskapjel naar Grijnsland wollen, dan tussen Frieskapjel en industriegebied Westpoort 10 kilometer file, 23 minuten extra reistijd op de A-Zoan dus. En op diezelfde A-Zoan staat er tussen Drachten Centrum en de 10 Fjouwer kilometer file, 5 minuten extra reistijd. En op de A32 tussen Wolvegeer en Jereveen Zuid, 4 kilometer file en 6 minuten extra reistijd.
3: De media van de morgen.
1: Ja, meneer van Ian, naar het oor. Ja. Want er is ik verkeer in de loft. En dan gaat er wel eens wat mis. We hebben vrienden Wiekommers dat nice van die powerbank die in de brand vleeg. Die bleek dat hij van oud KLM-directeur Camille Eurlings wie. Er is nou op een nij een vliegtuig het een Nederlanding meidje maten. Een vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa. Wie onderwijs naar Lissabon. Maar het is in Lyon is het landen. Want daar wie dus ik een powerbank in de brand vlijn. Wie dus vanuit Frankfurt onderwijs naar de Portugese Haardstad doet het apparaat in de brandvleeg. Het personeel heeft het apparaat in een speciale kloers hem opburgen. Maar ja, ze zijn vanwege die veiligheid hebben Tomma Utwiekt naar het vliegveld van Lyon. En daar zijn passagiers naar hotels gebracht voor de overnachting. Dus en ze binnen Joert worden ze mij orenvlechten naar Lissabon gebracht. Het is net bekend wat de eigenaar van de powerbank met het apparaat dien hier voordat het in de brand vleeg. Want bij vlechten van KLM en ik, Lufthansa, is het net tast dien om powerbanks te broeken of op te laden. Ze mij wel mijn naam worden, maar dan had ze het apparaat in de cabine meenemen en bij hun horen. Ja, dus dat is wel bijzonder. Het is trouwens bij Transavia. Dat is een dochteronderneming van KLM. De mijn passagiers een powerbank bolbroeken. Oh. En ik opladen onder de vlecht. Hmm. Dus dat is wel weer bijzonder.
0: Ja.
1: Ja. Dan de 13-jarige Seth uit Emmen. Die is in Sintje Seth, na een mooie actie van hem. Die samelen flessen in voor zijn leraar Duits. Die zijn dochter verleert onder een ontstekingsziekte. Ja, en als dank mocht hij als FC Emmen-fan met de hele klasse onwezig wezen bij de wedstrijd zijn top as. Kreeg ik nog een roemleerding terug het stadion. En hij kreeg een award, wie die hadden, bij uw collega's van RTV Drenthe.
14: Zo.
15: Seth.
14: Ja?
15: Wij willen jou even wat geven. Je weet wie ik ben?
14: Ja, de burgemeester.
15: De burgemeester dan, ja. En jij hebt iets heel moois gedaan in de samenleving. Daar zijn we heel trots op.
16: Ja, Seth, hoe is het om zo in het zonnetje te worden gezet?
14: Heel mooi.
17: Samen met de spelers gaan Seth en Thijs het veld op voor de aftrap van de wedstrijd.
16: Maar wat maakt Emma nou zo'n mooie club?
14: Ja, zit gewoon in je hart.
1: Het zit gewoon in je hart. Ja, prachtig. Ja, wie goed doet, goed ontmoet, zitten ze dan. En prachtige actie voor zijn leraar dus. En dat zijn jonkje trouwens ook al weet waar de burgemeester is.
0: Want ja, dat is netjes.
1: Dat wil ik nog wel eens. Ja. FCM woont trouwens ik nog eens een keer met 1-0 van Topos. Dus dat maakt eindelijk de dij wel compleet er.
0: Nou, dat is toch mooi.
1: Ja, prachtig.
0: Ik zeg een apart berichtje in deze beruchte box.
1: Wat nou?
0: Nou, het is een berichtje dat is stuurt terug. Dus even zien waar dit. Ingrid stuurt Jood barde wat nieuws.
1: Wat nou?
0: Dus je had erover stuurd, net Jood dus. In ien stond er korte voor van de door. Dat had ik net besteld. In eerste dacht ik, ach, een verzin. De boelie boppen mij, die heikenpoes. Dat is er. Dus ik er even in. En nee, vliegende week ging ze echt socks kregen. Ik had goed zoon, haast hetzelfde. Dat klopt het net. Immen een instantie wit dat de barre hier wennet. Een poes boppen mij. Hoe kan socks? Troep die get de kliko in, voort. Net wichtig. Hoe weten ze dit? En waar weet dit? Je moet daar ook zijn antwoord op komen.
1: Oké.
0: Ja.
1: Nou, dat is wel heel bijzonder.
0: Een soort vragen.
1: Ja.
0: Misschien dat we daar nog achter komen.
1: Ik voorstellen. Ja.
0: De poes.

0: Harry Styles en American Girls.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Op het Reeklif is dit weekend betocht dat de Friezen in het jaar 1344 een Hollandsk invasieleger verjoegen. Je hebt om een jubileumeditie van de bedenking. De stichting Slag bij Waas besteedt 400 jaar. Op de bedenking komen een paar 100 mensen na. Daarbij gasten uit Eerst-Friesland in Duitsland en West-Friesland in Noord-Holland.
3: Ik wil je alle heren van harte welkom heten op deze speciale bedenkings- en bewegingsdag. Ik wil u vreun die het van verder kon winnen, liek als de delegatie uit Eerst-Friesland, een speciaal woord van welkom jetten.
4: Ik ben Freya Fannen, ik ben 17 jaar oud en ik kom van Oud-Auerk. Dat is in de hart van Oost-Friesland. En ja, ik ben richtig blij dat ik hier zijn duur. Ik woer vrocht in mei bij de Opstaatsboom, waar het thema was Jugend en de Plattdeutsche Sprache, of ik hier wohl brauchen wil. En ja, daar heb ik mich richtig over gefreut. En nu sta ik hier.
5: En de sprache die we horen, dat is Plattdeutsch.
4: Ja, dat is Plattdeutsch. Dat is een heel coole spraak, würde ich sagen.
5: En bin er een soort jongeren die Plattdeutsch praten? Gibt es viele Jugendliche, die Plattdeutsch reden?
4: Nee, niet zo veel. Er zijn een paar. Ik kom van theater in Auerk. En daar hebben we een jugendgroep van de theater. En daar spreken duchtig veel Leute Plattdeutsch. Maar zo in de school of zo wat, daar niet zo veel.
6: Ze is al goed voor mij. Mijl als ik vrij. Fühl mich ja gut bei Heim. Au tretchen hier.
7: Nou, ik ben Wester. Ik kom net uit de provincie Friesland, maar uit West-Friesland. Want de Frieske Gouden is Holland noemen, aan de oerkant van de IJsselmar. En sinds een aantal jaren ben ik stadig aan Fries aan het leren. Ben ik lid worden van de Frieske Kriet, terug de taal voor boeren in Horen. En daar ben ik het jongste lid van. En de mensen in mijn omgeving vernuveren zich door oer. Waarom praat ze toch Fries? Ja, waarom net?
5: En wat spreekt je aan in deze betinking?
7: De herkomst, het weeromsje en met kunnen en freunen. En de gezelligheid alom en de aandacht voor het eigene.
5: Jenny Douwens, hier wel eens Jelle West bij de Slag bij Maas.
8: Ja, ik ben hier als ik tiert vind, dan kom ik hier als het organiseren wordt. Dus ja, ik ben hier wel Peker Jelle West.
5: Vind je het mooi om hier te spreken?
8: Ja, ik vind het eigenlijk best wel een eer. Ik ben benieuwd wat de meesten OJC's zullen. Maar ik zie vooral uit naar die paneldiscussie, na de tijd. Dus een discussie over van ja, wat is nou het Fries? Hoe zit het ervoor, denk ik, op dit moment met de Friese identiteit? Het zal wel interessante onderwerpen worden waar we praten met straks.
5: Dan maak je een discussie met deputaire Eke Volkerts.
8: Ja, ik ben benieuwd. Er zijn alleen wat stellingen waar we op reageren, Maya. Dus ik kom vast wel goed.
5: Ja. Wat wil je hier kwijt?
8: Nou, hoe belangrijk wat de Friese identiteit van een persoon was. Ik kan natuurlijk persoonlijk mij maken met de blokkeerfriese zaak in 2012. Dat taal een hele belangrijke drager van identiteit is. En hoe belangrijk wat dat is. Dat we bijvoorbeeld praten met je in een rugbank. Dus dat is van mij wel een kern van ja, een sterke identiteit. Is gewoon belangrijk voor het wolwezen van de Friese.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou ja, mienskip.
4: Geweldig.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Oma!
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 92.2 FM.
18: Het is haast een minuut voor Jelven Jongenen. Fijke, goeiemorgen.
19: Een goeiemorgen. Haast Jongen op de 10 meesken, mijn post-covid herstelt net van klachten. De doorblikken uit een studie van onderzoekers uit Fries MC en het UMCG in Grijns. Het is al langer duidelijk dat post-covid een groot probleem is voor patiënten, maar nu wordt duidelijk hoe groot de impact is op haar gewone en werkzame leven, zei longdokter Jolanda Kuivenhoven.
20: Nou, ik vind dat ontzettend tegenvallen. Ja, kijk, je hoopt natuurlijk, en dat hoop je denk ik als dokter altijd, dat je mensen goed begeleidt, dat je iets voor ze bedenkt dat ze beter worden. En als dan maar 12% van jouw patiëntengroep echt herstelt, dan vind ik dat heel erg weinig.
19: Op de Trambrege op het Jereveen ben Justy Hoentra je meest verwoenen rekken bij een botsing. Helpchangsten komen samen naar de locatie om eerst de help te verlenen en om een ruzie tussen de belutselen del te bijtjen. Het is net duidelijk hoe slim de verwoenings binnen. Bij de auto's rekken kansjeren bij het ongeluk. Het is net duidelijk hoe dit ongeluk gebeuren koe. Op het Reerklif is dit weekend betocht dat de Friesen in het jaar 1344 een Hollands invasieleger verjoegen. Het gaat om een jubileum-editie van de betinking. De Stichting Slag bij Waas bestiert 24 jaar. Op de betinking komen een paar 100 mensen aan. Daar heb ik gasten uit Eerst-Friesland in Duitsland en West-Friesland in Noord-Holland. Een van de gasten uit West-Friesland luidt uit waarom ze graag naar de betinking komt.
21: De uitkomst, het weeromzien met kunnen en freunen. En de gezelligheid alom en de aandacht voor het eigene.
19: Het Noord-Nederlands Orkest had dit weekend de wichtige klassieke muziekprijs De Ovatie won. Het orkest kreeg de onderscheiding voor de opera Second Love. Dat wie een gearwerking bij de Nederlandse reisopera. Neffens de jury wie die gearwerking van heeg niveau. Het lid neffens het juryrapport zien dat opera nog hield iets springlevend is.
22: Fijke, dank u wel.
23: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
24: Mijn toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
25: Moeie, het verteert om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijn scheppen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hem schuurt uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier litten. Ontzien.
0: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kind in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
1: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
2: Met Braasband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
1: Concert 12 december in De Lawei. Grootkoor.nl.
2: Tjongejo ik mij.
3: Thuis komen is in het binnenkomen en voor een dadelijks weten. Hier zit ik goed. Een vast contactpersoon. Echte mensen aan de telefoon. In dit maar dat mij denkt. Eerlijk antwoord jout. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen er vandaag. Denk een mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest te Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
4: Friesland van de Moor.
12: Erit Science.
18: En dadelijk muziek van de Hoenekop. Maar eerst het waarberucht. Met Jitske Wiebenga, goeiemorgen.
26: Een goeiemorgen.
18: Hoe binnen we deze naaie weekend? Hoe ben we die uiteindzet?
26: Ja. Ik zit dus nou even naar boeten te zien. Als je naar het eerste tasje dan zie je, in Niels geval hier in het veen is dat heel goed te zien. Er zijn al je kleuren te zien. En ik zie op hicht dat toch ik wel een heel soort onstabiele bewolking. Hele lietse plukjes bewolking. Hier en daar ik al een beetje mooi beskind willen trouwen zinnen. Ja, het smiet een heel mooi schouwspul op. Er zijn heel soort kleuren te zien. Het wie ze krijgt nog even een beetje rozig. En nu wordt het wat gierig. En ja, de bewolking die is dan weer wat donkerder van kleur. Nou ja, in elk geval had ik nou boet nu steen hier maar een wiets uitzicht, dan hier ik nog volle misschien ken. Wat tot onbelangrijk ben ik nou jaloers op die mensen die mogelijkheid vol hebben. Het is een hele kalme uiteinzetting. We hebben in het westelijke part van de provincie, ik wil te krijgen gaan maar een beetje diezen. Ik zeg het nou ik wil, had ik naar boet zeggen, het liek het een beetje skier, dus het is wat vochtig. En de temperatuur, ja, die ben ik echt wel te heeg voor het iets van hier. Maar ik zeg ze dat de minimumtemperaturen in het westelijke part van de provincie, dat zijn eigenlijk de temperaturen die het oedijs normaal binnen voor de tijd van het jaar. Nou, ik zet even nu daar in mijn skielgen. Daar ben ik de leegste temperatuur van de waadeiland. Maar 16,1 graad. Dwaaien 15,6. De pijn die ziet op 15. Roen, grauw 15,3. Laaksem daar, zandje 0,2. De minimumtemperatuur. En voor zelfs de leegste temperaturen waarin het eerstelijke part, Frieske Pjeln, die schroeft 12,3 als leegste meten temperatuur. En Bakkeveen 0,2. Nou, vierde van de morgen. Dan hebben we echt een mix van wolken en zinnen. Het is ik wikselend beroen. Daarmee zie ik eigenlijk dat we op verschillende niveaus te krijgen hebben met bewolking. Maar het meeste dat zit nog vrij heeg. En dus koot toch ik al hier en daar een licht buikenoer. Verwacht ik een lichte drip Rijnwetter zal dat opsmieten. Het stelt al je net een heel soort voor. Dat is eigenlijk een beetje het waarbeeld van Joert. Van een beetje zullen we daar toch wel wat meer bewolking bij hebben. Ook dan is een spotje Rijnwetter mogelijk, maar zal het ook dan op de meeste plakken nog droeg wezen. Nou, van de morgen hebben we nog een wind uit het zuiden, waar die het zwak ontmatig is. En ja, die lette temperatuur dan ik wil weer aardig vlot oprinnen. 18,20 graden. We zitten nog echt in die warme luchtsoort. Maar van de meeste, ja, dan komt de wind toch echt wel wat meer uit het westen, naar het noordwesten. En die zal uiteindelijk jong en vannacht helemaal in het noordeerste uitkomen. Maar dan zitten we dus wel wat in een koelere luchtsoort. Eerst tijdelijk met ik erbij sissen. Van de meeste is het dan in trogsneed een graad als zandje, maar als het dan al even wat wie het oorslaagt, dan zakken die temperatuur wel. Nou, jong, dan hebben we eigenlijk het meeste Rijnwetter. En vannacht worden dat ik wat meer buien. En dan zoeder ik nog wel eens even een klap tongen bij zitten kennen. Dus ik ken wel zeggen dat bename jong en vannacht, dat we dan nog wel wat millimeters verwachtje kennen. Daarbij helpt de wien, de nat eerstelijke wien die er dan al stiert, die helpt wat meer om met die buien. En is in trogsneedmatig gewoon vrij krachtig. Ja, en mij die Rijnwetter en een heel soort bewolking vannacht, zal de temperatuur in alle gedachten ik net onder die 14 graden nu komen.
18: En over de morgen, hoe lijkt dat dan?
26: Ja, nou dan zitten we eigenlijk een beetje aan de achterkant van dat front. Dat front dat leidt nu eigenlijk nog zuidwestelijk, noordeestelijk oriënteerd. Een beetje scheef oer uw land heen. Maar die kantelt eigenlijk vannacht wat en dan loopt er naar het noorden tafut. En dan hebben we het hege drukke gebied noordelijk van uw lissen. En dat betekent dus dat we morgen een eerstelijke en zuideestelijke streming hebben. Nou, die vier gelijk weer wat warmere en droegere lucht uw kant op. En dat merken we eigenlijk gelijk al in de rin van de dij, moet ik zeggen. Het eerste part van de dij nog wel aardig wel wat bewolking. Ik smiet ik nog een drip rijnwetter heel in de betierde mand die het in het noorden al net heel uit. Maar hoe dijs is het oerel droeg en krijgen we eigenlijk heel iets meer rondte voor de zinnen. En maar die eerste en zuideestelijke streming, dan wordt het zo'n 22 tot 24 graden. Dus dan is het lokaal alweer simmersk warm, Eriet.
18: Dat klinkt toch best ongenaam. En ja. Halve dat ik wat vol?
26: Nou, wens je dat die wordt er nog een vers plakt. Dan hebben we ik een zuideestelijke streming en dezelfde temperatuur. We zitten dan precies tussen een lege drukgebied dat westelijk van u leidt en een hege drukgebied wat eerstelijk van u leidt. En daarmee wordt eigenlijk nog warmere en droegere lucht dus kant op. Ja, pompt als het ware vanuit het zuiden van Europa. Nou, daar profiteren we dan maar even van. Maar ik dan dus diezelfde temperatuur en hoe dij is droeg. Hoe verder op de dij, zullen we toch ik vanuit het westen dus dat lege drukgebied dichterbij komen. En dan hebben we daar in de nacht en op tongetje hebben we daar een steuring van te pakken. Tongetje toch wel echt een complete orendij. Geregeld buien en dan 20 tot 21 graden. En dan op vreed dan komen we alweer onder een nijhege drukgebied te lanen. Betjutten alweer kalme omstandigheden. Uit het zuidwesten wij matig ons zwak ontmatig moet ik erbij zeggen. Het liket hoe dijs droeg te bloeien. En dan een prima temperatuur voor het van die mijn yoghurtje rond 20 graden. Ja, dus joert en moorn. Nou ja, en wens je, we hebben echt nog wel een beetje simmerske tafereel. En daarna dan kroept de temperatuur naar het normaal voor de tijd van het dier. En komt de zin er wel wat vaker bij.
18: Even geniet je dus van dat zinsje.
26: Ja.
18: Jitske, dank je wel.
26: Hey, een mooie dijfje er.

0: Adele en Rolling in the Deep. Goed, iedereen op dit zien, meestal met post-covid, wat werd de orde. De rest die moet leren om te gaan met de klachten. Het wordt duidelijk uit een studie van onderzoekers van Frisius MC en het UMCG. Ze draaien hier lang 1200 mensen volgen en ondervragen. Longdokter Jolanda Kuivenhoven van Frisius MC is een van de onderzoekers.
1: Nou, ik vind dat ontzettend tegenvallen. Ja. Kijk, je hoopt natuurlijk, en dat hoop je denk ik als dokter altijd, dat je mensen goed begeleidt, dat je iets voor ze bedenkt, dat ze beter worden. En als dan maar 12% van jouw patiëntengroep echt herstelt, dan vind ik dat heel erg weinig. En ook dat er een grote groep is die exact dezelfde klachten houdt, of dat het niet beter of slechter wordt, is natuurlijk eigenlijk ook niet goed. En dat er dan zo'n grote groep is van 18% die zelfs nog slechter wordt, ja. Dat vind ik verdrietig en ook heel vervelend dat we daar nog niks voor gevonden hebben.
2: Ja, want ik had je zorgen naar de maatschappelijke impact. Want die man wil ik vragen van hoe sta je nou in het werk? En die cijfers ben ik, ja, nou ja, net om heel vrolijk van te worden.
1: Nee, eigenlijk zijn de cijfers van om te kijken van goh, zijn deze mensen weer teruggegaan in het werkende leven? Als je kijkt voordat ze COVID kregen, werkte iedereen gemiddeld zo ongeveer 32 uur. En je ziet dan ook de groep die hersteld is, die is gewoon weer teruggegaan naar zijn eigen uren. Maar je ziet dat de groep die juist slechter is geworden en helemaal niet hersteld is, eigenlijk helemaal niet meer kan werken. En ook de groep die zegt, ja, ik heb nog steeds dezelfde klachten, het verbetert helemaal niet. Ook die groep is fors teruggegaan in uren en werkt veel minder uur dan dat ze van tevoren deden. Dus de maatschappelijke impact van deze patiëntengroep is zowel voor henzelf als voor de werkgever als voor iedereen eigenlijk echt ontzettend groot.
0: En er is meer nieuws uit het ziekenhuis, uit het Frisius MC in Leeuwarden. De digitale systemen van het ziekenhuis, die werk je weer zat op maat. Patiënten die konden urenlang haar digitale portaal net inzien dit weekend. Er was een probleem met de beveiliging van de IT-systeem. Het ziekenhuis had daarom een tal systemen tijdelijk uitzet. Er was geen sprake van een hack, zei de vervierder Erik Kaufman.
3: Ik mag het eigenlijk zo voorstellen dat wij eigenlijk eind vorige weken door landelijke cybersecurity-organisaties informeerd binnen over een verheugd risico op misbruik en van bepaalde IT-apparatuur dat eigenlijk door heel veel bedrijven in Nederland gebruikt werd. Ja, en dat is voor u de reden dat wij uit voorzorg eigenlijk enkele digitale voorzieningen uitschakelen hebben. En werd toch mensen dus inderdaad in hun patiëntendossier net meer inloggen kon. Maar er was absoluut geen sprake van een storing. En dat wil ik wel even benadrukken. Dat was wel echt een bewuste maatregel. Eigenlijk om ja, uw systemen en de gegevens te beschermen.
0: Ja, dus er is een lek bekend worden, of tenminste een kwetsbaarheid bekend worden in de systemen. En uit voorzorg, om wat er komt, dat mensen de misbruik van meidje. Hij mag ook zijn van, nou, dan tiel ik maar even de stekker eruit, om het maar even zo te zeggen, omdat het weer veilig is.
3: Ja, dat is eigenlijk precies wat het is. Hè. Dus risico's eigenlijk gewoon vroegtijdig signaleren en eigenlijk leak handelen en net afwachten. Om dan inderdaad gewoon heel bewust te kiezen voor die veiligheid ja, van die patiënt en mijn werkgevers en de continuïteit van zorg.

0: Bradley. Darts and Come Back My Love.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, de orenmedia.
2: In het Tjuster in de Zoekerij in Damwoord is dat verzeld. Dat ziet voorop het Fries Dijblad, een vrijwilliger van de Zoekerij in Damwoord. Die vertelt sterke verhalen in een van de huskers van het Iepenloft Museum. 30 musea in Friesland die gingen zaterdag jong en nacht iepen ze de dwarren voor de Ierlijkse Museumnacht FRL. En in de Zoekerij wie van alles te dwaan, puzzeltocht. Je kon dus ik luisteren naar sterke verhalen daar. En dan ik nog het nice. School krijgt ruimte om kerndoelen Fries zelf in te vullen. School krijgt dus meer rond om die doelen op een eigen wijze in te vullen. Maar dat betekent net dat ze er vrij blowen mee omgaan kennen. Dat zei de provincie er vol bij. Het is niet specifiek iets voor het Fries. En het klinkt een beetje als een handige sluiproute, wat dan schreeuwen. Met die kerndoelen dat ze dan toch net al te volle Fries op squallen jouwen. Maar dat is dan weer net de bedoeling. Dus dat zal de provincie scherp in de gaten houden. Dan ga ik naar de Ljouwerse kranten. Harlingen als een groot kleurig herfstsprookje. Honderden bootjes en boten, muziek. En Ljocht, dat wie ik zaterdag jong. Op het festival Harlingen Ongeschud. Voor en door Harlingers. En de ster die vroor in een kleurig jest merken. En het festival werd in 2012 voor het eerst houden. En het ziet er wel heel kleurig uit, mag ik zeggen. Alle oortjes mooi verlachten. Dan zitten de afvalkassen omheeg, schroot de Ljouwerse kranten ik nog. Een soort gemeentebestuur die zo haar dwongen om de afvalheffingen fix te verhegen. En dat komt door hegere rijksbelasting. Ja, de wethouders die schrikken ervan. In Ljouwert, Biegelings, daar wil de gemeente, of het gemeentebestuur, wil er nou zelfs meestal voor compenseren. Dat kostte de gemeente 2,6 miljoen euro voor de komende 3 jaar. Dus om toch de meesten wat te compenseren. Ja, daar ben je in Ljouwert savent. Net al te hege grote verhegingen van dit soort lessen. Maar ja, het kan net oors.
0: Nee,
2: het is wat.
0: We hebben zo'n ondergrondse container. En dat is. Maar je bent het. De ruften drek in de luiers.
2: Dus ja.
0: Dus dan stist het met die poetsjes. En dan de past er in poeder de keer in. Dus dat in de holle is dan alweer.
3: Als je koffie gewoon had, dan word je pas.
0: Nee, ja, bedoel ik het. Die.
2: Nou, ja. Goed. Ik ben een beelddenker, dus.
0: Ja, dat. Ja. Geen geurt.
2: Nee, geurt precies. Nou. Dan een, dit weer een fantastische weekend voor de all-known band uit Haas. Die zijn hier in het voorprogramma van Direct.
0: Ja.
2: Fantastisch verhaal. Direct plukt Hallinger Band uit de pub. Ze zien zelf een optreden, jong. En ja. Daarna in hun kleren. Wij zien optreden. Wien ze even naar Grains gaan, naar de pub. Die stiert zien hoe de Oosterpoort. Die hier Direct krijgt optreden. En ze moet je daar de meesting van Direct. Lieten wat filmpjes zien van hun optreden. Ja, ze zijn natuurlijk wel vrij kunstzinnig uit. En direct mogen praat. En toen zijn ze, je krijgt kaartjes van u. Dan kom je morgen maar even langs. En dus zei de orde, daar is het in publiek. En ineens de skiwerper op hun. Van, jongens, dit is die en die band, zei de jonger Marcel van Direct. En morgen steeds in uw voorprogramma. Dus die jongens zijn heel verrast voor zelfs.
0: Direct regelen.
2: Direct regelen, precies. Ja. Nou, hartstikke leuk voor zelfs.
0: Fijke, dank u wel. Zien we maar, is dit Wim Brons.
4: Ja, mooi niet, hoi.
0: Goedemorgen. Kleer van Ode voor vanzelfs.
4: Zeker.
0: En ik ben heel benieuwd wat daarin zit, Joert.
4: Nou, muziek is, dat is nummer 1. Het programma... We maar eens beginnen met Traje Classics Larger Than Life in het komende jaar als eerste.
0: Nou, een line-up, het gemiddelde festival, dat is jaloers.
4: Festival? Nee, nee, radio is toch echt wat ons een festival.
0: Ja, ik zit dus, in. Hier het nog ken? Nou, net meer helemaal.
4: Wat bedoel je?
0: Nou, de line-up, die eerste Traje Tracks, het kan net al je meer op een podium staan intussen.
4: Oh ja. Nee, je bedoelt dat ze al verstoren binnen mogen.
0: Ja, precies dat.
4: Is dat zo? Nou, door we heel geheimzinnig.
0: Ja.
4: Ik heb U2, valt onder die classics, de Rolling Stones, de Cast en Al Stewart. En volgens mij, die ben al je nog alive, voor zover ik weet. Die Traveling Wilburys.
0: Ja, ik zie dat we erin.
4: Die net, nee, dat klopt.
0: Nee.
4: En verder de quiz, ja, of letter van zelfs, dit in het rand van Wetter, Joort. En we hebben het koude Merbientje van het Ier aan de telefoon.
0: Oh, nou, nieuwsgierig, Wim.
4: Zeker, stay tuned.
0: Harkje blauwe dus, Nijnode voor. Dit wie Friesland van de Moorn, van de Moorn. Wij zijn er morgen van zelfs weer. Ontam, hoi.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen
5: toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen.

0: zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
6: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
5: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dus die hier te boren bij de NOS op Achtergroen. Op de koffieautomaat in het verst, dat ken ik. Goeiemorgen, vanuit de wolken bij Node voor. Mannen tumor, 28 september. Gauw beginnen met de Traveling Wilburys en Handle with Care.
8: Schoorsteenvegen Friesland in het Westerijn. Wie maait ze jouw kwastie in vakkundig en secuur skin? Ik heb hier een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
9: Is jouw keuskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het keuskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
10: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
11: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontsjen in Sint-Nicolaasga.
12: Node voor.
13: My Vim Brons.

Only With Care. Traveling Wilbur, hier zit 88. Zo'n heel goed jongen. Ik beloofd classics, ja. Yeah. Larger Than Life. Vjouwersteek, zag ik daar nog een proper keer. Want jij wat zien. Ik weet niet hoe het komt met Al Stewart. Maar in elk geval de kast, Elsie Grace voorbij. De Rolling Stones, You Can't Always Get What You Want. En dit ben de klanken van U2 in 84. Bad, he did.

can't always get what you want. Rolling Stones, Therefore Bad van U2. Jootje Vrouwendachtig. Draaien. Larger Than Life. Er is nog de kast bij die treien jerende. Else Greens voorbij.

0: ineens voorbij.
1: Gast.
0: Nou. Safië Traia, Larger Than Life. Ik zult er nog bij in proppen, Year of the Cat van Al Stewart. Maar dat wordt hem echt nog meer voor je, Albert Sheeran. Dus, nog een kwartje van Tin Lizzy dan even. Phil Lynott, en zien Corneuten, Don't Believe a Word.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar on het het giet.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
10: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
9: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Het is een minuutje hoe je af en toe in het Fries kan ijs.
14: Goedemorgen.
15: Een goeie morgen. Haast Johan op de CMA's. Mijn post-covid herstelt net van klachten. Dat blikken uit een studie van onderzoekers uit Fries MC in Ljouwert en het UMCG in Grijns. Het is al langer duidelijk dat post-covid een groot probleem is voor patiënten. Maar nu wordt duidelijk hoe groot de impact is op haar gewone en werkzame leven, zei longdokter Jolanda Kuivenhoven.
16: Tegenvallen. Ja, kijk, je hoopt natuurlijk, en dat hoop je denk ik als dokter altijd, dat je mensen goed begeleidt, dat je iets voor ze bedenkt dat ze beter worden. En als dan maar 12% van jouw patiëntengroep echt herstelt, dan vind ik dat heel erg weinig.
15: In Friesland hebben we naar schatting meer dan 46.064-plussers een verhegen risico om te vallen. Daar hebben we deze week extra omtinken vregen voor valpreventie, zei zaakkundige Rosanne van der Veen.
17: Nou, de belangrijkste eerste stap is te weten dat je een verhoogd valrisico hebt. Tijdens deze week, de week van de valpreventie, roepen we daarom ook 65-plussers op om het eigen valrisico te testen. Dat kan via www.testjevalrisico.nl.
15: Uw collega's van Streekomroep RTV NOF had dit weekend de lokale Media Award 2026 won. De omroep kregen de prijs voor haar onderzoek naar de keepsnijding Dante Madiel. De snijsreis zorgde al jaren voor discussie in Dante Madiel en RTV NOF onderzocht daarom zelfs hoe de inwoners eruit tochten. Nevens de jury liet het werk van RTV NOF zien dat een lokale redactie het verschil meisje kent. Frentier krijgt een bijzondere morrenschildering. Hier beginnen de werkzaamheden aan een schildering van 4x4 meter... op het historische waaggebouw in het centrum van de stad. Het gaat om een portret van Anna Maria van Schuurman, een bijzondere vrouw in de geschiedenis van Frentier, zei het initiatiefnemer Bernard Siesling.
18: Dat is, aan Frentier is dat natuurlijk de universiteit, wij zijn op zien. Nou, dat zit je achter de bakkerij. Dus ik denk dat ze 300 jaar lien hier wel eens even langs doen hebben.
15: Het waar, Joert bewolkt mijn glimpzinnen, ik een spot Rijn. Maar een zwak ontmatige zuidwestenwien wordt er tussen de zonnetje en 20 graden. In de juni en nacht buien, mogelijk met tonger, meer wien en zo'n 15 graden.
13: Yes, dankjewel Fijke. Renoer en Nijbelen zijn op de radio. En altijd alles op omroepfriesland.nl. En ook op de app op de smartphone van zelfs. Dadelijk, toontje lager, ben jij ook zo bang?
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: stemherkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
10: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
14: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
19: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
20: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
21: Nul de Voor.
22: Maivin Brons.

Toontje Lager, en ben jij ook zo bang dat alles automatisch wordt? En wat wie nog meer? Angsten? Ik heb het nooit op nou projecteren, dit plaatsje. Dat zie ik even. Want dit wie 82, dat de angst voor alles automatisch. Vertrouwde angst is dat.

Ja, ja. Hij bloot lekker. Dit is van Olivia Dean, My Sam Fender, Rain Me In. Daarvoor ben jij ook zo bang van Toontje Lager. Even nog even de tekst analyseerd. Is verrassend actueel, hè? Eigenlijk alles bang. Maar alles bang voor alles wat er automatisch wordt. En pillen op je bord en alle informatie die toen al bekend is. Big Brother. Alles zit erin. En het alternatief is waarom naar vroeger. Helemaal kapot werk je, dat ken ik. Dat is de keus. Nevens Toontje Lager.

0: Circle Dancer, dat van Bonnie Raitt. 14 minuten voor het zien, Burn de Bijt. Het is maandagmorgen, 28 september. Noorden voor, we dadelijk de quiz. Tenminste, de kwestie voor kwalificeren. Quiz jetter of letter. Quiz hoe jetter over Brigitte Bardot gaan. Maar dat is net er ook hier. Ik weet eigenlijk net om wat voor reden. Het gaat over wetter. In het algemeen. En hoe we van Brigitte Bardot op wetter komen is mij echt net helder. Maar het doet er ook net aan. Het gaat dadelijk om wetter. Maar ik draai nog hier een plaatje. Herman van Veen is je.
1: Als

0: vervullen. Yes, yes. Het is bij mij 30 minuten voor Tsjernen.
1: Jedder of letter?
0: Nee, het is 10 minuten voor Tsjernen al. Dus exact 20 minuten spelen we de quiz. Twee platen uit Tsjernen. Jedder of letter? Platen om elkaar relateren in de tijd, denk ik het om. En dan is er te winnen de koffiemok, de koekjes. En ook voor lepeltje. Thee of koffielepeltje. Ik ben beide hetzelfde, maar ik kan wel kiezen. En alle dagen deze week extra prijzen. Twee kaarten voor de Wichtersessies. Nou is nu het 3 oktober in de Pleertje in Burgum, zal dat wezen. Marcel Smit, die neemt die mij de woorden in. Mij de zien hits uit de Friske Top 100 en alle algemene Friske Top 100 hits. Verskes verhalen en vanzelfs de Woordpiek humor erbij. Puur, smoek en intiem en een bijzonder duet met zijn dochter Lieve. En daar ben twee kaarten voor dus te winnen. Die winst bij vrachtrijden neem ik gewoon in erbij. Die krijgt er gewoon een cadeau bij, min of meer. Als vrachtrijden, goed test. Maar eerst even kwalificeren. Dat is de baas, denk ik. 10 minuten voor 10. Het thema van de quiz is Juwet Wetter. En de vraag is, hokker bandje spelen dit. Ta-ta, dat is misschien wel het meest bekende element in dat chanson. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Hakkerclub is dit. Heb het u 0620 via Jochen, Ian Jochen of via een applicatie van Omroep op de telefoon. Communiceert hartstikke handig. En toch mij om de quiz en win al die prijzen. Samen mogelijk.

niks. Dat doel is en wie dat. Maar de illegale taxi, het laatste singeltje dat nou, ze hebben nog wel meer uitgebracht, denk ik, de Van Zimmer. We hebben meer in de hoeken. Dat het flink dreunt. Maar dit is wel radiovriendelijk, zeg maar zeggen. De illegale taxi van de doellezer vlak voor de Zimmer is dat uitgebracht. Oké, de vraag is dus, Hakkerband is dit. Ook on the water, thema is wetter in de quiz. Dus de kist meer plaatsjes, maar wetter erin verwacht je. Maar om die te kwalificeren voor de quiz, willen we graag van die witte Hakkerband is dit. Deel het ons mede via de app van Omroep Friesland op de smartphone. Leerst dan een hashtag op die telefoon en dan communiceert handig maar us. En hoors, had het net door eens via WhatsApp 0620. Voor jou en Jochen, Jochen, Jochen, Jochen. Prima, ken ik prima, ja. Maar... ach, die app op de telefoon. Je wondt wel. Wat een dijs van Tieren en het Goede Doel. En was ik maar een gijzelaar.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt. Voor een nieuwe Fiat, Heima, service en auto's, is er voor Elsen.
2: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat betekent een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kind in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
3: Probeer Vitepro nu zelf.

0: dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd en die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerder de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. En direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het chic idee, hoor ik het wel. Van Nodervoren, Manitimons, 28 september. Fijn is de radio nog gewoon, Hest. Dadelijk, om mij te beginnen. En, nou, dat is net echt een ballade, maar wel een easy plaatsje. Chicago, and if you leave me now.
2: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
3: EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
4: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrouw die het hield niet verhoord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value belizzer.
3: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemen het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
5: Nodervoren.
6: My Vim Brons.

Chicago. Jeremiah Blood, Sweat and Tears. Een van de eerste bands die het blazen staposten in de popmuziek. Ja, de Beatles zien dat ook al wel, toch? En Jerry, kijk eens. Ja, maar ja, trompetten vooral. Dat zie je er echt heel duidelijk in bij Chicago. En Jerry een beetje een hoorn. Maar dat kan ik een synthesizer wijzen. Ik ben het ook net zeker. Daar ben ik net wist van. Hoor dan ik, leuk plaatje. If you leave me now, wie dat. En hier het al erbij. Jortje 66. Nou, ook de quiz. Eerst nog even muziek uit vaderlands gehitlijsten. Somber is dit.

0: Somber. Dit is een zolderkamer, Nivola. 21 hier is hij. Dingen naar de oren. Onstekkelijke.
1: Deun?
0: Deun in het Fries, dat is toch echt wat oors.
2: Jedder of letter?
0: Hier naar de oren, onstekkelijke liedje vooruit. Veske, dat we daar dan op horen. Quiz Jedder of letter spelen we. De vraag wie. Wat is dit? Van welke band komt dit? Ja, nou, de telefoon is Engbert Blauw, of Engbert Blauw, sorry, van De Pijn. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat wie het?
3: Smoke on the Water van Deep Purple.
0: Yes! Nou, hartstikke mooi. Dermijn 16e quiz.
3: Ja.
0: De systeem thuis, begrijp ik?
3: Ja, klopt. Ja. Even pauze.
0: Wat zei het?
3: Even pauze.
0: Even schoft. Koffie erbij.
3: Ja.
0: Radio aan.
3: Ja.
0: Quizke. En welke prijs spreekt die jongen? De koffiemok, de koekjes of de theelepel of de kaarten voor Marcel Smit of alles?
3: Ja, dat is een moeilijke vraag. Alles natuurlijk.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, dan
3: maar krijg ik wat dit. Ja, ja.
0: Nou ja, de kist altijd alles of niet spelen natuurlijk. Hè? Want dat is altijd een optie. Ja. Nou, laten we gauw beginnen. Smoke on the Water dus van Deep Purple. Ik begon natuurlijk met If You Leave Me Now van Chicago. It's 26. Smoke on the Water, wie dat jetter of letter? Als If You Leave Me Now.
3: Dat be jetter.
0: Ja. In 22. Wie dat al uit. Ja. Nou, die koffie maakt je herst. Smoke on the Water, reek oer het wetter. Give oer. Nee, onrestige tien, zeg maar, sissen. Daar slacht dit liedje op. Troubled water. Emotioneel zwieren tien, zeg maar, sissen. Ja. En dat is best wel moeilijk. Het is, ze kwamen jetter of letter uit als Smoke on the Water. Deep Purple, in 22.
3: Letter. Oei, oei.
0: Het wien, een jongetje zandig.
3: Ja.
0: Nou ja, goed, die koekjes, dat zijn de koekjes. We gaan nou naar de koffie en theelepel en de kaarten voor die wichtersessies van Marcel Smit op 3 oktober. In de Pleertje in Burgum zal het wezen. Waarin we door baseert op een psalm dit. By the rivers of Babylon. Of twaalf psalmen eigenlijk. There we Modium and the Rivers of Babylon. Vraag is vanzelfs, kan het noemen jetter of letter uit als Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel en Jontje Santig?
3: Letter, ik ga het op een veenhoopje jongen doen. Ja.
0: Oh, serieus? Wat leuk.
3: Ja.
0: Letter, ja, dat is een goede antwoord. Dat levert wel even de prijs op. Een moeilijke vraag nou, voor een paar koekjes alles op het spul zetten.
3: Ja, dat doen we.
0: Allee. Nou, het is weer net makkelijk, Bing Bang, maar oké, okay, een classic hoe wetter deze, zeg maar zeggen. We go down to the river, and into the river we die. Wow.
3: Ja, dat is... The River van Bruce Springsteen, hè?
0: Ja, en wie dat jetter of letter is? The Rivers of Babylon, 28.
3: Letter.
0: Ja! Nou ja. Eigenlijk vind ik wel, voor die paar koekjes, ik vind wel een dubbele portie koekjes krijgen, vind ik.
3: Ja.
0: Ja, dat is al net niks.
3: Nee,
0: zeker niet. Ja, je door wat of je door het net.
3: Hè?
0: Nou, Nou, die sturen we mij. Het zal voor jou koekjes wezen, dan denk ik. Of met je twa. Normaal spritsen, weet ik eigenlijk dat die is. Nou, hoe dan ook, ik zorg dat er voor jou erin komen.
3: Oké.
0: Alsjeblieft. Bedankt voor het bijna. Hartstikke leuk.
3: Ja,
0: ik zou. En blauw van de pijn. Ja, ja. Oh, maar hier kijkt hij nog een plezier door met een van de neemde titels die we nou al hier... Bruce Springsteen, oh ja? Zullen we die erin bij, ziekje? Dan kunnen we die wel even opzetten. Dat is toch wel even leuk om een plaatsje eruit mee te nemen. Hey, nog eens dank. En hier is Bruce Springsteen. Yo.

0: Bruce Springsteen and the River. Met de kwestie had letter. Nog weer een eierronde. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe prijzen. Hoe is jouw dat we te horen? Liedje voor jou dat we te horen. In deze kwestie in elk geval. Er ben mee kwestie op een verhaal, maar dus ben je had er letter en die speel je vanmorgen weer dus. Oké, er werd een rapper in Burgum die neemt hemzelf DJ Dulac. Maar zijn echte naam is Harm van der Meer. Dulac, Harm van der Meer, snapt u hem? Via het Frans, zullen we zeggen. Al brengt hij dit plaatje uit onder zijn eigen naam, Harm van der Meer. Hij wies erop dat country en rap meer op een koliekje dan je eerst in deze stonsje tinkers. Dat klopt inderdaad, dat je een beetje Johnny Cash-achtig repertoire uit kiezen.
1: Ik leerde de

Harm van der Meer. Diepkanaal. Ik doe mijn best om de tekst helemaal te snappen, maar ja, het is niet. Man niet te mooi. De wol met Helmdal. Zult hem lezen, denk ik. Nice engeltje van hem in ieder geval. Dit is The Clash.

0: The Clash weer uit Hitsville, UK.
1: 9th oktober, live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends, in de harmonie. Na een verbouwing van 4 mannen die de theater in Ljouwerd. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder andere De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. 9th oktober, bij Omroep Friesland op web, app en televisie van kwartier uur 8:00.
2: 1000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
0: Nou, 15 seconden is die halve. Het Frieske Nijs. Timo Japkema, goeiemorgen.
10: Goeiemorgen. Inwenners van Pisus Moddergat en Nes bieden Joert hun petitioen in een grutere wiemoene bij Moddergat. Als de 1100 mensen halve tekenen, ze meidt jou een zwarge oerenkomst van die nije turbine, benam door de gevolgen van vogels, het landschap en mogelijke loodsoelest. De provincie had jette voor eerst toestemming van die nije moene. Bewenners hadden de bezwiertje maken. De petitie werd onbeheerd aan deputaire Sierbe Knol. In Friesland hebben naar schatting meer dan 46.000 64-plussers een verhegen risico om te vallen. Daarom wordt deze week extra omtinken vragen voor valprovincie, zei het zaakkundige Rosanne van der Veen.
11: Nou, de belangrijkste eerste stap is te weten dat je een verhoogd valrisico hebt. Tijdens deze week, de week van de valpreventie, roepen we daarom ook 65-plussers op om het eigen valrisico te testen. Dat kan via www.testjevalrisico.nl.
10: Het Vlaaielfeest in Oudwanne had dit weekend naar schatting 30.000 bezoekers lutsen. Bramsneun wierde de rock met duizenden mensen bij de boerenoptocht en op het feestterrein. Daar was het plattelandslibben van zo'n 100 jaar naar spelen, met oude ambachtenmachines en een nostalgische merken. Ik win de verskate wedstrijden en optredens. De organisatie zucht naar eigen seizoen waarom op een tier gedrokken en dus succesvolle editie. De dolfijn die alle gedachten al een talman in de Waadzeeroen zwemt, had juster een uitstapje maken naar de haven van Lauwerseeg. Het beest zwom echter boordnoon, die de haven in- en uitveer. Toeristen op een kant koen goed zien hoe het beest om de boorden heen sprong. Uiteindelijk is er met de veerboot in de richting van Schiemerzeeg de Waadzee weer opzwom. Dan het waar, een broenelof, te kunnen snitterke vallen, maar op de meeste plakken blote droeg. Vermid je meer om te verzinnen. Bij zwakke wat eerste wind wordt het zo'n 20 graden. Jong vallen er een paar buien. Het kwalt er nou, nee, een gratis tolven.
0: Ah, mooi, een snitterke de wie er weer.
10: Zo is het.
0: Wat Timo.
10: Joep.
0: Roenoer en Nijbulletin van Dien Holland. Ondertussen kan altijd alles op omroepfriesland.nl en ons op de app op de smartphone. Download hem eens. Het tikken handig. Dadelijk de Doobie Brothers. Listen to the music.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
14: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Nul de voor.
3: Maivim Brons.

0: Listen to the music, dat is het ultieme advies in dit programma van Cels. Want ja, het volle doel om dit op te zetten. U 12 de Doobies. En listen to the music dus. Ik dis eens een nije van Harp van der Meer, de rapper in Burgen. Dit is... Ja, het komt lekker te worden. Toch? Ja, Grimtosk. Nice singeltje. Sterren in de nacht. Wel leuk.
1: Aan handbouw sjouwen, jouwe water onder brand.

0: Grimtosk, sterren in de nacht. Wat heel vaak onvrij op vrede morgen. Je hebt toch niet een lid voor die altijd lezen. Waarom ben ik eigenlijk net? Want ja, hartstikke leuke plaat, toch? Dus draai hem nou maar even uit eigen beweging. Grimtosk dus, sterren in de nacht. In Koudum hebben ze zo'n kwart weer een nijbientje van het ier. De eretitel gaat naar Emily in het dorp. Die het haar op een bijzondere manier inzet voor Koudum. En dit hier is dat Ans Boksem. En die hebben we aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, van harte geluk wensken. Ja, je klinkt eigenlijk als een ongelooflijk enthousiaste dame.
1: Ja, dat ben ik wel. Heel positief het leven. En ik pak eigenlijk alles wel aan wat op mijn paard komt.
0: Ja, nou ja, je bent het samen met Bientje van Dier of zelfs.
1: Nee, dat klopt.
0: Hey, laten we eerst even naar Bientje, dat Koudemers weer de Bientjes neemt, hè?
1: Ja, klopt. Ja, het Koudum is een mooi Friese tuindersdorp en staat bekend om biëntjes. Dus wij als inwender zijn elke Koudumer biëntjes.
0: Ja, de Koudumer spersiebiënt bent eigenlijk toch?
1: De Koudumer spersiebiëntjes ben dat.
0: Die groeide daar vanwege een speciale groen of zo bij de diek, begrijp ik?
1: Ja, klopt. Die staan bekend om een lekkere smaak en een goede groei. Ja. Hmm.
0: Maar goed, je hebt dus een bijnaam zelf. Ik, de biëntjes en nou is er ook een ultieme eer die dan te beurt valt in. Dat is de biëntje van het ier. En dat is er klaar mee. Je zit in een grote traditie, heb ik het idee.
1: Ja, zeker weten. Het is al jaren zo dat er elke keer in beneemd wordt. En die naam komt inderdaad ik op een bord straks zien het in de dwarpshuis te staan. En elke keer komen de biëntjes weer bij elkaar en die kiezen dan weer naaien in.
0: Ja, dat is best een illuster gezelschap. En die kiest zijn eigen naaien biëntjes.
1: Ja, klopt. Ja, en dat is dan een heel complot. Inderdaad, een mannen van tevoren met de familie dan al benaderen. En dat gaat eigenlijk heel sneaky. Dus ik ben inderdaad ook mijn soort smoesjes naar het dwarphuis daar lutsen. En ik wist van niks. Het was een complete verrassing.
0: Ja, net dat je toch nou, dat is om deze tijd heen, dat de Bientje weer, het Bientje van het ier weer bekend.
1: Totaal net.
0: Ik zeg in de eerlijst, al eerst hier, heeft er wat ontbrutselen of is internet net goed bijwerken, zeg maar zeggen?
1: Nee, elke keer is toch wel weer een Bientje komen.
0: Ah, oké. Okay. Nee, dat ik goede Bientjes van de laatste jaren net vinden, maar.
1: Ah, oké. Nee, maar die ben er wel, hè?
0: Waarom hebben ze jou als Bientje van het ier...
1: Ik ben Bientje van Dier geworden omdat ik eigenlijk op een heel soort verschillende vlakken een soort vrijwilligerswerk doe voor het dorp.
0: Ja, kun je eens wat nemen?
1: Ja, dus ik heb achterhuis ik inderdaad verschillende weggeefkasten staan van de mensen die wat minder bedeeld binnen en die het heel goed brukken kennen.
0: Weggeefkasten? Dus
1: weggeefkasten.
0: Koelkasten of gewone kasten?
1: Ja, ik ben in principe binnen koelkast, maar ze staan net onder.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, de meeste kennen ze inderdaad spul doneren. Nou, niet eens waren en verzorgingsproducten. En meesten die dat goed gebruiken kennen, die wat een lietsere beurs hebben, die kent eruit Helly. Ze staan vrij anoniem bij huis achter huis. Dus dat geeft inderdaad, het is een hartstikke mooi doel. Dat we het inderdaad voor en malkoor zou doggen.
0: Ja, en daar werd ik flink gebruik van maken, inderdaad.
1: Ja, wat echt een heel soort gebruik van maken. Ja, er zijn echt een heel soort mensen die het toch minder bedeeld binnen. Of die toch al gebruik maken van de voedselbank. En dan is dit vaak rek even een extra.
0: Nog een extraatje erbij, ja.
1: Ja, klopt. Ja, en verder samenlijk natuurlijk de plastic doppen hier voor de blinde geleidehond. Ik heb een containersteer voor lietsmetaal. Dat is voor de stichting Huntington. En oude mobielen en oude cartridges, dat is voor de spierziekte ALS.
0: Alsjeblieft.
1: Dat is natuurlijk reknest. En dan heb ik nog het huis vol mijn fleskittens. En een fleskitten, dat houdt in kittens die vond worden in omjouwing. En die weer ophellen door de dierenambulance. En de dierenambulance brengt ze dan bij mij. En ik breng ze dan met flesken groot. Ik jou zo mijn trui en een flesken malken.
0: Fleskittens, my F-L-A-S. Nee, ik denk F-L-A-S, flashkittens.
1: Nee, sorry.
0: Dus, ik denk vierste Engels.
1: Klopt. Nee, dus die brengen grut mooi flesken inderdaad, totdat ze zelfstandig eten kennen en tot ze nog een 100 gram binnen. En dan komen ze precies van het dierasiel, de nomadenhof, te steken voor adoptie.
0: Ah ja, oké. Okay. En Gerzik, ooit weer voet inderdaad?
1: Ja, ze kunnen allemaal weer voet. Ja, die ene duurt soms ook wat langer dan de oren, maar ze krijgen allemaal weer een goed plakje.
0: Ja, Ja, je kunt het net in de weggeefkoelkast zetten.
1: Nou, dat moet me net. Nee, dat moet me net. Ik moet het zelf ook niet houden. Ik heb zelf ook genoeg. Dus dit is hartstikke mooi dat het op deze manier kan.
0: Nee, bovendien, een huisdier, het kost natuurlijk best geld om een huisbeest te hebben. Dus,
1: ja, klopt. Ja, met de mensen kan ik heel goed aan uitdenken. Maar op zich, via de normale hof is een hartstikke mooi medium.
0: Ja.
1: Want de katten binnen aan alle enten en ze zijn chipped. En ze krijgen verweerskaart mooi voor sterilisatie, castratie. Om via de fokken en nog meer kittens te voorkomen.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Ja, dus het is heel intensief, maar het is heel, heel dankbaar werk.
0: Dat jullie de BNC net jaren kregen hebben, de BNC, de titel BNC van hier. Nee, ja, dat is toch een hele berg, wat je doggen?
1: Ik doggen. Als het zo opnieuw is het een heel soort, maar het past perfect in mijn leven. En ik haal hier gewoon een heel soort energie en voldoening weer uit.
0: Dat kan ik jaren. Dat is mooi om te jaren.
1: Ja, zeker.
0: Nou, van het ook weer. Ja, maar we doen een soort, is wel een beetje een inblik applaus. Maar ik jou en Tom maar even, dissen. Ja. Dat wel mooi, hè?
1: Hey.
0: Hans Boksem, Jensje van het Ier in Koudum. Natuurlijk in een bijkomstig voordeel is dat je takken bij je meid wel mee het kiezen van het volgende.
1: Ja, ik hoor je mooi, ik heb mooi stem inderdaad van wie het volgende Jensje wordt. Dus dan jouw mijn titel weer hoor.
0: Ja, natuurlijk. Zit een soort wisselbokaal of vers, denk ik?
1: Nee, dan krijg je een oorkonde en dan krijg je een prachtig zilveren spjeltje in de vorm van een biëntje. En dan krijg je een prachtig boeket bloemen en een taart, een griene taart, ik in de vorm van een spersbiëntje.
0: Geweldig.
1: Dus dat is het.
0: Hartstikke leuk. Superleuk. Leuk dat je kan even naar de telefoon komen wonen.
1: Nou, super. Heel graag dienend.
0: En zet hem op.
1: Dankjewel en succes met Utsen en Sturing.
0: Dank je. Dank.
1: Is goed. Oké, doeg.
0: Doeg. Hans Boksem, wie dat? Van Koudum dus, Jensje van het Ier. En dit is Diana Ross. Op Tijnek, Chain Reaction is de titel.

Ja, als de Bee Gees haar nergens mee bemoeien, dan klinkt het altijd beter. Ja, in dit geval ze, Diana Ross, 84. Ik denk dat ze terug de Bee Gees en ze zitten zeker in het achtergrondkorken. Dat is duidelijk het jaren. Dit is de nieuwe single van John Legend, Together met Pharrell Williams, Firefly, zie je dit? Ja. Het is best, het valt net in je keer, zeg maar, sissen, je moet even je best doen. Voor. Maar er zit nog wel een paar leuke elementen in, waarvan ik dacht, nou, dat moeten we toch echt even jaren letten. Dit is een man die te mooi even uw hersens op draaien letten. Fireflies, John Legend, Pharrell Williams.

0: getaway.
1: Fireflies. Ja, dat drama dat kreeg. Dat zit er toch wel in en je krijgt ook mee. John Legend en Pharrell Williams, na je single. Titel dus Fireflies. I don't know, naar de 50s. Frankie Lane, Your Eyes Are the Eyes of a Woman. In Love.

Frankie Lane, Your Eyes Are the Eyes of a Woman in Love. Nou, hebben we nog een oldie, de Chino knallen. Jongeren 60, Sorry Suzanne. Onder de Nice van Alphen. Ja, bij deze.

0: dagen tussen Tolve en Ienoeren.
1: Oh ja, in ieder geval Wolkom of iets dergelijks. Hè?
2: En op Sneur om 8 en Tolve voeren.
0: Nou in Friesland.
3: Ja, daar ben we wel blij om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport die libbet.
1: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar het rol komt.
4: Dat komt dan even op, dat scoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stoïerre worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.
5: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
6: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat betjut een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings.

0: op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dolomina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is 3 minuten naar half. Oké, je treedt oorken van Nodervoor op Bannetemolen, 28 september. Mooi is de radio nog. En als je erbij bent, misschien heeft wat, kist wat inspiratie op door nu dit apparaat. K-V-H-Z-O-Pimpampet-automatie. Wil je er dadelijk maar even ingooien? Gewoon een rolt een letterkut. En dan vreeg ik jou om mij een titel of een artiest te komen die bij dat letterlijk begint. Heel simpel is het. Doen we dadelijk. Maar eerst om dit oorken met Evan Jim Brian Adams, Cloud Number 9.
3: Voor een nieuwe Jeep. Heimer. Service en auto's is de Van Elsenie.
4: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
5: Met Braasband De Waardzang. 5 repetities in Drachten.
4: Concert 12 december in de Lawei. Grootkoor.nl.
5: Sjonge jo, ik mij.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Nodevoor.
8: Maivim Brons.

0: Adams, Cloud Number 9. Yeah, we could watch the world go by up on Cloud Number 9. Singeltje van hem uit 2006. Nou, laten we hem vat maar in knallen, die pimpompet, de digitale versie ervan. Machine. Rol het een letterkut. Oh, maar dat letterkut zie je bij een titel of een artiest. Zo simpel is het, zo simpel bedoelt het. Zo simpel zullen het altijd wezen.
1: I.
0: De I. Artiest of een titel die begint bij een I, de Bibbenhuipziek. Via 0620, via Oornjoggenjoggen, Iernjoggenjoggen of via de app van Omroep Friesland op de smartphone, nog beter. Artiest bij een I, Ice House, Ice Pie, I Wanna Be The Only One, alles met I. Dat is dan een titel, hè? Yeah. I Wanna Be The Only One. Nee, dat is, yeah? Is dat Eternal? Is dat I Wanna Be The Only One? Ja, toch? Eye of the Tiger, nee, die ken net. Dat ben je net. Reken je me net. Die is niet goed. Reken je me net goed. Nou, ik ben benijd. Meestal ontlokt dit toch de meest wilde inspiratie. En daar hoop ik, ik doe het zeker bij Rob, ja.

0: Master KG, Don Chebo, Chico, 2020, midden in de corona kan dat dit. Oké, even zien. Wat komt er al je binnen? Waar zie je een titel of een artiest, maar een I? Dat is Juwet de Quest in deze. Ja, Pimpampet operatie. The Seekers. I'll never find another you, zei Maaike. Dat is leuk. Seekers is leuk, Maaike. Dank voor de suggestie. Iggy Pop, Lust. Pop bedoel ik. Iggy Pop. Het pub. Iggy Pop, Lust for Life. Succes de komende weekend. Je zult het nodig hebben, zegt Frans. Ja, zeker. Wel eer nodig. Ik. Dank u wel, Frans. Hinke Veenstra zei: I'm on my way. I'm on my way. Met E begint dat echt vanzelf. Van de George Baker Selection. I will always love you, John Lennon. Het hier kan. I will always love you, Dean. Dat net het chanson van Dolly Parton. Oh. Met je zei dat. Ilse de Lange, When We Don't Talk, met neemt terug Wouter. Ian Jury and the Blockheads, Hit Me With Your Rhythm Stick, echt leuk. If Paradise Is Half As Nice, van Eamon Corner. Dat begint met de I van If. Echt leuk, echt een leuke. Ja, ik ken het hoor. Sissenbouwtje, dank u wel. Iggy Pop nog een keer, Last for Life, het neemt Innuendo van Queen. Daar komt Christian mee en daar komt er nog van alles binnen. Oh, er rolt nog van alles er terug. Imagine Dragons, Sharks, Fats Domino. It Keeps Raining. En dan I Am, I Said van... Ja, is twee keer I, hè? Neil Diamond. Mariet komt er maar, jongen. Iglesias. En Nelson. My To All The Girls I Loved Before. Die is echt leuk. De Spolstra Boys. Nou, dat dus. We zien je titel nog van het eerst.
1: Mijn
0: I. Oké, duidelijk. Ik ben benijd. We hebben nog een plaatsje lang de tijd. En die is van Anouk. In het geval, dat is stevig onder de lengte nog. Hartstikke 4 minuten. Woman is hier.

Anouk, het waard hoe ze een woman. Het is de mei, 18 minuten, oeralven. Oké, laten we nog even terug de i's heen scrollen. In excess, the stairs of disappear, wordt neemt. En dan Inagada da Vida, Iron Butterfly, uit Albert. Imagine, John Lennon, ja, daar zit zeker een i in. En even zien. I Was Made for Loving You van Kiss. Komt nog correct nog binnen van Sjoukje. Echt leuk. Ice Queen, Within Temptation. Ik zie een ster, Martha McNeil. En even zien, wat is er nog meer binnenkam? Ja, toch nog een keer Imagine Egg. Het Oudershoes van Griet Wiersma neemt. It's All Coming Back to Me Now, Celine Dion. Nou, dan ben je er ongeveer wel, denk ik. Maar alles en alles en alles en alles. Dank voor alle leuke suggesties. Wat de meeste stemmen gelden, dan komen we, denk ik, bij Imagine uit of bij Lust for Life van Iggy Pop. Die van Iglesias met Nelson vind ik echt leuk. To All the Girls. Maar ja, dat is wel een beetje geconstrueerd. Spoelstra Boys. Want dit begint eigenlijk met die J natuurlijk. Van Julio met die J, hè. Maar wel leuk betocht. Ik denk, het is money to mourn. Dus laten we gaan voor deze suggestie. Ik heb geen zin om op te staan. Van het. Dank voor alle leuke ideeën.

Ja, toch een beetje het Wandy Temoors. Wandy Temoors vibe dan. Hè? Ik heb geen zin om op te staan. Nico Altenburg kwam bij mij. Dank voor de app. De groep Het. Die had dit. Ja, die maken dit een classic. Er is ook nog een leuke versie trouwens van Henk Westbroek. Die is ook poer geschikt voor de liedje natuurlijk. Maar ja, dit draait op het origineel. Dat natuurlijk wel eens. Ik heb geen zin om op te staan. Morgen een nijronde in deze Pimpampet. Geste. Pimpampet rubriek. Dit is muziek die voor apart komt uit Frentje van oorsprong. Thomas Schiphoff, de zanger, komt erbij. Het is een liedje van Ton Scherpenzeel, de man achter Kajak. Wat Nijs u bracht. Building Castles is de titel.

Scherpenzeel, toetsenist en man achter kajak dus, nam dit op. Tegen mij Thomas Schiphoff, die komt oorspronkelijk van Frensier. En we hebben het nou in Zwolle trouwens, het conservatorium die. En is op een of andere manier de blut van rekken bij dit project van Ton Scherpenzeel. Leuk die en dit, singeltje. Building Castles, heel uit Haas, zullen we zeggen. Mag hier een plaatje voor het nijs van Jalve Tolven, dat is Neil Young, I Am A Child.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Het is Jelve Tolver, het Frieske Nijsno van Timo Jepkema. Timo, goeiemorgen weer.
11: Goeiemorgen. De Lauwers Mardiek is na fjouwer in werk weer volslein hiepen van fietsers, kuiders en orenbezieken. De diek is heger en breder makken. En met het noorden van Nederland de komende 50 jaar beter bescherm je het in heegwetter. Tagelijk is investeerd in natuur en recreatie. Ze binnen er nij kwelders, getij, poelen en een trogong van visken online. En kan er een twadde tangelswijn naar de haven van Lauwerszeeg makken. Frentscher krijgt een bijzondere morrenschildering. Hier beginnen de werkzaamheden om die schildering van 4 bij 4 meter op het historische Vaaggebouw in het centrum van de stad. Het gaat om een portret van Anne-Maria van Schuurman, een bijzondere vrouw in de geschiedenis van Frentscher, zei het initiatiefnemer Bernard Siesling.
12: Dat is, aan Frentscher is dat natuurlijk de universiteit, waar ze op zien. Nou, dat zit je achter de bakkerij. Dus ik denk dat ze 300 jaar lien hier wel eens even langs doen hebben.
11: Streekomroep RTV NOF had dit weekend de lokale media awards van dit jaar won. De omroep kreeg de prijs voor haar onderzoek naar de Keepsnijn in Dantemadiel. De snijsrest waren het al hier een vaar discussie in Dantemadiel en RTV NOF onderzocht daarom zelfs hoe de inwenners de route tochten. Nes de jury liet het werk van RTV NOF zien dat een lokale redactie het verschil meidje kan. En er komt een nieuw boek over de laatste drie Alvesterentochten. De auteur is Koos Heijsing uit Bolzet. Hij riet de tocht in 1984, 86 en zo'n 90. En schreeuwt door zijn persoonlijke ondervindings op het ijs. Daarbij giet er ook in op de budgetting van de tocht van Friesland en Nederland. In het boek steen vierde verhaal, nu de geschiedenis en een eigen schilderijen van de tocht der tochten. Dan het waar, een Bruno Loft in een snitteke vallen, maar op de meeste plakken bloot het droeg. Vermiet je meer om te verzinnen. Bij zwakke noordeestenwien wordt het zo'n 20 graden. Hoe vallen er een paar buien? Het kwalt er nou nee, een graad of stolven.
10: Helder? Ik bedoel, helder.
11: Ja, dan. Helder net.
10: Nou, bedankt Timo. Voor Jelle horen ze meer nijs op de radio. En altijd alles op omroepfriesland.nl. En ook op de app op de smartphone. Dadelijk Ella Langley, Choose in Texas.
13: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
14: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
15: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
17: Node voor.
18: Maivin Brons.

Ja, wat een knijter dit, hè. Ongelooflijk. Lange nummer hier in Amerika dan Mariah Carey's All I Want For Christmas Is You. Maar dat kan nog wat in helle worden, omdat ze zelfs bij de Christ dan wel eens nummer 1 staat. Alhoewel, dit is dan net van nummer 1. Had ik het goed grip in de Billboard Hot 100. Ella Langley in Shoes in Texas. Even een gokje. Ik weet eigenlijk net dat ik dit vorige week een keer opzet, hè. Nee, hè? Nee, ik denk het net, hè. Maar ik ben even in de band van Split Ends, muziek uit From Down Under. Mooie balladewolf van uit de jaren 80. I Hope I Never Split Ends.

Nieuw-Zeeland komen ze bij. Ik zei Down Under en zo Australië is, maar ik denk, ken ik wel eens Nieuw-Zeeland wezen? Dat klopt. Weet je wat je het achter het is? En als zanger is hier Tim Finn. Ziet letter met je broer Neil Finn in Crowded House, maar daarvoor zit er in Split Ends. Bracht het dit uit en Simple Message to My Girl. Ja, dat die natuurlijk zelfs de grootste hit van Split Ends. Oké, daar is hij, de Jiddisch kalender op Henrike van Willem Breusma. 28 september 2026. Nick St. Nicholas, dat is de bassist van Steppenwolf, die we 83 tussen die. En Olivier Toussaint, een Franse jonger en componist, werd 83 jaar. En Helen Shapiro, het Haïdi, diezelfde van Queen for Tonight, 80 hier, tussen die. Pieter Hope Evans van Medicine Head, Johannes Santig. Harry Rijnbergen, frontman van de Roadies en van Zen, 78 jaar. En dan Wimken van Dienen, bassist van Normaal, Sonne Santig jaar. Jimmy Bo Horn, ex-Sonne Santig, Dance Across the Floor, dat is je bekend van, dat is een dance classic. Steve Ellett van Exception en de Dizzymans Band, Nederlander dus. Ik, Sonne Santig. Nee, ja, hij klinkt wel vrij Engels, maar hij zit in Nederlandse bands dus. Sonne Santig, Jort. Paul Burgess, dat is de drummer van 10cc, dat is hij zo Santig. En Fokko met de bordjes, Fokko Dam, uit Snits, Jenne Santig. Is erbij, bekend van de Blauwhuis, de Dakkapel en de Zware Jongens en de Dikke Lul Band, heb ik nog, hè? Ja. Angela Groothuizen van de Dolly Dots, Sonne 60, Jort. Jennifer Rush van de hit Power of Love, Size 60. En Pieter Hooten, dat is de jonger van The Farm, All Together Now, Jouder 60. En dan Vera Manloch, Benne in 63. Had Jutta Jiddy wordt 63. Oké, okay. Wat zullen we daar eens even uitpikken? Even een bassist in de etalage zetten. Wimken van Dienen van Normaal. Bassist, Sonne Santig van Nettelok, Wenske van Udert Heiteloon. Is hij hier te jennen, ja? Doem. Doem. Doem. Doem. Doem. Dat is Wimken. Oké, okay. Hendrik Haverkamp, het Johannes Santig.

0: golven is het weer My Tainted Love. Kennen we vooral van Softail uit jaren 80. En dit wie, of het origineel is, weet ik eigenlijk niet eens trouwens. Ik zeg maar wat, ik vond het wel een leuke versie. Gloria Jones. Wie dat? Simone Scheffer, zoon Scoot. Goeiemon, Simone.
1: Hé, hey, ben ik al op de beurt?
0: Jazeker.
1: Oké.
0: Okay. Onbar.
1: Onbar.
0: In Gay Friesk.
1: Ja.
0: Wat zit er eigenlijk in het programma? Of is dat dan weer bedoeld?
1: Ja, ik weet dat u het al gelukkig al. Ik ben net alleen nog maar een voorlezer, steeds maar. Dus, wij hebben het over die taxiperikelen in Smellingenland en Zuidwest-Friesland. Maar eens speelt het over de hele provincie wel. Dadelijk praat ik met uw verslaghouder Johanne Brinkman daarover. Maar ik een persoonlijk verhaal. Van
0: hoe taxis die te let komen, heel
1: die te let komen of hinder. Net komen, ja. Verders hebben het over long covid. Daar zijn therapieën voor. Er zijn mensen die hebben er nog heel bot last van. Daar ik een verhaal over. En we hebben over de Friese beweging. Want Sjerk Brunsma is voorzitter, maar werkt in Brussel. En jouwt de voorzittershammer oer. En de Jerpelrispingen.
0: Ja, daar hebben we het over.
1: Daar hebben we het over. Droogte, minder opbrengst, maar hegere prijzen. Dus alles is weer in balans.
0: Soest deze?
1: Ja. Maar dat weten we niet zeker, dat jij er wel aanst.
0: Alle details zijn omtrent.
1: In Friesland.
0: Oké, Simone, succes. Dank
1: je wel. Dankjewel,
0: microfoon. Alsjeblieft, succes.
1: Ja, dankjewel.

Even wat hoog halen, maar Dijks in de provincie. Bij deze, Frans Halsema wie dat mee. Zondagmiddag buiten Veldert. Het is 6 minuten voor 12 en binnen is een beetje droog. Groetjes van Christel Winder, linker en rechterom van dit radioprogramma. Mijn naam is Wim Brons. En morgen is er weer een aflevering van Ode Voor. Hou de radio aan en graag op morgen. Doeg, de lijst is van Kate Bush.

0: zal ik dwaan dit weekend?
1: Geen idee. Gelukkig is er Op en Uit. Die gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontboeten activiteiten.
0: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en Uit.
2: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto. Is er wat else in?
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
6: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok.

0: door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dadelijk zit Nijs in Nooi Friesland. Mooi omtinken voor de taxiperikelen in Smellingeland en Oordegemeenten. Maar ik voor de gevolgen van long-covid en de jirpelrispingen.
2: Thuiskomen is in een binnenkomen en voor dadelijk weten, hier zit ik goed. Een vers contactpersoon, echte mensen aan de telefoon, in dit maar dat mij denkt, eerlijk antwoord jou. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen er van die, denken mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest te zien. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.

0: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelis leidje, eten en praten kennen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
1: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Hey, ik ken hier even stil met het apparaat.
3: Nou dan?
2: Die blerm krijgt wel onder controle. Maar weten de meesten hij wel van die bedrijf al?
3: Nou ja,
2: Hast de Jest-actie van Omroep Friesland als jongen?
3: Nee.
2: Nou, dan zoek daar maar gauw even naar Sjen.
4: Wisse Jest profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Omroep Friesland reclame. Simpel, betelbaar en effectief. Je rijdt omroepfriesland.nl/reclame.
5: De garage in jouw omkritten? Heimer, service en auto's. Is de vat Els.
6: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat betekent een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
7: Werkcentrum Friesland is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
8: Hoe kom ik je waai?
7: Of in die tij wekker houdt.
9: Hoe kom ik aan het werk?
7: Vragen die toet in toekomst keer.
10: Waar kan ik veel over werk leren?
7: Vragen die praktisch binnen.
11: Hoe vind ik personeel?
7: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
12: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
7: Wat in vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het voor jou.
13: No in Friesland.
7: Simone Scheffer.

0: Maya McKee, wie de Ierpender van Disseno in Friesland. Maar het nummer Show Me Heaven.
1: Van Tol woont in oren.
2: No in Friesland.
0: Goedemiddag, welkom en fijn dat je direct binnen. De komende oren omtinken voor taxi Doornbos. Het ruimt klachten over het vervier van deze ondernemer in Smellingeland en Zuidwest-Friesland. Ik heb het over post-covid. Een tal mensen libbert nog altijd met de gevolgen van covid. Benammen op metaalvlak is dat dreig.
3: Gewoon net betinken kennen en ik net onthouden kennen. Als de patiënt niet wat vreegt en ik ben aan de dota, ik heb net opgeschreven. Dan wist ik net meer wat ik herlie moest of wat ik dwaar moest.
0: En we hebben het over de Friese beweging. Die krijgt een nieuwe voorzitter, want de Joerduistige vindt dat hij te vier fort wennet.
4: Ik ben in Brussel, dat is een eind fort. En ik had toch wel morgen de argumentatie dat het helpt om er te wezen, om het parteren hier te kennen.
0: En de Jirrepelrispingen is minder terug de droogte, maar de prijzen binnen heger. Dat en vanzelfs het mediaoersjocht tussen No en Ienoeren. Maar nu is het waar, mai Tjitske Wiebinga. Goeiemiddag, Tjitske.
5: Een goeiemiddag. Nou, in Trachsneed is het nou een yoghurtje een graad, maar wordt de bewolking tjokker. Op de meeste plakken zil het van een beetje vol droogbloemen, maar zakken de temperatuur stadig naar zo'n zonnetje een graad en komt er een matige, meest noordelijke wind te steken. Jong en vannacht buien, maar meer wind uit het noordeesten, een enkele klap tonger en dan een graad als vuftje. Morgen is droog waar, maar hield niet meer ruimte voor de zinnen. En bij de matige eerste wind warmt het dan noffelijk op naar 22 ont lokaal de simmerske 24 graden.
0: En hoe lang hadden we die simmerjurkjes nog onheffen kunnen, jaren we aanstom Jelve in van Tjitske.
1: Ont in oren.
2: No in Friesland.
6: Omroep Friesland.
0: Het is haast 11 minuten uur tolven. Problematiek rondom het WMO-taxivervier houdt de gemoederen in Friesland flink dwaande. Arune Wiekein brachten we het verhaal dat er in 12 maanden tijd al 300 klachten binnen uw taxibedrijf Doornbos. Het bedrijf nam deze zomer 2 taxibedrijven over in de gemeenten Smellingeland en Zuidwest-Friesland. Uit alle reacties docht blikken dat de onhoudende verviersproblemen djippe sporen nalieten bij de Friesen dit jaar afhankelijk van binnen. Een van haren is Tineke Tromp uit Balk, die na een ziekenhuisafspraak nooit ophellen waar. Goedemiddag, mevrouw Tromp.
7: Goedemiddag.
0: Ja, ja, Arun de Toon zien nog een vervelende situatie meemaken met taxibedrijf Doornbos. Wat gebeurde daar?
7: Nou, ik dacht nooit dat me dit zou gebeuren. Maar toen op 24 september ben ik achterlid in het ziekenfonds vervoer Doornbos bij het Antonius Ziekenhuis in Emmeloord. Dat is een dependance. Ik heb er 3 uren op een hutbankje zitten te wachten. En iedere keer kwamen er smoesjes. Van het seizoen dan komen we. Al wat kwam, er kwam geen taxi. Dus op les die het Jelde seizoen en zit ik nog op dat bankje. Dus ik hier er al 3 uren zitten. En dat weer van mijn reg net fijn. Ik weer begin van het hier om mijn reg opereerd. Dus ik kreeg verschrikkelijke last van mijn reg. Maar toen heb ik dus zelf ik naar Doornbos bellen en die zei van, nou ja, we komen aan sa. Mario reed het al, geen taxi te bekennen.
0: Nee.
7: Dus ik ging er al van Jelve trein tot Jelve seizoen zitten.
0: Nou, dat is een ongelooflijk screenende situatie en je vrekt van de pine, zei je al.
7: Ja, ik vrek van de pine en ze ben ik net kwam, ze hebben me daar gewoon achterlid.
0: Ja, hoe ben je uiteindelijk thuisgekomen?
7: Nou, dat zou ik je vertellen. Ik heb mijn dochter bellen van wat nuk nou. Ik wil helemaal niet traan. Want ja, ik denk, hoe kom ik nou thuis? Het weer er helemaal onder buiten van helemaal hoort. En ik wist ik net wat ik heen moest. Dus toen heeft mijn dochter mij geholpen om gaandeweg richting het centrum te komen. Want ja, we zitten er midden tussen de BM'en, zie ik. En er kwamen ik al wat hangjongeren, dus ik vond het er een beetje griezelig.
0: Je viel me net veilig.
7: Nee, ik viel me helemaal niet veilig en ik verrekte van de pine. Dus toen, dankzij mijn dochter, ben ik stapje voor stapje ben ik richting Emmeloord gegaan. Nou, daar heb ik een oer dien, steeds weer even zitten, dan weer een iets stukje rennen, want ik ging meer later net bij me. Want ik dacht, nou, ik stap uit die taxi en dan 2 stappen, dan ben ik binnen in het ziekenhuis.
0: Mm-hmm.
7: Dus die hoek net mooi.
0: Nee, nee. Nou.
7: Dus ik ben stapje voor stapje richting het centrum gekomen. En toen ben ik naar je hotel het voorhuis gegaan. Ik ben inmiddels al helemaal gestuurd natuurlijk. En die heeft zich verschrikkelijk goed op mij ontfermen. Ik kreeg direct koffie en mijn telefoon waren opladen. En toen heeft mijn dochter een bekende vreun bellen in de Balk. En die heeft me weer opgehelpen, gelukkig.
0: Nou, wat een verhaal. Ja, ik kan me zo voorstellen dat je vertrouwen in een taxibedrijf als dit net heel groot worden is.
7: Nee, ik doe gewoon niet meer met de taxi. Verschrikkelijk. Stel je nou voor dat je geen dochter hebt. Of niemand kan je erbij halen. Hoe dan? Ik zou wel, ik mag wel bij het voorhuis geslapen. Want ja. Hoe kom ik weer thuis nou?
0: Ja, ja. Heb je nog contact gehad met het taxibedrijf?
7: Nee, het niks van zijn jaren laten. En dat vind ik zo schrijn. Want dan denk ik, hoe kunnen die mensen s'nachts slapen? Terwijl ze weten dat er nog een vrouw ergens in het donker op een bankje zit. Ik begreep dat net.
0: Nee, dit is
7: ik. Dan moet je toch later nog eens even ontdenken van, nou, die vrouw wil thuis gaan.
0: Ja, dat zoen je, zei ze. Nou, ja, tegen dank voor je verhaal. Het rekket, dit.
7: Ja.
0: Ja, dank je wel.
7: Graag, Dien.
0: En sterkte, maar je reg vooral ik.
7: Ja, dank je wel, hè.
0: Doeg.
7: Dag.
0: Nou ja, Njonken, het verhaal van Tineke Tromp. Binnen er nog honderden reacties bij u binnenkamen op de mail en de social media. En ja, wat voor reacties binnen er op binnenkamen? Ik praat er hoe verder met Johanna Brinkman, uw verslagjouwer. Goeiemiddag, Johanna.
8: Goeiemiddag, Simone.
0: Ja, dit is een ongelooflijk schrijnend verhaal. Binnen er meer van zulke soorten verhalen?
8: Ja, binnen echt een heel soort. Op Facebook alleen al meer dan 300 reacties onder onze berichtjouwing. En een hele opvallende, dat is van een vrouw, zij is ohinkelijk van zuurstof. En ze heeft een tripje en de hinnenreis wie ze nou ja, al te let, de taxi wie al te let. Maar de weromreis nog volle letter. En dat is ook een beetje het verhaal wat vrouw Tromp krijgt vertelde. He? Van ja, dan moet je dus heel lang wachten. En zij hier dus een zuurstoftank, die rekken heel tijd meer leeg. Nou, zij hier dus. Dus op een gegeven moment ja, verneemt dus gewoon dat die tank leeg gaat. En dat is dan dus echt gewoon angstig bist. Van, kan ik nog wel mij dit taxibedrijf op paad? Of wil ik dus gewoon vergeten? En dat binnen een tal ja, verhaal die het echt heel erg schrijnend binnen om dat te lezen.
0: Ja, dat binnen er meerdere. Nou, hebben wij het hier uw taxi door een bos. Ik wil eens wat op sociale media. Dit speelt het misschien ik wil in meer gemeentes. Of is dat net zo?
8: Ja, dat liek het wel zo, want we krijgen ook verhalen binnen over hele oude taxibedrijven binnen Friesland, maar in dus andere gemeenten. En daar schreeuwt ik in van dat een persoon die persoon dus kent, dus het syndroom van Down had en mijn taxi altijd naar Cambuur gebracht wordt. En dat ze hem dus ook al twee keer naar een wedstrijd dus net ophellen had. Dat de taxi dus een kwartier te betiet komt, dan is die wedstrijd nog net aanroen. En ja, deze persoon hield het ook voor, die denkt ik dwaai je net meer naar Cambuur, dus na 30 jaar een seizoenskaart is die daarmee ophouden. En ja, dat binnen dus ook een van de verhalen die het was juggen, dat echt spiel het in oren gemeen.
0: Ja, nou ja, dat binnen de verhalen van de cliënten en die chauffeurs, die taxichauffeurs, die krijgen het vanzelfs al je voor de kiezen. Maar die kinderen net zo vol ontwaan, liek het me.
8: Nee, dat liek het examen. Want uit de reacties kunnen we zien dat mensen het bot houden dat de ritten heel strak plant binnen. En de man die het al 3 jaar lang chauffeur was, dat op een rolstoelbus, die beschreeuwt ik van ze horen net echt rekkenskip mooi vertraging. Dus ze plannen het zo strak dat als je dan bij de eerste klant al wat te let komt of te let binnen of er bad wat op het dik. Ja, dan rin je de hele dag achter de feiten aan. En dat maakt denk ik ook heel frustrerend voor de chauffeurs wezen. Die het ik haar best dwan wollen, liek het mij om die meisjes wol op te eten en op het goede plak op te helpen of te brengen. En zeker echt daar weer bij te helpen.
0: Ja, nou ja. Vertelde vrouw Tromp, ze het niks meer jet. Hebben wij wat jet van Doornbos, Biegeliks of de gemeenten?
8: Nee, dus instances en ik de gemeente die wilden net op camera en voor dus een microfoon een reactie aan. Ik weet wel dat er op het stuit een evaluatie rint bij de gemeente Smellingenloon om te zeggen van wat speelt je nou alleen maar het WMO voor 4. En ze zijn dat als dat clear is dat ze dan dus de wutsteen willen. Maar op dit stuit hebben wij daar nog niks van jet.
0: Nou, dit verhaal krijgt grif gevolgen. Dankjewel Johanna voor die nutlis en vrouw Tromp, ik tier dank voor het verhaal.
2: Nooi Friesland.
1: Media Oersjoch.
0: Ja, er speelt meer in de wereld, Faike.
9: Ja, dat zult zo wijzen, Simone. Maar ik zit nou heel diep bij vrouw Tromp voor mijn ja, netvlies echt, die daar op een bankje
0: ja,
9: zit.
0: Ja, ook griezelig na verhaal.
9: Vreselijk, ja. Nou, Lip, we hopen dat ze in ieder geval nog maar een reactie komen. Ja. Nou ja, die evaluatie die is wel duidelijk.
0: Ja, liek het mij ik.
9: Ja, dat hoeft net al te lang moeten doen.
0: Nee.
9: Ja, en we herhalen je voor mij kregen haast, denk ik, die enorme antiterreuractie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford. Er binnen 4 verdachten onholden, 3 buskers, wij nodige dagen explosieven erin. Maar die hele actie, die is opstart, net toch slim veiligheidsdienstwerk of weet ik volle. Nee, de het boerinnen het bellen met het leger. Van jongens, er staan je 3 buskers, naast mijn hoes, mijn masker emalje, ik vertrouw dit net. En toen pas is die hele actie op gang
0: gekomen. Oh, jeetje.
9: Ja. Het is wat. De Britse defensieminister Wes Streeting, die het nou de boerinnen ik tegen tank zijn. Want ja, hij zet, zet precies die in wat we hoopje wel zoenen. Dat Ian docht in zo'n boetengewone situatie. En daar ben ik haar heel dankbaar voor. De boerinnen die zei het wel van, ja, maar die autoriteit net toch sterk vallen litten. Dat ik degene ben die het nou notabene bellen maar van je gebeurt wat. En ze zei, ja, ze hier dus zelf het idee dat ze heel wat focus binnen op de bescherming van de basis. Maar dat ze dus geen eer hebben voor het dwarpje wat er voor het neest leidt. En waar dus die auto's parkeerd of die busjes parkeerd stieren. Dus ja, maar ja, wel goed dat ze bellen het vanzelfs. Minister het was zijn van, ja, die omwennende, ja, die hebben maar een gedeeltelijk beeld hè, van wat wij hier al hier doen. Want ja, hoe meer we laten zien over onze activiteiten en hoe die worden uitgevoerd, hoe waardevoller dat inzicht is voor degene die ons kwaad willen doen. Ze kennen net alles, is er vanzelf. Nee. Dat is ik wel weer zo. Dus nou, dus een heel soort plezier is daar aanwezig bij die basis, bij de beveiliging. En ja, meesten kennen nog heel net, misschien 30 meesten evacueerd.
0: Nee.
9: En die kennen nog heel net, net waarom. Nou, dan kregen Jeroen van den Berg, die vierde jeder deze mannen, de jitje van zijn zoontje Jean, die was 10 jaar oud en die kregen een Ferrari 599 GTO. En dan net het schaalmodel, het echte werk. Ja, nee, wacht.
0: Dit,
9: ja,
0: dit mag even inhalen,
9: ja,
0: nee, Litte.
9: Ja, er zijn maar 499 exemplaren van makken. En ja, het Italiaanse kunstwerk op Chillen, het alles in hem om maar in weerde omheen te gaan. Maar ja, wat het jonkje van zien en noma maat.
0: Nee,
9: dat is, nou toch, ja, dit is toch.
0: Ik zei ze altijd, de schaamte voorbij, de gekte voorbij.
9: De gekte voorbij, ja. Nou ja, ik dacht ik, van waar is die Jeroen van den Berg? Nou, hij is 53 hier. Het zijn onderdeel in een defensiebedrijf en in vastgoed heeft hij verkocht. Want ja, ik heb toch wel een soort stress daarvan. Hij zit ook nog in de exclusieve autohandel. Dus het is wel een investering in de toekomst van zijn zoontje.
0: Ja, ja,
9: deze
0: ja.
9: Auto, daar ben je dus net zo vol van maken. Dus die wordt alleen maar meer. Dus hij zult er net maar rijden. Want ja, die Jeroen van den Berg, die riet zelf gewoon bij ik in een Ferrari. Maar ik broek nou volle vaker de bakfiets. Want ja, zo'n sportauto direct is nergens meer kwijt. Dat zijn natuurlijk hele grote brede auto's.
0: Ja.
9: Dus hij zei, ik zit nog volle meer op de bakfiets. En hij is ik een soort die het kwijt. Maar het op een delft vliegen naar Ibiza. Ja, dat kost ik wat. Ja.
0: Ik gigantische voetafdrukken, zeg ik hier.
9: Ja, misschien. Nou, inderdaad. Nou ja. Het jonkje zullen net maar rijden met de auto. Dus
0: nee.
9: Wat dat betreft,
0: nee, dat scheelt weer. Dat scheelt weer.
9: Die benzineprijs van Jude Dijf.
0: Ja.
9: Ja. Ja, nou ja. Het is een hele oren verhaal die wij u net voorstellen kennen, Simone. Ja, het gezelligste plakje van in Laan juster, wie mogelijk Hans werd in Ceylon. Traditioneel is daar op de laatste snij van september een festival voor dweilorkesten.
0: Ach, gezellig.
9: Ja, klonksa.
10: Dweilband de Schelde Dweilers.
11: Ja.
10: Wat is er nou zo leuk om ook die andere dweilbands om die tegen te komen?
11: Iedere band heeft zijn eigen stijl van muziek. Zeker de Brabantse bandjes hebben toch ook weer heel andere muziek als dat de Zeeuwse bandjes hebben. Je leert ook van elkaar.
10: Wat een gezelligheid bij jullie.
12: Altijd, altijd.
10: Ja. Waar komen jullie vandaan?
12: Bergen op Zoom.
10: Waarom naar hier toe gekomen?
12: Dat vraag ik me ook af.
10: Ja?
0: Nou, wat een mooi lijst verhaal.
9: Takken hier is de 24e editie en dan wordt je dat het nog groter en gezelliger wordt.
0: Oh, nou,
9: mooi toch?
0: Ja, helemaal super. Tegentank, Fijke, voor Dien. Media oorzoog. We gaan verder met het volgende item. Want de meeste mensen die het post-covid hebben, komen net weer van haar klachten na. Dat kon je van de Monik al jaren. Uit onderzoek toch blikken dat er maar 12% hem volslaan werden oude field. 20% zocht geen verbetering en 18% wordt zelfs minder. Een grut pad rekent ik uit het werk of ik het minder horen werken. Dochs kan therapie helpen bij het herstellen of in alle gevallen helpen om leren om te gaan met die klachten. Bij fysiotherapiepraktiek Tigra in Leeuwen trainen ze erop. Zag ik Antoinette Postmus. Zij kregen een perilien de diagnose post-covid.
3: Nou, ik denk dat ik lichamelijk net heel veel klachten gewoon heb, maar dat ik vooral geestelijk heel veel klachten hier. Ik denk dat het bekende woord hersenmist wel dan op de vagrond zit. Ja, wie is het net na het denken kennen. Had ik bijvoorbeeld een patiënt die geopereerd werd, maar had ik een aantal handelingen gedaan. En werd ik dat normaal gewoon in één keer al je dag. Moest ik wel elke keer weer waarom. Hier met een operatie als ik haar. Hier met dit haar, met dat haar. Gewoon net bedenken kennen en ik net onthouden kennen. Als de patiënt me wat vreegt en ik ben onder dota, ik had net afgeskund, dan wist ik net meer wat ik herlie moest of wat ik dwaan moest.
13: En dan komt er een moment dat ik denk van, nou mat ik wat dwaan. Wie dreigt om dat te erkennen?
3: Ja, want op dat moment zei ze, het is post-covid, viel het krek of kreeg ze een stempeltje. En dat stempeltje was eigenlijk het halen, dat was ik net accepteren. Dus dat wie inderdaad wil dreigen, ja.
13: Ja, en dan kom je uiteindelijk hier bij Tigra. Wat heeft ze hier maar gedaan?
3: Nou, bij Tigra gaan ze heel wat op het cognitieve, gaan ze mee traint.
13: En, cognitieve, kun je dat uitlezen?
3: Ja, cognitief. In de hallen. Ik hoor helemaal net hoe prikkels, dat vermeet ik wel.
14: Dat shows letters.
13: En zo'n training is net om een nocht. Het is heel intensief. Zo klinkt het dan bij Tigra.
14: Links. Op het moment dat je een letter oontikst, versist ik een dier dat begint met die letter. Dat dier, dat meestal onthouden. Take it away.
13: De behandeler is Sjoukje van de Veen. Ze leidt uit wat ze doet.
14: Ze komen hier elke training besteedt uit 90 minuten. Dus ze komen hier het eerste jaar loeren ze een vorm van HIIT, intensieve intervaltraining doen. Ik werk ieder op zijn eigen niveau, op zijn eigen belastbaarheid uitskeuren. Na die intervaltraining geef ze samen met een van onze collega's, therapeut, behandelaar, geef zij cognitieve training doen. En dat is best wel intensief. Dat zijn bewegingsoefeningen gecombineerd met het geloerd van de ziel, de meesten die er binnen. Vragen, opdrachten, puzzels, telvormen. En daarna wat ze verplicht 20 tot 30 minuten in de rust. Daar heb ik 2 speciale rustroomtes voor inrichten. Om juist ik weer dat herstelvermogen te trainen. Maar de training zelf is best pittig.
13: Het is wat zien hoe het resultaat is, juist. Want mensen kom je net op een ochtend zelfs. Nee. Je wollen een stap zetten. Volslaan genezen, kist net. De kisten was zoals kwaliteit van leven bieden. Wat is dan het resultaat, juist?
14: Ja, dat is voor iedereen verschillend. Sommige mensen knappen dusdanig op dat ze zeggen, ik heb mijn dagelijkse leven, mijn huishouden, mijn gezin weer draaiende houden. Maar dan ben ik gewoon die zegt, ja, ik heb wel weer volledig aan het werk. Maar dan wel als de 2.0 versie, wat inhoudt dat ze volle meer aandacht ha, en misschien ook wel haar matten van belasting, belastbaarheid, van herstelmomenten, rustmomenten. Wat ging wel, wat ging net om. En er is ik een enkeling bij de training toch de sfeer blik.
13: Maar dat is net het geval van Antoinette Posmus. Maar haak je het goed?
3: Nou, ik merk gewoon dat ik inderdaad mijn dagen werkje ken. Waar ik voorheen echt wel een blokje van 2 dagen of 3 werken moest en dan een aantal dagen vrij. Ken ik gewoon ik weer meerdere dagen en het eerst draaien. Wat ik zelf merk is dat ik gewoon ik weer plezier erin ha en dat ik weer vertrouwen erin ha. Er is weer vertrouwen dat dat lukt. Toevallig zijn collega Vleenwieke nog van. Gewoon van het, wie zorgen die ik wel leid zie, wie zorgen die ik weer grapjes meid zie, wie zorgen ik dat gewoon bij mij, dus in het teamverband, mij het plezier wat er is. En dat merk ik gewoon zelf, ik grapjes met de patiënten. Ja, en wat ik me wel bewust ben, is het opscrollen bloot. Maar ik het erken dat ik soms, ik zie mensen zeggen, ja, gewoon vreeg het nog een keer. Ik zie patiënten van, zes het nog een keer, want ja, het kan best wel wijzen dat ik het aansviert ben. En dat bloot wel. En dat bloot denk ik dat onderkist, ja.
13: Maar net Elsenien komt de zaak goed voor. Net Elsenien kan geholpen worden. Dat doet ik wel blikken uit de cijfers van het onderzoek dat Friesisch MC dien had. En dan bloot er maar één ding voor. Patiënten helpen om te gaan met haar klachten. Kwaliteit van leven, dat zit dan voorop.
14: Van mij wel. En uiteindelijk was de cliënt nou een traject bij Bromjest. Gaat het net over het aantal uren werk of hoe lang als het fietsen is, maar vooral om ja, hoe viel ik me en hoe doe ik bij mij? Hoe tel ik bij mij?
0: En dat zei Sjoukje van der Veen van Tigra in Ljouwert. Dadelijk schrijven het Orenijs uit de provincie met Timo Jepkema.
15: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
16: Goeiemorgen.
17: Erit, Harm en Feike praten erbij.
16: En mooi dat erbij bent bij Friesland van de Moorn.
15: Hoe het neus van de dag.
9: Jazeker.
17: En maar de muziek was fleurig wekker.
16: Hij zult zo wel komen.
17: Van Saison, Jochen Oren.
16: Dat is Nettelie over.
9: Nee, dat is Nettelie over.
15: Friesland van de Moorn.
18: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
19: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
20: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
21: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
22: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
23: Hey, Remo!
21: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
24: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
17: 92.2 FM.
0: Het is haast 1 minuut voor Jelvien. Dat betekent dat we het Orenijs uit de provincie krijgen met Timo Jepkema. Goedemiddag, Timo.
25: Goedemiddag. Inwenners van Peerses Moddergat en Nes bieden Joert een petitie ontzien een gruttere wiemoenen bij Moddergat. Als de olvoen het meisje nou vertekenen, ze meidt jaar een zware genoeg de komst van de nije turbine, benamd door de gevolgen van vogels, het landskip en mogelijke loodsoelest. De provincie had jeder voor eerst toestemming jong voor die nije moenen. Bewenners hadden daar bezwiertje maken. De petitie werd ombien om deputaire Sybe Knol. De Lauwers Mardiek is na fjouwer ierwerk weer volslijn iepen van fietsers, skuiders en orenbeziekers. De dik is heger en breder maken en maat het noorden van Nederland de komende 50 jaar beter beschermen in heegwetter. Tagliek is investeerd in natuur en recreatie, zou binnen de nije kwelders, getij, pollen en een trokking van visken online. Ik heb er een tweede takkingswijn naar de haven van Lauwerszeeg maken. Het Vlaaielfeest in Oudwanne had dit weekend naar schatting 30.000 bezoekers lutsen. Benam sneeuw weer drok, maar toezende meesken bij de boerenoptocht en op het feestterrein. Daar waren het plattelandslib van zo'n 100 jaar lint nijspielen, maar oude ambachten, machines en een nostalgische merken. Ik wie in de verskate wedstrijden en optredens. De organisatie zucht dus naar eigen seizoen, waarom op een tiergedrokken en succesvolle editie. En er komt deze week een nieuw boek uit, hoe de laatste treien al de sterren tochten. De schreeuwer is Koos Heijsing uit Bolsert. Hij riet de tocht in 1984, 86 en zo'n 90. En schreeuwt hoe zijn persoonlijke ondervindingen op het ijs. Daarbij giet er ook in op de budgetting van de tocht voor zijn provincie en Nederland. In het boek stond via de verhaal nu de geschiedenis en eigen schilderijen van de tocht der tochten. Tot zijn vier.
0: Dankjewel, Timo. Dadelijk schrijf het antwoord op mijn vraag. Hoe lang kind de simmerjurkjes nog gewoon? En dat antwoord komt dan van Tjitske Wiebinga.
26: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
27: Een telefoon met een snoer. Ja, die gaan werken.
26: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
28: Goeie, het werd teerd om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij Rijn Schippen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt schuld uit, hè? Oh ja, rijk een stok in de slip, gewoon het gas los en rest goed rollen hier witte. Mooi, Jan.
1: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smallingerland, in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
2: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het hield niet veroordeeld, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
4: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
5: EasyZet.nl, dan zit hij jou goed.
6: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
5: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij jou goed.
7: Zing mee in het kerstproject van Grootkoor Friesland.
8: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
7: Concert 12 december in de Lawei. Grootkoor.nl.
8: Sjonge jou ik mij.
11: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigd gelitten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie van goed wij.
12: Tromeesje mij in beheining.
29: Maar gewoon CA plus een certificering.
11: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
30: Noi Friesland.
31: Simone Skeffer.

0: De komende 25 minuten gaan we omtinken voor de jirpelrispingen. De droogte had er invloed op. En wat docht dat met de prijzen? En we hebben het over de Friese beweging, want die krijgen een nieuwe voorzitter. Maar nou eerst die hele grote vraag. Daar komen we misschien letter wel even op. Nee, zeker wel. Maitjitske, goeiemiddag, Tjitske.
1: Ja, een hele goeiemiddag.
0: Laten we eerst maar eens even met de situatie op dit stuit beginnen.
1: Ja, nou, die is nou, de meeste plakken toch wel gries, maar nog wel droeg. De bewolking overheerst het nou en dat komt omdat er precies door de provincie heen en nou een front leidt. Ja, en dat bloedt eigenlijk een beetje, zat we dat nemen, stationair boven uw provincie lezen. En dat ken ik heel goed zien onder wien. Want op de Waadeilanden, en dan heb ik het even hoe Skiel genoeg, Biggelix, daar komt de wien al wat uit het wat eersten wij. Wielst op vleerbasis Leeuwet, de wien echt nog vol uit het westen, want het westen wij waait. Dus er zit een heel groot verschil. Ja, en precies daartussenin, daar leidt dan dat front. Nou, op de meeste plakken is het eigenlijk nog wel, ja, het is droeg. Een wetterig zintje is ik nog mogelijk. Of de bewolking dat het nog skiën genoeg is, dat de zinnen er wat trahinnen skient. Maar op de meeste plakken is het gries. En het is nou vrijwel kalm. Nou, dat bloedt net zo, dat kan ik vertellen. De temperaturen die erbij binnen, nou onder hege kant. Ik zeg ik al dat de maximum temperaturen bigelijks op skiën, dus ik al helle binnen. Juist ik omdat daar de wien al om is. Skielgen is het nou zandje 6. Wils het in kwaaiem droeg is, maar jochentje graden is brechtem. Jochentje 6. Maar daar is het nog 20,6 graden. Laaksem het dan weer 18,8 op de thermometer steen. En hier al in het eerstelijke part van de provincie Friese Pjeln en Bakkeveen die schroeven dik poppen de 20 graden nog. Maar dat verroren dus van een beetje heb ik nu terugsneed zo'n zandje graden als maximum temperatuur steen. En dat komt omdat dat front wel heel stadig on. Ik hoe de rest van de provincie Lucasil. Nou, daarbij hebben we van een beetje eigenlijk voor de grootste part nog wel droege omstandigheden. Al is dan al een eerste bui ik al mogelijk. Maar jong en vannacht dan loeken echt wel meer buien door de provincie heen. En daar kan, ja, hoe letter het wordt, ik al een klap tongen bij zitten. Dat heb ik benamen voor de nachtsteen. Nou, de wind die helpt dan. Ik wat om. Komt dan al echt oerol uit het maat eerste wij en zil vannacht dan matig gewoon vrij krachtig wezen. Nou, van een beetje de zandje graden nog eens maximum temperatuur. En dan vannacht heb ik een minimumsteen van 14 rond 16 graden. En het heeft voor zelfs alles te krijgen. Maar die wien, de bewolking en de delslag die dan valt.
0: En dan de dag van morgen. Laten we daar maar eens mee beginnen. Ja. Wat hel je u te kleinkost?
1: Nou ja, dat simmerjurkje, dat is zeker mogelijk. Ja, ja, ik kan me voorstellen dat de meesten binnen die het graag een kwarte broek om looken. Maar ja, dat is echt wel mogelijk en dat is voor de wensje ik nog mogelijk. Dus om het maar een antwoord daarop te gaan, onder mijn wensje, sawisa. Dan hebben we te krijgen mijn hege temperatuur, 22 rond 24 graden. Morgen kan het erbij een beetje brotsig onvielen, want er is vanzelfs vannacht wel wat rijnwetten van komende nacht. Daar hebben we morgen dat we de verdamping daarvan, dat zullen we nog wel een beetje merken. En in de rin van de dijk komt de zinnen er dan. Ik hield het meer bij. Vochtige lucht dus morgen. Maar wel een eerste ontzettend zuidwestelijke wind die zwak ontmatig is. Maar dan op Wensje, ja, dan hebben we wat meer droegere, echt een droegere luchtsoort die dus, nou ja, tijdelijk even ondocht, want de zuidwestelijke wind die viert dat on. Maar we zitten dan wel echt tussen een heel grut lege drukke bier westelijk van u's en een grut stevig hege drukke bier dat een wat eerstelijk van u's leidt. En daartussenin, ja, daar wordt echt die warme lucht u's kant op schoot. Maar het heeft er alles van dat het lege drukke bier dat wint on terrein. En daar hebben we dan in de nacht en op tongetje mij te krijgen. Dan geregeld buien tongetje is het echt geregeld wiert. Dat liet die temperatuur dan ik zien, 20 en 21 graden. Dus ik weet net Simone, maar een simmerjurkje naar Rijnwetter en 20 en 21 graden.
0: Nee, kwarte broek ik net, denk
1: nee,
0: ik.
1: Nee,
0: ja,
1: nee,
0: dus het keer lang natuurlijk, maar...
1: Ja, zeker. Maar op vreed, dan wordt er nog wat van die temperatuur afsnobben. Nog hield hij het heeg voor de tijd van het ier, maar jochentje rond 20 graden. Wol is het dan zo dat het ook dijs dan weer droeg, bloeien zeel, maïszinnen en wolken en een zuidwestelijke wind die het zwak ontmatig is. Dus ja, het giet wat op en deel werd het waarbeeld. Het is wat wikselend. Tongetje de minste dij. Ja, ik zou haast ze kennen. Wensje de knapste dij met 20 rond 24 graden. En morgen is ik eigenlijk wel echt heel mooi. Dus ja, de buien van jongen. En vannacht en we even terugheen, maar dan krijgen we twee prachtige mooie simmerske dagen.
0: Een bijzondere week qua temperatuur dan.
1: Ja,
0: ja toch?
1: Ja, zeker, dat wil je.
0: Ja. Ja. Dankjewel, Tjitske, in onderwijs, hebben we die weer.
1: Ont dan.
0: Doei.

0: Ja, het is echt een oude klassieker. Hup, soep een grattenbrei van Jaap Lauwers. Het is al volle ouder, dat veske. Ja, die ziet ik op een knippel bij Paken en die zong dat dan. Maar Lars de Leeuw, hoe oud bist u? 30. Die hier dit veske nog nooit je het zakje is. En generaties verliezen soms kunde en kennis. Sorry, Lars. Terug de droogte van de Arunde Simmer hebben bouwboeren het wat dreger. De rein van de Arunde Tiet helpt wel wat. Maar de groen is nog altijd te droog om jirpels zonder skeer te rooien. De verwachting is dus dat onder andere de opbrengst leger leidt. Verslagjouwer Pelle Numan gee bij een jirpelboerdel Bram Joostema om te zien hoe het er bij hem vastziet.
1: Maar binnen mooie rappels, Bram.
2: Ja. Ze zijn zo mooi wat. Ze zijn hier wel een beetje lietser. Maar hoe het loon, dan ben ze wel aardig in de maat. Ze maakt 40 mm, dus de lietste maat mag 40 mm wijzen. En dat jet had ongeveer 70, 80. Dus, dit ben de gemiddelde maten, zeg maar. Yes,
1: ja, wat voor seizoen is het eens?
2: Ja, best wel een heel bijzonder seizoen. Het is een heel droeg ierwest. En dit zijn dan consumptierappels, dus deze hebben we wel een stuk of zo'n 8 keer berooid. Maar uiteindelijk de poortierappels en de rest, dat heeft hem wat redden, maat nauwelijks.
1: Ja, want we hebben toch wel een extreme simrom en een extreme droogte. In hoeverre het dat rol spelen van de risping?
2: Ja, nog vooral bij de poortierappels en bij de siepels en zo wat in die gewassen heb je dat wel echt merken kunnen. Dan heb ik gewoon tussen de 20 en de 40% minder opbrengst. Dus deze consumptierappels jou best wel een knap opbrengst, omdat je wel een keer zo'n 8 berooid hebt. Dus ja, hier merk je dat minder, maar in een orde gewassen had het wel verdiend.
1: Ja, wat had dat voor invloed op de prijs die je krijgt?
2: Ja, nou, de prijs is nog wel aardig gestabiliseerd en dat rent nog wat op. Want ja, mensen, er zit ook wat emotie bij natuurlijk. In de merken zien ze dat het te min is. Nou ja, en dan rent dat wel wat op. Maar we hebben nu een gemiddeld goede prijs waar we de laatste jaren niet in. Alleen de verleden hier weer het streem in.
1: Ja, want waar hing het dat vanaf? Die prijs?
2: Ja, het is altijd de vraag en aanbod, vooral maar de vrije hierappels. En verleden hier groeide alles in heel Europa heel goed. En dat merk staat dan wel, daar staan een betere, meer opbrengst heeft en uiteindelijk dan de vraagkroep waarom. Ja. En nu is het volledig in evenwicht en uiteindelijk meer vraag dan aanbod.
1: Ben die hierappels dan ik oors?
2: Nee, die hierappels zijn eigenlijk hetzelfde. Ze zijn trommelig wel wat lietser, hè? Maar dat we hier berooid hebben, valt het bij deze hierappels nog wel wat aan.
1: Ja, en Jim had hier dus nog wel bereid mochten. Op oorplakken in het loon mocht het dan net. Nee. Maakt het dat ook nog wat verschil?
2: Ja, tuurlijk. Als toen net berooid een keer en toen heeft wat droege groen, wat zonnige groen. Ja, dan geeft dat vooral dat gewas hut achteruit. En vooral dat de temperatuur ook boven de 25 graden is, dat valt hier vaak in het noorden ook nog wel wat ta. Maar als je in het zuiden en zo, daar is het altijd voor jou 4 graden warmer dan wij hier in het noorden hier bij de Zediek. Nou, dat scheelt aanmerkelijk, ja, dan gaat het gewas hut op een retour.
1: Nee, en de volgende week gaat het dan wel wat meer rijnt. Vernem je hem dan al direct een verschil?
2: Nee, want dat is alleen nog van de oogst. Nou, we kunnen nu een mooie vochtig groentje om te rooien. Dat die groen zeven wil. En dat de klutsjes de rappels net beschadigen. Daarvoor hebben wij nu vochtige groen nodig. Maar voor de groei heeft dat niks meer te maken. Want die rappel die groeit in december, man. En het is nu oogsttijd. Dan heeft dat net zoveel vertuut.
1: Nee, en in vergelijking met oriëren, dat is zo ik wel, dat het heel tijd droeger wordt. Hoe is die risping in vergelijking met oriëren?
2: Nee, die rent wel aardig egaal. Dus het is voor hen ook wel eens droog geweest natuurlijk. Dus, maar alleen nog, ja, we hebben nu hele wat in water gewoon. Maar een plant is van hemzelf best wel heel sterk. Die houdt hemzelf wel in leven. Maar alleen nog, ja, hij liet het ergens zitten en dat is uiteindelijk in de opbrengst.
1: En had die droogte ook wel voordeel, hoor?
2: Uiteindelijk, het heeft wel voordeel omdat de groen hartstikke mooi is om te rooien. Door de zinnen en de droogte, dat heeft ongeveer hetzelfde effect als winterwaar. En daardoor rooit het als het spoor.
1: Ja. Nou, dus Jim, hij is net te klein hoe die droogte.
2: Nee, wij zijn helemaal net ontevreden. Dat is, tuurlijk, we hebben wat minder opbrengst, maar de prijs maakt dat goed. Dus wij zijn net ontevreden.
0: Communicerende vaten, zo nemen ze dat. Wie een reportage van Pelle Numan, aanstien onderwijs meer. Nou, muziek.

Save Tonight, wie dat van Eagle Eye Cherry, het wie het laatste noemer, zat ik nou in Scott van dit programma No in Friesland. Ja, we zullen het hebben de Friese beweging, want die haan nije voorzitter. Het gaat om Pieter de Zwart uit Kolmersweg. De Zwart volgt Sjerk Bruinsma op, want die kan het voorzitterschap net meer goed combineren met zijn werk in het Europees Parlement in Brussel. De nije voorzitter waard Arun Sneum presenteren bij de betinking van de slag bij Wijns. Bruinsma begon 2 jaar als voorzitter van de Friese beweging met een soort ambities en plan, maar kwam er in de rin van de tijd achter dat zulks als net te combineren is met wenjen en werken in Brussel.

0: van leeg.
1: Ik ben hier in Brussel, dat is een eind fort. En ik had toch wel morgen argumenteerd dat het helpt om er te wezen, om het patering hier te kennen. En dan haak ik lever hier die in Friesland zit en dan ken ik op afstand, ken ik nog altijd mij denken en dat ding waar die vind dat goed binnen voor de Friese zaak. Wilst er hier in is die gewoon de patering hier fysiek op het plek dat het erom gaat.
2: Het is net een handige combinatie in Brussel, wijnje en werkje en tegelijkertijd het vastzitter wijzen van de Friese beweging.
1: Ja, dat is al mijn conclusie, ja. Misschien is er een oor die dat heel goed waan kan, maar ik kom tot de conclusie dat het beter is voor de Friese beweging en voor de Friese zaak als Pieter het doet.
3: Ja, nou, ik ben Pieter de Zwart. Ik ben de nieuwe voorzitter van de Friese beweging. Ja, ik kom van Kalmersweg en werk in Dijstig Lippen als docent op het MBO. We hebben een soort verjonging gewoon de oor aan het tijd. Een peer Jolien de kranten nog ruus als Griese Friese beweging. Dat is nou net meer het geval. He, dus volslijnen bestuur bestuurt de twintigers en triligers.
2: We ben je nou op het Rea Cliff, want je had kijkt de betinking was van de slag bij Waans, mij organiseren tot de Friese beweging.
3: Ja, ja, en dat is echt wat we met onze gang willen de komende tijd om geer te werken. He, dat we net alle jaar op ons eigen eilandje zitten, maar ik dingen maaien maar door. En Joert hebben dat denk ik heel mooi zien letten toch als de Friese beweging te geren maaien, de stichting Slag bij Waans, deze betinking maar de paneldiscussie erachter om te organiseren. Maaien maar oplopen, maaien maar vooruit. He, dat is echt een soort wat je Joert, Sjoen en Jet hebben. Wil elk uit dus eigen achtergrond wij mij verschil over hoe dat er precies uitzien maakt. Maar ik denk dat het heel goed is dat we maar net de tent uit Vjochtje of al zelfs het wiel op naaien uitvinden willen, maar dat we geerwerkje.
2: De provincie die zit heel duidelijk in op meer onderwijs in het Friesk en beter onderwijs in het Friesk. Maar Joost, je hebt nog wel ruimte van verbetering, Brunsma.
1: Dat klopt. Wat we net hebben van de provincie is dat ze nieuwe ontheffingsverlenen willen voor Squal omdat ze geen Friese les hoeven te gaan. Nou, wie ben het er net mee eens als een Friese band is, dan mag ik gewoon Friese leren kennen op Squal. Dat had ze gewoon als rocht. Dan kan het net zo wijzen dat we teruggaan met die ontheffingen. Dat weer sowieso al een heel raar idee. En ik zou ook zeggen, als het nou om de Nederlandse taal ging, dan weer er wat vanzelfs de leads als meestal zeggen. Nou, daar kun je wel een ontheffing voor krijgen. En we moeten nog maar hoe het komt met de monitoring. En Squalm kan het al jaar zelfs invullen. Ik zou zeggen, we moeten gewoon Fries leren kennen als Friesen.
2: Je bent er bang voor dat het er op een ei op u draaien zal?
1: Nou, we hebben heel duidelijk gesteld in afstemming met het Riek dat we in Friesland nul ontheffingen hebben zoeken vanaf 2030. En nu maakt de provincie toch wel een draai dat ze graag meer ontheffings mee hebben willen. En dat ze daar nieuwe beleidsmaatregelen voor instellen willen.
2: Dus dat is wel werk om de winkel.
3: Ja. Ja, er is werk aan de winkel. Hè? We vinden het positief dat de provincie mooie dingen voor het Fries dan wil. En ook, als we zoeken naar de kerndoelen, zit daar een vooruitgang in. Maar het is heel spietig dat nou wel weer de mogelijkheid aan ontheffing komt. En ik denk dat daar een stukje relevantie voor u als Friese beweging zit. Dat we willen de provincie scherp houden. En ja, dat betekent spietig genoeg net altijd dat je je zin krijgt. Hey, dat is extra. Dat hebben we met de verkeersborden bijgelijks, jongen. Het is nog altijd net vanzelfsprekend, het Friesk. En daarom moeten we wat erop zetten.
0: Daar zullen wij als Friesen zwaren, als vazer, wij wijt judai.
4: Nou, wat sfeervol daar bij Wijns.
5: Azen bij Omroep Friesland.
4: Is Diana onbaar?
6: Ja.
4: Ja.
6: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
6: Ik heb weer een fantastisch leuke mix van hele gezellige muziek. En tussen toch hebben Sano en dan ik eens even een praatje ergens oor. En dit vind ik eigenlijk wel heel leuk. Ik heb jeder in Assen wennen. En dan hier is de, in het weekend, als het dan weer in het begin... Vroeger.
4: Jetties.
6: Wie in de winkels nog net iepen op snijden.
4: Nee.
6: En dan tast je niet een keer, oh, ik krijg visite en ik heb niks lekkers bij de koffie.
4: Ja.
6: Nee, dan hien wij een ballenmachine in de stad.
4: Oh.
6: Dat zie je het in de week. En daar zie je bij een bakker. Die is zo'n machine. En de koest dan koeken, gebak, van alles koest eruit.
4: Oh.
6: Vond ik briljant.
4: Ja.
6: Maar dat hessen dus ik, of all places, in Wommels. Nou, daar is de gebakkast.
4: Nou, dat is een fantastisch idee.
6: Nou ja, zij bakt dat al hier zelf en dat stappen ze erin. En de kist is gewoon, ten alle tijden. Een kist hebben gewoon wat lekkers uit Helle. Ja, ik vind dat echt fantastisch. Dus daar hebben we het van de middag hoor. De boerenkalender, die zitten we rond te komen. En zelfs stiet er ik weer een vries op. Dus die vries hebben we in de uitsturing. En het gaat dadelijk over hondsdolheid. We jaren er wel geregeld. Wat hoor, net in Nederland, want het komt hier eigenlijk net voor. Maar in andere landen, en dat is er wel voorzichtig van wezen mast. Maar wat is het nou, correct?
4: Ja, wat is het?
6: Ja,
4: ja.
6: Nou,
4: dat
6: krijg je dadelijk antwoord op.
4: Ja. Nee.
6: En daar zie ik een linkplaat bij.
4: Oh ja.
6: Dus.
4: Ja, ik zei niks. Nee.
6: Ik weet het net.
4: Nee, ik net.
6: Iets met alle hoenen.
4: Ja,
6: ja. Ja. Nou, bedenk maar wat.
4: Ja, ik heb laatst weer iets hoorst. Maar toen kwam ik maar hoe let the dog out. Maar dat is zo cliché. Ja. Dus niet over net.
6: Nee, we moeten iets creatiever wezen. Dus door in best, u zei.
4: Oké, staat op het. Bonte de Bruin, Lars de Leeuw en ik wens je een soort plezier bij Diana. Maar ook dan ik een hele mooie middag.
7: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
8: Hey Raymond!
9: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Hey, Raymond!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
11: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
12: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
15: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
18: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritme. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hondsdommens, dat is het Friese woord voor hondsdolheid. Een namme die we alle hier kennen, maar ja, wat voor ziekte is dat eens? En hoe kan het dat die Nederland haast net

0: aanlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Omroep Friesland reclame. Simpel, betelbaar en effectief. Je rijdt omroepfriesland.nl/reclame.
1: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Goedemiddag.
5: Mooi Diana de Groot.

0: Ja, dit noemen we een beetje de grutte trogbraak van zongeres Carol Emerald. De sfeer en de tekst van A Night Like This is inspireren op de klassieke kaartscènes in de films van James Bond.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Diana de Groot.
0: Het is goed 12 minuten Norien. Er is een soort bewolking en het is een graad als 20 uur. Een hele goede middag. Fijn is dan weer ons koud bist. Op het menu van de middag een heel soort fijne muziek. Tussen trog kiet het door de nije boerenkalender. Maar voor zelfs Friske inbring. In Wommelsk is 24 uur een Duisterlanden voor de lekkerste lekkernijen. We speel je het spultje en de kist de slingers op hing je varien. Maar het haatgerucht, dat giet dadelijk zoer hondsdolheid. Of op zijn Friesk, hoensdommens.
2: Tink en Link.
0: En de vraag is dan vanzelfs, wat voor plaat past er dan weer goed bij? Nou, dan komen weer creatieve opties binnen. Mariet en Trienke, die gaan van Cat Stevens.
3: I love my dog as much as I love you.
0: Nou, dat is wel een leven in elk geval. Maar Rijke die giet voor Mien Herder en Mien Wetterhoen van De Hoenekop. Hondsdolheid van Roedels uit Matten. Echt nog nooit van je het. Kon hem zo hut ik net vinden. Nee, de computer die wist het ik net. Linda die giet voor Iron Maiden en Virus. Er nog bij, hondsdolheid is een virus en zo kom ik dus op die plaat. Siska, die had ik een mooie, hondsdolheid, dol, Dolly Parton. Ik een hele mooie, maar welke plaat dan, Siska? Isbrand, die tinkt on Doggy Dog van AC/DC, dat giet ik hoor, Gekkenhoen. En Gary, die tinkt on de doelezen. Ja, hartstikke gekkie nu zijn kop, maar ja, welke plaat wordt het dan? Disse komt er nu, toch? De computer giet ik voor de levenplaat. En een beetje rustig beginnen op de man. Dadelijk giet het dus over hoens doemens. Dit is Cat Stevens, I Love My Dog.
3: I love my dog as much as I love for you. For you make

0: De linkplaat van Joert uit Njochtjen 66 van Cat Stevens.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Goeiemiddag.
0: Bij hoensdoemen stinkt misschien voort om een agressieve hoen die het skom op de bek had. Maar ja, wat bat er ooit als een mens besmet rekt met het virus? En hoe groot is de kans dat ze het oprinst? Nou, in Nederland is die kans heel niets, maar in delen van Azië en Afrika komt hoensdoemen nog wel vaar. Dus als terhinnig is op vakantie, dan mag er misschien om tinken. Arts infectiebestrijding Anke Bergsma is van de GGD Friesland en zij kunnen u volle meer vertellen over hoensdoemen. Anke, een goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: Ja, let eens maar even bij het begin beginnen. Wat is hoensdoemens, rabies, hondsdolheid?
3: Het is een dodelijke infectie die je krijgt in het, toch het rabiesvirus. En het virus die kun je oprinnen door een biet, een krab of een lik van een besmet zoogdier. En als je klachten krijgt als de ziekte ontsteert, dan is het altijd maar een dodelijke afloop.
0: Zo, en de zes zoogdieren, het bindt dus net alleen nog hoen, waar het van krijgt.
3: Nee, het kind van, het is wel vooral van hoen, maar het ken ik van katten. En dan worden ik wel oren zoogdieren beskreun. Bijvoorbeeld in Amerika is bij een wasbeer het volgens ontoond. En daarnaast ik vleermoezen kan het bij zich bijdragen. En in Nederland komt het inderdaad net bij hoen en katten voor gelukkig. Maar een paar soorten vleermoezen kunnen wel een type rabiesvirus bij zich bijdragen. Dus daarom is het belangrijk om daar net volle bij in de buurt te komen. En daar, die net onder het rijtje maar pleer te handen.
0: Nee, want wat gebeurt er als er bieten wordt troch een beest dat besmet is met het rabies?
3: Nou, wat er dan gebeurt, het virus zit in het speeksel van het beest. En op de plak van de wond, versus biet of klauwbeest, gaat het virus via de zenuwbanen naar het centrale zenuwstelsel. Dus het ruggenmerg en de hersenen. En zodra het virus de hersenen bereikt had, dan kan het een acute ontsteking veroorzaken. En nou, meestal kunnen de klachten van hondsdolheid na ongeveer 20 tot 90 dagen gemiddeld beginnen als zo'n incident. En het begint dan met klachten van nou, wat algemene klachten zoals rillingen, koorts, een ziekgevoel, pinehollen. En uiteindelijk leidt het tot ernstige ziekteverschijnselen zoals spierkrampen, slikproblemen en vlamming, verwartiet en uiteindelijk dus coma en de dood.
0: Zo, maar het wordt dus wel even vat als die eerste verschijnselen krijgt.
3: Ja, zeker. Het is dus gemiddeld die dagen, die kijk zo uit, tussen de 20 en de 90, maar het kind zelfs ook nog wel letter ontsteken. Dus daarom is het heel belangrijk om, als je een incident daar net te wachten tot je klachten krijgen, want dan ben je te laat. Dus direct uit je bieten binnen de wond spelen met wetter en shippen. En dan direct contact opnemen met de alarmcentrale van je zorgverzekering of reisverzekering om de juiste medische behandeling te krijgen.
0: En waar moet dan vooral oppassen? Als denkt van, nou ja, als ik hier in Nederland bieden we toch een hoen, dan denk ik daar net voor te. Maar in het buitenland, welke landen zijn benamelijk gevaarlijk?
3: Het meeste komt het voor bij in India. Wereldwijd binnen 54.000 gevallen van mensen die overlijden door rabies per jaar. En in India is daar verantwoordelijk voor de 34% van al die gevallen. En inderdaad, Azië en Afrika en Londen, daar komt het ook volle voor. Dus heel volle plakken. We meestal een soort op vakantie binnen, kist risico rinnen.
0: Ja, en waar reizig je hield niet meer, verzels ik. Ik als Friesen, wij komen heel soort in buitenland, heel soort op exotische plakken. Dus vernim je hem ik bij de GGD dat het hier in Nederland ja, het meest een mooi besmetting een neemt?
3: Gelukkig net. In Nederland is het heel lang lien dat we een persoon overleden is van rabies. Wat we wel zeggen is dat volle mensen kunnen zich bewust binnen van het rabiesvirus en dat je risico rinnen. Dus we krijgen best wel wat telefoontjes en dat is heel fijn dat mensen kunnen lezen willen van heb ik risico room, toch dit incident. En bij de GGD Friesland is dus ik reisadvies inwinnen en dat doe ik een soort mensen. Dus dat is ik het advies aan iedereen. Ga je op vakantie naar het buitenland. Neem zorg even op de website van GGD Friesland dat je meer weet te willen over welke vaccinaties onbevolen binnen. En dus ook of je vaccinatie en rabies verstandig binnen.
0: Ja, want die binnen dus wel. De kist die het je vaccineren. En wist dan ik 100% veilig?
3: Ja, je kist vaders of rabies kist bijvoorbeeld. Kist 12 vaccinaties krijgen. Dus dan krijg je minimaal een week ertussen niet. En dan heb je een levenslange basisbescherming. Maar dat betekent net dat je dan niks hoeft als er een incident is. Want dan had je, als er echt een daadwerkelijke risicoblootstelling was, is, dat je, dan heb je vaak nog wat vaccinaties nodig. Dus het is altijd verstandig om dan medisch advies in te winnen.
0: Ja, wat nou ja, als bieten bist en de bis besmet, is er dan genezing nog mogelijk?
3: Nee, ja, zodra de klachten er binnen, dan is er geen genezing meer mogelijk. En het virus is dus in je zenuwbanen onwezig. Dus het is belangrijk om zo snel mogelijk de vaccinaties te helpen uit je bieten binnen of koud.
0: Ja, kist om een bist Shen al die besmet is?
3: Net direct. Het is vaak wel dat ze plotseling afwijkend gedrag vertonen kunnen. Dus bijvoorbeeld wat agressief voorkomen kunnen. Maar volle kwijlen of juist heel verlamd en zakken door de achterpoorten bijvoorbeeld. Dus dat kun je met name wel Shen. Maar het is net altijd zeker dat je net... dat in wezen geen rabies had uit je bieten binnen.
0: Anke, tegen dank voor de tips. En we hopen dat we alle hier rabies vrij blijven zelfs.
3: Ja, graag dien.
1: Alles wat er spielt.
2: Yes, hier. Goeiemiddag.
1: Mai Diana de Groot.

Get Down, Jerien, Goeiemiddie, Mike, Casey en The Sunshine Band. Het Frieske Nijs komt er dadelijk ik om. En we draaien eerst nog even wat Frieske muziek. Van Grut Heden in de Frieske muziek. Rius, Pieter, Maaike en De Kast. Dit is de Baseball Cap.

0: 9th Hour Oktober. Live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends. In de harmonie. Na een verbouwing van 5 mannen in het theater in Ljouwerd-Riep. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder woorden de kast. Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. 9th Hour Oktober. Bij Omroep Friesland. Op web, app en televisie van kwartier uur 8 na.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
5: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
6: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
7: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
4: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Het is Jelve Twaan. Tijd voor het Nijs uit Friesland, mooi. Simone Scheffer.
11: Goedemiddag. Arone Wiekheim brachten wij het verhaal dat er in 2 maanden tijd al 300 klachten binnen oer taxibedrijf Doornbos. Het bedrijf nam dit december 2 taxibedrijven oer in de gemeenten Smellingenlaan en Zuidwest-Friesland. Uit alle reacties toch blijken dat de onhoudende verviersproblemen diepe sporen nalieten bij de Friezen die hier hinkelijk van binnen. Zag ik bij vrouw Tromp van Balk. Ze hier een afspraak bij het ziekenhuis in Emmeloord, maar waar ter neer ophellen. Oerenlang ziet ze op een bankje en Roen doe uiteindelijk maar stapje voor stapje zonder rollator naar een hotel in het plak. Het had ze zien sporen nalieten.
12: Nee, ik doe gewoon niet meer met de taxi. Verschrikkelijk. Stel je nou voor dat je geen dochter hebt of je, niemand kan je daarbij hebben, hoe dan?
11: Ja, heb je nog contact gehad met het taxibedrijf?
12: Nee, het niks van zijn jaren laten. En dat vind ik zo schrijn, want hoe kunnen die mensen s'nacht sliepen terwijl ze weten dat er nog een vrouw ergens in het donker op een bankje zit?
11: Ja, je bent er even stil van, hè? Dat is verschrikkelijk.
13: Dat is net best.
11: Nee. De meeste mensen die het post-covid hebben, komen net weer van haar klachten na. Uit onderzoek toch blikken dat maar 12% een volslijn werd oude field. 20% zocht geen verbetering en 18% wordt zelfs minder. Een groot pad rekken tegen uit het werk of ze giet minder hoeren werken. Dochs kan therapie helpen bij het herstel of in elk geval helpen om leren om te gaan met klachten. Bij fysiotherapie praktiek Tigra in Ljouw trainen ze erop, zei ik Antoinette Posmus. Ze kreeg een perilinde diagnose post-covid en bij haar helpt de therapie bot.
14: Nou, ik merk gewoon dat ik inderdaad mijn dagen werkje ken. Waar ik voorheen echt wel een blokjes van 2 dagen of 3 werken moest en dan een aantal dagen vrij, ken ik gewoon ik weer meerdere dagen en het eerst draaien. Wat ik zelf merk is dat ik gewoon ik weer plezier erin ha en dat ik weer vertrouwen erin ha. Er is weer vertrouwen dat dat lukt.
11: Troch de droogte van de Arunde Simmer hebben bouwboeren het wat dreger. De ruim van de Arunde die het helpt wel wat. Maar de groen is nog altijd te droog om jirpels zonder skeer te rooien. De verwachting is onder oren dat de opbrengst leger leidt. De prijs is lykwijls wel goed. En daarom had jirpelboer Bram Joosma niets te klein.
15: Het heeft wel voordeel dat de groen hartstikke mooi is om te rooien.
13: Door de zinne en de droogte, dat heeft ongeveer hetzelfde effect als winterwaar. Nee, wij zijn helemaal net ontevreden. Dat is, tuurlijk, we hebben wat minder opbrengst, maar de prijs maakt dat goed. Dus wij zijn net ontevreden.
11: De Friese Beweging had een nieuwe voorzitter, Gietom Pieter de Zwart, uit Kolmersweg. De Zwart volgt Sirk Bruinsma op. Bruinsma begon 2 jaar als voorzitter van de Friese Beweging met een soort ambities en ik plan. Maar hij kwam erachter dat het net te combineren is met zijn wenplakken en orenwerkzaamheden, zo vertelt er.
15: Ik ben in Brussel, dat is een eind voort. En ik had toch wel morgen argumenteerd dat het helpt om er te wezen, om het patroon hier te kennen. En dan haak ik leverieën die in Friesland zit en dan ken ik op afstand, ken ik nog altijd mij denken en dat ding aan die vind dat goed binnen voor de Friese zaak. Wilst er rekken in is die gewoon de patroon hier fysiek op het plak dat het erom gaat.
11: En dan het waar. Een steuring westelijk van u jouwt een soort bewolking. Er is ik een glimke zinnen, maar een spatrandje kan ik voorkomen. Het is tussen de zonnetje en 20 graden. Joen en vannacht buien, mogelijk met tonger, meer wien en 14 tot 16 graden. Morgen wel. Die moeten we ervan genieten.
16: Ja.
11: Als het dan toch zo is, het wordt dan tussen de 23 en 24 graden. En dan is in het de zinnen er geregeld bij. Nachts is het nog wel een beetje zwitten, 15, 16 graden. Maar night tonsy, dan komen er buien. En dan wordt het 20, 21 graden. Ja, ik zei het voor deze tijd van de tijd.
16: Ja, ik nog heerlijk toch?
11: Heel warm.
16: Oh, ja. Justerik, man, dan komt boeten en als kind dat sintje. Ja. En dan kies ik gewoon nog heerlijk boeten zitten. Maar 24 graden is wel weer even, dat is wel weer even wennen.
11: Ja.
16: Nou, hartstikke leuk. Dank u wel. Was er meer witte van het Nijzelvaar? Sjoch dan even op uw Omroep app of op omroepfriesland.nl. Tom Jones zijn trogbraakhit It's Not Unusual waard oorspronkelijk voor Sandy Shaw's kreun. Maar haar management wist het nummer al. Jones die roepte mogelijkheden en smeekte om het nummer op te nemen. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. En mooi succes dus. It's Not Unusual, Tom Jones, komt eraan.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
17: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
18: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei
2: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Volido.
6: Goedemiddag.
7: Maar Diana de Groot.

0: Doet de Spice Girls super corgi. En toen gong de Frawley al je solo-projecten dwan. En Mel C, ja, dat vond ik toch wel de tofste altijd. En die maken toen dit noemen. En ik heb ik voortaan dadelijk het album kocht. On the Horizon. Hesto, wat te vieren. Bosto hier in het Sintje zetten. Dan is dit het moment. De meesten beruchtje sturen. Dat kind via de Omroep app of via 0620-4-Joggen-Joggen-Ien-Joggen-Joggen. En dan maken wij hier een liedsfeestje van. En dan jou of ik nog slingers fut. Ja, en wij kregen een Sam Older Adels beruchtje binnen van Sigrid. En Sigrid is een hele grutske mem. Sigrid, goeiemiddie.
1: Goeiemiddie.
0: Waarom bist u zo grutsk?
1: Nou, Milan had mij de postzegelactie.
0: Van de kinderpostzegels, ja.
1: Ja. Mag ik het even in het Fries dwaan?
0: Ja, doe maar lekker in het Fries.
1: Ja, oké. Okay. Je had met de kinderpostzegelactie had er een groot bedrag ophellen. Die had 8 dagen lang had er troroen. Trog waar en wie. En... Je wist zo trots, je wil graag een grubbedrag ophelden voor de bandjes. Die thuis net een veilig inkomen hebben.
0: Nou.
1: En ja, dat vond ik zo mooi. Je had zelfs zijn best hier.
0: Ja, dus dan moest hem eigenlijk wel even een beetje in het zintje zetten.
1: Ja, een beetje al. Ja.
0: Nou, ik heb maar de squallen bellen.
1: En ik de squallen, want het is zo mooi.
0: De Prins Bernhard squallen in Kolm, daar zit erop. Nou, daar heb ik contact met haar. Ze zijn van, ja, de kistel belly, maar ze hebben gymles. En dan heb ik het noemen gekregen van Master Luwe. En dan hoop ik dat er opneemt. Want ja, als er gymles is, dan is het ik altijd een leven van je welste. Dus ik hoop dat er de telefoon bij de hoorn hebt. En ons dan, ja, wat ben jij dan, Sigrid? Maar ik zou het wel heel leuk vinden om Milan ik onder de telefoon te krijgen.
1: Ja.
0: Maar dat dacht dus van, ja, ik
2: welkom. Oh. Je bent verbonden
0: ja,
2: met
0: nee,
2: de telefoon.
0: Ja, heb het al. Oh, nee, dat noemen we, dat hoeven we net te witten verzels, hè? Nee, doen we nog een keer. Maar, want dat dacht dus echt van, dit is zo bijzonder. Maar waarom had hij 8 dagen lang roem?
1: Ja, hij had een doel gehoord van, maar ik wil het allermeeste wil ik ophelden. En ik maak je me de hut voor.
0: Ja. Hallo?
1: Ja, ben je ik wil bellen. Tussen trog.
0: Oh, misschien trog de meester.
1: Oh, dat zoek ik in.
0: Ja, nee, ja, met dus gewoon opnemen.
1: Ja.
0: Nee, maar...
1: Ja. Ik wil bellen. Dus ik weet het net.
0: Nee.
1: Maar waarom? Ja, je haast iets van... dus elke middag uitkwalen en ook in de weekend... zelfs had hij zijn voetbaltraining ervoor op zijn... zelfs de laatste jongen, toch de waanzjes. Hier is iets van, nou, ik ging net naar voetbal daar. Ik ren terug en ik wil nog 400 extra op helje. Dus ik denk dat er alles wel biocoron heb en alle mensen optrommeld had om om zijn best te doen.
0: Ja, nou wat fantastisch. Nou, we hebben intussen Luwe aan de telefoon. Goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, hè?
0: Ja, hoi. Ja, je ziet midden in de gymles, denk ik, hè?
3: Zeker, dus ja. Ik miste de ene telefoon, dus paniek bij iedereen.
0: Paniek bij iedereen, nou, dat is ik net de bedoeling, want ik wil heel graag Milan eigenlijk even onder de telefoon hebben.
3: Nou, die stiert, hoe zoest het betekenen, maar die stiert nice, man.
0: Nou, wat toevallig. Nou, jou maar.
3: Nou, je ridder.
4: Hoi.
0: Hey Milan, hoi. Wat bist dan een kanjer?
4: Ja.
0: Ja, want ja, die mem heeft het verhaal al een beetje verteld. Dat is toch echt 8 dagen gewoon achter me koroen hest om geld op te hellen voor het vierten ben. Eigenlijk een beetje het veilig thuis hebben van ben. Waarom worden ze dit zo graag? Waarom wil je dit zo graag? Ik moet even in het Nederlands, hè?
4: Nou, ik vond het wel leuk om te hopen, zeg maar, voor het pad, zeg maar.
0: Ja.
4: En dan voor de zegels. Zo.
0: Ja. Maar de meeste kinderen die bellen bij 5 huizen aan en dan denken ze, nou, nu heb ik wel genoeg gedaan hoor. Maar jij bent gewoon 8 dagen lang op pad geweest.
4: Ja, zeker. Ja, en het was heel goed. Ik ben heel laat doorgegaan ook. Dus,
0: maar waarom vind je het zo belangrijk om dit te doen en dat jij zoveel geld hebt opgehaald?
4: Ja, gewoon iedereen vindt dit kind het, toch?
0: Iedereen verdient een goed huis, ja, en een veilig huis. En jij zegt van, ik heb zelf een heel mooi veilig huis en dat gun ik iedereen.
4: Ja.
0: Ja, fantastisch. Wij hebben het bedrag nog niet bekendgemaakt, maar ik denk dat er geen kind is in heel Friesland, misschien in heel Nederland niet, die zoveel heeft opgehaald. Kun jij het vertellen, Milan?
4: Volgens mij 900 euro en nog wat, volgens mij.
0: 900 euro nog wat, ja.
4: Ja.
0: Dat klopt helemaal. Als ik het goed heb van je moeder.
4: 72 verkocht.
0: Wat zei je?
4: Ik heb 72 verkocht.
0: 72 keer verkocht. Ongelooflijk, wat een bikkel ben jij. En dan hebben jullie als school het ook heel goed gedaan, denk ik.
4: Ja, zeker. We hebben volgens mij hoeveel opgehaald?
3: Nou, we hebben bijna 6000 euro opgehaald. Dus het is nog nooit zo goed gegaan. Ze motiveerden elkaar om zo goed mogelijk hun best. Dus Milan had heel veel, maar er waren heel veel kinderen. Ja, ze motiveerden elkaar heel erg om goed te lopen.
0: Ja, nou, wat een fantastisch verhaal. Dat verdient bij ons de slingers, noemen we dat. Wij hangen de slingers voor jullie op, maar we sturen ook slingers op naar de Prins Bernhard School in Dokkum.
3: Dan mogen wij nog even juichen, denk ik, of niet?
0: Dat denk ik wel.
3: Het is wel in Kollum, maar dat maakt niet uit. We juichen nog even in gezal. Yeah!
0: Zei ik Dokkum?
3: No.
0: Oh, ik bedoel Kollum natuurlijk. Hartstikke goed.
3: Ja, Kollum, jou niks, jou niks.
0: Bedankt voor je mooie verhaal en een fijne dag en een goede Gimlis verder.
3: Yo, doei.
0: Hoi. Nou, dit vind ik een prachtige verhaal om gewoon de slingers voorop te hingen. Helemaal leuk. Mocht ik nog wat tien sturen willen.

0: Stella Lefty en Basten en de Vanjeres. Toontje lager, ben jij ook zo bang?
1: Wij hingen de slingers op.
0: Nou, benauwd ben we net. Nee, we hingen gewoon de slingers op. En maatje er een leuk feestje van. Louis, die stuurt dus een leuke appke. Ik hing de slingers op voor pakensisser Nienke Marian. Ze kind nou pakensissen. Beppe koerse al een skofke. Maar nou, een beetje betiet opstuurt. Maar ik ben dadelijk onderwijs en maar net rieden onder het appen. Nee, maar zeker net rieden onder het appen. Maar Louis, die het wel even het fragmentie opstuurt. Waarbij dus de jern is dat de pakensisser Paki zoit.
2: Wat is de zeus, hè? Paki? Ja.
0: Paki, nou, ik in mijn tinker Louis, dat is zo tegengruts best. Hartstikke leuk. En Douwe, die stuurt dus een appke. Atje Elgesma, die weet je het 86 hier. Atje van de sfeer. Nou, zeker. Ik denk dat dit ook wel heel sfeervol is. Muziek van BZN. Ah, oh, dit is leuk, hè. Sweet Silver Annie.

0: allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Knowing. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
4: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
5: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget, een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vlieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
6: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: City Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In een modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: In Wommel steert een roze kast en in die kast die het van alles lekkers. Het verhaal erachter, dat jij je dadelijk in Goeiemiddie.
9: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smallingerland, in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
10: BCS profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Je bij omroepfriesland.nl/reclame.
11: Goeiemiddag. Mai Diana de Groot.

0: Ja, als de nummer Neem een Master een heel soort energie in zit, oh, dan die is er zeker wel mooi. Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. En Stay the Night van James Blunt, die kwam hier ik voorbij.
1: Goedemiddag,
2: my Diana de Groot.
0: Hasto worden dat zo thuis is en dan hest in één keer nog iets lekkers, iets zwierts en dan dos die kost diepen. Ja, dan laat er eigenlijk niks zien, behalve misschien die droege rieswafel nog. In Wommels hest dat probleem gewoon net. Want daar is dan Noidonna Dijk. Die heeft een hele speciale roze kostboetensteen en er zit van alles lekkers in. Donna, een goeie middie.
3: Hoi.
0: Hoi, daar is ja, een prachtig mooi roze huske is het eigenlijk, hè? Hoe was het omschreeuwen?
3: Ja, ja, het is een kastje. Ik neem het zelf gewoon de bakkast.
0: De bakkast. En ja, ja, die stiet bij Dijf voor de door. Wat vinden we daar al hierin?
3: Ja, van alles. Voor ieder wat wils. Ik heb nou de ouderen die het vooral koekjes erin horen. En blondies, brownies, gebak, verschillende soorten wel. Dus ja, ik denk dat iedereen wel iets lekkers kan vinden. Ja, ja.
0: En dat bakst Ollie eens zelf?
3: Ja.
0: Wauw.
3: Ja.
0: Hoe ben je op het idee kwam om A, saffolle te bakken en B, dat dan in die kast te stoppen?
3: Nou ja, dat heel volle bakken, dat is een beetje een uit de hongeren hobby van mij. Maar ja, dat kastje, dat hier, nou ik denk Twajelien of zag ik dat Sjoen op Facebook in een groep. Dat ze dat in Engeland wil heen. En toen hield ik zoiets van, nou dat is wel leuk, dat zoek ik wel kennend van, maar ik heb het nooit echt terugzetten. En toen begon dit eer, toen stuurde een vriendin van mij, die stuurde ik zo'n soort filmpje. En toen dacht ik, oh ja, dat zoek ik nog wel.
0: Ja.
3: Dus, nou, ik heb een beetje onderzoek die in Jerine buurt. Hè, want er moet net nogal iets in die richting wijzen. Want dat vind ik een beetje stom dan. Maar ja, dat weerde net. En toen heb ik een berichtje in de Facebookgroep van Wommels. Die in mij, helemaal dat idee. En of een meisje wien die er belang bij hielden. En ja, daar kreeg ik zelf wel leuke reacties op kriegen. Dat, toen dacht ik van, nou ja, begin gewoon dwan.
0: Ja.
3: Dus ja, kastje kocht en leuk in de verf zetten en een beetje opleukt. En ja, voor ik het wist, toen hiek elk weekend een kastje in mijn tuin, mijn bakjes.
0: Ja, fantastisch. Hij stiet er al linnig in het weekend?
3: Nou, hij stiet er in principe altijd, maar hij is weekends in die iepen.
0: Mm-hmm.
3: Want, nou ja, ik werk hier nog erbij en ja, oor een meisje natuurlijk ik. En wie kan je dan, als je weet, al wel voor een meisje van huis daarin fietsen. En ik denk, ja, dan maar we daar maar van hè.
0: Ja, zo is het. En want die kost, iedereen kan dat zelf. Je hebt een maatje en dan de ruitziekje was het hevigst. En jilt in een bakje dwan, zo werkt het?
3: Ja, ik heb een kistje, daar kan het contant jilt in. Maar ik heb een QR-code en die kan je dan scannen. En dan kun je het jilt oer maatjes, dus maar.
0: En dat gaat altijd goed?
3: Ja, over het algemeen wel. Ja, ik mis wel eens een eurotje. Of Mike Hessel nou, dan ik wel eens een eurotje te vollen.
0: Oh.
3: Maar het is nooit. Nee, er is nog nooit uit jatten eigenlijk.
0: Nee. Nou, dat is wel een fijn idee. Want hoe lang doet dit nou?
3: Ik ben in april ben ik in mijn begon, dus
0: de hele simmetrol al.
3: Ja, eigenlijk ja. Wel.
0: En meestal weten die aardig te vinden?
3: Jawel. Ja. Het is de eerste weekend wie het van mijn idee al wat heel druk. Dat had ik net verwacht. Dat werd hartstikke leuk, maar Aurune Tiet is het elke keer wel uitverkocht. Dan mag ik ze nou dan nog bijbakken.
0: Oh, dus dan is het echt nog letterlijk en figuurlijk onder bak.
3: Ja, ja. Ja, dus dat is wel heel leuk.
0: En ben dat dan vooral mensen die het toevallig voorbij komen of die het uit het dorp komen? Of verneemst ik dat, want er maken stik filmpjes voor op die socials, dat mensen het misschien schoen hebben en denken van, nou, we moeten toch eens even naar Wommels.
3: Ja, dat denk je, hè. Ja, ik spreek natuurlijk wel volle mensen, want ik vind het altijd zo gezellig. En dan kom ik hier in de boeten en een praatje maatje. Maar de mensen die komen uit Snits en uit Samarum en uit Veenwouden en Oeralfurt, Arlux. Dus ja, nee, dat is hartstikke leuk.
0: Ja.
3: Ik wil volle mensen uit Wommels. Hè, ben ik wel wat dames die ben hier elk weekend. Nou, die herkent dan op een gegeven moment ik wel. Dat is dan ik. Nou ja, dat is gewoon hartstikke gezellig. Dat ze elk weekend weer rondkomen.
0: Ja, ja, precies. En wat rint nou het hutst? Als dat in de kast luidt, dan kist er eigenlijk net zijn bakken?
3: Ja, ik denk, ik heb wel. Ik hier het kinderbueno cookie, hek hoorn. En die jongen wel heel goed. Maar ja, als ik het velvet in de kast heb, dan is dat ik twee keer knipperen en dat is fut. Dus,
0: Oké. Ja. Ja, en kon ons van tevoren dan ik hoor wat er in die kast luidt? Of moeten de mensen gewoon maar die kast hier hem lukken en zien wat erin luidt?
3: Ja, Alex, dat wel. Ja, ja. Ik ben wel, ik wil wel een website beginnen. Hè, dat mensen pre-orders kunnen wel voor een bakkast. Want ik vind het gewoon een beetje jammer dat ze voor een lege kast staan. En dan wil ik Alex wel gewoon het menu een week van tevoren erop zetten. En dan kan ze onjaan wat ze willen hebben. En dan maak ik dat extra. Ja. Dan heeft iedereen gewoon wat lekkers, nou, zeg maar.
0: Geweldig, leuk. Het ziet er ik prachtig uit. Dat mensen daar even Sham Wolle op de socials. Waar kunnen ze die vinden? Onder welke naam?
3: Donna's Taartenlab.
0: Donna's Taartenlab.
3: Ja, nou. Gewoon helemaal om elkaar vast. En nou ja, dan komen ze er wel op uit, denk ik.
0: Tuurlijk. Dank u wel voor die leuke verhalen. En succes met al het bakken.
3: Ja, dank u wel. Van
2: Ian Montfjouren. Goeiemiddag.

0: Het is een echte Schotse Ierse klassieker. Go Lassie Go, uit via troch de Griene Waarden in gewerking met Ines Timmer. Het is 6 minuten voor jouw trein. De heeste tijd om het rijden te draaien. Anne Nienke, goeiemiddie.
1: Goeiemiddie.
0: Fijn dat je er bent. Goed weekend, hoor.
1: Ja, altijd.
0: Altijd, hè? Ja. Heb je toch wel eens een min weekend?
1: Nee,
0: hè?
1: Ik kan wel ontspannen. Ik kan wel lekker even op de bar.
0: Lekker even. Nou, heerlijk.
1: Of even naar het museum dit weekend.
0: Ja, daar is nou museum nog best, hè? Fries museum weer eens.
1: Ja, even Red Belt. Vind je echt heel leuk.
0: Ja?
1: Heel droog.
0: Heel droog.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Naar je tattoo.
0: Nee? Woest er net in of wie die geen plak meer?
1: Wie je geen plak meer? Dat zit helemaal vol.
0: Nee, ja, oké. Okay. Nou, hier is een goed excuus om eronder te komen.
1: Precies.
0: En dan moest je dan het red draaien. Welk spul zien we dadelijk spelen om 20 vartreien? En we hebben mooie prijzen, daar vertel ik die straks alles over.
1: Het Riet werd een stiert.
0: We zullen Harm weer even mobiliseren. En die stiet op een locatie. Maar het gaat eigenlijk echt om het plaks. Is maar net om een stad of dorp. Maar echt om een locatie. Nou, dat en meer straks. Het Nijs komt Rick on. Dit is Blok.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip zeggen ze in Friesland toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou ja, Mienskip. Geweldig.
4: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Voor, tegen, links of rechts... Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM. Het is Jelve Treien. Het Frieske Nijs nou, maar Simone Scheffer.
14: Goeie midje. Het ruint klachten oer taxibedrijf Doornbos. Aan 300 kamen er binnen. Het bedrijf naamde deze zimmer 2 taxibedrijven oer in de gemeente Smellingeland en Zuidwest-Friesland. En uit al die reacties toch blikken dat de onhoudende vervoersproblemen djippe sporen nailitten bij de Friezen die er al hinkelijk van binnen. Zag ik bij vrouw Tromp van Balk, zie je een afspraak bij het ziekenhuis in Emmeloord, maar waar ter nooit ophellen. Oerenlang ziet ze op een bankje en roemt u uiteindelijk maar stapje voor stapje zonder haar rollator naar een hotel in het plak. Het had bij haar de sporen echt achterlitten.
15: Nee, ik doe gewoon niet meer met de taxi. Verschrikkelijk. Stel je nou voor dat je geen dochter hebt of niemand kan je daarbij helpen, hoe dan?
14: Ja, heb je nog contact gehad met het taxibedrijf?
15: Nee, het niks van zijn jaren laten. En dat vind ik zo schrijn, want dat denk ik, hoe kunnen die mensen s'nacht sliepen terwijl ze weten dat er nog een vrouw ergens in het donker op een bankje zit?
14: De meeste mensen die het post-covid hebben, komen net van haar klachten na. Uit onderzoek toch blikken dat maar 12% hem weer volslaan de oude viel. 20% verneemt geen verbetering en 18% wordt hield iets minder. Het grutpad rekken ik uit te werk of giet in elk geval minder oerenwerken. Dat kan therapie helpen bij het herstel of in alle gevallen helpen om leren om te gaan met de klachten. Dat deed ik Antoinette Postmus. Ze kreeg een perilinde diagnose post-covid en bij haar helpt de therapiebot.
16: Nou, ik merk gewoon dat ik inderdaad mijn dagen werkje ken. Werk voorheen echt wel blokjes van 2 dagen of 3 werken moest en dan een aantal dagen vrij. Ken ik gewoon ik weer meerdere dagen en het eerste draaien. Wat ik zelf ik merk is dat ik gewoon ik weer plezier erin ha en dat ik weer vertrouwen erin ha. Er is weer vertrouwen dat dat lukt.
14: Een bestelbus had om 15:15 van hinnen treien lanternepjan stikken rieden op de A-Saan bij Bolzet. Politie en ambulance wieren op het plak van het ongeluk. Neffen ze fotografen te bestuurder, waar de bestuurder toch ambulancepersoneel behandelen. Het is net duidelijk hoe de wijn van de rietbaanrekken is en in de berm terug te komen is. De bestelbus wordt troch een berger voorthellen of is intussen al voorthellen. Er komt deze week een nieuw boek uit over de laatste treien over stedentochten. De auteur is Koos Heysing uit Bolzert. Hij riet in 84, 86 en 90 van de vorige eeuw. En schreeuwt over zijn persoonlijke ondervindingen op het ijs. Daarbij giet Rick in op de beschutting van de tocht voor Friesland en Nederland. In het boek steen verder verhalen uit de geschiedenis en eigen schilderijen van de tocht der tochten. Nou, van die tocht is voorlopig heel en al geen sprake. Want het is...
1: Nee, we kunnen wel zwemmen.
14: Ja, het is heel warm, zonnetje rond 20 graden. Joet nog, er is een glimp zinnen. Er kan ik een spat ruim vallen en dat giet joen heel en al verder. Dan bindt er buien, mogelijk met honger. Er komt dan ik meer wien en het is 14 rond 16 graden. Morgen en woensdag die simmerwaar. Maar in zuid-eerste wien komt er warme lucht naar u staan. Dan liggen de temperaturen tussen de 23 graden op het water en 24 graden in het zuid-eerste. De zinnen is er dan ik bij. Nachts is het 15-16 graden. En dan nachtongensdie, dan in de nacht nachtongensdie. Dan komen er al buien en die binnen dan die duizik actief. Het is dan 20-21 graden.
1: Dankjewel Simone. Hoe mooi is het om de liefde van die band in een veske te beschrijven? Stevie Wonder, die had het dien. Zijn dochter Aisha, isn't she lovely? Komt er dadelijk aan.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
17: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
18: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
19: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
18: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
20: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
21: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
22: Goedemiddag.
23: Mai Diana de Groot.

0: oer. Verrassende onderwerpen.
1: Een flinke eetlepel Diana de Groot.
0: Dan is dat even lekker pruttelen.
1: Et voilà.
0: Dan haast een goeie middie.

0: Ophelia.
1: En The Fate of Ophelia. Riet?
2: Wat is dit?
3: Jair Harkes van Omroep Friesland, Jair. Jo lustre night speeltje Riet Redderstiert. Think mij, dog mij en we bliet. Om het voorkom van argewaasje, het geeft nou net oort een plak, maar om een specifieke locatie. Zees het verder, zees het verder.
1: Ja, die specifieke locatie, die zal Harm dadelijk omschreeuwen. Als je die locatie tinkst te witten, dan moet je dat tasturen via de Omroep app of via 0620-4-9-9-1-9-9. Maar ik denk dat zou ik wel heel graag weten was het winnenkist. Nou, dat is net om me nog deze week, hè. Want de krijgt de AI of Itensier, dus wekker van Omroep Friesland. En de krijgt mijn liefst fjouwer kaarten. Ja, waarvoor dan? Dat was denk ik al witte. Nou, twee kaarten voor de première van de nieuwe voorstelling Wat Spielet van Pierian 20 in de Harmonie in Ljouwert. Maar ik nog twee kaarten voor de, ja, de clubshow eigenlijk. Maar een nieuwe tour en gastoptredens van Boas en Tim Dan van Mr. en Mrs. En dat is alle hier in het balwerk in Snits. En dat is op 9 oktober. Dus ik kist gewoon, ja, twee joensjes uit kist winnen hier in Goeiemiddie. Ik zou de eer even op scherp zetten.
3: Joort steen ik op een rotonde bij een koe. Het is net samen een mooie koe voor de show. Nee, dit wie een cadeau. Hokker koe is mijn vraag aan jou.
1: En hoe vaak zou het er koe? Nee, dat wil ik net weten. 0620 4-9-9 1-9-9. Wist al hoe welke koe dit biedt?
3: Joort steen ik op een rotonde bij een koe. Het is net samen een mooie koe voor de show. Nee, dit wie een cadeau. Hokkerko is mijn vraag aan jou.
1: Van twee joensies uit kisto een scot van de boegwegie. Of misschien wist al gewoon heel duidelijk het antwoord wel. Dan mag je dat gewoon even witte litten. 0620 4 9 9 9 of stuur een berichtje via de Omroep-app. Op welke locatie stiet Harm? Muziek dadelijk van Rhythmix en ik Tinkondij. En dit is John Farnham. You're the voice.

0: Rhythm X en Ik Denk aan Dij.
1: Riet?
2: Wat is dit?
3: Jair Harkes van Omroep Friesland Jair. Jo lustre naar het speeltje Riet Wedderstiert. Denk mij, doch mij en we blijet. Om het voorkomen van argewaasje, het gaat nou net oor een plak, maar om een specifieke locatie. Zees het verder, zees het verder.
0: Ja, wie giet dit oor? Het fragment wat ik die krijgt Jerre liet. Nou, er komen alleen nog maar goede antwoorden binnen. En ik bel je hoort Mariep Tjerk en de Wenne Teertske. Goeiemiddie.
4: Goeiemiddie.
0: Wat mat het wens, het goede antwoord?
4: Uus mem in Ljouwert.
0: Nou. In de Roos.
4: Nou, geweldig.
0: Ja, wat mooi. Van harte lokwenske maar de prijs. Ja.
4: Nou, geweldig mooi, was fijn.
0: Ja, ja. Dat binnen nogal wat, want hou je wel ambitie van Utgin, Futgin, leuke jontjes Fut?
4: Ja, tuurlijk, altijd. Ja.
0: Nou, ik heb een muzikaal jontje van je en een voorstelling van Pier Jin 20.
4: Oh, geweldig, wat fijn.
0: Ja, toch?
4: Nou, ja, echt wel.
0: We sturen het daar en je krijgt nog de oiwekker van Omroep Friesland. Dus dan, nou ja, je kunt het eten net meer verbranden, zeg maar.
4: Nou, nee.
0: Of gebeurt dat
4: nou,
0: ik nooit?
4: Dat is hartstikke leuk, joh. Ja. Geweldig mooi. Ja.
0: Wat vind je verder ontwam van de middie?
4: Nou, ik wie wat. Nou, ik zit wat in een galerij foto's en wat foto's verwijder je. En zulke dingetjes al je
0: wat. Ja.
4: Je bewaart je van alles en je sjoggelt er eigenlijk heel weinig naar.
0: Ja, maar je wilt ook net alles samen futsmieten, hè? Dat kind er geen spiet van krijgen.
4: Nee, daarom. Maar de telefoon zit wat vol. En dan, als je een keer begint, dan denk je van, oh, dat ken ik wel. En dan maak je er even, we hebben het albumjes van. En nou, dan ben je een beetje leuk bezig. Nou.
0: Ja, je bent ons kindmaatje met dat op de telefoon.
4: Ja. Als het zo is, is dat wel leuk.
0: Helemaal lekker. Nou, ging er lekker maar verder, hou de radio er lekker bij jongen. En geniet je van de prijzen en de jongetjes fut.
4: Nou, heel geweldig. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Bedankt.
4: Ja, oké. Okay, fijne dag.
0: Hetzelfde. Doeg.
4: Doei.
0: Raccoon.

0: werkdagen tussen Tolve en Ienoeren.
1: Oh ja, in ieder geval Wolkom of iets dergelijks. Hè?
2: En op Sneur om 8 en Tolve Oeren.
0: Nou in Friesland.
3: Ja, daar ben we wel blij om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport, die libbet.
1: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar dat rol komt.
4: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stoïëren worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.
5: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
6: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
5: Concert 12 december in de Lawei. Grootkoor.nl.
6: Sjonge jo, ik mij.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De 5 mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgde op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen. En daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen kunnen criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog met wolken en zon en dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De boerenkalender. Ja, elk jaar komt er hier nu, maar alle hier van die mooie, jonge, sexy boeren daarop. En een van die boeren, die komt uit de Stelling Werven. En die eerst hem dadelijks.
10: Schoorsteenvegen Friesland in het Westerijn. Wie maait ze jouw kwastien vakkundig en secuur skin. Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
11: Bouw of metaalproject. Staaldigitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
12: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
13: Hoe kom ik je waai?
12: Of in die tij wekker had.
14: Hoe kom ik aan het werk?
12: Vragen die toe in toekomst keer.
13: Waar kan ik veel over werk leren?
12: Vragen die praktisch binnen.
15: Hoe vind ik personeel?
12: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
15: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
12: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
11: Staal zagen, boren of lossen? Ga naar staaldigitaal.nl.
16: Goeiemiddag.
17: Nooit Diana de Groot.

0: Joan Osborne en One of Us.
1: Bij Omroep Friesland.
2: Op radio en televisie.
1: Om het fjouwer oren.
2: Goeiemiddag.
0: Hingen ze bedijen op het huske? Nou, bij mij wil je een kalender. En misschien als het over hier met blomkes of hier met kunst of gewoon hier met mooie landskippen. Van 12 oktober al is dek Janne Skeltinga, jongen van de stelling waar we bent, als best bij die in hoes hing je. Want hij stiet op de boerenkalender. Jawel, de kalender. Mooi boeren die net een heel soort kleer meer aan hebben. Janne, een goeie middie.
3: Goedemiddag.
0: Hi, dat dachtest. Ik wil wel eens even wat los.
3: Ja, dat was een idee van een man van mij. Dat klonk wel prima, dus toen had ik me ingeschreven. Maar toen was ik het eerst even vergeten. En toen uiteindelijk, een half jaar later of zo, kreeg ik een mail binnen. Dat ik in de first selectie zat. Toen dacht ik, godverdikke, dat moet ik ook nog.
0: Oké, nu is er eigenlijk net meer echt op rekenen dat het ik echt het wurre zoe.
3: Ik was helemaal vergeten.
0: Ja, oké, okay, maar wie het in een dronken bui als die inschreven heeft of...
3: Ja, dat weet ik ook niet meer precies. Het was onderweg of op de terugweg van een optreden, want het was de bassist die het zei. Hmm. Maar ik weet niet zo goed wat de staat was qua consumptie op dat moment.
0: Nee, oké. Okay. Maar goed, dan krijg je dus die mail. Dan kies misschien nog denken van nou, lip maar Hingie, maar daar bist wel geen.
3: Ja, natuurlijk, dat is wel grappig.
0: Ja.
3: Want hoe... Die boerinnig is erbij, leuk man.
0: Want hoe is dat verroen? Dus hier is dus in de voorselectie en hoe gaat dat dan verder?
3: Ja, dan vertellen ze, ze hebben een stuk of 24 kandidaten. En uiteindelijk binnen een stuk of 12 of 13 die erop komen. Eén voor iedere maand en dan heb je nog één aan de voorkant en aan de achterkant, weet ik wat.
0: Ja.
3: En nou, dan moet je na zo'n dag, en ze hebben een paar dagen die ze inplannen en dan... Mijn ze hebben foto's van je. En dan laten ze weten of je een knappe kop hebt of niet. Ja. Met de rest.
0: Oké, okay, en dan krijg je een telefoontje of een mailtje?
3: Voor mij ging het allemaal via WhatsApp.
0: Oh, al je via WhatsApp. Ja, dat kiet je misschien wat oors. Maar toen zeiden ze van, hey Jannes, die kop is knap genoeg door Master op.
3: Ja, zoiets wel.
0: Ja, want hier stonden foto's als Sjoen niet maken binnen.
3: Nee, ik heb geen flauw idee wat er op een kalender komt. Zeg maar, die foto's die ze bij de first selectie hebben gedaan, die heb ik wel gezien. Ja. Daar gaan ze verder niks mee doen. En, maar hoe ik op de kalender kom, ja, ik hoop mooi, maar ik heb geen flauw idee. Ik weet ook niet welke maand, niks.
0: Nee, oh, dat wist ik nog net, welke maand als bist.
3: Nee.
0: Nee. Heb je een vakker?
3: Nou, ik ben geboren in september, dus ja.
0: Ja, dat zou wel leuk wezen. Ja.
3: Ja.
0: Maar hoe volle kleren hier is nog ons? Is maar, doet de fotoshoot plakvoer?
3: Best wat hoor.
0: Oh.
3: Best wat eigenlijk. Ik heb wel een broek aan.
0: Ja.
3: Volgens mij is mijn dikke gespierde borst hier onzichtbaar. Maar verder valt het best met. Ik had eerst in mijn kop van ik wil ook wel gewoon met een boerenzak op mijn lul op de foto. Maar. Ja, hun hebben dan een plannetje voor je wat je gaat draaien. En, op zich valt het nog mee. Die Duitse kalenders die zijn een stuk gek.
0: Oké, okay, nou dan stak hem hier maar van Duitsland hier dan. Dan kun je misschien dat wel maar die boerenboer zoeken.
3: Ja. Nou, maar
0: wij litten op televisie een foto Shen, Jannes. Nou, dat is net mis, hè. Dat is een prachtige foto. Dus die sterren in een stal. Maar kei op de achtergrond, domen die spiekerbroek. Maar zo'n spieker giletsie on.
3: Jij neemt de foto wel?
0: Nou ja, wij hebben een foto hier. Ik weet niet of dat de foto is, maar ik kan wel zeggen, dat is toch wel een knappe kop.
3: Nou, dankjewel.
0: Nou, we sturen wel even terug straks. Ja, maar wanneer komt je er dan achter welke foto het worden is en welke moeder als best?
3: Dit weekend, komende vrijdag, hebben ze een of andere presentatie, een tentparty in Raalte volgens mij. En dan moet ik hen en dan hoor ik alles en dan zie ik het ook wel, denk ik.
0: Oké, okay, nou, Litty verrossen in elk geval, maar hartstikke leuk. Dat is er opties in elk geval. En dit wordt nou die nieuwe baan en dan stopt het helemaal maar asbest of is het zo gek nog net?
3: Ja, uiteraard. Ik ga alleen nog mijn model lopen. 100%.
0: 100%. Hey, ja, hartstikke mooi.
3: Maar we moeten natuurlijk met een band gaan we ook wat doen. Dat is toch wel, muziek dat is toch wel machtig. Dus, hoor.
0: Ja, toch wel, hè?
3: Ja,
0: je ja, krijgt de album-release hoor, dus ja, de kist nou ik net van fut rinnen.
3: Nee.
0: Nee, goed zo. Hey, ik wens jullie een mooie dag en een heel soort welkom het weekend dus bij de presentatie van de boerenkalender.
3: Ja, België nog, werken.
0: Joe, hoi hoi.

father and friend van Elaine Clark. En of de vrouw die het in een peer minuten tijd gewoon de hele Johan Cruijff Arena uitverkocht heeft. Roxy Dekker. Aansen is het alweer helve fjouweren. De tijd die het hartstikke rap werd van de midden. Ik hoop dat ik. Dan vlucht de werkdag gauw voorbij.

0: van Omroep Fryslân. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Fryslân.
0: Oeral en altijd, west maar worst. Ik was boetende provincie best.
1: De app van Omroep Fryslân.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Hans, waar liggen de regenjassen?
9: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
10: Allsafe geeft ruimte.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
0: Dit is Omroep Fryslân.
1: 92.2 FM.
11: Jouw verfjouweren. De heeste tijd om te jaren wat het nijs is in Fryslân. Simone Scheffer.
12: Goeiemiddag. Ja. Bij een ongeluk op de A32 bij Wolvegeer is van de middag een persoon verwoende rekken. Bij het ongeluk wie een verschaten auto's blutsen. Neffers verschaten fotografen op het plak van het ongeluk kwamen fjouwer auto's met elkaar in botsing op de A-rit. Terug het ongeluk ziet er een lange file richting het zuiden. De verwoende persoon is met onbekende verwoendings naar het ziekenhuis gebracht. De auto's roen een soort skeer op. Troch de droogte van de Arroende Simmer hebben bouwboeren het wat dreger. De rein van de Arroende Tiet helpt wel wat, maar de groen is nog altijd een te droog om jirpels zonder skeer te rooien. De verwachting is onder oren dat de opbrengst leger leidt. Maar de prijs is goed en daarom had jirpelboer Bram Joosma neer te klaaien.
13: Het heeft wel voordeel omdat de groen hartstikke mooi is om te rooien. Door de zinnen en de droogte, dat heeft ongeveer hetzelfde effect als winterwaar. Nee, wij zijn helemaal net ontevreden. Dat is, tuurlijk, we hebben wat minder opbrengst, maar de prijs maakt dat goed. Dus wij zijn net ontevreden.
12: Een bestelbus had om kwartier uit over hinnen drie lanternepijlen stikken rieden op de A-Zoom bij Bolzet. De politie en ambulance wierden op het plak van het ongeluk en neffense fotografen de bestuurder trog ambulancepersoneel behandelen of waards behandelen. Het is net duidelijk hoe de wijn van de rietbaanrekken is en in de Bjermtelanekaam is. De bestelbus is vanzelfs voorthellen. De Friese Beweging had een nieuwe voorzitter. Het gaat om Pieter de Zwart uit Kolmersweg. De Zwart volgt Sjerk Brunsma op. Brunsma begon 2 jaar geleden als voorzitter van de Friese Beweging met een soort ambities en plannen. Maar hij kwam erachter dat het net te combineren was met zijn wenplak en orenwerkzaamheden. Zo vertelde er Sneun.
14: Ik ben hier in Brussel, dat is een eind vod. En ik had toch wel morgen argumenteerd dat het helpt om er te wijzen, om het partijrong hier te kennen. En dan heb ik leverieën die in Friesland zit en dan ken ik op afstand, ken ik nog altijd mij denken en dat ding waar die vindt dat goed binnen voor de Friese zaak. Wils de rekken is die gewoon de partijrong in fysiek op het plak dat het erom gaat.
12: Ja, ik moet zeggen, niet eens om dat gezang op de achtergrond.
15: Ja, schitterend,
12: want ik mijn neiging is om te zeggen, de rest van de Friese beweging bleun fleurig onder dit nijs.
15: Ja.
12: Nou, het waar dan, dat is voor moon en oremoon wel fleurig. Maar ik zeg al even naar boeten. De tjustere loften komen nou wel wat aan. En dat is de vaboorde voor van de joen. Want dan bidder buien, mogelijk met tonger. En ik meer wien. En het wordt dan 14 of 16 graden. Nou is het nog tussen de zonnetje en 20 graden. En wat ik al zei, moon en waansdien simmerwaar. 23 rond 24 graden. Nachts 15, 16 graden. Maar in de nacht van waansdien op tongensie, dan worden er meer buien actief. Die binnen op Toonzee ik actief nog. En dan is het 20 graden.
11: Simone, dank u wel.
12: Geen dank.
11: In die lippen rinst wel eens wat blauwe plakken op. Nou, letterlijk, want ik ben van de morgen echt knop het hut tjin de doorkruk van de door oproen. Ik liet hem even aan de collega's tjin. Ja, het is een flink blauw... Oh, ik is hem op televisie. Ja, hij voelt heel lekker. Maar ja, die blauwe plakken, die meidje die te waas best. En die meidje die hopelijk ik uiteindelijk alleen nog maar mooier. En denk je dit nummer hoor. Bruises van Train en Ashley Monroe. Yes, yes, sir.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
17: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
19: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. dewarmte.nl.
8: Hans, waar liggen de regenjassen?
9: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
10: Allsafe geeft ruimte.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
21: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
22: Goeiemiddag.
23: Maar Diana de Groot.

Kwartier van Fjouweren, John Anderson, Jerestier Ingoemiri, maar Hold On To Love. Dadelijk dan sluiten we het programma weer aan. Dan krijg je nog wat fragmenties te jaren hoe wat we van de media alle hier behandelen hebben. En ja, dat sluit ik altijd allemaal in leuke spreuk of siswiezen. En dan is de vraag om Dijwer, hest er nog wat leuks? Jongen, hest nog wat op een kast hingen? Bist nog wat in een boekje misschien chinkaam? Ik weet het net, het kan oral waai komen. Dan mag ze me even dat sturen. En dan ken ik die spreuk of siswiezen misschien nog broeken aan het eind van dit programma. En dan is dat iets wat wij de harker even mooi aan kunnen om Joen nog even onuit te tinken. Nou, was toch die bijdrage leveren die dat kind? Dat kind terug een berichtje te sturen via de Omroep app of via 0620 Fjouwer Njoggen Njoggen Ian Njoggen Njoggen. Dan al muziek van de vrouw die het ja eigenlijk weer herrezen is als een phoenix kunnen we haast wel zissen. Ze eerder gewoon weer en ze houdt weer live optredens. Celine Dion. And that's the way it is.

0: beetje in de sparring wat we hier in de studio dienen. Dat klinkt net zo heel erg lekker.
1: Oh, voelt daar,
0: ja, voelt daar, hè?
1: Dat is heel mooi jongen.
0: Nou, dat moest ophouden.
1: Ja, ze is in een koor.
0: Ja, dat zorgt nog niks, hè? Daarom zit ik in een koor en zong ik net solo.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, maar dat is het wel. Dat heb ik geen reden. Erik, wat is dat dadelijk?
1: Behalve de loftrompet stekken over die zangkwaliteiten. Zullen we dadelijk in de wijs onder oren hebben over de Spartathlon. Dat is een afstand van 246 kilometer die we draaft non-stop in Griekenland. En,
0: Jort mij niet
1: van,
0: gezien.
1: Nee, nou Jort van Zut van Wol, uit Weidem, die het mij die. En die had hem, twee lien ik roen. Hij roen nou 8 uren sneller als die keer. Het is net een leeuw.
0: Dat is net een lietse verbetering.
1: Nee, dat is een behoorlijke
0: hele afstand, maar...
1: Ja, nou, het is heel knap. En hoe er het hand heeft. En waarom hij dat zo mooi vindt, want hij is gek van Griekse mythologie. En hij draast in Griekenland, draast van tempel naar tempel. Dat is net als mij een prachtig verhaal. Ik ga alleen maar in praten. Yes, maar ze zien hoe het is.
0: Hartstikke leuk. Dat jerven dus. En nog volle meer tussen Fjouwer en Sijs. Maar Erik en maar dus. Dit week goeiemiddag en derin jerres dat de dierlijke infectieziekte hondsdolheid net al in een verspraat wordt. Trochon.
2: Ken ik van katten en dan werden ik wel oren zoogdieren beskreun. Bijvoorbeeld in Amerika is bij een wasbeer het volgens ontoon. Ik vleermoezen kan het bij zich bijdragen. In Nederland komt het inderdaad net bij hoenen en katten voor gelukkig, maar een peer soort en vleermoezen kunnen wel een type rabies virus bij zich bijdragen. Dus daarom is het belangrijk om daar net volle bij in de buurt te komen en daar, die net om te rijden maar pleert de hand.
0: In de tuin van Donna in Wommels die het een roze kast vol met lekkere koekjes en baksels.
3: Ik hier het kinderbueno cookie hekhoorn. En die jong wel heel goed. Maar ja, als ik het velvet in de kast heb in, dan is dat ik twakke knipperie en dat is fit.
0: Jonge Jannes van de Stellingwerven Band Asbest die stiert op de boerenkalender van 2020. De kalender stiert bekend om boeren die het net zo volle kleren aan haar. Maar van Jannes mocht het nog wel wat minder wezen.
4: Eerst in mijn kop van ik wil ook wel gewoon met een boerenzak op mijn lopen vallen. Maar ja, hun hebben dan een plannetje voor je wat je gaat dragen.
0: Goeiemiddag, er mogen weer ideeën maaien. Goeiemiddag, het omroepfriesland.nl. De laatste plaat is van Labelle. En op de scorekalender stiert een spreuk van Metje. Het slag het mineer om de oceaan oer te stekken. Oont je de moed haven om het zicht van de kust los te litten. Dat is zeker een om even hoe nooit te denken.

0: wat er spielt.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 Oeren Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
5: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet, of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De vijf mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde vervolgens de politie in. De vijf werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. En Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog twee Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon. En 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Moddergat krijgt een nije grutte wienmoenen, maar bewenners binnen poer op tjen. Is er dadelijk meer hoor, in Oenderwijs.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
10: Onderwijs.
11: My Erik Enema.

0: Ja, een succesvol duo, hè? Vooral Miley Cyrus zelfs. Die het werd bij Mark Ronson en Nothing Breaks Like a Heart.
1: Van Fjouwer ons Weiss.
0: Onderwijs.
1: Mai Erik Ellema.
0: Het is nog zo'n minuut of Fjouwer. Goedemiddag. En van harte welkom bij Onderwijs van deze man die 28 september 2026... Dat het verhaal van de cliënten van Taxi Doornbos op een radio komt. Zie ik nog maar even zeggen. Ze waren net ophellen in het ziekenhuis. De bestelde taxi kwam heel naar het opdagen.
2: Hoe kunnen die mensen s'nachts sliepen terwijl ze weten dat er nog een vrouw ergens in het donker op een bankje zit?
0: Het ziekenhuis te melden dat de rispingen de opbrengst van Jippels minder is door de droogte. Maar de opbrengst die is weer heger.
3: Nee, we zijn helemaal net ontevreden. Dat is, tuurlijk, we hebben wat minder opbrengst, maar de prijs maakt dat goed. Dus wij zijn net ontevreden.
0: En het is daar dat we melden dat de voorzitter van de Friese beweging ophoudt. Hij vindt dat hij te vier fort werd.
4: Ik ben in Brussel, dat is een eind fort. En ik had toch wel morgen argumenteerd dat het helpt om er te wezen, om het beteren je te kennen.
0: Dat is het daar weer dus mijn onderwijs van Fjouwer ons Weiss. Mijn muziek, Nijs en Achtergrond. Dadelijk onder oren, discussie, debat in Peerses Moddergat en Nes. De Gutte Wiemoeder die bij Moddergat komen, maar wat mij van de provincie, daar heeft ze grote bezwierentje. Maar eerst het waar in het kwad. Tjeske Wiebenga, een goeie middje.
5: Een goeie middje. Nou, gewoon plakken rijnt het nou licht. Is de wien wat eerstelijk worden? En is het nou een gratis achtje? Jongen, vannacht buien, maar meer wien. Uit het wat eersten en een enkele klaptonger. En dan is het net kouder als een gratis fietje. Maar noflijk droeg waar, maar hield hij het meer om te verzinnen. Het warmt dan op naar 22, ont lokaal de Simmerske 24 graden. Terug de matige eerste wien.
0: Inwoners van Peerses Moddergat en Nes die hebben gehoord een petitie om een grote wienmoene die te komen maat bij Moddergat. Haast 1100 mensen hebben die petitie ondertekenen. Ze maakt haar zwaar hoe de komst van die nije turbine, met name hoe de gevolgen van vogels, het landschap en de mogelijke loodsoorlast. De provincie heeft jetter voor eerst toestemming voor die nije moene. Bewoners hebben daar nou dus bezwiertje maken. De wienmoene zou dan komen maat op het hiem van de vogelopvang, van de vogelpetitieherders hier. Maar, zei die van de Moonblikken, dat was heel nog net. RTF RTV NOF verslagjouwer Ben de Jager die vregen naar het waarom van voorzitter Cornelis Jan Cuperus.
6: En het is al een heel langslepend proces. In de tussentijd is er een nieuw bestuur kwam en nieuwe beheerders. En wij zijn ons onderzoek geweest van hoe vast zit de vogelpits eigenlijk onder deze wienmoenen. Bij de afspraak maken, lezen de contracten, werden we zo'n hare maten. Dus dat hebben we al hier uitzocht. En we hadden gezien hoe sterk we juridisch zijn. En toen het goed viel, toen zijn we van, we lukken de stekker eruit.
7: En ja, dat besluit dat Josse hij hem net door één nacht in zijn naam. Want spelen dit al langer? Hier je dit al een skoftje in de holle met de rest van het bestuur? Of is dit kwadlien eigenlijk oppapt?
6: Het is kwadlien, ze is maar definitief maken, maar het speelt al een behoorlijk skoftje. In het verleden was het er

0: Orenwiermoeder, die stond er al voordat de voorpits daar kwam. En toen bestonden er ook afspraken tussen verschillende partijen. Die moeder staat nog al meer zo'n hier stil. Dus eigenlijk tijd om de boel weer even op de eilanden op te nemen. Misschien is het wel echt goed voor de omjouwing, voor de natuur, voor de voorpits. Ja.
1: En je bent uiteindelijk daar het besluit kwam, dat wordt het net. Heb je ook al een reactie gekregen van Stichting Dwarsmoeder ten Aad?
0: Nog net. Ze willen op een hecht gesteld. Ze hebben een brief gekregen hierover en een e-mail. Maar we hadden niks yet.
2: Het zei de voorzitter van de Vogelpits, Cornelis Jan Cuperus. Het Nijs kwam op een morgen dat Renze Koorstra van de actiegroep Geen Grote Windmolens in Moddergat een petitie ontbeer om de debatière Siebe Ktol. Verslag jouw Ben de Jager vregen dat de petitie nou de manier is om het al je tjin te houden.
3: Ja, ik denk het wel. Want het was een beetje het laatste redmiddel. We zijn al ongeveer 6 jaar bezig tegen de plaatsing van deze windmolen. We zijn zelfs voor het gerecht geweest. En de rechter had sympathie voor onze opvattingen. Maar er was geen juridische fout gemaakt in de procedure. Dus werd het de vergunning toegekend. En hadden we verder geen kans.
1: Want de gemeente Noord-Friesland, om het even helder te krijgen, hier in 2020 de omjouwingsvergunning al goed gaat. Toen ben je hem in beroep gegaan, dat zin. Nou, toen kwam de juridische procedure, zeg maar. En daar had de rechter in zijn van Noord-Friesland had het goed gegaan, laten we het maar zeggen. Of had je geen flaters maken. En nu had de provincie de volgende stap zet. In de zin van, die hebben we nou de natuurvergunning goed gehad.
3: Ja, dat klopt.
1: Want wat docht dat mij hem?
3: We willen die molen gewoon niet. Het ontsiert het landschap. Moddergat is het op één na mooiste plekje van Nederland. Dat is sinds een paar jaar zo bedacht. Mooiste plekje aan het Wad. UNESCO Werelderfgoed. Natura 2000 en noem maar op.
1: En je hebt nodig petitie, oerhandigen. Wat is je gevoel daarbij? Richt het nog wat uit? Kent het nog wat uitrochtje?
3: Dat hopen we in ieder geval. Dat is de opzet.
1: En meer dan 1000 handtekeningen. Ja, dat zei het natuurlijk ook wat. Hoe bot iedereen ermee begin is.
3: Ja, dat klopt. En de meeste inwoners van Moddergat die hebben tegen de komst van deze windmolen gestemd. En Peersens ook. Dus dat is een teken aan de wand dat wij het gewoon niet willen.
1: Maar dat we nou in het proces wel weer stappen zet binnen. Hoop je of ken je het nog keren, denk je?
3: Geen idee. We hopen het. En in ieder geval, de vogelpit zelf is tegen de plaatsing van die windmolen. En dat is natuurlijk een heel punt.
1: Want dat zou betjutten kennen van in elk geval net op dat terrein.
3: Ja, dat klopt.
1: En had je dan nog even sjoggen naar die petitie, meer dan 1000 mensen, je kent hem nou goed, oerhandig je. Wat was de reactie van de provincie on jou?
3: Sympathiek voor ons voornemen. En hij kan niks van tevoren zeggen van wat het allemaal wordt natuurlijk. Alleen dat de vogelpits zich ook tegen die windmolen keert, dat is een voordeel.
1: En dan aanrondend, je bent er nou size hier in mijn ondergang. Heb je nou eigenlijk, ja dat hing je misschien al wel, maar nou echt verlet van duidelijk heat? Omdat je er al zo lang in ons zit.
3: Ja, we zijn wel een beetje moe van het gevecht van 6 jaren. Dat willen wij helemaal niet, maar ja, we doen het.
1: Wanneer hoop je dat er duidelijk iets is?
3: Zo gauw mogelijk.
2: Tja, wat zei Renze Koorstra dus van de actiegroep Geen Grote Windmolens in Moddergat. Vraag jou Ben de Jager vregen wat Tippetjerre Siebe Ktol van die actiegroep budgetten kan.
4: Nou, op dit stuit net het meeste. De vergunning is al jong door de gemeente in 2020. Daar mag ik onherroepelijk worden. Wat er dan ook gebeuren moet, is dat er een natuurtoets plak vindt. Ja, die vindt op dit stuit plak. En ja, daar is geen ruimte voor interpretatie. Dat wordt gewoon gecheckt, om de zakenwet ontcheckt worden moet. Ja, voldoet dat, dan hebben we geen ruimte om daar wat oors van te vinden. Nou, dat heb ik de meesten een keer eerlijk zijn. We stellen natuurlijk aan zowel wat oorsvijst, hoop ik, waar is die, waarin we benamen die dwarsmoen, die solitaire moen. Ik om de redenen die ik keer opvierd worden. Ja, leven net hebben in het landschap. En ja, dit vindt nog plak onder het, het oude regime. Maar er is ook wel begrip voor deze mensen. En ja, zie ik nog wat nice is dat de mensen van de vogelpits al eens die wimmoenen net meer op hun terrein hebben willen. Maar dat is iets tussen de vogelpits en de stichting Dwarsmoenen ten Aad.
1: Want je hebt als provincie, ja, je zit het al, ja, je kunnen eigenlijk heen gaan leeg springen, maar dit gaat nog onder de oude regeljouwing, dus de HOJO ook onderhouden.
4: Nou, de gemeente heeft de vergunning al aan in 2020. Die jouwen wij net al. De gemeente jouwt die vergunning al, die is onherroepelijk worden. Ja, men moet alleen nog hier nog de natuurwaarden checken, dat die commentaars te worden. Er zijn heel veel chainswezers op inzinnen. Ik vond een goede kwaliteit, dus men heeft hier ook nog wel in werk om dat te zien. Daar zal wat uitkomen. Daar kan ik net op vooruit rennen. Alleen ja, zo stekt het in mekaar. En ja, natuurlijk, we stellen aan ze wel wat alles voor. Dat heeft ze reden en ik. Benamen ik, omdat we zorgen dat meer skippen. Ja, die ben slim verdeeld dat het hoe dit soort zaken gaat. Ja, en daar is dit jaar wel weer een voorbeeld van.
1: Want als je zorgen naar bijgeliks, nou ja, deze moenen. Ja, daar ga je dan als provincie uiteindelijk, omdat het om een stukje Natura 2000 gaat, nog ergens vroeg oer, maar net hier ondal. En dat maakt het, denk ik, van je als provincie ook best lastig.
4: Nou, maar het gewoon toetsen onder natuurwet. En ja, die is net voor interpretatie vatbaar. Dus daar zal wat uitkomen. Het ene of het oren. Aan de andere kant, ja, er is nou ik wat oors onderhouden. En dat is dat de vogelpits zou het. Wij wilden dit meer op is groen. Ja, zo, dat is echt tussen de vogelpits en de meisjes van de naad. Maar dat is een nieuw element in deze discussie. Maar die is voor de vierde besluitvorming in dit hoes net relevant.
2: En dat zei je, debatteur Siebe Knol. In een reactie op RTV NOF-lid Stichting Dorpsmolens te Naad witte dat ze haar oriënteren binnen. Dat de vogelpist dus geen winterbinnen meer op haar eigen heem hebben. Het is een sneuze zaak, we zijn er erg lang mee bezig geweest, zeiden ze. Nou, het laatste woord is hier nog net hoe zijn. Dat moet duidelijk wezen.

Abortus mat u het wetboek van strafrecht Helleburen. Dat wil oppositiepartij Pro in het Tweede Kamer. We hoort een initiatief wetsvoorstel dat daar inzinnen. De Dolomina's, ik in Friesland, die hebben haar er wakker sterk voor maken. Abortus dus uit het wetboek van strafrecht. We zullen het dadelijk weer hebben naar Fleetwood Mac.

0: mooie stem van Stevie Nicks. Ja, dat zien we dus op naam van Fleetwood Mac. The Seven Wonders.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: Oppositiepartij Pro wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht halen wordt. De partij ziet het daarom goed een initiatiefwetsvoorstel in. Neffens de wet is abortus nog strafbaar. Een pro vindt dat abortus net toezet bij een rechter of bij een dokter. De vrouw moet zelfs de beslissing nemen kennen. De Dolomina's vieren al langere actie voor het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw in deze zaak. Baars in eigen buik. Ellen de Bruin is van de Dolomina's in Friesland. Een goeie middag.
3: Goedemiddag.
0: Waarom is het voor mij eigenlijk zo'n belangrijk onderwerp?
3: Nou, het zit gewoon echt in het fundamentele recht, hè, dat je zelf kan beslissen over je eigen lichaam. En ja, dat het niet zo moet zijn dat iemand anders voor jou kan bepalen wat wel of niet. En ja, we hebben het dan nu wel, ja, hoe zeg je dat? We gedogen als het ware wel abortus in ons land. Mm-hmm. Maar het is wel heel erg belangrijk om het echt uit dat wetboek voor van strafrecht te krijgen. Want ja, we hebben gezien wat het doet in Amerika. We hebben het bij Orbán gezien. Er hoeft maar een andere regering te komen. En dan is het recht op abortus, wat we nu dan denken een recht is. Maar de mogelijkheid om abortus te plegen is dan gewoon weg. Dus voor ons is toch wel echt het heel erg belangrijk dat het fundamenteel recht om te beslissen over je eigen lichaam, dat dat ook echt verankerd wordt. En ja, eerst moet het uit het wetboek van strafrecht en daarna willen we door om het te verankeren in de grondwet, zoals bijvoorbeeld Frankrijk heeft gedaan.
0: Ja. Je bent eigenlijk bang dat conservatieve krachten, misschien ook in Nederland, die ruchten zich maar steeds even ronddraaien.
3: Ja. Ja, en dat is niet een, zeg je dat, een fictieve situatie. We weten dus ook in landen dat dat ook zo gaat. En ja, we zien natuurlijk in Nederland ook dat sommige conservatieve krachten ook weer aan het toenemen zijn. Dus vandaar dat ja, wij zijn als Dolomina heel blij dat dit initiatiefwetsvoorstel ja, nu ingediend is.
0: Ja, ja.
3: En wel op de internationale dag voor veilig abortus, hè, want dat is het vandaag.
0: Het is geen tafel dat het Jordan Waters stelt wordt. Het liep het in elk voor politiek rekening te kennen op een lietse meerderheid, hè?
3: Ja, ja, het is nu echt wel een momentum. Ook omdat twee regeringspartijen, in ieder geval D66, heel duidelijk, nou ja, daar verwachten we de steun ook wel van. Maar ook een VVD die, ja, die dit al wel van tevoren heeft gezegd, nu nog niet direct reageert. Maar dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het CDA in de coalitie die er tegen is.
0: Ja, VVD hield het verkiezingsprogramma's in, hè? Dus die keten onherinnerd.
3: Ja, dus het moment is er ook nu, dus daarom is hij ook ingediend. En ja, we hopen gewoon dat daarmee ook, ja, het gaat echt om die veilige abortus. Want dat wil ik misschien nog wel even zeggen. Sommige mensen denken wel eens van als je abortus gaat verbieden, dat er dan minder abortussen plaatsvinden. Maar dat is dus echt niet zo. Alleen dan gaat het weer terug in nou ja, de barbarij zoals we dat vroeger kenden.
0: De breipen.
3: Precies, dat hij noemt ze. Ja, dus het is echt niet zo dat het aantal abortussen minder zal gaan worden. Alleen, ja, ik denk dat we dat in een goed en fatsoenlijk land als Nederland niet op deze manier moeten willen.
0: Had u het wetboek van strafrecht helle weer zo? Abortus, die MC zei eigenlijk, het maakt in de grondwet?
3: Ja. Ja, kijk, in Frankrijk is het echt verankerd in de grondwet. En in Nederland zou het dan aan artikel 11 kunnen worden toegevoegd. Daar staat ook de onschendbaarheid van het lichaam. Dus er staat ook al iets in de grondwet. Ja, dat zou je ook al een beetje op die manier kunnen lezen. Alleen zo is het in Nederland niet. Maar inderdaad, wil je het helemaal goed rond te maken, dan moet het echt in die grondwet. Nou, Frankrijk heeft dat al, Amerika heeft dat dus niet. En ja, dan zie je dus ook dat daar, ja, we hebben natuurlijk daar allemaal, kunnen we nog steeds zien wat voor effect het dan ook heeft voor vrouwen.
0: Mm-hmm. Nou, we zullen aan wat zien met hoe dat je politiek uitpakt. Ik zei al, de liep het een meerderheid verwerzen voor het wetsvoorstel van Pro en hem juichen, dat is Dolomina's in elk geval daar dus.
3: Zeker, want wij strijden al heel lang, hè?
0: Dat, ja. Ja, ik zie een foto inderdaad. Jelien, daar ben je al aan de gang. Ja, vol langer eigenlijk al.
3: Ja, maar wat denk je van 30, 40 jaar geleden waren
0: precies.
3: We al bezig.
0: Ja, ja. Ja, Bloemenhoven komen we dan haast op van
3: ja,
0: 8.
3: Nou, ja, goed.
0: Zo lang al. En Ellen de Bruin van de Dolomina's, ja. Friesland, dank je wel voor die verhaal.
3: Dank je wel.
0: Oké, hoortje. Ik ben de man, het biedt een heel soort van blood, sweat en tears. En Lisa, listen to me.

0: 9 oktober. Live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends. In harmonie. Na een verbouwing van 4 mannen in het theater in Ljouwert. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder oren De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. 9 oktober. Bij Omroep Friesland op web, app en televisie van kwartier uur 8 na.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Hey Remo!
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Hey Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
10: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
11: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Dit is Omroep Friesland.
13: Het is Jelwe Vier van deze tijd voor het laatste nijs uit Friesland. Maar Simone is even. Simone, goeiemiddag.
14: Goeiemiddag. Stichting Wij Zijn de Wadden had haast 50.000 handtekens sammelen voor een petitie voor het behoud van een leefbaar, toegankelijk en toekomstig bestendig waadgebied. De petitie werd morgen binnen op het provinciehuis in Ljouwert en daarna ik nog aan de Vijfde Kamercommissie voor Infrastructuur en Wettensteed en dat is in Den Haag vanzelfs. De bewoners van benammende eilanden vreegje omtinken voor de gevolgen van nije Natura 2000 plannen die het nevens hadden te vier gingen vanwege de eventuele grutte maatschappelijke gevolgen die dat hebben zoen. Bij een ongeluk op de A32 bij Wolvegeer is van de medium persoon verwoenen rekken. Bij het ongeluk wie een verschaten auto's blutsen. Neffens verschaten correspondenten op het plak van het ongeluk kwamen fjouwer auto's met elkaar in botsing op de A-rit. Troch het ongeluk stierde lang een file richting het zuiden. De verwoende persoon is met onbekende verwoenings naar het ziekenhuis gebracht en de auto's roen een soort skee op. De 5e editie van de Museumnacht Friesland had meer dan 4.000 mensen lutsen. 30 museums in Friesland dienen mee aan het nachtprogramma, mooi muziek, optredens en workshops. Voor het Fries Museum stien lange riegen, maar ik hoorde musea spreken van een succes. Het thema dit hier wie mooier dan waar. Het doel van de nacht is drompels te verlegen en oren groepen mensen naar de musea te loeken. En RTV NOF had sneun de lokale media award 2026 gewonnen in de categorie maatschappelijke impact. De omroep kreeg de prijs voor haar onderzoek naar de Kerpsnijn in Dantemedeel. De uitrekking wie in Hilversum en dat onderzoek dat Guido de Snijns rest, die het al jaren voor discussies waren het in de gemeente. RTV NOF onderzocht bij 1800 mensen uit verschaten dorpen hoe zij de route tochten. Daarna volgen de omroep het proces in de gemeenterie en uiteindelijk de eerste Kerpsnijn. De lokale media awards binnen prijzen voor lokale publieke omroepen. RTV NOF krijgt Nionken een award. Ik nog een opleidingsbudget van 1000 euro.
13: Zo, en de lokweesken van uw kant.
14: Zeker winnen.
13: Dat mag ik zijn willen. Dank u wel, Simone. Het Fries Knijs naar te lezen op de site en op de app van Omroep Friesland.
15: Zing mee in het kerstproject van Grootkoor Friesland.
16: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
15: Concert 12 december in De Lawei.
16: Grootkoor.nl. Sjonge jo ik mij.
17: Goeie, het verteert om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijn scheppig laat worden. Maar elke keer lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hem schuurt uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier. Hoi,
18: het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat betekent een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kind in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
19: De garage bij jou in de buurt, Heima Service en Auto's, is er voor Elsie.
20: Onderwijs.
21: Mij Erik Enema.
13: Het is uw man die, en dat bezit Joen, om een oor zelf achter naar stipt. Werd een aflevering van de Sportcast. Hij werd op dit stuit opnomen, volgens mij. En een van de gasten, of de haatgasten derde, is Billy van Duyl. En het is Billy van Duyl, waar is dat? Nou, dat is een grut commons talent. Hij speelt bij Cambuur. Het verhaal wat hij had, dat hij eerst een keer in noemde was. Maar is het waar, Brioch, Jessica Wiemega, een hele goede midje?
22: Een goede midje.
13: Nou, het is super simmer, hè?
22: Ja, het viel ik wel wat neer hoor. Ja. Want de bewolking oerheerske echt joer. We hebben vanmorgen wel eens een wat glimp zinnen. Dat jouw door de waarnemer uit Jereveen en ik aan. Maar van de meeste hier we dags wel aardig wat bewolking. En het slacht nou op gewoon plakken. Ik wil wat wie het aan. En dags wie het geen spruut koud. Want de maximum temperaturen 21,6 graden heb ik steen in Bakkeveen. Jereveen, dat schroef ik 21,4 graden. Laaksem 9,6. Dan wordt 9,8. Dwaaim dan weer 9,2. Skielge der, de leegste maximum temperatuur maar 18,1 graden. En dat het er alles te krijgen met het feit dat de wind daar van de morgen eigenlijk al omgeert naar het noorden. En nou kan ik zeggen dat in de hele provincie de wind om is naar het noorden. Ja, we hebben te krijgen met een steuring die het heel stadig over de provincie heen loopt. Nou, jong, hebben we daar ik nog wel even les van. Dan worden de buien die een wat voeler. Vannacht zullen er nog wel eens even klaptongen bij zitten kennen. Maar ja, het is inderdaad je spruit koud. Ik vannacht net. En ja, daarmee kan we eigenlijk wel stellen dat het leek het nog wel simmer.
13: Ja, nice sim. Indian Summer League.
22: Ja, ja.
13: Daar zullen we zeker morgen ik een portie van krijgen.
22: Ja, zeker. De komende 2 dagen kan ik wel stellen. Morgen hebben we erbij dat het nog wel wat bratsiger neer onvielen kan. Want de luchtvochtigheid lijkt morgen vrij heeg. De dijsoenen wel een beetje diezenig uiteindzetten kennen. Maar verder, als de bewolking wat brekt in erin van een maandtiert, dat is ik nog even de vraag wanneer dat bart. Maar van de midden of morgen midden, dan hebben we de zinnen er weer geregeld bij. Ja, en dan warmt het weer op naar 22, ontlokaal 24 graden. Dan hebben we toen de simmerske 24 graden.
13: Ja.
22: Dat is dan wel echt in het zuid-eersten van de provincie. Echt het zuidelijke part van de provincie. Ja, en de wind uit het eerste, want het zuid-eersten zwak ontmatig. Ja, dat plaatsje, dat maakt het dat het inderdaad mooi midden. Ik wil weer echt het is voor, ik wil weer noffelijk jest waar of zo. Het wil wat. Als je het rood bosje erin, denk ik dat het echt wel nou, jestig roekt. Het is heel vochtig. Dus je zullen wel roeken kennen dat er naartoe wat verder in ontwikkeling.
13: Ja, het op paar zullen het eten.
22: Ja, zeker. Ja.
13: Hey, en de dagen daarna, hoe liet het dat?
22: Ja, nou, Chabinje dus dan nog wel even een droegere luchtsoort, tijdelijk. Maar dan ik 22 en 24 graden. Maar dan in erin van Wijnje, vanuit het westen, waar je een heel groot lege drukke biedt, die mij een steuring uw kant op commercieel. Ik verwacht, je zat het nou liet het, is het Wijnje te jong dat we dan al de eerste buien hebben, maar dat is ik weer zo'n front dat sleept heel stadig van het westen naar het eerste en dat loekt dan eigenlijk van zuid naar noord oer. Dus de buien die het oer loeken die komen vanuit het zuiden wij, maar dat front dat scoot heel stadig naar het eerste af. Dus dan kan het eigenlijk de hele nacht wel trorijnen. Ik het eerste part van de dij van Tonsje zat het nou lieken, dus die timing daar zit nog wel wat onwissigheid in. Nou, hoe daar is een maximum temperatuur van zo'n 20 of 21 graden en dan op vreed, dan neemt de nijhege drukke biedt eigenlijk het stokje gelijk weer oer en dan hebben we hoe daar droeg omstandigheden, een afwisseling van wolken en zinnen en dan ik alweer een yoghurtje in 20 graden. En ik denk dan uit de wien en in de zinnen, ja, dan viel het toch eigenlijk ik wel weer heel noffelijk aan. Dus ja, al met al, maar hebben neer te klaaien. En nou, dat vocht is denk ik wel tegen welkom, zeker voor de natuur. Dus ja, ik denk dat het prima juist waar is.
13: Ook een hiester van, ja.
22: Ja, ik denk, ja, dit is een beetje dynamisch en mijn beetje onwaar, jong. Ja, dat zou wel, ja, af en tongen, dat zou wel mooi wijzen, jong. Dus ja, dat...
13: Dat is tevreden.
22: Ik
13: nou,
22: wel.
13: Dan weer wij het ik. Tjitske, dank u wel.
22: Hey, goeie.

zit officieel compleet in alle geval. Tizio Yambalu Felicia Ja. Dat is een mooie naam natuurlijk. Come along, wie dat? Zij is trouwens de dochter van een Zweedse doenslerares. Haar Haid, wie een percussionist uit Sierra Leone. En ze is een heel zus van Nene Cherry. Ik denk, ik meld het toch even. Dadelijk alles over de sportcast. Nou, eens even deze opkomende artiest.

0: McCartney.
1: En My Brave Face, wie dat?
2: Omroep Friesland.
3: Televisietip.
1: Daar komt vier woorden. Bibbe er maar het Frieske Nijs in Friesland. Joort, Timo Jepke, maar die zal het presenteren. De Night Waar, Maaije Tjitske Wiebinga. En ik ben een aflevering van de Frieske Vlogger. Docht vrijwilligerswerk. 12 vrijwilligerspussies, docht Eduard Rekker. Joort, als Frieske Vlogger. Dan is het daar, ze zal je op televisie. En dan zullen het, nou, hoe ze al wachten, wijzen. Zo'n beetje denk ik inderdaad. Is dat een gevoel, Arjen? Meneer de Tiet is voor de podcast.
4: Zeker.
1: Maar Billy van Dijl.
4: Zo is het.
1: Vertel.
4: Ja, nou ja, precies. Billy van Dijl, dat is een blonde rots in de branding in de verdediging van SC Cambuur. Het is hier van AZ.
1: Ja.
4: Komt uit de jeugdopleiding van Volendam. En liet Gleek in het begin als Shen dat hij echt een versterking is van Cambuur. Het is gewoon echt een hele goede voetballer.
1: Ja.
4: En dat net linnig. Het is echt een bijzonder sympathieke, aardige kerel.
1: Ik nog eens.
4: En die scoot heel graag om in de mem aller podcast. Oftewel de Sportcast.
1: Ja, wees. Ja, wees.
4: Ja.
1: En dat is wie voor het eerst, denk ik, hè, dat hij hier is.
4: Ja, want hij is nog maar krek.
1: Ja.
4: En dus scoot hij ek. Maar ja, hij nou, pak een beetje in heel augustus. Ik net denk ik kind dat hij nou zijn debuutmatch zo in de Sportcast.
1: Nee.
4: Maar dat is toch echt
1: voetbal, het is leuk bij die Sportcast. Ik ja. Dat natuurlijk om, ja.
4: Precies, nee, maar van ik hier strek nog even contact om met Henk de Jong. En die het ik ze iets. Nou, Cambuur is net zijn plafond. En hij zei het zelf ek, want hij is dus hier. Hij gaat dus weer waarom naar AZ.
1: Ja.
4: AZ doet het wel vaker, hè. Kees Kwakman, Tijani Reinders, het ek ooit ziet bij AZ is toen verhierd om Pek Zwolle. Nou ja, en er staat binnen wel vaker Leeuwen Schouten. Die is verhierd om Excelsior. Is nou weer waarom bij AZ.
1: Ja.
4: Vormt het nou het centrale verdedigingsduo. Maar nou, hoe heet die jongen weer? Wouter Goes bij AZ. En dat is ook de reden waarom nou Billy van Dijl zijn het. Van, nou ja, er is zoveel concurrentie. Misschien is het goed dat ik eventjes minuten matchen in de eredivisie bij een orenclub. Nou,
1: ja.
4: In dit geval dus Cambuur. En hij had wel de intentie om weer het takkenseizoen weer om te sluiten bij AZ. En hij zei het zelf, nou, de kans dat ik bij AZ weer weer omkeer is 100%.
1: Ja, ja, ja.
4: Dus die contract rint dus nog terug ontmij 2030. Jouwt ik wel om dat AZ echt gewoon een heel soort vertrouwen heeft in Billy van Dijl.
1: Een jonge speler, 20 hier loopt.
4: 20 hier.
1: Of jouw oktober werd 23.
4: Oh, is dat zo?
1: Ja.
4: Dat heeft even opzocht.
1: Ik heb het even opzocht
4: ja,
1: natuurlijk.
4: Wel, lang leven Google, lang leven Google.
1: Je riep het daar, wie toch net. Maar goed, verdedigende middenvelder dus. Een belangrijke speler voor Cambuur.
4: Centrale verdediger is het eigenlijk. Of zie je dat net op Google?
1: Nee, ik vind zelf meer een verdedigende middenvelder. welke koer? Oh, die koer. Ben ik er geen voel. Ja. Maar ja, hij had nou even niks. Ja, wat oefenwedstrijden
4: natuurlijk. Ja, oefenwedstrijden. Ja. Maar goed, ze trainen. En dat vindt de trainer, Johan Plaat, alleen nog maar fijn.
1: Ja.
4: Want ja, die zei het van, we hebben redelijk let. Alle spelers erbij kwamen. Hè. Ik bijvoorbeeld Mathieu Maartens, die regisseur uit België op het middenveld. Ja, die kan nou elke keer wordt nou ook een beetje fit. Hè. En dan kan ze nou ook echt wennen onder de ideeën van de trainer. Dus
1: ja.
4: Die hebben, er wordt nou gewoon 3 weken.
1: Interlandperiode.
4: Ja, interlandperiode is een soort van herfststop. Is
1: ja.
4: En kies een mooi nou ja, extra trainen. Bij Heerenveen trouwens worden er extra oefenwedstrijden spelen. Ze hadden al een spelletje in Telstar. Die eindigde in 2-2. Andries Noppert stopte daar een strafschop in die wedstrijd. Maar dan kwam Frans Hoek. Iets wat laat. Maar goed, hij pakte hem. En ze maakten nog een keer een oefenwedstrijd spelen. En dat is. Oh, dat maakt me net bekend, maatje. Vanwege veiligheidsregelen.
1: Oh, ja. Oh, ja. Nou,
4: maar goed, veiligheidsprotocol. Nemen we dat dan maar. En we bellen natuurlijk echt nog eventjes.
1: Ja, ja, ja, ja.
4: Nou, ja, we bellen net. Hij belt u.
1: Ja.
4: Natuurlijk. Maar de man van de Graafschap. Hij heeft eindelijk een nieuwe club. Mark Diemers.
1: Zo.
4: Zeker.
1: En dat is leuk voor hem, want hij ziet maar wat thuis.
4: Hij ziet thuis en hij trainde mooi met FC Emmen. En hij had altijd zo'n van, hij hier zijn sen zet eigenlijk op een boetloos avontuur.
1: Mm.
4: Maar dan wel het liefst in Europa. Nou, net het liefst wel in Europa.
1: Ja.
4: Omdat hij ook het Lietse Ben en het Matalje wel wat te bereizen ging wezen. Maar uiteindelijk, nou ja, het is minder dan 12 uur een vlin. Hij zit nou in Doetinchem.
1: Ja.
4: Maar goed, zei Juster, want ze stieren onderhoorn. Dus
1: ja.
4: Die wel een beetje nou, gegokt en verloren zo'n je deze kinderen. Maar, want hij had nou een contract tekenen bij de Graafschap. En die stieren onderhoorn. In het Nederlandse profvoetbal. Alleen nog Juster had hij voor het eerst Mardin en Jaloeren. En ze winnen Pardoes Gleek met 1-0 van Den Bosch.
1: Heerlijk.
4: Ja,
1: dan begin
4: mooi
1: weer
4: club.
1: Eventjes,
4: ja. Ik vind echt, ik vind de Graafschap een mooi club.
1: Ja, super. Nee, dat superboer, dat is hij wel, hè?
4: Ja, dat is
1: hij. Ja. Nou, ja.
4: Dat zie ik op Google.
1: Nee, maar dat weet je gewoon. Dat soort kennis heb ik gewoon paraat.
4: Goed zo. Komt er een muziekje nou?
1: Zullen we nog een muziekje draaien?
4: Ja.
1: Wat is van Anastasia?
4: Not That Kind of Girl.
1: Is dat leuk?
4: Nee, vind ik niks om. Maar draai maar gewoon.
1: Dan draaien we speciaal voor jou.
4: Oké.

0: Omroep Friesland.
1: Twa FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
11: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Michel Koenen met het NOS Journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren en ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. De Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. Een Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ja, en dadelijk het Frieske Waarburg van Sals en in Onderwangers Vierder lietste de Jirpels droog de extreme hitte en droogte van het zomer. Maar de Frieske bouwboeren, die klaaien net.
14: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums.
15: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor.
16: Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
17: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland, in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
16: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
18: Onderwijs.
19: My Erik Enema.

0: zeggen, misschien de orenband uit Liverpool, zo niet eens kennen. OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark. En misschien al zo'n 1978. En nog altijd actief, mag ik begrijpen. Ja, is het nummer Forever Live and Die.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: Mij Erik Enema.
0: Het is nu samen met Oefieven. Welkom bij de twaalf oren van Onderwijs. Frisse man die 28 september. Tot de dag dat inwoners van Peersers, Moddergat en Nes een petitie ombien hebben. Om de debutaire Knol. Omdat ze Chin een grote wienmoenen binnen. Maar wat ken Knol er eigenlijk mee?
2: Nou, dit staat net het meeste. De vergunning is al door de gemeente in 2020. Daar mag ik onherroepelijk worden.
0: En hier met vrienden hier nog goed dat er even te volle jippels binnen. Binnen dit in de droogte werden een heel stuk minder.
3: Goed, dat geeft ook wel aan hoe gevoelig onze markt is, zeg maar.
0: Het is een kwetsbare merk. We zullen dadelijk over verder praten trouwens, over die jippels. En de Harkemase Boys verleren dit seizoen nog altijd net in de tweede divisie. Krijgen we dan lang omlet weer eens een Friese club op het hoogste amateurniveau? Dat is de vraag, maar bij de boys, daar blijven ze beskieren.
4: Ja, wij zeggen altijd, en dat is elk jaar zo, zo snel mogelijk richting die 40 punten. Veilig spelen. En misschien dat er dan nog wat moois in het vast zit.
0: Ja, dadelijk volgen meer over de Harkemase Boys en het succes eigenlijk voor die club. We zijn er nog ontzettend zoeren met dit programma. Onderwijs dadelijk het ware. En we zullen het hebben over toch over die jippels. Want het is net een makkelijk hier voor de rappelboeren. Oeristelijke hitte en vreselijke droogte trouwens. Nou, we hebben wat Ryan Hahn. Brengt wel wat verlichting. Maar de problemen zijn er net oplost. We zullen het dadelijk over hebben. Maar ik zou het eerst het waar in de kwaad. Tjeske, goeiemidje.
5: Goeiemidje. Nou, gewoon plakken rijdt het nou licht. Is de wien wat eerstelijk worden? En is het nou een gratis achtje? Jongen, vannacht buien, maar meer wien. Uit het wat eerste en een enkelde klaptonger. En dan is het net kouder als een gratis fietje. Maar noflijk droeg waar, maar hield hij het meer om te verzinnen. Het warm het dan op naar 22, ont lokaal de Simmerske 24 graden. Terug de matige eerste wien.
0: Ja, hier appelboeren hebben dit hier net makkelijk gaan. Terug onder oor, die extreme droogte die we van Simmerhand hebben. De Rijn van de Oude Tiet brengt wel wat verlichting, maar lost het probleem net voor de dadelijks op. De opbrengst slaat flink leger. En die appels ben ik een stuk liedser als gewoon. Toch valt het probleem in Friesland nog wel wat daar. Zo zei het Tineke de Vries. Hij is voorzitter van de vakgroep Ikkerbouw van de landbouworganisatie LTO.
3: Omdat we het hier toch wat minder heat had dan in het zuiden. En dat heeft tosje weerslag op de groei van eerappels. Waar hier nog wel redelijk opbrengst, wil ze bijvoorbeeld in Zeeland, een stuk minder is. Nou, het scheelt ook of je berekenen kan, ja of nee. Maar goed, dat maken we hier niet. Dus de neffens valt het niet over.
6: Hmm. En die vergelijking met oren, wie dat toen ik al een beetje dezelfde omstandigheden, dezelfde risping.
3: Nou, we zien hetzelfde laatste jaar dat het wel heel iets extremer wordt. Hè. 2018 hadden we een extreem droog jaar. Het hadden we ook een waardeloze opbrengst. Dit jaar heb ik op het goede moment toch iets meer regen gehad. En dat helpt gewoon om toch een betere opbrengst te hebben. 24 was echt een topjaar. Maar dat waren gewoon heel nat. We hadden heel veel moeite om ziekte te beteugelen. Dus dit jaar, ja, dat is... Nou ja, het is wel extreem, maar hier valt het nu al met.
6: En als je zorgt naar de takkomst, moeten boeren dan aanpassingen doen misschien? Om ja, dus een goede opbrengst te krijgen?
3: Ja, nou, we zullen met z'n allen aanpassingen doen moeten. We zullen zorgen moeten dat we meer zoet water in het systeem hebben. En dat vereist ook op Europees en op Nederlands niveau ingrepen. Bijvoorbeeld al ons grootste deel van ons zoete water vliegt via de nieuwe waterweg de Noordzee op. Maar we zullen ook hier zelf als boeren meer zien moeten naar een slimmere manier van beregenen. Bijvoorbeeld met druppelirrigatie, dat gebeurt nou ook al. Misschien ondergronds wateropslag, daar zijn wel mooie voorbeelden van. Meer wateropslag in oppervlakte, in het systeem. Nou, daar is het wetenschap ook hard mee bezig, begreep ik. Dus we zullen wel aanpassen moeten. Maar we moeten met z'n allen aanpassen, niet alleen de boeren.
6: En Joost zijn al even, krijgt al even de oppassings die we met z'n allen dwaan matten. Los

0: het ermee op?
1: Nee, niet alleen. Dat vraagt ook gewoon van een voedselvisie op Nederlands en op Europees niveau. Want we hebben ook behoud van landbouwgrond nodig, bijvoorbeeld. Dus water is een hele belangrijke, maar daarnaast moet je ook gewoon de ruimte krijgen om het wel te doen.
0: Nou, wie van Mol, ik ben een boer en daar zeg wel, koest ik ook goed zien dat die ierappels ik liter binnen. Dat is ik een algemeen beeld wat je hebt zorgen.
1: Ja, dat zien we overal. Ook in de frietrassen. Ja, die minder veel te klein, maar in de pootgoed ook. En er zat een heel soort onder. En dan was in het algemeen ook niet al te groot. En dit jaar is het extreem. Lekker dan knikkerbak betien.
0: Ja, en had het dan ook nog een volgende van de prijs?
1: Ja, ik zie een pootgoed gaat tot een bepaalde maat. Dus hele dikke eerappels hebben niks aan. Maar dit is wel heel klein hoor. Maar goed, de klant die heeft geluk. Die krijgt een heel soort eerappels voor dezelfde kilo's.
0: Ja, wel liter, hè? Verneemt de klant, de consument, daarnaast nog wat in de beurs? Dat misschien de patatjoeder wordt of een chips?
1: Nou ja, toen de eerappelprijs heel leeg was vorig jaar, eigenlijk onder nul, toen de patatprijs ook niet veranderd volgens mij. Dus ik denk dat die nou alleen maar hoger wordt.
0: En dat budget dat de consument meer betaalt, je maakt?
1: Ja, sowieso voor voedsel. Want we zien in heel Europa dat het droog geweest is. En dat zien we eerst slag op alle prijzen. En dat is mooi voor ons, hè, als boeren, dat we een hogere prijs hebben. Maar we hebben zelf ook een heel soort meer kosten. Denk alleen maar aan diesel, denk aan kunstmest, wat het allemaal kost. Dus we hebben gewoon een hogere prijs nodig.
0: Ja, dus dat is de ontkomen gewoon net al?
1: Nee, ik ben bang voor niet. Maar het gaat wel over voedsel, hè. Dus dat maakt best wat meer kosten. Ook al weet ik heel goed dat sommigen daar echt wel moeite met hebben. Maar ja, we het dan niet voor voedsel over hebben.
0: Ja. En krijgen de boeren dan ik een hogere prijs, meer yield voor dezelfde eerpels?
1: Nou, nefens vorig jaar, dan heb ik het even eens in algemeen niet. Nefens vorig jaar zeker, want toen waren we op een gegeven moment de prijs voor consumptie eerappels buiten de contracten, om daar zelfs onder nul. Dus dat is betalen om soms kwijt te raken. Ja, dat maakt nou hopen, dit gaat de goede kant op. Maar nogmaals, je moet ze wel herdaan als je een goede prijs krijgt.
0: Ja, daar begint het bij. Want hoe heeg is een noot hoe die eerappel rispen?
1: Nou, die is best wel hoog. Want nef is vorig jaar met een veel minder hectares plant. En dat is natuurlijk goed, want de markt werd verzadigd vorig jaar. Maar goed, en dan dit weer eroverheen. Nou hebben we wel een heel soort minder. Dus fabrieken maken zich wel zorgen. Maar goed, dat geeft ook wel aan hoe gevoelig onze markt is, zeg maar.

0: heel veel lang herf zelfs, maar so incredible.
1: Onderwijs.
0: Dik 23 uur non-stop draven, hut draven in Griekenland, in de Rijn. Jort van Zutphen uit Weidem, die mij aan de sporttathlon. Een afstand van 246 kilometer in Griekenland, dus ik zei het al. Zelfs een geweldige prestatie. En zeker als het wist dat van Zutphen haast 8 uur een rapper roen als de vorige keer, Twajelien. Nou, Jort van Zutphen is nog natuurlijk voor. Hij zit in de bus in Griekenland. Een hele goede middag.
2: Hele goede middag.
0: Ja, en natuurlijk ook wens ik maar deze fantastische prestatie.
2: Dank u wel.
0: Ja, bist u de Lieken nou of net?
2: Nee, dat valt wel ta. Dat, er is alweer een dag hoor heen, dus dat, ja. Dat bestel, dat gaat dan wel weer vlot.
0: Ja, Benjamin, vooral even Del. Dat is natuurlijk een prestatie die dat een soort mensen bereken kennen. Dat is een ultra-renner. Eerst even over de omstandigheden. Want ja, het is dan Griekenland, het is dan mooi waar, droogte enzovoort. Maar het ruinde nogal, hè?
2: Ja, dat is zo. Ja, dat, normaal is dit een race die, die kent hem toch nou, warmte van 34 graden. Maar dat wie nou, nou net het geval, wie nou vanuit het begin af aan gelijk al rein. En in mijn geval tot aan, nou, ik denk een kilometer als 60 of zo, 60 centig. Dus ja, dat is dan heel mooi dan dat getraind bent.
0: En is dat echt weird? Glad? Ik bedoel, ja, weird is sowieso, maar is dat niet glad?
2: Nou, dat, op zich voelt dat wel taar, maar het, als je de draagt mijn naam op het dieken. Alleen dat de lezen wel ontzettend soort klassen. En daarin staat wieken werd auto's rieden. Dus ja, de mast, het, door de plassen hinnen ze nou en dan. Omdat ja. De oor ze van auto rinst.
0: En dat is dwaal troweerd natuurlijk.
2: Ja, ja.
0: Dat liep je bij.
2: Ja, het is net kort op zich.
0: Nou, het is net kort, maar liep vervelende omstandigheden.
2: Ja, zeker. Het is oors dan verwacht je.
0: Ja, en dan rinst toch nog 8 oeren ze wat rapper als Twajelien. Hoe presteert dat dan eigenlijk?
2: Ja, Twajelien, dat wie de eerste keer. En dit is een race, ja, die mast net onderschatten. Dus Twajelien, nou, ik weet net of ik dat toen echt dien hier. Maar ik ben er toen wel wat ingong dat ik dacht van oké, er zit één berg in dit parcours, maar dat wie uiteindelijk toch net zo, want het is eigenlijk een meter vlakje, alleen er zit gewoon één hege berg in en de rest is steeds wat op en del.
0: Ja.
2: Dus dat kostte mij doel en mij de warmte, kostte mij de doel toch wat meer tijd. En dat hie ik nou, ja, dat wie ik nou beter op tarre heb. Dus, ja. En ja, ik kon onaviseren.
0: Ja, onaviseren, dat zou ik eens stellen. De omstandigheden wie een vrij dus eigenlijk wel wat gunstiger. Dat het in elk geval net zo smorende heat wie daar in Griekenland. De Griekse skiernis, de Griekse mythologie, die het daar ik wat geholpen ook, hè?
2: Nou ja, dit is dan een race, die is daar vanuit betocht eigenlijk. Hè? Die is die, de badskipper, 2400 Ierlien. Die had van Athene naar Sparta draafd om de Spartanen bij de street wat te helpen. Of de Spartanen bij de street te beloeken bij de Persen. Maar die kreeg het net die in. Dus die moest er nou ik nou weer om. Maar daar is in de jaren 80 is deze race op betocht om nooit te gaan van hey, wat voor route had die badskipper door Roem. En ik ken dat in size 3 roeren.
0: Ja.
2: En dat is eigenlijk de race werd het geert en er komt langs alle jaren mooie plakken deel van tempels en dus dat is die art heat is just direct ik waarom dan
0: ja en dat spreekt hij aan.
2: Dat spreekt mij zeker aan, ja.
0: Ja. Het is inderdaad een soort historische tocht die staan onder het draven bist. Hey, en door heeft het als just naar het hele deelnemersveld ik nog eens een keer heel goed in, hè?
2: Ja, zeker, ja.
0: Vertel.
2: Ja, ik wie nou top 10. Dus ik hier van mezelf al, het Twajelien ben ik finished. Daar wie ik toen al heel gruts op, maar nou dacht ik, ja, ik ben wel van prestaties ontdraven. Dus ik wil wel zien dat ik er meer uit heb. Dus ik hier mezelf als doel stelt onder de 24 uur nu te komen. En dat wie op zich zelf wel best wel een hege ambitie. Nou. Maar ik hier, nou ja, het Nederlandse record in. Nou, wat in het ego om dat om te vallen.
0: Ja.
2: Dus, dan je daar op voort en het hele jaar train ik daar dan naar daar om te zien of ik dat bereiken kan. En dat wist in de race net. En maar ik hier tegen ik heb mijn plan deelt mijn Belg, een hele goede draver die waard vierde. En wij gaan gewoon opraten en vrees van de race. Van, nou, wij zullen elkaar zijn ambitieus stiepje. En wij brengen elkaar een heel eind.
0: Ja.
2: Toch in het begin gewoon rustig om te dwaan. En dan letter gewoon wat te versnellen. Ja, en dat is heel goed slagen. Dus dan haast ik die gearworking, die werkt dan goed. Want dan haast ik ook wat positief. De helpt ze gewoon net te rap van start te gaan. Want daar gaan de meeste mensen kunnen mis zien.
0: Ja.
2: Ja, en dan just gewoon in de race groeist erin, de groeist erin. Ja, en dan worden die tieren van 124 uur. Ja, dat wie al gauw duidelijk dat dat op zich wel slagje koer. En onder de 24 ek wel. Dus ja, ik hier dat het Nederlands record wat in de hollen. Dat ik denk van nou, dat zou kennen. Maar ja, op 6 minuten van ben ik strand.
0: Ja.
2: Dus maar ja, dat is dan een. Dat is dan wat het is.
0: Heb je dat dan, Jort? Dat is toch saai van eigenlijk dat Nederlands record, dat wil ik nog een keer verbreken. Dus die doelstelling, die hoor ik nog?
2: Nou, dat weet ik net. Want het wie nou. Ik wie je nou goed op tarret en op dat traint. En ik weet net dat ik dat een volgende keer weer op een nij zou muziekje wilde. Ben ik hele mooie orenraces die mij ook ontspreken. Dus. Ja, dat kan ik nou nog net betekenen. Maar ja, misschien denk ik horen wieken weer oorzo. En dan dat ik denk van nou ja, het maakt toch niet een kant op komen. Maar
0: er is wel een van extreme uitdagingen natuurlijk, hè?
2: Ja, zeker dit soort uitdagingen. Hè, hoe vier het lief? Breng ik in, hoe vier ik mijn lief? Kom ik in, dat is wel heel mooi. En zeker in dit soort omstandigheden of dit soort gebieden, ja, dat spreekt mij zeker aan.
0: Ja. Dat snap ik. Ja, nou, echt snappen, dok het net. Ik denk dat je echt een ultra renner bent om dit echt te begrijpen. Er is 42, hè?
2: Ja.
0: Hoe lang kan je dit nog volhouden?
2: Hoe lang kan ik dat nog volhouden? Dat er ben je meesten die zijn boppen de 60, die draven direct. Dus ja, ik doe een heel lang kennen, maar. Het maakt ik, zoemblouwen in dat geval. En ja. Ik ga nu een heel jaar heel soort kilometers draaft, heel soort. En dat verneem ik nog wel in het lief. Dus dat maakt ik weer even rond de rest komen. En dat steeds elke keer weer wat in balans bloot, ja, dan kan het heel lang goed gaan.
0: Het is een enorme oorslag. En als je daar zo na en die eigenlijk de wolweer bist, dan kan je dus heel wat om. Dat mag duidelijk wezen.
2: Ja, maar denk je training uiteindelijk om. Training gaat gewoon een belastbaarheid. En net over een afstand per se trainen of een snelheid per se trainen. De training gaat omdat het lichaam steeds beter in staat is om. Zaken om te kennen. En in dit geval is het draven, maar ja, dat kan ik fietsen wees en dat kan van alles wees.
0: Ja. Rob is de ultra-renner en er is morgen hulde geloken in Athene, hè?
2: Ja, ja.
0: Wat ziet er gebeuren? Wist er al wat van? Wat was die, wat die te wachten zit?
2: Nou, nee, want de Twajalien, toen kon ik er net bij wees, want toen moest ik alweer om naar Nederland. Dus ik zal nou die receptie en dat feest wel even, even maximaal mooi pakken. Want,
0: Nou, de rest van het liep mij inderdaad voor jou. Ja. Hey, ik wens je een heel soort willen dan morgen bij die huldiging. En dank je wel dat ze even op de telefoon komen voeren, dus vanuit Griekenland.
2: Nou, graag die in.
0: Hartstikke goed. Jort van Zutphen, wie dat? Uit Weiden. Oh.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
7: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Het is Jelle Sarsen. Wat wie het Frieske Nijs op deze man die 28 september... Dat wist Simone Scheffer. Simone, goeiemiddag.
13: Goeiemiddag. Haast niet op dat zie je meisje maar post-covid herstelt net van klachten. Toch blikken uit een studie van onderzoekers uit het Fries MC en het UMCG in Grijns. Het is al langer duidelijk dat post-covid een groot probleem is voor patiënten. Maar nu wordt duidelijk hoe groot de impact is op haar gewone en werkzame lippen, zei longdokter Jolanda van Kuivenhoven.
14: Nou, ik vind dat ontzettend tegenvallen. Ja, kijk, je hoopt natuurlijk, en dat hoop je denk ik als dokter altijd, dat je mensen goed begeleidt, dat je iets voor ze bedenkt dat ze beter worden. En als dan maar 12% van jouw patiëntengroep echt herstelt, ja, dan vind ik dat heel erg weinig.
13: Ja, 12% viel hem dus pas de orde weer. 60% zucht geen verbetering. 18% wordt zelfs minder. Een groot pad rekken dus uit het werk of giet minder werkje. Dochs kan therapie helpen bij het herstel of in alle gevallen helpen om leren om te gaan met de klachten. Bij fysiotherapiepraktiek Tigra in Leeuw trainen ze erop. Dat docht ik Antoinette Postmus. Ze kreeg een perilinde diagnose post-covid. En bij haar helpt de therapie bot.
14: Nou, ik merk gewoon dat ik inderdaad mijn dagen werkje ken. Werk voorheen echt wel blokjes van 2 dagen of 3 werken moest. En dan een aantal dagen vrij. Ken ik gewoon ik weer meerdere dagen en het zie eerst draaien. Wat ik zelf merk is dat ik gewoon ik weer plezier erin ha. En dat ik weer vertrouwen erin ha. Er is weer vertrouwen dat dat lukt.
13: Nog een keer. Op het Rick Liff is dit weekend betocht dat de Friezen in het jaartretje 44 een Hollands invasieleger verjoegen. Het gaat om een jubileumeditie van de betinking. De stichting Slag bij Wijns bestiet 74 jaar. En op die betinking komen een paar 100 mensen na. Daarbij gasten uit eerst Friesland in Duitsland en West-Friesland in Noord-Holland. Een van de gasten uit West-Friesland luidt uit waarom dat er graag naar de betinking komt.
15: De uitkomst, het waarom ze met kunnen en freunen. En de gezelligheid alom en de aandacht voor het eigene.
13: En in Friesland hebben na schatting meer dan 46.064 plussers een verhegen risico om te vallen. Dus pas maar op, Erik. Nee.
12: Daarom... Nog lang net.
13: maar daarom wordt deze week extra omtinken vregen voor valpreventie. Zo zei zaakkundige Rosanne van der Veen.
7: Nou, de belangrijkste eerste stap is te weten dat je een verhoogd valrisico hebt. Tijdens deze week, de week van de valpreventie, roepen we daarom ook 65-plussers op om het eigen valrisico risico te testen. Dat kan via www.testjevalrisico.nl.
13: Arone Wiekheim brachten wij het verhaal dat er in 12 mannen tiert al 300 klachten binnen over taxibedrijf Doornbos. Het bedrijf nam deze zomer 2 taxibedrijven over in de gemeente Smellingeland en Zuidwest-Friesland. En uit al die reacties toch blikken dat de onhoudende vervoersproblemen jippe sporen nailitten bij mensen die er onhenkelijk van binnen. Zou ik bij vrouw Tromp van Balk. Ze hier een afspraak bij het ziekenhuis in Emmeloord, maar waar ter neer weer ophellen. Oerenlang ziet ze op een bankje en roen doe uiteindelijk, maar stapje voor stapje, zonder rollator, wil ze botpinnenregie naar een hotel in het plak. En dat had ze zien sporen bij haar nailitten.
16: Nee, ik doe gewoon niet meer met de taxi. Verschrikkelijk. Stel je nou voor dat je geen dochter hebt, of je, niemand kan je erbij hebben, hoe dan?
13: Ja, heb je nog contact gehad met het taxibedrijf?
16: Nee, het niks van zijn jaren litten. En dat vind ik zo schrijn, want dan denk ik, hoe kunnen die mensen s'nachts sliepen, terwijl ze weten dat er nog een vrouw ergens in het donker op een bankje zit?
13: Troch de droogte van de Arunde Zimmer hebben bouwboeren het wat dreger. De ruim van de Arunde die het helpt wel wat, maar de groen is nog altijd te droog om de jerpels zonder skeer rooien te kennen. De verwachting is onder oren dat de opbrengst leger leidt, maar de prijs is goed en daarom had jerpelboer Bram Joostma niet te klein.
17: Het heeft wel voordeel dat de groen hartstikke mooi is om te rooien. Door de zinne en de droogte, dat heeft ongeveer hetzelfde effect als winterwaar. Nee, wij zijn helemaal net ontevreden. Dat is, tuurlijk, we hebben wat minder opbrengst, maar de prijs maakt dat goed. Dus wij zijn net ontevreden.
13: Nou, dat is ik wel eens leuk, hè?
12: Ja, jij net vaak van boeren.
13: Nee, daarom. Mooi nijs.
12: Het is mooi nijs. Het weer, het nijs van deze man die 28 september. Het is Nightlands op de site en de app van Omroep Friesland. En ik nog eens een selectie ervan in elk geval te zien in Friesland. Joris Buus op televisie.
18: Schoorsteenvegen Friesland in het Westerijn. Die maait ze juist kwast in je vakkundig en secuur skin. Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
19: Bouw of metaalproject? Staal Digitaal! Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
20: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
21: Hoe kom ik je waai?
20: Of in die tij wekker had.
22: Hoe kom ik aan het werk?
20: Vragen die toe in toekomst keer.
21: Waar kan ik veel werk leren?
20: Vragen die praktisch binnen.
23: Hoe vind ik personeel?
20: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
24: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
20: Wat in vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
19: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl. Onderwijs.
25: Mai Erik Enema.
26: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
12: Harke Massenboys, de voetbalclub, die speelt in niveau onder het allerheegste amateurniveau. En maakt het misschien even kans om op het allerheegste niveau te komen. Hoe zit het en waarom gaat het er eigenlijk zo goed? Dat juist dadelijk hier in Onderwijs. Maar eerst het Waberjocht, Jitske Wibinga, een hele goeie middje.
27: Een goeie middje.
12: Nou, het is super simmer, hè?
27: Ja, het viel ik wel wat neer, hoor. Ja. Want de bewolking oerheerske echt, joh. We hier vanmorgen wel eens wat glimpen zinnen. Dat jouw donderende waarnemer, Jereveen en ik, hoor. Maar van de middje hier we dags wel aardig wat bewolking. En het slacht nou op gewoon plakken, ik wil wat wie het hoor. En dags wie het geen spruut koud. Want de maximum temperaturen, 21,6 graden heb ik steen in Bakkeveen. Jereveen, dat schroef ik, 21,4 graden. Laaksem, 9,6. Dan wordt 9,8. Dwaaim dan weer 19,2. Skielge der de leegste maximum temperatuur maar 18,1 graden. En dat het er alles te krijgen met het feit dat de wind er van de morgen eigenlijk al omgeeft naar het noorden. En nou ken ik zeggen dat in de hele provincie de wind om is naar het noorden. Ja, we hebben te krijgen met een steuring die het heel stadig over de provincie heen loopt. Nou, jong, hebben we daar ik nog wel even les van. Dan worden de buien die keer wat voeler. Vannacht zullen er nog wel eens even klaptongen bij zitten kennen. Maar ja, het is inderdaad je spruit koud. Ik vannacht net. En ja, daarmee kunnen we eigenlijk wel stellen dat het liek het nog wel simmer.
12: Ja, nice sim. Indian summer league.
27: Ja, ja.
12: Daar zullen we zeker morgen ik een portie van krijgen.
27: Ja, zeker. De komende 2 dagen kan ik wel stellen. Morgen hebben we erbij dat het nog wel wat bratsig en neer onvielen kan. Want de luchtvochtigheid lijkt morgen vrij heeg. De dijzoen of een beetje diezenig uiteindzetten kennen. Maar verder, als de bewolking wat brekt in erin van een maandtiert, dat is ik nog even de vraag wanneer dat bart. Maar van de midje of morgen midje, dan hebben we wel de zinnen er weer geregeld bij. Ja, en dan warmt het weer op naar 22, ontlokaal 24 graden. Dan hebben we door de Simmerske 24 graden.
12: Ja.
27: Dat is dan wel echt in het zuideerste van de provincie, echt het zuidelijke part van de provincie. Ja, en de wind uit het eerste naar het zuideerste, zwak ontmatig. Ja, dat plaatje, dat maakt het dat het inderdaad mooi midje. Ik wil weer echt, ik wil weer noffelijk jest waar of zaad. Het wil wat. Als je het rood bosje erin, denk ik dat het echt wel nou jestig roekt. Het is heel vochtig. Dus ja, je zullen wel roeken kennen dat er naartoe wat verder in ontwikkeling.
12: Ja, het op paars wil het heet ik.
27: Ja, zeker. Ja. Dat, ja.
12: Hey, en de dagen daarna, hoe liet het dat?
27: Ja, nou, Chabinje dus dan nog wel even een droegere luchtsoort, tijdelijk. Maar dan ik 22 of 24 graden. Maar dan in erin van Wijnje, vanuit het westen, waar je een heel groot lege drukke biedt, die mij een steuring uw kant op commercieel. Ik verwacht, je zat het nou liek het, is het Wijnje te jong dat we dan al de eerste buien hebben. Maar dat is ik west aan front, dat sleept heel stadig van het westen naar het eerste. En dat loekt dan eigenlijk van zuid naar noord oer. Dus de buien die het oer loeken, die komen vanuit het zuiden wij. Maar dat front, dat scoot heel stadig naar het eerste. Dus dan kan het eigenlijk de hele nacht wel trorijnen. Ik het eerste part van de dij van Tonsje zat het nou liek het. Dus die timing, daar zit nog wel wat onwissigheid in. Nou, hoe daar is een maximum temperatuur van zo'n 20 of 21 graden. En dan op vreed, dan neemt de nijhege drukke biedt eigenlijk het stokje gliek weer oer. En dan hebben we Oedijs droege omstandigheden, een afwisseling van wolken en zinnen. En dan ik alweer een joggetje aan 20 graden. En ik denk dan, u te wien en in de zinnen. Ja, dan viel het toch eigenlijk ik wel weer heel noffelijk aan. Dus ja, al mee al, maar hebben neer te klaaien. En nou, dat vocht is denk ik wel tegen welkom, zeker voor de natuur. Dus ja, ik denk dat het prima jest waar is.
12: Ook een eerste van, ja.
27: Ja, ik zie. Dit is een beetje dynamisch en maar een beetje onwaar, jong. Ja, dat zoen we af en tongen, dat zoen we mooi wijzen, jong. Dus ja, dat...
12: Dat is tevreden.
27: Ik
12: nou,
27: wel.
12: Dan weer wij het ik. Tjitske, dank u wel.
27: Hey, goeie.
0: Het slotstuk van onderwijs.
12: Ja, waar het geregeld bij de benzinepomp komt, die zullen het zonder meer weten. En waar het Joet voor het eerst een skofte Derek weer eens een melden moest, die zult ik merken hebben. Want de adviesprijs van een liter benzine is Joet op een ei wat omheen gekomen. Dat gaat dan maar om in het ziende cent. Maar toch, het record van Sneun is daarmee verder onscherpen. Dat toch blikken de cijfers van United Consumers, dat consumentenplatform. Nou, de adviesprijs van benzine die is omheen gekomen naar 2,130 euro per liter. Ik praat hier met mijn collega en die zei van dat is dus haast 6 goenen per liter. Ja, zou mij nog net meer rekenen, want daar ben je helemaal de flauw van. Het heeft alles te krijgen, die oprinnende olieprijzen, maar het feit dat Amerikaanse president Trump een Iraans voorstel van staakt het vuren afwiest het, want die had gedocht daar in de golf, dat giet me terug. En ja, de gemiddelde landelijke adviesprijs wordt meestal alleen nog langs de sneldieken rekenen. De adviesprijs is het gemiddelde van de adviesprijzen van de 5 grote oliemaatschappijen. Maar ja, linksom of rechtsom, de master betekent telly onder de pomp. En ja, dat ben Jure Grappen als geregeld op het die wijze mast. Want de baas betelt natuurlijk dat die prijs net volledig waarom. Dat maar duidelijk is dat verschil wordt ook heel die grutter. Hoe dan ik? Wij kennen niks van de wan. Wat we wel van kennen, is daar een plaat bij betinken. Want dat is natuurlijk het idee van het slotstik. Wat van Veske mag draaien bij dit verhaal. Die benzineprijs warm heen gegongen is. En naar een nieuw record kam is. 0620 jou en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Of de app van Omroep Friesland. Het is een bar die hier op het moment, ik ben heel benijd, Veske komt. Veske is dus Uri Hege benzineprijs. Wat mag draaien? Laat dat maar weten. De leukste, die draaien we vanzelfs online. Van dit onderwijs.

0: uit te zien van de meest bijzondere artiesten van de lijst. Die uit Friesland, denk ik wel, Maite Jerris. En het verske wat we draaien, Hiete Haaf Plak.
1: Onderwijs.
2: Mai Erik Enema.
0: Harkemase Boys is alweer de heegste amateurclub van Friesland. Dit jaar spelen ze zelfs mai in de top van de tredde divisie. Dat is hier een niveau onder het allerheegste amateurniveau. Nou, kan het zijn, dat is natuurlijk even de vraag, dat Friesland het oren hier weer een club op het allerheegste amateurniveau heeft. Hier een reportage van verslaggever Willem Vermeldvoort.
3: Volop spanning bij een wedstrijd van Harkemase Boys. Ze speelden een topper tegen Scherpenzeel. Harkemase Boys die deelt eerst in de competitie en is beter als nummer 4 Scherpenzeel. De Harkieten speelden in de tredde divisie en binnen al jaren de heegste amateurclub van Friesland. Eén niveau heger en Harkema speelt het op het allerheegste amateurniveau, de tweede divisie. En dat liet het vastzitter Sip Heringa wel aardig. Waarom wil je hem zo graag naar het heegste amateurniveau?
4: Nou ja, zo graag. We zijn bij Harkemase Boys een club die gewoon het maximale eruit halen wil. En we hebben topklasse meemaken en we willen ook wel eens een keer de tweede divisie meemaken.
3: Wat voor verschil zit er dan eigenlijk tussen dit niveau en krijgt dat niveau weer heger?
4: Nou, ik denk dat niveau wat, in de hele competitie wat heger is, mooiste heger eigenlijk wel is. In de massa. Aan de tweede divisie is een hele mooie competitie. En de tweede is een heel uitdagende competitie.
3: Is het bijvoorbeeld beter voor de financiën?
4: Nou, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk het, in eerste instantie zit de gedachte van net, omdat het qua begroting het wat moeilijker kreeg. Om spelers te halen en de spelers te horen. Maar ja, dat avontuur wil altijd in de gang gaan, dan zullen we dan weg.
5: Nou ja, toevallig net in de bespreking heb ik nog aangegeven dat ze trots moeten zijn op elkaar als groep.
3: Marcel Post is trainer van de Harkema. Hij zorgt dat het goed gaat dit jaar.
5: Ja, we hebben in de breedte misschien kwalitatief een zeker niet mindere selectie dan vorig jaar. Alleen passen de poppetjes bij elkaar zoals wij dat verwachten, of is dat gewoon een aantal weken nodig?
3: Maar waar denkt dat de Harkema topfavoriet is voor de titel? Die had het mis. Onvierder Joris Adams tempert de verwachtings.
6: Ja, wij zeggen altijd, en dat is elk jaar zo, zo snel mogelijk richting die 40 punten. Veilig spelen. En misschien dat er dan nog wat moois in vast zit met een goede run in een periode waar we nu best wel goed mee bezig zijn. Maar het doel is altijd om gewoon een stabiele derde divisionist te zijn. En misschien, ja, je weet het nooit, hè, we hebben een paar jaar geleden ook zijn we op tweede geworden. Dus het kan altijd.
3: En dan die wedstrijd in Scherpenzeel. Kan Harkema nou echt stappen zetten? Oh, net echt. Want het bloed 0-0. Adams mist zelfs nog een hele grote kans.
6: Ik dacht, je knikte me nog even in, joh. Vlak voor een kans, jongen. Echt. Oh, vreselijk. Ja, daar ga ik wel een paar keer van wakker worden, denk ik. Want dat is ook echt een half centimeter naar links, dan zat hij erin. Maar het was recht op de keeper. Oh, een kans. Ja, vreselijk. Hij kreeg die bal, hij viel perfect. Viel die... Oh ja, hij had alleen... Ah, ja, vreselijk. Maar hier nemen we er niet meer aan.
3: Hey. Harkema stiet naar wot redden. En dus kende dit hier nog van alles baren. Komen ze eindelijk naar het heegste amateurniveau.
7: Lijkt het niet heel leuk, het hoogste amateurniveau?
6: Ja, prachtig, tuurlijk. En je streeft altijd het hoogste halfbaan na. Dat is altijd zo. Maar of het realistisch is, dan moet je ook eerlijker zijn, hè?
0: Ja, maar het moet je realistisch wezen natuurlijk. Dat is bij de Harkemase Boys. Nou, hoe dat erin, dat zullen we scherp in de gaten houden. Of zelfs Willem vermeld voor het verslag. Je doet dat in elk geval. Hé, hey, dan geven ze zo die prijzen van de benzine. Het slotstik dat er ook is. Is nog een leuke plaat. Die is betekent kerst niet met draaien, maar in het kader daarvan. Die hege recordprijzen eigenlijk van de benzine. On de pomp. Nou, dat is natuurlijk zonde. En, nou, Tom Petty kan al van de Happy Driver. Dat giet er helemaal net toe trouwens. Dit is trouwens een fantastisch nummer. Van Tom Petty, Into the Great Wide Open.

0: is zelfs een festival neemt. Nou, dit noemen we. Freedom for Sales into the Great Wide Open, juist van Tom Petty.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, het verhaal van die recordprijs van de benzine bracht u daar om Jim te vregen om er een plaat bij te zieken. Een hoop suggesties kwamen je binnen. Goedemiddag, team Erik. En dan wist dat het van Jan Jaap is. Het reclivers bij hem op omhoeken trouwens. Hij werd die insider. Hij zei wellicht iets te ruig voor de maandagmiddag. Benzine van Rammstein. Die suggestie komt trouwens ik van Frits Bosma. Hij zei lekker ruig. Dat is een ding dat zeker is. High Energy van Evelyn Thomas komt hier. Ik ben Rijn de Nauta, stuurt die in. Het duurt niet lang meer dan branden de bedden door ruzies onderling vanwege de prijzen van de brandstof. Zegt de een tegen de ander, je gaat maar op de fiets naar jouw werk. Vandaar, ja, in een omwaai, Midnight Oil. beds are burning, zei ze Jelle en Reina uit Drachten. Dank wil ik voor die suggestie. Maar waar my hinder en wijn? Live Like Horses van Elton John. Dat is een suggestie. Ik ken het heel helemaal net, maar Elton John natuurlijk wel. Cheat komt maar die suggestie. Teun Woudwijk, ja, het is eigenlijk een feske was haast bij elke keer bij het slotstuk wel draaien. Kerst. Money, money, money. Natuurlijk, het gaat eigenlijk altijd om het geld. Ruwert, die heeft wat verder in de geschiedenis schoon die site van de Marseillaise wilde jaren. Het Franse volkslied zelfs. Want de graanprijs was het loontje voor de Franse revolutie. Tje? Die had even een boek lezen. Gerben Holveda en trouwens nog volle meer. Die kwamen maar het verske Den Uil is in Den Olie van Pierre Kaartner, vader Abraham. Gerben Holveda, dus komt er maar. Joop komt er. Ik maar. Even zien, dan krijg ik nog wat. Nee, en ik ben. Ja, jongens, je bent wel een lette kant. Normaal, geen belasting, geen benzine meer. Het zei Johan. Even zien. En wat krijgen we dan nog meer binnen? Ah ja, ja, daar is ik wel in. Ik hier, eerlijk gezegd, er nog nooit van jet van deze zanger. En ik heb er niks van. Ik ken nooit, ik kon net meer vinden trouwens. Wie een Serbische zanger, volgens mij. Waar is die dat nou? Nou ja, Clemens Slakonja. Daar komt Ida Maier, Running Out of Fuel. En Clemens Slakonja, ik zie er nog nooit via. Een Sloveense zanger en acteur. Dan maak ik het wel goed, zei ze vanzelfs. Nou ja, prachtige suggesties vanzelfs, maar we kennen er hier een draai. En dat is Joert.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Dat is eigenlijk heel simpel, want ik zag kijk, Money, Money, Money van ABBA kerst haast altijd voor draaien, want de meeste verhalen in het slotstuk gaan toch hoe jilt voor dingen die duur worden binnen, in dit geval dus de benzine. En ja, denk je dit feest, kijk ik hoor. It's all about the money. Media draaien we als lekker serie in onderwijs. Ik bedank je mooi voor het harken. Bedank je mooi voor het insjoeren. We gaan weer de morgen weer. Dadelijk is het tijd van Noorderbien, maar Willem de Vries. Ik wens je nog een machtige man.
2: Hoi!

0: Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
3: Okay.
4: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
5: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
6: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
9: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
10: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
12: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hack bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hack te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. De mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien. Daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af. Het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag. 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
15: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2-pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: E-herkenning direct nodig?
3: Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
17: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
20: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
21: Noordwien.
22: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Goeie, welkom bij Noorderwien op deze Manjana. Ja, ja, we zijn er de hele week. Alle werkdagen tussen zijn zo'n hoor op de radio. Wij zijn als televisie natuurlijk, Stijnemoors, de Verhelling en 24/7 internet. Dus wij zijn erbij. Mij in ieder geval muziek uit deze provincie bij. En we zijn nu daar met een mooie klassieker. Vertolkt op de Doeleers en de Mem van Doutzen. Kop van Strawelter natuurlijk. En we bloemen nog even wat in, ja, wat is het? Manjana. Beetje bijkomen van het weekend, sfeer, beetje strakke, skeef nog, mooi feu!
2: Er blijkt in Leeuwarden zelfs iets meer kook te worden gegeven.

0: Helemaal van het paadje. Jaap Siliwa, dat is nog. Mooi feut van strak. En scheef, ja. Ik denk, het past wel een beetje op deze Manjana. Ze is dan een beetje heel brak in het weekend met je kop. En dan denk je, oeh, die Manjana had weer hoe leeft. En dan komt ze met dit soort muziek. Ja, van de Mem van Dalsen. Mooi, ja, fut, een mooi strak, een mooi scheef. Oh, dan kijk ik nog even naar asbest. Frediana, dik feest in het in Neushoorn Café met de presentatie van hun nieuwste album. En in het voorprogramma Hoenekop, het weer smoordrok, het weer smoorgezellig. En ze weer een Lars Jedderman van asbest. En muzikaal vind ik, ja, zit het behoorlijk stevig. Je die had mijn koude koffie. Zo'n beetje menje. Brak, koffie.
1: 3, 2, 1.

ik snap wel dat de Hoenekamp hier wel gek op is. Ja, het is toch wel mooi voetballen hier werk bij deze band. U de stelling werven Neder-Saxisch Stiern op de nieuwe plaat is van Asbest. Oh, dat vreet mij. Ja, in ieder geval een heel soort publieke belangstelling. Fantastisch presenteren, sinds ik hem er even bij. En hier de dus met Cold Coffee. Ik had een mooie sfeerreportage over diezelfde jongen. Oor die vreet jongen in Noorderwinterzien op televisie. Goed, je wijt erop met Ernst Langhout.

En Slanghout en de Hoons. Prachtig nummer. Stilte voor de storm. En ook nog een live opname. Dus bij deze. Ja, dan maar even nee.

Bijma en Van der Werf. Mooi nummer, de horizon. We draaien het in deze aflevering van Orde Wien. Het is Menjana, we zijn er nog aan zo'n oren. Aas is mijn live-opnames van They All Known. Mooi verhaal, want die mannen komen van origine uit Haaswij, hier uit Friesland. FN, die stien samen in het voorprogramma van Directs. En dat vind ik nog een spontane actie eigenlijk van de zanger van Direct. Nou, dat verhaal doe ik in Aas is wel even. Eerst maar even Harm van der Meer. Ja, dat doet Jip Kanaal.

0: diepe kanaal. En ik bleef je zitten tot ze komen met het galgenmaal.
1: Harm, Harm van der Meer. Ja, ja, uit Burgum. En die had het over het diepe kanaal. Ja. Even, ja, we blijven even in de woorden. Want de hele nieuwe vaststelling van Marcel Smits, Get Oer Won. En ja, prachtige titel ook nog, jong. De Wichtersessies. Op internet, youtube.com/Noordwinst, dit wel een hele mooie lange reportage met Marcel Oer dit verhaal. Even, hij gaat heel Friesland terug mij dat verhaal Oer Won. En hij neemt de hele familie mee, zijn dochter, zijn jongen, zijn zoon, dat wat de merchandise. Dus ja, een mooi verhaal. En, maar goed, ik ben met Marcel op paardwest, richting Jestermar. Daar gaan we mooi in de natuur zitten. Een mooi interview die, maar heb ik twee mooie live-opnames maken. Ik zit er even bij, dat binnen echt boetenopnames. Er is juist van alles nog, en gebulder, en wien, en lawaai. Maar ik moet toch nog eens een keer draaien. Ja, echt, volle Wolsker krijgt het net. Marcel Smit.

Marcel Smets, live vanuit Juiste Mars, neem ik het maar even. Ik win met hem op een patus. En dan hebben we deze prachtige mooie noemers op naam. En wat ik al zei, de eerste gewone vogeltjes, de eerste wienerbietje. In de vierde kwam er nog een vleertuig voorbij. Dus echt live, live, live, maar dan op locatie. Noorwien live. Mijn Marcel Smit en de Wichtersessies. Hij geeft de hele professie nog terug. Zo geen op zijn site voor de exacte data. Ja, mooi hoor, sfeervolle muziek. Ja, als dat worst, dan komst ik bij Immen uit. Dat is de artiestennummer van Klasine Haringsma. Jitty Adam mij het nummer Zweven. Okay.

Immen. Prachtig mooi. Helemaal in het Fries. Zweven. Hij lijst al muziek. Helemaal in de Friese taal. Wilt ze eigenlijk al jarenlang in de Ronestad, Bennett. En er is een mooi liedje docu u gaan maken. Landelijk bij de NPO 2 Extra. Dat is een heel ingewikkeld verhaal. Maar goed, je komt dat noemer in ieder geval naar voren. Daar. En daar gaan ze een beetje een portretje van gaan maken. En dat vind ik wel aardig. Gisteren bij Bromsien. Nogmaals bij NPO 2 Extra. Ja. Homesick, album uit. Ja, jaren 80, echt wel.

Nye album zit op de streamingdiensten. Dat is The Homesick natuurlijk en Love of the Leash. Hoe nieuwe albums prutsen trouwens. De Roels, toffe band, Fristalig. Beetje alto, maar dat maakt wel hoor. Mijn beeld.

Het album heet Do Not Cover. Ja. En de Roots is natuurlijk een Friestalige band. En dit is een mooi nummer van Mien Beeld. Even naar de klok. Het kind nog krijgt even. Ja, mooi verhaal natuurlijk. Friske jongens. Tenminste, een deel van de band van They All Known. Kom je er tussen provincie bij. Via Haarlem overigens in Grijnsland. Lonekamp. Stien Vlindewieken in de kroeg. Komen daarbij een peer ledentje van Direct. Die stien van 12 of 3 concerten in de Oosterpoort. Even een praatje. Even een biertje happen. En zei jongens, kom morgen even delen. Krijg je vrijkaartjes van u. Goed, zij stien in de Oosterpoort. Op een de jonger van Direct hun steen. Er komt er iets van contact op gang met een volle zaal. En ze hebben Ruud nog om het fappagamma van de Oren Dijs in diezelfde Oosterpoort te verzwaardigen van Direct. Hazardien. Ja, dat denk ik bij mezelf. Hey, die man bent al eens een keer in de Noordwien Studio West. Ik let ook even hier hoe dat live klinkt. They All Known. In deze alleen voor Noordwien. We binden morgen weer.

0: als de jong valt oer Friesland, gaan de lichten oan in de huizen. De stritten worden stil.
1: Waarom een Friesland gaat terug? Alle dagen. 12.12.
0: Die soundtrack van de jong.
1: De jong van Friesland.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Goeie, het verteert om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen schippen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hem schuurt uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rol hier zitten. Mooi, Jim.
14: Zing mee in het kerstproject van Grootkoor Friesland.
15: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
14: Concert 12 december in de Lawei. Grootkoor.nl.
15: Tjonge jo, ik mij.
16: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
17: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor €20 miljard aan economische schade, zegt het instituut.
18: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer. Dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
17: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie €9,2 miljard gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
19: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
17: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Lansbach.
3: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
2: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
4: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
2: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

Koningin er gang!

0: party in the garden!
1: Snijn 4 oktober, live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends, in harmonie. Na een verbouwing van 4 mannen in het theater in Ljouwerd-Werriep. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder woorden De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. Snijn 4 oktober, bij Omroep Friesland op web, app en televisie van kwartier oer 8 na.

0: Wij speel je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is oeral west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen. 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen. Zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
3: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden. Dat we mensen allemaal hun waarden laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
2: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden, waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: dagen tussen Tolve en Ienoeren.
1: Oh ja, in ieder geval Wolkom of iets dergelijks. Hè?
2: En op Sneur om 8 en Tolve voeren.
0: Nou in Friesland.
3: Ja, daar ben ik wel blij om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport die libbet.
1: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar het rol komt.
4: Dat komt dan even op, dat scoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stoojerre worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.

0: is in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: toe Friesland gaan de lichten oan in de huizen. De stritten worden stil.
1: Waarom op Friesland gaat terug? Alle dagen. 92.12 FM.
0: Die soundtrack van de Joen.
1: De Joen van Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken die heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Een man die in maart een zwangere vrouw doodreed moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
3: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
2: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis gisteren zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen, dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als het niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, aldus het instituut.
4: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen, dus dat zit in tijd en geld.
2: En veel van de schade had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon, vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: In Friesland hadden schatting meer dan 44.000 64-plussers een verhegen risico om te vallen. En daarom hebben we deze week extra omteken vregen voor valpreventie. Met de Nationale Valpreventie Week we de ouderen bewust maken van de risico's. Aan de telefoon Rozan van de Veen, expert valpreventie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het zijn er nogal wat ongevallen dus op de spoedeisende hulp. En ik zei dus al, meer dan 45.000 65-plussers die een verhoogd risico hebben om te vallen. Is dat een verhoogde kans? Is dat veel eigenlijk?
1: Ja, dat is best veel. Hè? Het komt neer op 3 op de 10 Friezen van 65 jaar en ouder die jaarlijks op de spoedeisende hulp terechtkomen. En we verwachten daarnaast dat in Friesland dit jaar zo'n 1965-plussers in het ziekenhuis zullen belanden na een val. Op landelijk niveau zie je dat ook elke 4 minuten is, een 65-plusser op de spoedeisende hulp. En in 78% van die gevallen is ook echt sprake van ernstig letsel.
0: En in de valpreventieweek, die is er dan om te voorkomen dat het al zo oploopt. Of tenminste om mensen meer bewust van te maken dat ze misschien een verhoogd risico hebben. Hoe moet ik dat voor me zien? Wat kunnen jullie precies doen om mensen te helpen eigenlijk? Om te voorkomen dat zover komt?
1: Nou, de belangrijkste eerste stap is te weten dat je een verhoogd valrisico hebt. Tijdens deze week, de week van de valpreventie, roepen we daarom ook 65-plussers op om het eigen valrisico te testen. Dat kan via www.testjevalrisico.nl. En daarnaast worden er ook door het gehele land allerlei activiteiten georganiseerd. Zo trekt de Xta Sterkbrigade door het land. Daar kunnen 65-plussers samen met hun naasten een simpele balanstest doen en ontdekken hoe stevig ze op hun benen staan en krijgen ze ook tips en adviezen. En het is heel belangrijk om met je spierkracht en je balans aan de slag te gaan. Dus oefeningen te doen om je spierkracht en balans te versterken. Dat kan bijvoorbeeld door een valpreventiecursus te volgen, die de gemeente ook aanbiedt. En je kan ook al heel simpel dingen ook thuis doen, hè? Kijk bijvoorbeeld naar eventuele risicofactoren in je huis. Liggen er losliggende kleedjes of liggen er losliggende snoeren? Haal die dan weg. Zorg dat er niet te veel spullen op de trap liggen. Maar ook gezond eten met voldoende eiwitten en vitamine D. Zodat je botten stevig en je gewrichten soepel blijven en je spierkracht op peil zijn. Heel belangrijk.
0: Het lijkt me ergens mentaal ook wel een beetje een omslagpunt of zo. We hebben het over 65-plussers. Ik ken 65-plussers, die voelen zich nog heel erg jong en die willen er vooral niet aan dat ze bepaalde maatregels moeten nemen en zo. Dus is dat ook iets waar jullie tegenaan lopen? Dat mensen soms wel echt eventjes de knop om moeten zetten?
1: Ja, zeker. En dat is natuurlijk ook heel begrijpelijk. Vooral de jongere 65-plussers, die voelen zich vaak nog heel fit en actief. En zijn ook nog vaak helemaal niet bezig met valpreventie. Maar toch kan ook deze groep al te maken krijgen met beginnende gezondheidsproblemen. Die ook kunnen leiden tot verminderde spierkracht of evenwicht. We zien ook in de landelijke cijfers dat juist de toename in het ernstige letsel na een valongeval in deze jonge categorie het sterkst stijgt. En dat komt denk ik ook omdat ze er inderdaad ook nog niet zoveel mee bezig zijn. Niet zo bezig met spierkrachtbalans en voeding. En denken dat ze bijvoorbeeld ook toch altijd wel makkelijk over die trap kunnen stappen of nog kunnen klussen op hoogte bijvoorbeeld. En daarom roepen we ook juist deze jonge 65-plussers op deze week om eens te kijken naar je valrisico.
0: Nou, altijd goed om daar bewust van te zijn en om daar vroegtijdig dus mee bezig te gaan om te voorkomen dat tot iets ernstig leidt.
1: Ja, zeker.
0: Want daar is deze week natuurlijk voor. Hartelijk dank voor de toelichting, Rozan van de Veen, over de valpreventieweek dus. Hartelijk dank.
2: Alles wat je op die mist hadden, jongens, dus kunt zien en over.
3: Dit is de dag voorbij.
4: Problematiek rondom het WMO-taxivervier had de gemoederen in Friesland flink dwaande. Aroene weekend brachten we het verhaal dat er in 2 maanden tijd al 300 klachten binnen uw taxibedrijf Doornbos. Het bedrijf nam deze zomer 2 taxibedrijven over in de gemeenten Smellingeland en Zuidwest-Friesland. Uit alle reacties toch blijken dat de onhoudende verkeersproblemen diepe sporen nalieten bij de Friezen dit jaar afhankelijk van binnen. Een van haren is Tineke Tromp uit Balk, die na een ziekenhuisafspraak nooit ophellen waar. Goedemiddag, mevrouw Tromp.
3: Goedemiddag.
4: Ja, je had Arne Toons die nog een vervelende situatie meemaken met taxibedrijf Doornbos. Wat gebeurde daar?
3: Nou, ik dacht nooit dat me dit zou gebeuren. Maar toen is 24 september ben ik achterlitten door ziekenfonds vervoer Doornbos bij het Antonius ziekenhuis in Emmeloord. Dat is een dependance. Ik heb er 3 uren op een hutbankje zitten te wachten. En iedere keer kwamen er smoesjes van het seizoen dan komen we. Al wat kwam, er kwam geen taxi. Dus op laatst die het jelde seizoen en zit ik nog op dat bankje. Dus ik hier er al 3 woorden zitten. En dat weer van mijn erg net fijn. Ik weer begin van het hier om mijn reg opereerd. Dus ik kreeg verschrikkelijke last van mijn reg. Maar toen heb ik dus zelf ik naar Doornbos bellen en die zei van, nou ja, we komen aan za. Mario reed het al, geen taxi te bekennen.
4: Nee.
3: Dus ik ging er al van jelve trein tot jelve zuizend zitten.
4: Nou, dat is een ongelooflijk screenende situatie. En je verrekt van de pines, zei je al.
3: Ja, ik verrekt van de pines, ben ik net kwam, zijn we er gewoon achterlid.
4: Ja, hoe ben je uiteindelijk thuisgaan?
3: Nou, dat zal ik je vertellen. Ik heb mijn dochter bellen van wat lukt nou? Ik wil helemaal niet traan. Want ja, ik denk, hoe kom ik nou thuis? Het weer helemaal onder buiten van helemaal hoort. En ik wist ik net wat ik heen moest. Dus toen heeft mijn dochter mij geholpen om gaandeweg richting het centrum te komen. Want ja, we zitten er midden tussen de BM'en, zit ik. En er kwamen ook al wat hangjongeren, dus ik vond het een beetje griezelig.
4: Je viel me net veilig.
3: Nee, ik viel me helemaal niet veilig en ik verrekte van de pine. Dus toen, dankzij mijn dochter, ben ik stap.

0: telefoon wat opladen. En toen heb mijn dochter een bekende, bekende vreun bellen in de balk. En die heb me weer opgehelpen, gelukkig.
1: Nou, wat een verhaal. Ja, ik kan me zo voorstellen dat je vertrouwen in een taxibedrijf als dit net heel groot worden is.
0: Nee, ik doe gewoon niet meer met de taxi. Verschrikkelijk. Stel je nou voor dat je geen dochter hebt. Of je, niemand kan je erbij halen. Hoe dan? Ik zou wel, ik mag wel bij het voorhuis geslapen. Want ja. Hoe kom ik weer thuis nou?
1: Ja, ja. Heb je nog contact gehad met het taxibedrijf?
0: Nee, het niks van zijn jaren laten. En dat vind ik zo schrijn. Want ik, hoe kunnen die mensen s'nachts slapen? Terwijl ze weten dat er nog een vrouw ergens in het donker op een bankje zit. Ik begreep dat net.
1: Nee, dit is
0: eigenlijk... En dan moet je toch later nog eens even ontdenken van, nou, die vrouw wil thuis komen.
1: Ja, dat zoen je, zei ze. Nou, ja, tegen dank voor je verhaal. Het racket, dit.
0: Ja.
1: Ja, dank je wel.
0: Graag dingen.
1: En sterkte, maar je recht vooral ik.
0: Ja, dank je wel, hè.
1: Doeg. Nou ja, Nionken, het verhaal van Tineke Tromp. Binnen nog honderden reacties bij u binnenkwam op de mail en de social media. En ja, wat voor reacties binnen daar op binnenkwam? Ik praat er hoe verder met Johanna Brinkman, uw verslagjouwer. Goedemiddag, Johanna.
2: Goedemiddag, Simone.
1: Ja, dit is een ongelooflijk schrijnend verhaal. Binnen er meer van zulke soorten verhalen?
2: Ja, binnen echt een heel soort. Op Facebook alleen al meer dan 300 reacties onder onze berichtjouwing. En een hele opvallende, die, dat is van een vrouw, zij is ohinkelijk van zuurstof. En ze heeft een tripje en de hinnenreis wie ze nou ja, al te let, de taxi wie al te let. Maar de weromreis nog volle letter. En dat is ook een beetje het verhaal wat vrouw Tromp krijgt vertelde. He? Van ja, dan moet je dus heel lang wachten. En zij hier dus een zuurstoftank, die rekken heel tijd meer leeg. Nou, zij hier dus. Dus op een gegeven moment ja, verneemt dus gewoon dat die tank leeg gaat. En dat is dan dus echt gewoon angstig bist van, ken ik nog wel mij dit taxibedrijf op paad? Of wil ik dus gewoon vergeten? En dat binnen een tal ja, verhaal die het echt heel erg schrijnend binnen om dat te lezen.
1: Ja, dat binnen er meerdere. Nou, hebben wij het hier over Taxi Doornbos. Ik wil eens wat op sociale media. Dit speelt het misschien ik wil in meer gemeentes, of is dat net zo?
2: Ja, dat liep het wel zo, want we krijgen ook verhalen binnen over hele oude taxibedrijven wel binnen Friesland, maar in dus oude gemeenten. En daar schreeuwt ik in van dat een persoon die persoon dus kent, dus het syndroom van Down had en mijn taxi altijd naar Cambuur gebracht wordt. En dat ze hem dus ook al twee keer naar een wedstrijd dus net ophellen had. Dat de taxi dus een kwartier te betiet komt, dan is die wedstrijd nog net aanroen. En ja, deze persoon hield het ook voor, die denkt ik dwaai je net meer naar Cambuur, dus na 30 jaar een seizoenskaart is die daarmee ophouden. Ja, dat binnen dus ook een van de verhalen die het was juggen, dat echt spielt in oren gemeenten.
1: Ja, nou ja, dat binnen de verhalen van de cliënten en die chauffeurs, die taxichauffeurs, die krijgen het vanzelfs al je voor de kiezen. Maar die kinderen net zo verloren dwaan, liek het niet.
2: Nee, dat liek het extra. Want uit de reacties kennen we zien dat mensen het bot houden dat de ritten heel strak plant binnen. En de man die het al 3 jaar lang chauffeur was, zat op een rolstoelbus, die beschreeuwt ik van ze horen net echt rekkenskip mooi vertraging. Dus ze plannen het zo strak dat je dan bij de eerste klant al wat te let komt of te let binnen of er bad wat op het dik. Ja, dan rin je de hele dag achter de feiten aan. En dat maakt denk ik ook heel frustrerend voor de chauffeurs wezen. Die het ik haar best dwan wollen, liek het mij om die meisjes wol op te en op het goede plak op te helpen of te brengen. En zeker ook daar wij te helpen.
1: Ja, nou ja. Vertelde vrouw Tromp, ze het niks meer jet. Hebben wij wat jet van Doornbos, Big Leaks of de gemeenten?
2: Nee, dus instanties en ik de gemeente die wilden net op camera en voor dus een microfoon een reactie aan. Ik weet wel dat er op het stuit een evaluatie rint bij de gemeente Smellingenloon om te zien van wat speelt je nou alleen maar het WMO voor 4. En ze had zijn dat al dat clear is dat ze dan dus de wetsteen willen. Maar op dit stuit hebben wij daar nog niks van jet.
1: Nou, dit verhaal krijgt grif gevolgen. Dankjewel Johanna voor die nutlis en vrouw Tromp, ik tier dank voor het verhaal.
3: Alles wat je dice mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
4: De dij voorbij.
3: Dit is

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de Dive voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Bij Hoens Doemen stinks misschien voort om een agressieve hoen die het skom op het bek had. Maar ja, wat bat er ooit als een mens besmet rekkert met het virus? En hoe groot is de kans dat ze het oprinst? Nou, in Nederland is die kans heel niets, maar in delen van Azië en Afrika komt Hoens Doemens nog wel voor. Dus als terhinnig is op vakantie, dan mag er misschien om tinken. Arts infectiebestrijding Anke Bergsma is van de GGD Friesland en zij kunnen u volle meer vertellen over Hoens Doemens. Anke, een goeiemiddag.
4: Goeiemiddag.
3: Ja, let eens maar even bij het begin beginnen. Wat is Hoens Doemens, rabies? Hondsdolheid.
4: Het is een dodelijke infectie die je krijgt in het rabiesvirus. En het virus die kun je oprinnen door een biet, een krab of een lik van een besmet zoogdier. En als je klachten krijgt als de ziekte ontsteert, dan is het altijd maar een dodelijke afloop.
3: Zo, en de zes zoogdieren, het bindt dus net alleen nog hoen, werd het van krijgt.
4: Nee, het is wel vooral van hoen, maar het ken ik van katten. En dan worden ik wel oren zoogdieren beskreun. Bijvoorbeeld in Amerika is bij een wasbeer het volgens ontoond. En daarnaast ik vleermoezen kan het bij zich bijdragen. En in Nederland komt het inderdaad net bij hoen en katten voor gelukkig. Maar een paar soorten vleermoezen kunnen wel een type rabiesvirus bij zich bijdragen. Dus daarom is het belangrijk om daar net volle bij in de buurt te komen. En die net onder het rijtje maar pleer te handen.
3: Nee, want wat gebeurt er als er bieten worst troch een beest dat besmet is met het rabies?
4: Nou, wat er gebeurt, het virus zit in het speeksel van het beest. En op de plak van de wond, versus biet of klauwbeest, gaat het virus via de zenuwbanen naar het centrale zenuwstelsel. Dus het ruggenmerg en de hersenen. En zodra het virus de hersenen bereikt had, dan kan het een acute ontsteking veroorzaken. En nou, meestal kunnen de klachten van hondsdolheid na ongeveer 20 tot 90 dagen gemiddeld beginnen als zo'n incident. En het begint dan met klachten van wat algemene klachten zoals rillingen, koorts, een ziekgevoel, pinehollen. En uiteindelijk leidt het tot ernstige ziekteverschijnselen zoals spierkrampen, slikproblemen en vlamming, verwartiet en uiteindelijk dus coma en de dood.
3: Zo, maar het wordt dus wel even vat als die eerste verschijnselen krijgt.
4: Ja, zeker. Het is dus gemiddeld die dagen, die kijk zo uit, tussen de 20 en de 90, maar het kind zelfs ook nog wel letter ontsteken. Dus daarom is het heel belangrijk om, als je een incident aan net te wachten tot je klachten krijgen, want dan ben je te laat. Dus direct uit je bieten binnen de wond spelen met wetten en shippen. En dan direct contact opnemen met de alarmcentrale van je zorgverzekering of reisverzekering om de juiste medische behandeling te krijgen.
3: En waar moet dan vooral oppassen? Als denkt van, nou ja, als ik hier in Nederland bieten we toch een hoen, dan denk ik daar net voor het hoen. Maar in het buitenland, welke landen zijn benamen gevaarlijk?
4: Het meeste komt het voor bij in India. Wereldwijd binnen 54.000 gevallen van meesken die lijden door rabies per jaar. En in India is daar verantwoordelijk voor de 34% van al die gevallen. En inderdaad, Azië en Afrikaanse landen, daar komt het ook volle voor. Dus heel volle plakken. We meestal een soort op vakantie binnen en kist risico rinnen.
3: Ja, waar reizig je heel niet meer, verzels ik. Ik als Friesen, wij komen heel soort in Boetenland, heel soort op exotische plakken. Dus vernem je hem ik bij de GGD dat het hier in Nederland ja, het meest een mooi besmetting en tan neemt?
4: Gelukkig net. In Nederland is het heel lang lien dat we een persoon overleden is van rabies. Wat we wel zeggen is dat volle mensen zich bewust binnen van het rabiesvirus en dat je risico rinnen. Dus we krijgen best wel wat telefoontjes en dat is heel fijn dat mensen hoe lezen willen van heb ik risico roem, toch dit incident. En bij de GGD Friesland is dus ik reisadvies inwinnen en dat doe ik een soort mensen. Dus dat is ik het advies van iedereen. Ging je op vakantie naar het buitenland, neem zorg even op de website van GGD Friesland dat je meer weet te willen of welke vaccinaties onbevolen binnen. En dus ook of je vaccinatie rabies verstandig binnen.
3: Ja, want die binnen dus wel. De kist die dat je vaccineren. En wist dan ik 100% veilig?
4: Ja, ik kist vaders of rabies kist bijvoorbeeld. Kist 12 vaccinaties krijgen. Dus dan krijg je minimaal een week er tussenin. En dan heb je een levenslange basisbescherming. Maar dat betekent net dat je dan niks hoeft als er een incident is. Want dan had je, als er echt een daadwerkelijke risicoblootstelling west is, dan heb je vaak nog wat vaccinaties nodig. Dus het is altijd verstandig om dan medisch advies in te winnen.
3: Ja, wat nou als bieten bist en de bis besmet, is er dan genezing nog mogelijk?
4: Nee, zodra de klachten er binnen, dan is er geen genezing meer mogelijk. En het virus is dus in je zenuwbanen onwezig. Dus het belangrijkste om zo snel mogelijk de vaccinaties te helpen uit je bieten binnen of kraut.
3: Ja, kist om een bist, Shen, als die besmet is?
4: Net direct. Het is vaak wel dat ze plotseling afwijkend gedrag vertonen kunnen. Dus bijvoorbeeld wat agressief voorkomen kunnen. Maar volle kwijlen of juist heel verlamd en zakken door de achterpoorten bijvoorbeeld. Dus dat kun je met name wel zien. Maar het is net altijd zeker dat je net dat in wees geen rabies had uit je bieten binnen.
3: Anke, tige dank voor de tips. En we hopen dat we al hier rabies vrij blijven zelfs.
4: Ja, graag gedaan.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: De dijk voorbij.
1: Omroep Friesland.
5: Oppositiepartij Pro wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht helpen wordt. De partij ziet het daarom juist een initiatiefwetsvoorstel in. Neffens de wet is abortus nog strafbaar. Een pro vindt dat abortus net toezet bij een rechter of bij een dokter. De vrouw moet zelfs de beslissing nemen kennen. De Dolomina's vieren al langere actie voor het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw in deze zaak. Baars in eigen buik. Ellen de Bruin is van de Dolomina's in Friesland. Een goeiemiddag.
6: Goeiemiddag.
5: Waarom is het voor mij eigenlijk zo'n belangrijk onderwerp?
6: Nou, het zit gewoon echt in het fundamentele recht, hè, dat je zelf kan beslissen over je eigen lichaam. En dat het niet zo moet zijn dat iemand anders voor jou kan bepalen wat wel of niet. En ja, we hebben het dan nu wel, hoe zeg je dat? We gedogen als het ware wel abortus in ons land. Mm-hmm. Maar het is wel heel erg belangrijk om het echt uit dat wetboek van strafrecht te krijgen. Want ja, we hebben gezien wat het doet in Amerika. We hebben het bij Orbán gezien. Er hoeft maar een andere regering te komen. En dan is het recht op abortus, wat we nu dan denken een recht is. Maar de mogelijkheid om abortus te plegen is dan gewoon weg. Dus voor ons is toch wel echt het heel erg belangrijk dat het fundamenteel recht om te beslissen over je eigen lichaam, dat ook echt verankerd wordt. En eerst moet het uit het wetboek van strafrecht en daarna willen we door om het te verankeren in de grondwet, zoals bijvoorbeeld Frankrijk heeft gedaan.
5: Ja. Je bent eigenlijk bang dat conservatieve krachten, misschien ook in Nederland, die ruchten zich misschien eens even ronddraaien?
6: Ja. En dat is niet een, een fictieve situatie. We weten dus ook in landen dat dat ook zo gaat. En we zien natuurlijk in Nederland ook dat sommige conservatieve krachten ook weer aan het toenemen zijn. Dus vandaar dat wij zijn als Dolomina heel blij dat dit initiatiefwetsvoorstel nu ingediend is.
5: Ja, ja.
6: En wel op de internationale dag voor veilig abortus, hè, want dat is het vandaag.
5: Het is geen tafel dat het Joort aan de water stelt wordt. Het liet het in elk voor politiek rekening te kennen op een lietse meerderheid, hè?
6: Ja, het is nu echt wel een momentum. Ook omdat twee regeringspartijen, in ieder geval D66, heel duidelijk, daar verwachten we de steun ook wel van. Maar ook een VVD die dit al wel van tevoren heeft gezegd, nu nog niet direct reageert. Maar dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het CDA in de coalitie die er tegen is.
5: Ja, VVD hier in het verkiezingsprogramma's in, hè? Dus die keten, onherinnerd.
6: Ja, dus het moment is er ook nu, dus daarom is hij ook ingediend. En we hopen gewoon dat daarmee ook, het gaat echt om die veilige abortus. Want dat wil ik misschien nog wel even zeggen. Sommige mensen denken wel eens van als je abortus gaat verbieden, dat er dan minder abortussen plaatsvinden. Maar dat is dus echt niet zo. Alleen dan gaat het weer terug in de barbarij zoals we dat vroeger kenden.
5: De breipen.
6: Precies, dat hij noemt ze. Ja, dus het is echt niet zo dat het aantal abortussen minder zal gaan worden. Alleen, ik denk dat we dat in een goed en fatsoenlijk land als Nederland niet op deze manier moeten willen.
5: Dat u het wetboek van strafrecht helpen we zo. Abortus, die MC zei eigenlijk, maakt in de grondwet?
6: Ja, kijk, in Frankrijk is het echt verankerd in de grondwet. En in Nederland zou het dan aan artikel 11 kunnen worden toegevoegd. Daar staat ook de onschendbaarheid van het lichaam. Dus er staat ook al iets in de grondwet. Ja, dat zou je ook al een beetje op die manier kunnen lezen. Alleen zo is het in Nederland niet. Maar inderdaad, wil je het helemaal goed rond te maken, dan moet het echt in die grondwet. Nou, Frankrijk heeft dat al. Amerika heeft dat dus niet. En ja, dan zie je dus ook dat daar. We hebben natuurlijk daar allemaal, kunnen we nog steeds zien wat voor effect het dan ook heeft voor vrouwen.
5: Mm-hmm. Nou, we zullen het aanwachten met hoe het je politiek uitpakt. Ik zei al, de liek het een meerderheid verwijzen. Vaar het wetsvoorstel van Pro en hem juichen. Dat is Dolomina's in elk geval daar. Dus.
6: Zeker, want wij strijden al heel lang. Hè?
5: Dat, ja. Ja, ik zie een foto inderdaad. Jelien, daar ben je hem al aan de gang. Ja, vol langer eigenlijk al.
6: Ja, maar wat denk je van 30, 40 jaar geleden waren
5: precies.
6: We al bezig.
5: Ja, Bloemenhoven komen dan haast op. Van
6: ja,
5: 8.
6: Nou, ja, goed.
5: Zo lang al. En Ellen de Bruin van de Dolomina's Friesland. Dank je wel voor die verhaal.
6: Dankjewel.
5: Oké, hoi Tjen.
2: Alles wat je hoort mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is De Dij Voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Frensje krijgt een bijzondere morgenschildering. Je moet beginnen de werkzaamheden om een schilderij op het historische Waaggebouw in het centrum van de stad. Het kunstwerk wordt 4 bij 5 meter groot en is aanstaande de eerste morgenschildering van Frensje in de publieke ruimte. Het initiatief dat komt van Bernard Sieseling en hij is nu onder telefoon. Een goeie morgen.
2: Goedemorgen.
1: Je bent de initiatiefnemer daarvan, dus. Maar waarom moet je zo graag een morgenschildering hebben in de stad?
2: Dat hoor al, hè. Dat, ja, het sneert, ze hoor al. En de meesten vinden het allemaal prachtig. Ik denk, nou, dan maakt Frensje eigenlijk net achterblijven. Dus we moeten los.
1: Ja, dan heb je dus betaald van de mat en morgenschildering komen. Maar de mat er ook nog een soort invulling komen. Wat maakt je zin op die morgenschildering?
2: We hebben betaald dat Anne Verschuurman, Annemarie Verschuurman, erop maat.
1: Oh.
2: Dat is, nou, aan Frensje is dat natuurlijk wel de universiteit, waar zij op zien. Nou, dat zit je achter de bakkerij. Dus ik denk dat ze 300 jaar geleden hier wel eens even langs doen had.
1: Ja.
2: Nou ja, het museum is er natuurlijk vlakbij. Daar ben ook haar werken en haar schilderijen. Nou, dat is er ook vlakbij. Dus ik denk, ja, dat één en één is klaar.
1: Ja, dan heb je een plak, dan weet je wat erop opkomen maat. Maar je hebt niet vinden die dat meidje kan.
2: Ja, ja. Nou, daar hebben we een schilder voor. Die man, ik hoop dat hij waar een beetje mooi zit. En dan zoet hij Joet beginnen. En hij heeft 3 dagen werk en dan komt hij drachten. En die heeft dat helemaal uittekenen en die maakt het door.
1: Oh. Dus als het waar wat mij zit, dan begint hij hoe dan pakt hij de verf en de kwast en dan...
2: Ja, maar dat in 3 dagen moet dat dan klaar wezen.
1: Oké, dat is nog wel even een putje dus.
2: Ja, dat is zeker een putje, ja, 4x4, dat is een aardig grut natuurlijk.
1: Ja.
2: Dus, nou ja, dat moest natuurlijk het pand, nou, de ondergrond moet goed wezen, nou, dat het... Dus het krijg schilderletten, dus dan moet ik horen, nou. Want ja. Het werd opbladeren. En, dus dat wil je nog wel betekenen. Je moest natuurlijk naar de gemeente, want het is ook een rijksmonument.
1: Ja.
2: Ik kan net horen als ze maar wat opkladderen, dus dat mag wel even verantwoord. Dus, maar dat is allemaal goed. Dus,
1: ja, en de gemeente wil enthousiast, denk
2: ik? Ja, die wil enthousiast. Maar ja, je mag altijd even praten natuurlijk.
1: Ja, vanzelf.
2: Maar dat is goed kom, dus nee, hartstikke mooi.
1: Dus altijd in mij zit en je zegt al het waar, dat is natuurlijk ook een factor, dat weet je ook net altijd. Maar dan zoen je, mits eind deze week, zoen je daar nu Frensje, even zien kennen hoe dat worden is.
2: Ja, zeker. Dat hoop ik dat de mensen altijd een schilderen even geen zin natuurlijk. Dat is natuurlijk wel uniek, dat gebeurt net elke dag.
1: Nee, van waar het net helemaal bekend is daar, waar kun je zin naar dat schilderen?
2: Nou, het is op een vastritten, naast de bakkerij Sieseling en de Waag. Daar zit het tussenin, ja.
1: Nou, van wat nieuwsgierig is, succes, kom vooral even deel daar.
2: Kom even zien.
1: 4x4 meter, dus dat mag net te missen wezen volgens mij.
2: Nee, dacht ik
1: niet. Dierentank Bernard Sieseling, hoe dat schilderij daar dus. De eerste morgenschildering in de publieke ronde daar in Frensje. Dank u wel.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
3: Ont onvoeren.
0: De dag voorbij.
3: We gaan verder met het volgende item. Want de meeste mensen die het post-covid hebben, komen net weer van haar klachten na. Dat kon je van de Monik al jaren. Uit onderzoek toch blikken dat er maar 12% hem volslaan werd de oude field. 20% zocht geen verbetering en 18% wordt zelfs minder. Een grut pad rekken ik uit het werk of ik het minder horen werken. Dochs kan therapie helpen bij het herstellen of in alle gevallen helpen om leren om te gaan met die klachten. Bij fysiotherapiepraktiek Tigra in Leeuwen trainen ze erop. Zou ik Antoinette Postmus. Zij kregen een perilien de diagnose post-covid.
4: Nou, ik denk dat ik lichamelijk net heel veel klachten gewoon heb, maar dat ik vooral geestelijk heel veel klachten hier. Ik denk dat het bekende wordt hersenmist wel dan op de vagroen steert. Ja, wie net na het denken kennen. Had ik bijvoorbeeld een patiënt die geopereerd werd, maar had ik een aantal handelingen dan. En werd ik dat normaal gewoon in één keer al je dag. Moest ik wel elke keer weer waarom. Je met een operatie als ik haar. Je met dit haar, met dat haar. Gewoon net betinken kennen en ik net onthouden kennen. Als de patiënt me wat vreegt en ik ben onder dota, ik had net opgeschreven, dan wist ik net meer wat ik helie moest of wat ik dwaan moest.
5: En dan komt er een moment dat ik denk van, nou mat ik wat dwaan. Wie dreigt om dat te erkennen?
4: Ja, want op dat moment dat zei ze, het is post-covid, viel het krek of kreeg ze een stempeltje. En dat stempeltje was eigenlijk het haar, dat was ik net accepteren. Dus dat wie inderdaad wil dreigen, ja.
5: Ja, en dan kom je uiteindelijk hier bij Tigra. Wat heeft ze hier maar gedaan?
4: Nou, bij Tigra hebben ze heel wat op het cognitieve mee traind.
5: Cognitieve, kun je dat uitlezen?
4: Ja, cognitief. In de hallen. Ik hoor helemaal net op prikkels, dat vermeet ik wel.
6: Dat shows letters.
7: En zo'n training is net om een nocht. Het is heel intensief. Zo klinkt het dan bij Tigra.
6: Links. Op het moment dat je een letter ontikst, versist ik een dier dat begint met die letter. Dat dier dat meestal onthouden. Take it away.
7: De behandeler is Sjoukje van de Veen. Ze leidt uit wat ze doet.
6: Ze komen hier, elke training besteedt uit 90 minuten. Dus ze komen hier het eerste jaar loeren een vorm van HIIT, intensieve intervaltraining, doen. Ik werk ieder op zijn eigen niveau, op zijn eigen belastbaarheid uitskreunen. Naar die HIIT, naar die intervaltraining, geef ze samen met een van onze collega's, therapeut, behandelaar, geef zij cognitieve training doen. En dat is best wel intensief. Dat zijn bewegingsoefeningen gecombineerd met het geloerd van de ceel, de meesten die er binnen. Vragen, opdrachten, puzzels, telvormen. En daarna wat ze verplicht 20 tot 30 minuten in de rust. Daar heb ik 2 speciale rustruimtes voor inrichten. Om juist ik weer dat herstelvermogen te trainen. Maar de training zelf is best pittig.
5: Kist wat zien hoe het resultaat is, juist. Want meestal kom je net om een ochtend zelfs. Nee. Je wilde een stap zetten. Volslaan genezen, kist net. De kisten was zoals de kwaliteit van leven bieden. Wat is dan het resultaat, juist?
6: Ja, dat is voor iedereen verschillend. Sommige mensen knappen dusdanig op dat ze zeggen, ja, ik heb mijn dagelijkse leven, mijn huishouden, mijn gezin weer draaiende houden. Maar dan ben ik gewoon die zegt, ja, ik heb wel weer volledig aan het werk. Maar dan wel als de 2.0 versie, wat inhoudt dat ze volle meer aandacht ha, en misschien ook wel haar matten van belasting, belastbaarheid, van herstelmomenten, rustmomenten. Wat ging wel, wat ging net? En er is ik een enkeling bij van de training toch de sfeer bleek.
7: Maar dat is net het geval van Antoinette Posmus. Maar haak je het goed?
4: Nou, ik merk gewoon dat ik inderdaad mijn dagen werkje ken. Werk voorheen echt wel een blokjes van 2 dagen of 3 werken moest en dan een aantal dagen vrij. Ken ik gewoon ik weer meerdere dagen en het eerste draaien. Wat ik zelf ik merk is dat ik gewoon ik weer plezier erin ha en dat ik weer vertrouwen erin ha. Er is weer vertrouwen dat dat lukt. Toevallig zijn collega Vleenwieke nog van. Net, wie zorgen die ik wel leid zie, wie zorgen die ik wel grapjes meid zie, wie zorgen ik dat gewoon bij mij, dus in het teamverband, mij het plezier wat er is. En dat merk ik gewoon zelf, ik grapjes met de patiënten. Ja, en wat ik me wel bewust ben, is het opschroom bloot. Maar ik het erken dat ik soms, ik zie mensen zeggen, ja, goh, vreeg je het nog een keer. Ik zie patiënten van, zes het nog een keer, want ja, het kan best wel wijzen dat ik het aansviert ben. En dat bloot wel. En dat bloot denk ik dat onderkist, ja.
7: Maar net Elsenien komt de zaak goed voor. Net Elsenien kind geholpen worden. Dat doet ik wel blikken uit de cijfers van het onderzoek dat Fries MC die in had. En dan bloot er maar één ding. Patiënten helpen om te gaan met haar klachten. Kwaliteit van leven, dat zit dan voorop.
6: Van mij wel. En uiteindelijk was de cliënt nou in een traject bij Bromjest. Gaat het net over het aantal uren werk of hoe lang als het fietsen is, maar vooral om ja, hoe viel ik me en hoe doe ik bij mij? Hoe tel ik bij mij?
3: En dat zei Sjoukje van der Veen van Tigra in Liao.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier. Alles wat er
0: spielt. De dij voorbij. Omroep
2: Friesland. Hast al worden dat zo thuis is en dan hest in één keer nog iets lekkers, iets zwiets en dan dost die kost diepen. Ja, dan luidt er eigenlijk niks in, behalve misschien die droege rieswafel nog. In Wommels hest dat probleem gewoon net. Want daar is dan Noidonna Dijk. Die heeft een hele speciale roze kastboetensteen en daar zit van alles lekkers in. Donna en goeiemiddie.
3: Hoi.
2: Hoi, daar is ja, een prachtig mooi roze huske is het eigenlijk, hè? Hoe was het om schreeuwen?
3: Ja, ja, het is een kastje. Ik neem het zelf gewoon de bakkast.
2: De bakkast. En ja, ja, die stiet bij Dijf voor de door. Wat vinden we daar al hierin?
3: Ja, van alles. Van ieder wat wil. Ik heb nou de ouderen die het vooral koekjes erin horen. En blondies, brownies, gebak, verschillende soorten. Wel. Dus ja, ik denk dat iedereen wel iets lekkers kan vinden. Ja, ja.
2: En dat bakst Olly zelf?
3: Ja.
2: Wauw.
3: Ja.
2: Hoe ben ze op het idee kwam om A, saffolle te bakken en B, dat dan in die kast te stoppen?
3: Nou ja, dat heel volle bakken, dat is een beetje een uit de hongeroen hobby van mij. Maar ja, dat kastje, dat hier, nou ik denk twee jaar geleden of zag ik dat Sean op Facebook in een groep. Dat ze dat in Engeland wil heen. En toen hier ik zoiets van, nou dat is wel leuk, dat zoek ik wel kennend van, maar ik heb het nooit echt terugzetten. En toen begon dit eer, toen stuurde een vriendin van mij, die stuurde ik zo'n soort filmpje. En toen dacht ik, oh ja, dat zoek ik nog wel.
2: Ja.
3: Dus, nou, ik heb een beetje onderzoek die in Jerine buurt, hè, want er maakt net nogal iets in die richting wijzen, want dat vind ik een beetje stom dan. Maar ja, dat weet je net. En toen heb ik een berichtje in de Facebookgroep van Wommels, die in mij, hè, maar dat idee en of een meisje kan die er belang bij hier. En ja, daar ging ik zelf wel leuke reacties op kregen. Dat toen dacht ik van, nou ja, begin gewoon de wand.
2: Ja.
3: Dus ja, kastje kocht en leuk in de verf zetten en een beetje opleukt. En ja, voordat ik het wist, toen ging ik elke week een kastje in mijn tuin, mijn baksels.
2: Ja, fantastisch. Hij stiet er al linnig in het weekend?
3: Nou, hij stiet er in principe altijd, maar hij is weekends in de iepen.
2: Mm-hmm.
3: Want, nou ja, ik werk hier nog erbij en ja, oremeesje natuurlijk ik. En wie kan je dan, als je weet, al wel voor meesje van huis daarin fietsen. En ik denk, ja, dan maar wat daar maar van, hè.
2: Ja, zo is het. En want die kost, iedereen kan dat zelf. Je hebt een maatje en dan eruit zie je was het hevigst. En je in een bakje dwan, zo werkt het?
3: Ja, ik heb een kistje, daar kan het contant jilt in. Maar ik heb een QR-code en die kan je dan scannen. En dan kun je het jilt oermaatjes, dus maar.
2: En dat gaat altijd goed?
3: Ja, over het algemeen wel. Ja, ik mis wel eens een eurotje. Of Mike Hessel nou, dan ik wel eens een eurotje te vollen.
2: Oh.
3: Maar het is nooit. Nee, er is nog nooit uit jatten, nauwelijks.
2: Nee. Nou, dat is wel een fijn idee. Want hoe lang dost dit nou?
3: Ik ben in april ben ik in Mike Begoen, dus.
2: De hele simmer toch
3: al? Ja, alles wel.
2: En meestal weet er die aardig te vinden?
3: Jawel. Ja. Het is de eerste weekend wie het van mijn idee al wel heel druk. Dat had ik net verwacht. Dat weer gaat hartstikke leuk, maar Aurun het hier, het is het elke keer wel uitverkocht. Ja. Dan maak ik ze nou dan nog bijbakken.
2: Dus dan is het echt nog letterlijk en figuurlijk onderbak.
3: Ja, dus dat is wel heel leuk.
2: En ben dat dan vooral mensen die het toevallig voorbij komen of die het uit het dorp komen? Of verneemst ik dat, want dan maak ik stik filmpjes voor op die socials, dat mensen het misschien schoen hebben en denken van, nou, we moeten toch eens even naar Wommels.
3: Ja, dat denk je, hè. Ja, ik spreek natuurlijk ook wel volle mensen, want ik vind het altijd zo gezellig. En dan kom ik hier in de boeten en even praatje maatje. En maar de mensen die komen uit Snits en uit Samarum en uit Veenwouden en Oeralfurt, Arlux. Dus dat is hartstikke leuk.
2: Ja.
3: Ik wil volle mensen uit Wommels. Hè, ben ik wel wat dames die ben hier elke weekend. Nou, die herkenst dan op een gegeven moment ik wel. Dus dat is dan ik. Nou ja, dat is gewoon hartstikke gezellig. Dat ze elk weekend weer rondkomen.
2: Ja, precies. En wat rint nou het hutst? Als dat in de kast luidt, dan kist er eigenlijk net in bakken?
3: Ik denk, ik heb wel... ik hier het kinderbueno cookie, heb ik gewoon. En die jongen wel heel goed. Maar als ik Red Velvet in de kast heb, dan is dat ik twee keer knipperen en dat is fit. Dus,
2: Ja. En kondigst van tevoren dan ik hoor wat er in die kast luidt, of moeten de mensen gewoon maar die kast hier om look en shen wat erin luidt?
3: Ja, Alex dat wel. Ja, ja. Ik wil wel een website beginnen. Hè, dat mensen ik prioris ik het wel voor een bakkast. Want ik vind het gewoon een beetje jammer dat ze voor een lege kast staan. En dan wil ik Alex wel gewoon het menu een week van tevoren erop zetten. En dan kunnen ze onjaan wat ze willen hebben. En dan maak ik dat extra.
2: Ja.
3: Dan heeft iedereen gewoon wat lekkers, nou, zeg maar.
2: Geweldig leuk. Het ziet er prachtig uit. Op mensen die even Sham wollen op de socials. Waar kunnen ze die vinden? Onder welke naam?
3: Donna's Taartenlab.
2: Donna's Taartenlab.
3: Ja, nou. Gewoon helemaal om elkaar vast. En nou ja, dan komen ze er wel op uit, denk ik.
2: Tuurlijk. Dank u wel voor die leuke verhalen. En succes met al het bakken.
3: Ja, dank u wel. Voor het bellen.
1: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
0: Het Alvoeren.
1: De dag voorbij. Iwennis van Peersers Moddergat en Nes, die hebben Joert een petitie om een beentje en een grutte wienmoede die te komen maat bij Moddergat. Haast 1100 mensen hebben die petitie ondertekenen. Ze maakt haar zwaar hoe de komst van die nije turbine, met name hoe de gevolgen van vogels, het landschap en de mogelijke loodsoerlers. De provincie heeft jetter voor eerst toestemming voor die nije moede. Bewenners hebben daar nog dus besviertje maken. De wienmoede zou dan komen maat op het hiem van de vogelopvang, van de vogelpetitieherders hier. Maar, zei die van de Moonblikken, dat was heel nog net. RTV NOF-verslagjouwer Ben de Jager, die vregen naar het waarom van voorzitter Cornelis Jan Cuperus.
4: En het is al een heel langslepend proces. In de tussentijd is er een nieuw bestuur kwam en nieuwe beheerders. En wij zijn aan het onderzoekje geweest van hoe vast zit de vogelpits eigenlijk onder deze wienmoede. Bij de afspraak maken, lezen de contracten, werden we zo'n harenmaten. Dus dat hebben we al hier uitzocht. En we gaan zien hoe sterk we juridisch zijn. En toen het goed viel, toen zijn we van, we loeken de stekker eruit.
5: En ja, dat besluit dat Josse, hij hem net over één nacht in zijn naam. Want spelen dit al langer? Hingen jullie dit al een schoftje ja, in de holle met de rest van het bestuur? Of is dit kwartlijn eigenlijk ja, oppapt?
4: Het is kwartlijn, zeg maar, definitief maken. Maar het speelt al een behoorlijk schoftje. He, in het verleden was er een orenwiermoeder. Die stond er al voordat de vogelpits daar kwam. En toen bestond er ook afspraken tussen verschillende partijen. Die moeder staat nu al meer een zone hier stil. Dus eigenlijk tijd om de woorden weer even op de onderdeel op te nemen. Misschien is het wel echt goed voor de omjouwing, voor de natuur, voor de vogelpits. Ja.
5: En je bent uiteindelijk daar het besluit kwam, dat wordt het net. Heb je al een reactie gekregen van Stichting Dwarsmoeren ten Aad?
4: Nog net. Ze willen op een hecht gesteld. Ze hebben een brief gekregen hierover en een e-mail. Maar we hadden nog niks yet.
1: Het zei de voorzitter van de Vogelpits, Cornelis Jan Cuperus. Het Nijs kwam op een morgen dat Reense Koorstra van de actiegroep Geen Grote Windmolens in Moddergat een petitie ombeer om dit betjerre sier bekton. Verslag jou, Ben de Jager, vregen dat de petitie nou de manier is om het al je tjin te houden.
6: Ja, ik denk het wel, want het was een beetje het laatste redmiddel. We zijn al ongeveer 6 jaar bezig tegen de plaatsing van deze windmolen. We zijn zelfs voor het gerecht geweest. En de rechter had sympathie voor onze opvattingen. Maar er was geen juridische fout gemaakt in de procedure. Dus werd het de vergunning toegekend. En hadden we verder geen kans.
5: Want de gemeente Noord-Friesland, om het even helder te krijgen, hier in 2020 de omjouwingsvergunning al goed gaat. Toen ben je hem in beroep gingen, dat je in. Nou, toen kwam de juridische procedure, zeg maar. En daar had de rechter in zijn van Noord-Friesland had het goed in, laten we het maar zeggen. Of had je geen flaters maken. En nu had de provincie de volgende stap zet. In de zin van, die hebben nou de natuurvergunning goed gehad.
6: Ja, dat klopt.
5: Want wat docht dat mij in?
6: Ja, we willen die molen gewoon niet. Het ontsiert het landschap. Moddergat is het op één na mooiste plekje van Nederland. Dat is sinds een paar jaar zo bedacht. Mooiste plekje aan het Wad. UNESCO Werelderfgoed. Natura 2000 en noem maar op.
5: En je hebt een nodige petitie, oerhandige. Wat is je gevoel daarbij? Richt het nog wat uit? Kent het nog wat uitrochtje?
6: Dat hopen we in ieder geval. Dat is de opzet.
5: En meer dan 1000 handtekeningen. Ja, dat zei natuurlijk ook wat hoe bot iedereen ermee begin is.
6: Ja, dat klopt. En de meeste inwoners van Moddergat die hebben tegen de komst van deze windmolen gestemd. En Peersens ook. Dus dat is een teken aan de wand dat wij het gewoon niet willen.
5: Maar dat we nu in het proces wel weer stappen zet binnen. Hoop je of kun je het nog keren, denk je?
6: Geen idee. We hopen het. En in ieder geval, de Vroegelpit zelf is tegen de plaatsing van die windmolen. En dat is natuurlijk een heel punt.
5: Want dat zou budgetten kennen van in elk geval net op dat terrein.
6: Ja, dat klopt.
5: En had je dan nog even sjoggen naar die petitie, meer dan 1000 mensen, je kent hem nou goed, oerhandig je. Wat was de reactie van de provincie on jou?
6: Sympathiek voor ons voornemen. En hij kan niks van tevoren zeggen van wat het allemaal wordt natuurlijk. Alleen dat de Vroegelpit zich ook tegen die windmolen keert, dat is een voordeel.
5: En dan aanrondend, je bent er nou size hier in mijn ondergang. Heb je nou eigenlijk, ja dat hing je misschien al wel, maar nou echt verlet van duidelijkheid? Omdat je er al zo lang in ons zit.
6: Ja, we zijn wel een beetje moe van het gevecht van 6 jaren. Dat willen we helemaal niet, maar ja, we doen het.
5: Wanneer hoop je dat er duidelijk iets is?
6: Zo gauw mogelijk.
1: Tja, wat zei Rezen Korsdag dus van de actiegroep Geen Grote Windmolens in Moddergat. Straks jouw bendejager vregen wat tippetje Sybe Knol van die actiegroep budgetten ken.
7: Nou, op dit staat net het meeste. De vergunning is al door de gemeente in 2020. Daar mag ik onherroepelijk worden. Wat er dan ook gebeuren moet, is dat er een natuurtoets plak vindt. Ja, die vindt op dit staat plak. En ja, daar is geen ruimte voor interpretatie. Dat wordt gewoon gecheckt, om de zakenwet ontcheckt worden moet. Ja, voldoet dat, dan hebben we geen ruimte om daar wat oors van te vinden. Dat de meisjes kunnen eerlijk zijn. Wij stellen natuurlijk aan zowel wat oorsfeest, hoop ik, waars, die waarin we benamen die dwarsmoen, die solitaire moen. Ik om de redenen die het hier opviert worden, ja, leven net hebben in het landschap. Alleen, ja, dit vindt nog plak onder het oude regime. Maar er is ook wel begrip voor deze meisjes. En zie ik nog wat nice is dat de meisjes van de Vogelpits, alles die windmoenen net meer op hun terrein hebben willen. Maar dat is iets tussen de Vogelpits en de Stichting Dwarsmoen tenaat.
5: Want je hebben als provincie, ja, je zit het al, ja, je kunnen eigenlijk heen gaan leeg springen, maar dit gaat nog onder de oude regeljouwing, dus de HOJO ook onderhouden.
7: Nou, de gemeente heeft de vergunning al aan in 2020. Die jouwen wij net al. De gemeente jouwt die vergunning al, die is onherroepelijk worden. Ja, men moet alleen nog hier nog de natuurwaarden checken, die ik onthaars te worden. Er zijn heel veel chainswezers op inzinnen. Ik vond een goede kwaliteit, dus men heeft hier ook nog wel in werk om dat te zien. Daar is heel wat uitkomen. Daar kan ik net op vooruit rennen. Alleen ja, zo stekt het in mekaar. En ja, natuurlijk, bij stel aan ze wel wat over zwaar. Dat heeft ze reden en ik. Benamen ik, omdat we zorgen dat meer skippen. Ja, die ben slim verdeeld dat het door dit soort zaken gaat. Ja, en daar is dit jaar wel weer een voorbeeld van.
5: Want als je zorgen naar bijgeliks, nou ja, deze moenen. Ja, daar ga je dan als provincie uiteindelijk, omdat het om een stukje Natura 2000 gaat, nog ergens vroeg oer, maar net hier ondal. En dat maakt het, denk ik, van je als provincie ook best lastig.
7: Nou, maar het gewoon toetsen onder natuurwet. En die is net voor interpretatie vatbaar. Dus daar is heel wat uitkomen. Het ene of het oren. Aan de andere kant, ja, er is nou ik wat oors onderhouden. En dat is dat de Vogelpits zou het. Wij wilden het meer op is groen. Nou, zoals ik zou, dat is echt tussen de Vogelpits en de meisjes van de naad. Maar dat is een nieuw element in deze discussie. Maar die is voor de verdere besluitvorming in dit hoes net relevant.
1: En dat zei de budgetaire Sybe Knol. In een reactie op RTV-NOF-lid Stichting Dorpsmolens te naadwitten dat ze haar oriënteren binnen. Dat de Vogelpits dus geen windturbine meer op haar eigen heem hebben. Het is een sneu zaak, we zijn er erg lang mee bezig geweest, zeiden ze. Nou, het laatste woord is hier nog net hoe zijn, dat moet duidelijk wezen.
8: Alles wat je daar mist hebben, juist tussen 10 en 11.
0: Dit is De Dij Voorbij.

0: Morgen is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat de spielert.
0: Daar is er weer. En nou...
3: Goedemiddag en welkom bij Onderwijs.
0: Dat is het moment van Onderwijs. Van drop naar eerst, van dij naar jong. Mijn muziek, verhalen en het waar dat er nog onkomt.
3: Zibbele waaier, een hele goede middag.
4: Goedemiddag.
0: Onderwijs, alle werkdagen van Fjouweren tot Seizen.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Fjouweren 20 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: 11 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaalrechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was, meldt een Frans onderzoeksplatform. Hij was toen actief als activist voor Front National, de voorloper van de partij. Bardella zou onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn en dat Franse ministers de belangen van Israël boven de Franse belangen stelden. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren op het partijcongres van D66 deed. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei daarna dat hij het niet letterlijk bedoelde. De premier zei dat hij erg gepassioneerd is over gelijke rechten voor iedereen en dat hij dat probeerde over te brengen, maar dat hij zich netter had moeten uitdrukken. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hack bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In Duitsland heeft een bejaarde man bij het inparkeren van zijn auto zijn eigen vrouw doodgereden. Het gebeurde gistermiddag in een plaatsje vlakbij Frankfurt. De man van 84 reed achteruit, maar raakte een andere auto. En toen hij hem weer in de vooruit zette, gaf hij ineens te veel gas. Zijn vrouw stond voor de auto en overleed ter plekke. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
8: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
9: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden.
4: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
10: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
4: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
11: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.

0: es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden, binnen zit Chris Keijnen.
2: Premier Jette zei dus dat hij iedereen die vrouwen, LHBTI'ers of minderheden van kleur of geloof aanvalt, vol op de bek gaat slaan. Dat is niet netjes van de premier en het is bovendien zo onnodig. Via artikel 1 van de grondwet een paar andere wetjes handhaven en hopsa, allemaal achter de tralies. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog, waarin we ons via Litouwen en Brussel maar weer eens afvragen of we wel goed reageren op de steeds een stapje verder gaande Russische agressie richting Europa. Abortus moet uit het strafrecht, vindt Pro. Waarom is dat eigenlijk nodig? En de film Toute Direction over de 71-jarige taxichauffeur-chef die plotseling ontslagen wordt en dan... Nou ja, dat kunt u gaan zien, want die film sluit komende woensdag het Nederlands Filmfestival af en draait vanaf donderdag in de bioscoop. De regisseur komt er straks over vertellen. En dat allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag.
3: Baas in eigen baan! Baas in eigen baan!
4: Hier is hij, de wet die op dit moment ook ingediend wordt bij de Tweede Kamer. Hij is aan jullie.
1: Maandag 28 september.
2: Een nieuwe poging dus om abortus uit het strafrecht te halen.
5: Want abortus is namelijk gewoon zorg, medische zorg.
2: Waar het volgens deze gynaecoloog ook niet thuis hoort.
5: Die niet in de strafwet thuis hoort tussen allerlei criminele handelingen.
2: Stel dat het lukt, wat verandert er dan nog meer?
6: De facto niets. De praktijk zal even zorgvuldig blijven.
2: RTL Nieuws sprak met de moeder van een man die vastzit in Kroatië voor smokkel van illegale migranten. Hem was een lucratieve deal aangeboden.
7: Je krijgt 500 tot 1000 euro per persoon die je vervoert. Dan heb je zo 5000 euro verdiend.
2: Hij zou slechts een boete krijgen als hij gepakt werd. Maar het leverde hem een lange straf op. En hij is niet de enige Nederlander.
7: Dat er nieuwe gevangenen binnenkomen en dat die allemaal onder valse voorwendselen daar naartoe gehaald zijn.
2: Sinti en Roma worden nog steeds gediscrimineerd en uitgesloten. Deze vrouw verhuisde van de woonwagen naar een huurhuis en dat beviel voor geen meter.
8: En die muren komen op me af, maar als je eenmaal in een huis woont en je wilt terug, kom je niet meer zo makkelijk terug.
2: Want ze krijgt geen hypotheek voor een nieuwe woonwagen. Maar ja...
8: Je kan het meisje uit de wagen halen, maar de wagen gaat nooit uit ons.
2: 6 op de 10 automobilisten en de helft van de fietsers maken zich er schuldig aan. Toch even de mobiel checken.
9: Je ziet heel veel mensen gewoon fietsen tegenwoordig met de telefoon in de hand.
10: Dan ben ik goed aan het opletten en dan fietst iedereen zomaar lukraak links, rechts, onderdoor, overheen.
2: Het trillen, de piepjes, het is ook moeilijk te negeren, maar soms zijn de gevolgen desastreus.
11: Het klinkt natuurlijk heel onschuldig. Ik denk van, nou, ik kan dat wel, ik kijk wel eventjes op mijn telefoon. Nou, dat denken heel veel automobilisten. Met als gevolg meer dan 100 doden per jaar.
2: Boodschappen in de buurlanden, we doen het meer en meer.
12: Ik kom hier om een check en sigaretten te halen.
13: Vlees,
14: schoonmaakmiddelen, drank, goedkoper.
2: En het gaat dan niet om één pakje vlees en één flesje wijn of shampoo?
15: Om in een hele volle auto terug. Echt een hele volle auto.
2: En niet alleen de boodschappen zijn goedkoper.
16: Wij zijn gisteren in België wezen tanken om vandaag in Duitsland boodschappen te kunnen doen.
2: En zo wordt de boodschappen doen weer leuk.
17: We zijn meestal een heel dagje weg, hè?
18: Ja, maar er echt een uitstapje van, toch?
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dat in de kranten van morgen is gelezen door Michel Koenen.
19: Net als de omwonenden van Schiphol zijn 3 onafhankelijke instanties kritisch op de kabinetsplannen. In Trouw zeggen ze dat de plannen het milieu en de omwonenden onvoldoende beschermen. Morgen debatteert de Kamer over de kwestie. De instanties vragen de kritiek serieus te nemen.
2: Het gaat om de Raad van State, de Commissie voor de Milieueffectrapportage en de Inspectie

0: De werkzoekende asielzoekers krijgen persoonlijke begeleiders.
1: De Telegraaf schrijft dat een verbod op powerbanks in vliegtuigen nog altijd niet nodig is. Dat blijkt volgens de krant uit een rondgang langs experts en luchtvaartmaatschappijen. De gedupeerden van de zogenoemde powerbankvlucht van KLM die willen actie van topvrouw Rintel.
0: Nederlandse benzinepomphouders bij de Duitse grens kijken bezorgd uit naar de komende accijnsverlaging in Duitsland. Dat schrijft de Volkskrant. Donderdag wordt benzine en diesel bij de Oosterburen 17 cent goedkoper. Van de een op de andere dag komen ze niet meer, zegt een bezorgde pomphouder in de krant.
1: In het AD aandacht voor padel, maar dan de schadelijke gevolgen. Want zo'n padelbal die lijkt op een tennisbal en hij past precies in een oogkas, zegt een oogarts tegen het AD. De afgelopen jaren zagen we af en toe letsel door een padelbal.
0: Maar de afgelopen maanden is er een forse stijging, zegt hij. Oogbloedingen, beschadigde hoornvliezen en lenzen, netvlieslostlatingen, hoge oogboldruk of zelfs een scheur in die oogbol. Het is echt zorgwekkend.
1: Maar er is een simpele oplossing, zegt de arts. De veiligheidsbril. Maar ja, die willen mensen vaak niet op omdat ze het maar lastig vinden, zeker als die beslaat. En we willen zo'n bril zeker niet verplichten, zegt de arts, maar we willen er wel op wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van spelers en spelersfaciliteiten.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkrant.

0: Tom Petty en de Heartbreakers, Depending on You. De Litouwse premier Sinkevicius gaat morgen op bezoek bij NAVO-chef Mark Rutte. Hij zal daar zeker aandringen op meer alertheid van het Westerse bondgenootschap. De Russische dreiging is nergens zo intens voelbaar als in de Baltische staten. In de Litouwse hoofdstad Vilnius zijn evacuatieoefeningen voor de bevolking al doodnormaal. Ik ga erover spreken met Michelle Haas, zij is defensie-expert aan de Universiteit van Gent en auteur van het boek Komt er oorlog? Met een vraagteken. Goedenavond, mevrouw Haas.
1: Goedenavond.
0: Ja, evacuatieoefeningen voor de bevolking in Vilnius en neem aan ook in de rest van Litouwen. Wat doet men daar nog meer om zich voor te bereiden?
1: Ja, ze zijn eigenlijk al heel lang bezig met nationale weerbaarheid. En niet enkel in beleidsdocumenten, maar ook echt in de praktijk. En ook echt maatschappijbreed. Dus ze proberen daar

0: de burgers als bedrijven, maar bijvoorbeeld ook ambtenaren, politici, ziekenhuizen, om die allemaal te betrekken bij ja, mogelijke escalatie, verschillende scenario's en voor te bereiden welke rol iedereen dan heeft in zo'n scenario.
1: Ja, wat kunt u dat iets concreter maken? Wat betekent dat precies, dat voorbereiden op je rol?
0: Ja, bijvoorbeeld protocollen voor ziekenhuizen in de situatie dat er veel slachtoffers toekomen. Of bijvoorbeeld systemen van publieke alarmsignalen. Maar dus ook ja, hoe reageren verschillende beleidsniveaus in het geval van zo'n escalatie. Dus dan heb je ook een soort stresstest van ambtenaren eigenlijk.
1: Ja.
0: En van politici en van de verschillende regio's. Dus ze hebben daar eigenlijk een soort nationale wet dat lokale overheden, provincies, ja, in staat moeten zijn om die plannen zelf op te stellen. Dus er wordt een soort kader voorzien vanuit de overheid. Maar het gebeurt ook heel erg vanuit onderaf, dus vanuit die lokale besturen. Bijvoorbeeld met inderdaad zo'n evacuatieplan in Vilnius.
1: Ja, dat gaat wel iets verder dan een paar blikken erwtensoep op zolder, zoals ik heb inmiddels. Maar ja, komt dat doordat die Russische dreiging daar ook alom voelbaar is? Hoe groot is die dreiging?
0: Ja, die dreiging wordt wel echt collectief gedragen daar in de Baltische Staten. En die leeft natuurlijk ook door generaties heen. Dus je ziet daar bijvoorbeeld door de staat gesteunde vrijwilligersgroepen. In de Litouwen zijn dat dan, is dat dan de Riflemen's Union. En dat klinkt als schiettraining, maar dat is eigenlijk wel meer dan dat. Dus dat gaat ook echt over civiele weerbaarheid op verschillende niveaus. En dat zijn echt ja, groepen die al heel lang bestaan. In Estland heb je de Estonian Defence League, vrijwilligers die trainen in de bossen. Dus het zit veel meer in de cultuur eigenlijk dat, ja, dat verschillende lagen van de samenleving daarmee bezig zijn. Dus inderdaad, ze zijn voorbij het idee van een noodpakket. Of je nu bedrijfsleider bent of een bepaalde job hebt in het onderwijs. Iedereen is eigenlijk wel voor een deel bezig met ja, hoe kunnen we ons best voorbereiden op een scenario wat ze natuurlijk willen voorkomen.
1: Ja, wat ze willen voorkomen, maar gaan ze er eigenlijk vanuit dat Rusland een keer gaat aanvallen?
0: Ja, wat daar wel leeft, is het idee van niet de vraag of Rusland gaat aanvallen, maar wanneer Rusland gaat aanvallen. En natuurlijk betekent dat niet per se een grootschalige invasie, zoals we die hebben gezien in Oekraïne. Want ze zijn
1: Nee.
0: natuurlijk ook lid van de NAVO en ze weten ook dat ze die bescherming hebben. Maar we zien wel gewoon echt die hybride acties toenemen. En eigenlijk zijn die ook een beetje ongelijk verdeeld in Europa. We zien het nu ook meer in West-Europa, maar in Oost-Europa en die Baltische Staten hebben daar al langer intensiever mee te maken.
1: Ja.
0: En ja, dat zien ze toenemen. En bijvoorbeeld ook natuurlijk als het gaat over luchtafweer en hoe belangrijk dat is geworden. En ook die gelaagde luchtafweer en die counterdrone-systemen. Ja, daar moeten ze wel mee aan de slag natuurlijk.
1: Ja, vandaag weer een droneaanval op de Pools-Oekraïnse grens, las ik. U noemt milities. Ik weet niet hoe georganiseerd die zijn door de overheid, maar ook allemaal dingen die de overheid dus kennelijk instigeert. En u zegt er is zelfs een wet voor. Hebben de burgers vertrouwen in hun overheid daar?
0: Ja, denk het wel. Maar wat je wel merkt is gewoon een andere visie op de rol van de staat. Wordt daar minder verwacht dat de overheid eigenlijk direct aan je deur staat in het geval van een crisis. Wij zijn daar een beetje aan gewend, denk ik, in West-Europa. En daar zie je toch meer zelfredzaamheid. De staat heeft ook voor een deel een beetje een soort negatieve connotatie, natuurlijk vanwege ja, staatsonderdrukking in het verleden. Dus er wordt ook veel waarde gehecht aan een soort vrijheid vanuit de mensen zelf. En je ziet ook gewoon, als je kijkt naar bijvoorbeeld het defensiebudget daar, is al boven de 5%. Maar dat betekent in absolute cijfers nog minder dan 5 miljard. Terwijl Nederland gaat richting 28,9 miljard. Dus met die 5 miljard kan de overheid ook niet voor alles instaan. Dus automatisch wordt er ook meer verwacht van de bevolking. Ja.
1: Ja, en hoe groot is het vertrouwen in nou ja, ons, zal ik maar even zeggen, als pars pro toto voor de NAVO en de EU?
0: Ja, ik denk ook aangezien de dreiging zo groot is en existentieel aanvoelt, Is er wel vertrouwen of in ieder geval veel hoop in die allianties. Er is ook veel trots dat ze deel uitmaken van die allianties natuurlijk. Dat NAVO-toetreding was echt een soort historische keerpunt natuurlijk voor de Baltische Staten.
1: Ja.
0: Maar tegelijkertijd merken zij natuurlijk ook die ambiguïteit die er is binnen bondgenootschap. En ze hebben ook te maken met een aparte geografische situatie, omdat ze de grens, een grens hebben met Rusland, maar ook omdat ze best wel ver af liggen van mogelijke toevoer van ondersteuning, militair materieel en troepen. Dus het duurt natuurlijk ook een tijd voordat daar versterking komt. En daar zijn NAVO-plannen voor. Maar dat betekent ook dat heel veel staten, bijvoorbeeld Nederland en België, die militaire mobiliteit, dus die infrastructuur, moeten opkrikken.
1: Ja.
0: Zodat die toevoer ook snel gebeurt. Dus er is wel een soort vrees van, er is politieke overtuiging van veel staten dat ze ons te hulp gaan schieten, maar hoe snel gaan ze er staan?
1: Ja, dus wat zou tot slot premier Sinkevicius morgen van Rutte willen horen eigenlijk?
0: Ik denk dat zijn grote prioriteit luchtafweer is. Omdat je ziet hoe belangrijk dat is geworden. En vroeger waren die hybride acties gezien als een soort probleem van een individueel lidstaat. Maar nu zien we natuurlijk dat het steeds meer wordt gezien als een collectief probleem. Dat we er allemaal iets mee moeten doen.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik denk die solidariteit om te zien hoe kunnen we die grens versterken op vlak van luchtafweer. Ze zullen vast ook praten over recente ontwikkelingen, bevestiging van NAVO-solidariteit,
1: artikel
0: de Amerikaanse
1: 5,
0: terugtrekking ja. Misschien. Ja, dus al is daar wel positief nieuws, want er zijn extra Amerikaanse troepen aangekondigd die naar daar gaan. Dus dat is ook nog een beetje onduidelijk van wat kunnen ze daar nu van verwachten. Maar ik denk zeker luchtafweer en die solidariteit op vlak van artikel 5.
1: Ja. Goed, hartelijk dank mevrouw Haas. En ik ga door meteen naar Brussel.
2: Brussel bij nacht. Brussel's by
1: night. Maar nooit zonder onze tune natuurlijk. Maar in Brussel spreken de ministers van Defensie van de EU vandaag over de vraag of Europa wel klaar is om zichzelf te verdedigen. Dus dat hangt allemaal met elkaar samen, want daar is ook de premier van Litouwen die morgen op bezoek komt bij de NAVO. Chris Ostendorf in Brussel. Goedenavond, Chris.
3: Goedenavond, Chris.
1: Ja, we hebben dus net gehoord wat de Litouwse premier wil horen van Mark Rutte. Vooral luchtverdediging en bevestiging van artikel 5 van die solidariteit. Wat gaat hij horen van de NAVO-chef, denk je?
3: Nou, misschien maar eerst het makkelijkste en het meest voor de hand liggende complimenten gaat hij krijgen. Want de Litouwse premier Sinkevicius, dat is echt het beste jongetje van de klas, kun je hier horen bij de NAVO. Het is niet zomaar NAVO-lid. Litouwen geeft nu al meer dan 5% van de economie uit aan defensie en veiligheid. Michel Haas zei het net ook al.
1: Ja.
3: Ze lopen daarmee wel 10 jaar voor op de dure belofte van de NAVO-top in Den Haag om voor 2035 dit soort bedragen voor elkaar te boksen. Nou, Litouwen doet dat nu dus al.
1: Mm-hmm.
3: En het land zal dus vooral door Rutte aangeprezen worden als een schoolvoorbeeld voor hoe alle NAVO-landen zich kunnen verweren tegen die Russische dreiging. En ja, die vragen concreet over luchtafweer, dat is in de praktijk moeilijker. Wordt wel heel hard aan gewerkt. En artikel 5, zeker, dat staat onverwoestbaar volgens Rutte. Maar we horen ook de twijfels die de Verenigde Staten daarbij zaaien. Dus die zorgen zullen ze zeker ook wel delen morgen.
1: Ja. En dan meteen maar de vraag, is dat gevoel van urgentie dat er in Litouwen heerst ook bij de rest van de EU aanwezig?
3: Ja, een dubbel antwoord, denk ik. Dat gevoel van urgentie zeker wel. Maar dat geld uitgeven en nu al naar die 5% toewerken, zeker niet. Ik zou bijna zeggen, groeten uit het land België, waar ze nog op de 2% blijven hangen en ook van plan zijn de komende 3 jaar daarop te blijven hangen. Volgende regering mag ermee aan de slag. De begrotingstekorten zijn hier te groot. Dus ja, in heel veel landen speelt die discussie op die manier. Maar toch, vandaag waren de ministers van Defensie van alle EU-landen hier in Brussel bij elkaar. Ook onze minister Jesselgus. Op tafel lag ook best wel een pijnlijk rapport, waar je in kunt zien wat het Europese huiswerk is voor defensie. Ja, en op basis van onze gaten in de verdediging moeten die ministers aan de slag. Ze hebben nou 5 prioriteiten gesteld. Ik wil ze even kort doornemen. Dan weet je hoe ernstig het is. Er moet geïnvesteerd worden in drone-techniek. Investeringen voor de marine zijn heel hoog nodig. Ruimtetechniek, om vanuit de ruimte ook alles in de gaten te kunnen houden. Heel belangrijk. De luchtverdediging moet op orde worden gebracht. En de verdediging van de Oostflank. Nou, die 5 dingen. Op al die terreinen kunnen landen nou gaan intekenen op projecten processen die duur en ingewikkeld zijn. En die zijn zo duur en ingewikkeld dat je eigenlijk dat niet als land individueel kunt. Dus Europese landen moeten gaan samenwerken. Dan komt het weer Europese samenwerking. Europese financiering is heel erg belangrijk. Ik sprak minister Jesselgus hier ook over en vroeg hoe dringend die investeringen zijn. Maar ook vooral de vraag van, komt het er nou ook nog van, Europese samenwerking op defensie?
4: We hebben nog heel veel werk te doen. Dus er wordt hier ook door verschillende landen, waaronder Nederland ook, opgeroepen met iets minder praten en iets meer gaan leveren. En ook op een gegeven moment de landen ook verantwoordelijk te houden. Van, dit is collectief. Dit gaat over onze gezamenlijke veiligheid. En dat betekent dat we er ook gezamenlijk voor moeten staan. We hebben afgelopen jaren te vaak achterover geleund en de anderen gekeken, kom op voor me. Dus dat kan niet meer, dus nu leveren.
3: Probleem is ook, het blijft allemaal versplinterd in Europa. Frankrijk heeft zijn eigen defensieindustrie, Duitsland ook, Nederland natuurlijk ook. Hoe zorgt u ervoor dat er een soort gezamenlijke defensie-investeringen komen?
4: Ja, en daarvoor hebben we ook hier, moet ik zeggen, de Brusselse leiders opgeroepen. Want dat kan echt niet meer. We willen natuurlijk allemaal onze eigen nationale defensieindustrie ook een boost geven. Dat is ook goed voor onze eigen economie. Maar we weten, wil je echt die grote stappen maken, wil je echt sterk staan als Europa, zul je dat ook gezamenlijk moeten aankopen, zorgen dat je systemen op elkaar aangepast zijn, inkopen daar waar het best is op Europees gebied. Ja, en dat laat echt te wensen over. En daar hebben we ook landen één op één aangesproken. Dit kan zo niet langer. Dit gaat niet alleen ik. We moeten dit gezamenlijk doen, anders lopen we vast.
3: Voert u ook die gesprekken met Nederlandse defensiebedrijven? Ik kan me voorstellen, die willen ook gewoon geld verdienen. En die staan ook niet te wachten op dingen weg te geven aan de Fransen of aan de Duitsers.
4: Maar dat hoeven ze gelukkig ook niet. Wij willen heel graag dat onze bedrijven in Nederland geld verdienen. Wij willen heel graag dat zij kunnen innoveren, banen creëren voor Nederland. Maar wij weten ook dat zij niet alles in hun eentje kunnen. Het gaat er ook over wat voor combinaties maak je, hoe versterk je bedrijven. Nou, wat wij nu bijvoorbeeld doen al een tijdje met Oekraïne, zorgen dat onze bedrijven ook drones maken. En een deel daarvan zullen we ook zelf gebruiken, maar een deel daarvan gaat dan ook naar Oekraïne. Dat is in die zin win-win. Oekraïne helpen we in die strijd in de frontlinie, maar ook onze eigen economie. En het moet daarover gaan. Hoe kan je nou gezamenlijk dingen doen? Maar u kunt mij altijd eraan houden dat ik ook altijd zou kijken, wat is het Nederlands belang? Maar ik ben wel slim genoeg om te bedenken dat het Nederlands belang in Europa gewaarborgd moet worden.
3: Dan gaat dit over de wapens. Er wordt ondertussen hier in Brussel ook gepraat over de vraag, hoe beslis je over veiligheidsstrategische keuzes? Von der Leyen heeft in haar speech in Straatsburg gezegd, er moet een Europese Veiligheidsraad komen. Vindt u dat een nuttig voorstel?
4: Ik heb aangegeven dat we het interessante ideeën vinden, maar benieuwd zijn ook naar de uitwerking. Dan weet ik pas hoe inhoudelijk past het ook bij bijvoorbeeld binnen NAVO-framework. Want we zeggen steeds, en daar geloof ik heel erg in, een sterk Europa maakt een sterk NAVO. We willen niet dingen naast elkaar. Feit is wel, Europa moet wel sterker worden. Dus ik heb het ook net neergelegd dat we uitkijken naar de uitwerking en dat we nooit mogen vergeten dat dat wel binnen een NAVO-verband moet bestaan. Maar dat Europa daar nog stappen te zetten heeft, dat is evident. Dus als dat in die lijn is, dan zullen we daar positief tegenover staan. Als het parallel extra gaat zijn en de aandacht afleidt, ja, dan zullen we wat kritischer op zijn.
1: Ja, Chris, ik hoor heel veel samen, gezamenlijk, samen, samenwerking, gezamenlijk.
3: Zeker.
1: Ik maak daaruit op dat Europa moet gaan samenwerken. En een heel voorzichtig ja op de Europese Veiligheidsraad. Heb ik dat goed begrepen?
3: Ja, eerst die samenwerking, dat is wel belangrijk. Maar je ziet het wel de hele tijd misgaan. Mm-hmm. Denk aan dat Frans-Duitse initiatief, een miljardenproject, waarin deze grote landen een eigen Europees gevechtsvliegtuig zouden gaan bouwen. Dat moest volgens de Fransen een vliegtuig zijn dat op een vliegdekschip kan landen, kernwapens kan dragen. Duitsers keken er anders naar en dat liep te stuk. Je hoort Jesselkus nu eigenlijk zeggen, dat moet anders. EU-landen moeten wel samen echt miljarden gaan investeren.
1: Ja, maar gebeurt dat dan ook?
3: Ja, ik heb het eens nagevraagd bij het bedrijfsleven. Nederlandse bedrijven willen dat graag. Nederland is bijvoorbeeld sterk in specialistische toeleveringsbedrijven. Er liggen echt kansen voor Nederland. Als daarin Europees geld beschikbaar komt om te gaan investeren, kunnen die bedrijven daar heel veel geld mee verdienen en daarbij aanhaken. Maar de frustratie bij datzelfde bedrijfsleven is dat de Nederlandse overheid kansen bewust laat liggen. Met name het vorige kabinet Schoof wilde in principe niet meedoen met een enorme pot Europees geld van 150 miljard euro die beschikbaar is voor dit soort projecten. Maar vooral omdat dat fonds gebaseerd is op gezamenlijke leningen, waar Nederland principieel tegen is, zegt Nederland, daar doen we niet aan mee. Nou, volgens het bedrijfsleven is dat echt een gemiste kans en had Nederland daar echt wel op in moeten haken.
1: Ja, en dan die Europese Veiligheidsraad. Ze ziet met belangstelling de uitwerking tegemoet, maar het moet allemaal wel binnen de grenzen van de NAVO blijven. Wat bedoelt ze precies?
3: Nou, ik hoor tussen de regels door dat ze weet dat het eraan komt, dat het belangrijk is dat het gaat gebeuren. Want je kunt wel praten over vele miljarden in de defensie steken, maar net zo belangrijk is de vraag: wie bepaalt er straks de strategie? Hmm. Wie beslist dan wanneer het tijd is wel een keer te reageren op Russische aanvallen, provocaties die steeds gevaarlijker worden? Dus ja, even terughalen. Commissievoorzitter von der Leyen begon erover in haar jaarlijkse speech 2 weken geleden. Zo'n idee van de Europese Veiligheidsraad. Je moet bedenken, bij een regelrechte aanval is het nu wel geregeld. Dan is er de NAVO. Dan geldt artikel 5. Dan komt de NAVO in actie. Maar we zien nu steeds aanvallen. Die zijn cyberaanvallen, provocaties. De NAVO wil niet steeds in de crisisbaat bijeenkomen. En in dergelijke gevallen zouden bevriende landen wel degelijk heel snel bij elkaar willen kunnen komen om te bespreken: hoe gaan we hier nu op reageren? Dat wordt van zo'n Europese Veiligheidsraad. En ik hoor bij de NAVO dat alles tussen von der Leyen en de commissie heel strak wordt afgestemd. Dus ook al, jij hoort het een beetje, hè, reageren landen nu met wat aarzeling, is dat wel nodig? Maar ik denk wel, als straks de NAVO-baas en de EU-baas dit allebei een goed idee vinden, ik zou het toch maar eens heel goed in de gaten gaan houden. Voor je het weet staan wij voor een deur van een Europese Veiligheidsraad.
1: Want daar wordt wel samengewerkt. Dankjewel, Kees Ostendorf.

0: Breaks His Own Heart. Dat was Mighty Sparrow, de koning van de Calypso. Hij heette eigenlijk Slinger Francisco. Maar hij stierf vandaag op 91-jarige leeftijd. Abortus moet uit het wetboek van strafrecht verdwijnen. Dat vindt althans oppositiepartij PRO, die daarvoor vandaag een wetsvoorstel heeft ingediend. Wat zou dat veranderen voor de toegang tot abortus? Goedenavond, Corette Ploem.
1: Goedenavond.
0: Je bent hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en was 6 jaar geleden als hoofdonderzoeker betrokken bij de meest recente wetsevaluatie van het, ja, de strafwet waar abortus nog steeds in zit, hè? Want het is het, een strafwet.
1: Ja, daar was ik bij betrokken. En ja, het begint in het strafrecht, maar het komt al heel snel terecht in publiek recht. Dus niet meer in het strafrecht. Hè. De wet afbreking zwangerschap is eigenlijk helemaal geen strafrecht. Dus het is ook voor een heel groot deel geen strafrecht.
0: Geen strafrecht, nee. Goed. Dat moeten we zo meteen misschien nog iets beter uitleggen. Maar laten we heel even blijven bij dat deel dat wel strafrecht is. Ja. Sinds wanneer staat abortus eigenlijk in het wetboek van strafrecht?
1: Nou, dat is vanuit de 18e eeuw. Dat is de 19e eeuw, dus vanuit 1800. Ja. Het heeft eigenlijk al gestaan in de Code Pénal van Napoleon. En later is het in het Nederlandse wetboek van strafrecht gekomen. 1886, geloof ik. En daarna heeft het, nou ja, verschillende vormen gehad. En in 1984, hè, dat is eigenlijk het meest recent, heeft het een hele andere formulering gekregen, een hele andere inhoud gekregen. Ja. En is er ook een hele grote verandering heeft er plaatsgevonden. Want toen is het in principe niet strafbaar geworden. Hè. Het begint in het strafrecht, maar onder vrij eenvoudige voorwaarden is het niet strafbaar om een abortus uit te voeren. Ja. Dus dat is het belangrijke.
0: Dus het is nog wel onderdeel van het strafrecht, maar de voorwaarden in die wet in 84 zijn zo geformuleerd. Ja. Kunt u ze even kort noemen?
1: Ja, je moet arts zijn om het uit te voeren. En je moet in een kliniek of ziekenhuis werken met de vergunning, ook de juiste vergunning. Ja. En sinds 2025 en januari kun je ook huisarts zijn. En dan kun je ook, mits je ook bepaalde gegevens aanlevert aan de inspectie, de toezichthouder voor de gezondheidszorg, dan kun je ook abortus uitvoeren vanuit de huisartsenpraktijk. Er zijn nog een paar andere voorwaarden die dan gelden. Maar dat is dus ook nog weer een belangrijke verandering geweest ten opzichte van 1984.
0: Ja, dus eigenlijk staat er, het mag niet, maar als je het zo en zo en zo en zo doet.
1: Ja, precies.
0: En dat is best ruim eigenlijk. En ook allemaal eigenlijk hele logische voorwaarden. Ja. Dan mag het wel. Ja. Waarom is het dan toen in 1984 niet gewoon uit het strafrecht gehaald?
1: Ja. Nou, het heeft een behoorlijke aanloop gehad, ook deze wet. Hè. Dus het was niet vanzelfsprekend van, nou ja, laten we dit eens doen en dan doen we het gelijk zus of zo. Nee, er is natuurlijk veel discussie en debat over geweest.
0: Ik kan de minister van Acht nog herinneren.
1: Ik geloof dat hij toen, ik weet niet wanneer het precies was, maar dat hij ook nog een sluiting heeft aangekondigd. In ieder geval
0: van de Bloemenhoofdkliniek. Precies. Ja, dus dat was collega minister, namelijk de PvdA-minister, ik ben even de naam kwijt nu. Heeft Dolomina gewaarschuwd van, hey, dat gaat hij doen. Jullie moeten gaan demonstreren.
1: Precies. Nou goed, en dat heeft uiteindelijk geleid tot die abortuswetgeving. En ik denk eigenlijk dat je hem kunt zien, in ieder geval in de praktijk, als een liberale abortuswetgeving.
0: Ja.
1: Je kunt zeggen het politieke compromis of het evenwicht wat gezocht is, is eigenlijk verankerd in die strafrechtelijke verankering. Dus of dat is in ieder geval daarop terug te voeren. Dus het was eigenlijk een soort balans of evenwicht van dat niet helemaal de principes vanuit een andere politieke stroming, namelijk niet om alleen maar toegang, om het daarover te hebben, maar toch ook over het ongeboren leven. Hè. Ja. Dat is voor sommige politieke stromingen of groeperingen of mensen ook iets heel belangrijks, om dat toch ergens nog een plek te geven. Ja. En dat is dus gedaan door die strafrechtelijke verankering in stand te houden.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk een beetje hoe dat toen gebeurd is.
0: Ja. Over dat beschermen van ongeboren leven, van leven as such. Ja. Vanaf wanneer spreek je eigenlijk juridisch gezien van een leven?
1: Ja, nou dat is ook nog een puntje. In de tweede evaluatie hebben we in ieder geval gezegd van, het moet duidelijk zijn wanneer er sprake is van een zwangerschap. Hè? En dat is nu onduidelijk. Het is mogelijk ook zo dat een andere definitie wordt gehanteerd in het wetboek van strafrecht dan in de wet afbreking zwangerschap. Dus we hebben toen ook gezegd van, Trek dat bij elkaar, maak dat helder van en maak daar een eensluidende definitie van. Mm-hmm. Maar je zou kunnen zeggen dat 2 weken na de bevruchting, hè, dus 4 weken na de laatste dag van de eerste dag van de laatste menstruatie, dat je dan kan spreken van een zwangerschap.
0: Ja, maar wanneer is er sprake van leven?
1: Van leven. Ja, dat is een hele filosofische vraag, denk
0: ik. Zeker, maar je moet hem juridisch wel...
1: Nou ja, goed, je kunt zeggen dat daar waar de het wetboek van strafrecht zeg maar begint te gelden... En de wet op breking zwangerschap, dat er dan in ieder geval juridisch gezien sprake is van leven.
0: Dat is nu 24 weken.
1: U bedoelt de levensvatbaarheidsgrens. Ja. Ik snap het al. Nee, nu begrijp ik het. Je hebt dus een abortusgrens, hè?
0: Ja.
1: En die ligt op 24 weken. En het is zo dat wij zeggen...
0: Daarna mag het niet meer.
1: Daarna heb je het niet meer over inderdaad een abortus, maar over het beëindigen van een levensvatbare vrucht.
0: Ja.
1: En die wordt gelijkgesteld inderdaad met een levend geboren persoon.
0: En dat mag alleen onder hele strikte voorwaarden, namelijk een afschuwelijke aandoening.
1: Een ernstige, onbehandelbare aandoening is hier ernstig. En dit is eigenlijk in alle landen, all over the world, is dat ongeveer hetzelfde. En wordt daar op die manier tegen aangekeken. Dus daar is Nederland niet uniek in. Dat is eigenlijk heel wijdverbreid, is dat het uitgangspunt. Dat 22, 24 weken dat dan.
0: Ja. Nou hoorde ik net in ons nieuwsoverzicht iemand die daar sprak omdat hij verstand van zaken leek te hebben, zeggen van in de praktijk betekent het eigenlijk helemaal niks. Heeft hij gelijk?
1: Wat betekent niks in de praktijk?
0: Om het uit het strafrecht te halen.
1: Die heeft in die zin gelijk dat als je het uit het strafrecht haalt, dat het vooral een symbolische stap is. Want we hebben vastgesteld dat de abortuspraktijk goed functioneert. We hebben in de tweede evaluatie ook niet echt teruggekregen van wij voelen ons echt bedreigd door het strafrecht. Zeker niet de uitvoerders van abortus. Er is eigenlijk ook heel weinig strafrecht geweest in de hele periode vanaf 84 tot nu. Zijn er eigenlijk helemaal geen strafrechtsprocedures gevoerd. Hè? Dus er is wel wat strafrecht, maar niet gericht tegen uitvoerders die de grenzen van de wet zouden hebben overtreden. Dus eigenlijk hebben we een hele goede en toegankelijke abortuspraktijk in Nederland. En daar gaat uit het strafrecht halen helemaal niks aan veranderen.
0: Nee.
1: Dus daar ben ik denk ik wel het mee eens. Of wel van overtuigd.
0: En zitten er dus misschien zelfs ook risico's aan om het uit het strafrecht te halen?
1: Ja, ik denk...
0: Of om zo'n wet in te dienen.
1: Nee, maar ik denk het wel. Want het is natuurlijk een onderwerp wat politiek gewoon gevoelig is. Wat ook wisselgeld kan betekenen. Hè? Dat dus partijen die niet zo voor dit plan zijn. Dat die zeggen, luister eens. Ik stem wel in met dat politieke voorstel. Maar dan wil ik wel dit... Kunnen blokkeren. Dus je krijgt ook dat de tegenstellingen groter worden. Dat lees je eigenlijk al een beetje terug, denk ik, in de toelichting op dit voorstel, waarvoor ik alle sympathie heb uiteraard. Maar sommige beelden vind ik denk ik toch iets aan de overdreven kant. Artsen voelen zich echt hebben een chilling effect. Hè. Artsen die voelen zich niet in staat om het uit te voeren. Dat kan ik niet zo goed plaatsen. Maar er is natuurlijk ook een andere kant waarbij er dus ook heel erg veel bezorgdheid is over de zorgvuldigheid van die praktijk. En dat is natuurlijk ook zwaar overdreven. Dus als je dat debat weer meer op tafel krijgt, dan krijg je ook de uiterste. Ja, en dan kan het zomaar in een politieke constellatie misschien opeens helemaal de verkeerde kant uit drijven.
0: Ja, maar ook daar heeft Pro denk ik over nagedacht. Want ze zeggen, dan is de volgende stap het recht op abortus in de grondwet.
1: Dat is helemaal een lange adem, denk ik. Want dan moet je dus eerst een regering ontbonden hebben. Of die moet ontbonden zijn, dan moet het weer door het parlement.
0: En
1: nogmaals, ik vind het heel belangrijk ook om even duidelijk te maken dat in het grondwet hebben van zo'n recht, hè, dan gaat het heel erg over hoe is dat geformuleerd. Maar vooral ook, welke wetgeving heb je? En het kan nog steeds zo zijn dat je in een land helemaal geen strafrechtelijke regeling hebt, maar wel bijvoorbeeld een beraadtermijn, een denktermijn voor de vrouw van verplicht van 6 dagen.
0: Ja.
1: Dus dan
0: daar
1: ben je
0: heb je het strafrecht niet voor nodig.
1: Daar heb je het strafrecht niet voor nodig.
0: Nee.
1: Zeker niet. En je hebt ook kans dat als je het strafrecht niet hebt, dat de krachten in de samenleving op dat vlak zich wat sterker gaan roeren. En juist proberen om dan die praktijk maar op een andere manier en meer in hun richting uit te krijgen. Dus, de toegankelijkheid is ook echt gewoon afhankelijk van hoe die praktijk er precies uitziet.
0: Ja, dus het lijkt uit emancipator oogpunt heel erg logisch, maar misschien toch even goed over nadenken nog.
1: Zeker.
0: Hartelijk dank, Corrette Bloem.

0: Dit heette Cigarettes After Sex. Het was van Apocalypse. De film Toute Direction sluit komende woensdag het Nederlands Filmfestival af. En het gaat over de 71-jarige taxichauffeur Chef die plots wordt ontslagen.
1: We weten hoe belangrijk je bent. Voor Regio Tasje de Plank. En we vinden je hartstikke leuk, hoor. Maar, je ogen, die...
2: Wat is er mis met mijn ogen?
1: Het is simpelweg niet verantwoord om jou de weg op te sturen. Ah. Of het nu aan je ooglicht, je oren of iets anders... feit blijft dat je niet kunt deelnemen aan het verkeer. Je bent niet langer geschikt, chef. Vandaag was je laatste dag hier. Bij de Regio Taxi.
0: Ja, de film is het speelfilmdebuut van regisseur Noël Lozen, die daarvoor terugkeerde naar zijn geboortegrond Limburg.
3: Yes,
0: goedenavond,
3: klopt.
0: Noël.
3: Goedenavond.
0: Waar komt zo'n film vandaan?
3: Zo'n film komt van... Ja, waar komt zo'n film? Eigenlijk begon alles met dat ik in de auto zat en achter een rolstoelbus, taxibus, stond. En iemand, terwijl ik heel veel haast had, begon uit te laden met mensen in een rolstoel. En ik raakte eigenlijk alleen maar meer gestrest van dat moment. Omdat ik heel veel haast had. Maar deze man nam alle tijd voor zijn passagiers. En op een gegeven moment werd ik gewoon heel rustig daarvan. En bleef ik gewoon kijken. En dat fascineerde me eigenlijk enorm. Gewoon hoe deze man met al die toeterende mensen achter zich... gewoon de rust nam voor al zijn passagiers eigenlijk.
0: Ja.
3: Ja, daar is het eigenlijk begonnen.
0: Ja, maar goed, dan heb je een busje en een chauffeur. Mm-hmm. Maar dan heb je nog niet het idee van... en deze man gaat iets meemaken... waardoor zijn leven opeens een hele andere wending neemt.
3: Nee, dat klopt. Ja, dus eigenlijk ben ik daarna met de wensbus in Limburg en Oorsbeek mee gaan rijden.
0: Wensbus, die kan je bellen als je hem nodig hebt of zo?
3: Precies, dat is meer een soort eigen initiatieftaxi van een paar dorpen. En ja. En daar heb je eigenlijk vrijwillige chauffeurs die mensen ophalen en naar de dagbesteding brengen of naar de bingo of de dansavond. En ik reed mee met Harry. En Harry kende eigenlijk al zijn passagiers. Kon ook precies vertellen wie was en wat ze gingen zeggen. Deze gaat opscheppen over kleinkinderen. Nou, ga maar zo door. En eigenlijk zag ik daarna ook dat Harry ook heel veel aan die mensen had. Dus dat ze eigenlijk elkaar heel erg nodig hadden in die bus.
0: Ja.
3: Dus het werd een soort eigen universum eigenlijk. En dat en wat als Harry op een dag niet meer chauffeur kan zijn? Wat gebeurt er dan met Harry?
0: Ja.
3: Waar gaat die bus dan naartoe?
0: Ja. Dan heb je jouw film eigenlijk.
3: En dan begint eigenlijk...
0: Over dat wachten gesproken en het geduld... dat heb je in die zin misschien wel onbewust gebruikt. Want je doet op geen enkele manier een concessie aan moderne kijkers... die gewend zijn om iedere 3 seconden een beeldwisseling te hebben.
3: Klopt, ja. Dat is ook een bewuste keuze. Ja. Omdat ik juist die traagheid van het leven en het observeren... eigenlijk dat moment wat ik net zei, dat wilde ik ook verbeelden. Dus ik wilde ook dat leven laten zien. En ik denk ook dat je daardoor ook, met die mensen meeleeft. En ook in die pace, zeg maar. Dus in die snelheid meegaat in dat busje door de film. Er zit wel een versnelling in op een bepaald moment. Maar... Nee, ik heb daar wel bewust voor gekozen.
0: Ja. De film gaat, als ik hem goed begrepen heb, ook over lef hebben. Over iets durven. Ik vroeg me af, moest je ook lef hebben om die film dan zo te maken?
3: Ik maak natuurlijk wel gewoon de film zoals ik ze wil maken. Vaak. Dus het zit wel in mijn, denk ik, het past wel in mijn straatje van dingen die ik al eerder heb gemaakt. Het gaat vooral eigenlijk natuurlijk over het onbekende inrijden.
0: Ja.
3: Voor mijn hoofdpersonage, Chef.
0: Ja.
3: Gespeeld door Fred Goessens. Dat is natuurlijk ook wat ik heb gedaan met een debuutfilm. Het was nog onbekend terrein voor mij. Dan leer je ook wel gewoon in zo'n productie wat loslaten is. Nou, dat... wat dat betreft is eigenlijk de film ook een soort metafoor voor de road movie behind the scenes.
0: Ja,
3: zeg maar.
0: Ja. In de film gaat het erom dat nadat deze chef ontslagen is, wat we net horen, besluit hij om een keer met zijn passagiers niet linksaf te slaan om ze naar huis te brengen, maar rechtsaf, letterlijk. Mm-hmm. Een kruising die we al eerder hebben gezien in de film, ja. Richting het onbekende. En je had het erover, ja, die passagiers hebben hem nodig, maar hij ook zijn passagiers, want hij heeft bij die beslissing wel hulp nodig, hè?
3: Correct, ja. Ja, dat is eigenlijk... Nou, wat ik net ook zei over die wensbus, dus wat ik meemaakte was eigenlijk dat ze elkaar... Het lijkt eigenlijk dat hij die keuze maakt, maar je komt er vrij snel achter dat ze elkaar nodig hebben. En dat ze elkaar... dat eigenlijk de passagiers hem ook dragen. Ja, zeker.
0: En dan komen ze in allerlei situaties staan waarin soms dat dilemma ontstaat. Moeten we nou verder gaan of moeten we omkeren? Laten we heel even luisteren.
2: En misschien beter dan we teruggaan. We kunnen wel een andere keer komen.
4: Nee, er komt geen andere keer, chef. Je ziet toch hoe snel het kan gaan?
2: Maar we willen nu zeggen dat we verder gaan?
5: Je weet toch wat het betekent als je nu teruggaat?
2: Ga maar.
0: Wat wilde je laten zien door je hoofdpersoon met deze dilemma's te confronteren?
3: Dat is mijn visie dan. Je kan volgens mij iedere dag kiezen, ga ik links of rechts? Dit hoofdpersonage is iemand die al 40 jaar hetzelfde rondje rijdt. Op een dag wordt tegen deze man gezegd, lever je sleutels maar in. Nou, die sleutels zijn zijn identiteit, zijn autonomie. En wat dan? Uit paniek rijdt hij... waar hij normaal dan naar rechts gaat in 40 jaar opeens rechtdoor. Dus hij neemt eigenlijk voor de eerste keer in die 40 jaar de verkeerde afslag. Mm-hmm. En hij moet zichzelf natuurlijk gaan vinden. Hij moet vinden dat onbekende misschien helemaal niet zo slecht nog niet is. Dus dat ik moet natuurlijk niet te veel gaan spoilen. Maar
0: te veel gaan spoilen. Maar nee. Je wil dus eigenlijk zeggen van... En zoiets gaat niet vanzelf. Daar moet je, want hij moet soms ook zelf best harde beslissingen nemen.
3: Hij moet harde beslissingen nemen, ja. Ja. Nee, zeker. Hij wordt voor veel uitdagingen gesteld.
0: Ja. Nog heel even kort tot slot. Erik de Jong, beter bekend als Spinvis, speelt in de film.
3: Ja, zijn debuut. Ja.
0: Al zegt hij bijna niks...
3: Klopt.
0: En hij heeft ook de muziek gemaakt, hè? En is daar ook voor genomineerd.
3: Hij is genomineerd voor een Gouden Kalf. Inderdaad, voor beste muziek. Terecht, vind ik.
0: Ja.
3: Net als Gijs en Hartog, die is genomineerd voor beste sound design. Wat volgens mij een fantastische erkenning is voor het geluid en de muziek in onze film.
0: Ja. En hoe even heel kort als het kan, hoe wil je graag dat het publiek de zaal verlaat woensdag?
3: Ja, heel groot applaus natuurlijk. Ja.
0: Oké, laten we het daarbij houden.
3: Ja.
0: Dit was het Oog. Dankjewel, Noël Doze. Morgen zit hier Wilfried de Jong.
6: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen.
7: NPO Radio 1.
8: Podcast.
9: En ze zien ons ook zitten.
10: De gans stierf in Nederland bijna uit door de jacht. Waarna alles op alles werd gezet om het dier terug te brengen.
11: Dus wend er maar aan die ganzen.
10: Tot het punt dat de ooit geliefde vogel uitgroeide tot een plaagdier.
11: Flauwekul, er zijn veel meer Amsterdammers dan ganzen. Moeten we ook nodig afschieten.
10: En een probleem dat niemand meer kon oplossen.
11: En dat is alleen maar omdat boeren dat roepen, dat ze last hebben.
10: Polderen in ganzenland.
12: Dus zeg in Nederland een domme gans. Dat is niet goed dan, hoe je het goed spreekwoord.
10: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
13: Ster.
8: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
13: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
14: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
16: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
19: Interessant. Wat verdien jij dan?
18: Zo open bedoelen ze vast niet.
20: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
21: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
20: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
21: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
22: Dit is Omroep Friesland.
23: Fjouwerend waait de roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
24: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. En daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
25: Noorderwien.
26: My Willem de Vries.

0: Noordevien.
1: Goeie, welkom bij Noordevien op deze Janne. Ja, ja, we zijn er weer de hele week. Alle werkdagen tussen zij en zo'n hoor op de radio. Wij zijn als televisie natuurlijk, Stijnemoors, de Verhelling en 24/7 internet. Dus wij zijn erbij. Mij in ieder geval muziek uit deze provincie bij. En we zijn nu daar met een mooie klassieker. Vertolkt trof de Doeleers en de Mem van Doutzen. Kop van Strawelter natuurlijk. En we bloemen nog even wat in, ja, wat is het? Janne. Beetje bijkomen van het weekend, sfeer, beetje strakke, skeef nog, mooi feu!
2: Dat blijkt in Leeuwarden zelfs meer kook te worden gestoken.

0: Helemaal van het paadje. Mooi fut.
1: Helemaal van het paadje. Ja, misschien liever alles nog. Mooi fut van strak. En scheef. Ja, ik denk het past wel een beetje op deze Manjana. Ze is dan een beetje heel brak in het weekend met je kop. En dan denk je, oh, die Manje had weer hoe leeft. En dan komt ze met dit soort muziek. Ja, van de Mem van Doutzen. Een mooi, ja, fut, een mooi strak, een mooi scheef. Oh, dan kijk ik nog even naar Asbest. Freddy Jana, dik feest in het in Neushoorn Café met de presentatie van hun nieuwste album. En in het voorprogramma Hoenekop, het weer smoorrock, het weer smoorgezellig. En Samir Lars Jedderman van Asbest. En muzikaal vind ik, ja, steert het behoorlijk stevig. Je die had mij kolde koffie. Zo'n beetje menje. Brak, koffie.
2: 3, 2, 1.

Ik snap al dat de Hoenekamp hier wel gek op is. Ja, het is toch wel mooi voetballen hier werk. Bij deze band. U de stelling werven Neder-Saxisch Stiern op de Nijplatus van Asbest. Oh, dat vreet mij. Ja, in ieder geval een heel soort publieke belangstelling. Fantastisch presenteren sinds ik hem er even bij. En jij hebt dus met Cold Coffee. Ik had een mooie sfeerreportage over diezelfde jongen. Oor die vreet jongen. In Noorderwinter zien op televisie. Goed, hier wijd erop met Ernst Langhout.

Bijma en Van der Werf. Mooi nummer, de horizon. We draaien het in deze aflevering van Orde Wien. Het is Menjanne, we zijn er nog aan zo'n oren. Aas is mijn live-opnames van The All Known. Mooi verhaal, want die man komen van origine uit Haaswijk, hier uit Friesland. FN, die stien samen in het voorprogramma van Directs. En dat vind ik nog een spontane actie eigenlijk van de zanger van Direct. Nou, dat verhaal doe ik in Aas is wel even. Eerst maar even Harm van der Meer. Ja, dat doet Jip Kanaal.

0: En ik bleef je zitten tot ze komen mij gaal van baal.
1: Harm, Harm van der Meer, ja ja, uit Burgum. En die had het over het Djippekanaal, ja. We blijven even in de woorden. Want de hele nieuwe vaststelling van Marcel Smits get over the one. En ja, prachtige titel ook nog, jong. De Wichtersessies. Op internet, youtube.com/Noorwin, is dit wel een hele mooie lange reportage met Marcel over dit verhaal. Even hij het heel Friesland terug mij dat verhaal over the one. En hij neemt de hele familie mij, zijn dochter, zijn jongen, zijn zoon, dat wat de merchandise. Dus ja, een mooi verhaal. En, maar goed, ik ben met Marcel op paardwest richting Jestermar. Dan gaan we mooi in de natuur zitten. Hebben we een mooi interview die, maar heb ik twee mooie live-opnames maken. Ik zit er even bij, dat binnen echt boetenopnames. Er is juist van alles nog, en gebulder, en wien, en lawaai. Maar ik moet toch nog eens even draaien. Ja, echt, volle Wolsker krijgt het net. Marcel.

Wil ze het komen?

Marcel Smets, live vanuit Juiste Marcel, neem ik het maar even. Ik win met hem op een paard dus. En dan hebben we deze prachtige mooie noemers op naam. En wat ik al zei, de eerste gewone vogeltjes, de eerste wienerbietje. In de vierde kwam er nog een vleermuis voorbij. Dus echt live, live, live, maar dan op locatie. Noorderwien live. Mijn Marcel Smit en de Wichtersessies. Hij heeft de hele provincie nog trots. Zo geen op zijn site voor de exacte data. Ja, mooi hoor, sfeervolle muziek. Ja, als dat was, dan komst ik bij Immen uit. Dat is de artiestennummer van Klasine Haringsma. Jitty had hem mij het nummer Zweven. Okay.

Immen. Prachtig mooi. Helemaal in het Fries, zweven. Hij lijst al muziek helemaal in de Friese taal. Wilt ze eigenlijk al jarenlang in de Ronestad, Bennet. En er is een mooi liedje docu gaan maken. Landelijk, bij de NPO 2 Extra. Dat is een heel ingewikkeld verhaal, maar goed. Je komt dat noemer in ieder geval naar voren. Ta. En daar gaan ze een beetje een portretje van gaan maken. En dat vind ik wel aardig. Gisteren hebben we omzien, nogmaals bij NPO 2 Extra. Ja, Homesick, album uit. Ja, jaren 80, echt wel.

met z'n draaien bezig. Een nieuw album zit op de streamingdiensten. Dat is The Homesick natuurlijk en Love of the Leash. Hoe nieuwe album spritsen trouwens. De Roelstoffe Band. Friestalig. Beetje alto, maar dat mij verloor. Mijn beeld.

Het album heet Do Not Cover. Ja. En de Roots is natuurlijk een Friestalige band. En dit is een mooi nummer van Mean Beelds. Even naar de klok. Het kind nog krijgt, David. Ja, mooi verhaal natuurlijk. Friske jongens. Tenminste, een deel van de band van They All Known. Kom je er tussen provincie bij. Via Haarlem overigens in Grijnsland te wonen kwam Stien Vlindewieke in de kroeg. Komen daarbij een peer ledentje van Direct. Die Stien van 12 of 3 concerten in de Oosterpoort. Even een praatje, even een biertje happen. En zei, jongens, kom morgen even deel. Krijg je vrijkaartjes van u. Goed, zei Stien in de Oosterpoort. Op een de jonger van Direct hun steen. Er komt er iets van contact op gang met een volle zaal. En ze hebben Ruud nog om het fappenkamer van de Oren Dijs in diezelfde Oosterpoort te verzwaardigen van Direct. Hazardien. Ja, dan denk ik bij mezelf. Hey, die man bent al eens een keer in de Noordwien Studio West. Ik let ook even hoe dat live klinkt. They All Known. In deze alleen van Noordwien. We binnen morgen weer.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk-België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer, aan de kust buien. In de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: 80 hier regionale omroep van Noord, Drenthe en Friesland.
2: Tijdstippen in de namiddag kolonnes achter de sneeuwploeg van de vleermbasis aan om toch thuis te komen. Hij zei dat zo via Radio Friesland.
1: Maar wat is de toekomst van de regionale journalistiek? Het Nijs van Moen, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.

9, 4 oktober. Live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends. In de Harmonie. Na een verbouwing van 4 maanden in het theater in de oude tarief. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder oren De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. 9, 4 oktober. Bij Omroep Friesland. Op web, app en televisie van kwartier oer 8 na.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden. Er raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op en daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. En ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Het weer, aan de kust buien, in de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop, de beste muziek van Friesland.